In een wereld die zo verscheurd lijkt door oorlog en strijd. De zeer gewelddadige strijd van Rusland tegen Oekraïne en de strijd tussen Israël en Hamas. Maar ook zoveel andere plaatsen in de wereld zoals Soedan waar oorlog heerst. En we staan stil deze dagen bij al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die gaan we in het bijzonder gedenken. Ik begin deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria met het Kol Nidre. Hans Bloemendaal, de grote voorzanger, die zingt het. Kol Nidre wordt gezongen op Grote Verzoendag. Het is ook het einde van de liturgie in de synagoge op die dag. Maar je kan het ook bidden, zingen, ter herdenking van de Shoah. En daarom vandaag het Kol Nidre van Max Bruch.

nidre. En eigenlijk gaat het daarover dat alle geloften, dat is de titel kol nidre, laten zien dat een herstel en een nieuw begin mogelijk is. En dat je je oude dingen en je geschiedenis ook achter je mag laten, moet laten en iets nieuws moet beginnen. Opdat de vrede mag komen. Vrede en gerechtigheid voor de hele wereld waarin wij leven. En daarom gaan we nu luisteren naar een werk van Carl Jenkins uit de Peacemakers. Let there be justice for all. Dat er voor iedereen, waar ook in de wereld, vrede en gerechtigheid mag zijn. Rechtvaardigheid, gerechtigheid. Het London Symphony Orchest speelt het. En het CBSO Youth Choir zingt het.

En als je zo geluisterd hebt naar Let There Be Justice For All uit de Peacemakers, dan kunnen we natuurlijk ook niet stoppen met dit. Dus uit de Peacemakers van Carl Jenkins gaan we nu luisteren naar het Dona Nobis Pacem. En de uitvoerende zijn natuurlijk dezelfde.

Dona nobis pacem. Een grote roep en gebed om vrede. En eigenlijk hoor je dat ook terug bij elk Agnus Dei. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we het lam Gods zingen, het Agnus Dei, dan bidden we ook op het eind om vrede. Er is een andere vrede dan de afwezigheid van oorlog en strijd, maar het is ook de vrede die begint in ons eigen hart, in ons leven. Als we ons verzoend weten met God, met de naaste en misschien ook met onszelf. Want hoeveel onvrede hebben wij wel vaak niet in ons hart? Pijn en boosheid over dingen die fout zijn gelopen in je leven. Verdriet, wat een wond geeft in je hart. Maar een beetje om zijn vrede. Dat zijn vrede in je mag wonen. En een van de meest indrukwekkende Agnus Dei's is die van Samuel Barber. Het is hier een werk wat gezongen wordt door mijn favoriete koor, Voces VIII.

Agnus Dei, het lam Gods. Hij geeft ons werkelijk echte vrede. En die vrede is vaak zo moeilijk. Want het is niet altijd rechtvaardig in de wereld. En daar gaat het over in het volgende werk wat ik u laat horen. Ecce commodo moritur justus. Dat is een werk van een Cisterciënser monnik. Die gestorven is in 1591. En zijn naam is Gallus Carniolus. En hij was zo'n componist. Hij schreef voornamelijk religieuze muziek. En heeft hij ook gedaan met dit Ecce quomodo moritur. En vertaald zingen we dan: zie hoe de rechtvaardige sterft en niemand het ter harte neemt. De rechtvaardigen worden weggenomen en niemand slaat er acht op. In het gezicht van de ongerechtigheid wordt de rechtvaardige weggenomen. En in vrede zal zijn gedachtenis zijn. In vrede is zijn rustplaats bereid en in Sion is zijn woning. We gaan luisteren naar dit prachtige gezang door het Saksisch Vocaal Ensemble.

Ecce quomodo moritur justus. Het gaat om vrede en gerechtigheid. En dan na dit bijna mystieke werk wat we horen, stappen we de rauwe werkelijkheid in van oorlog en strijd. Zoals die oogst nog steeds gaande is in Oekraïne. Waar een grote oorlog voedt al meer dan 2 jaar. En de hele wereld kijkt toe. Men levert wapens. Men levert geld. Amerika heeft net weer $61 miljard ter beschikking gesteld. Maar is dat genoeg? Is dat genoeg om de strijd tot een goed einde te brengen? Ik denk deze dagen dan wel eens, stel nou dat in de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen, de Canadezen, de Nieuw-Zeelanders, de Australiërs, de Schotten, de Marokkanen hadden staan toekijken en geld gestuurd hadden, maar geen manschappen. Hoe zou ons leven er dan hebben uitgezien? En daarover zingt Damascus in het lied Kiev.

Ja, dit was een heel ander lied, hè, zusters en broeders, dat Kiev. Ik hoop dat u heeft kunnen luisteren naar de tekst. Het gaat over bloed en de aarde. En hoe de wereld in brand staat. Damascus die verkondigt een boodschap. En dat doen ze zingend en rappend. En ik vind deze muziek, deze liederen van nu, zeer aangrijpend. Wat ik ook aangrijpend vind is het gebed om vrede en ontferming. U weet, ik ben een liefhebber van de Kyries, omdat een Kyrie mij tot stilte maand en bezinning. Als ik de mis celebreer en het koor zingt het Kyrie, dan sta ik. En dan sta ik met een zekere inkeer. En dan realiseer ik me waar ik Gods barmhartigheid en vergeving voor nodig heb. Dan sta ik stil bij de fouten die ik gemaakt heb. En dan kan ik alleen maar bidden, Heer, ontferm u over mij. Iets wat nou te binnen schiet. Misschien zouden we de schuldbeleiders in het Kyrie moeten omdraaien. Hè? Eerst bidden om Heer ontferm u en dan pas je schuld beleiden. Nou, zou een liturgievernieuwing zijn als we dat zouden doen. Maar schiet me zomaar te binnen. Er zal wel een reden voor zijn dat dat niet zo is. We gaan nou hier luisteren naar het Heer zij ons Kyrie met het Kyrie. Van Otto Nicolai en het Kamerkoor Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius zingen het.

Heer, wees ons genadig. Mag de Heer zich steeds weer over ons ontfermen, onze fouten en zonden vergeven. En mag Hij ons steeds met ons op weg zijn en ons eens geleiden naar het eeuwig leven. En ons aardse leven maakt eigenlijk deel uit van het eeuwig leven. Het is niet los van elkaar te zien. Het aardse leven en het eeuwig leven horen bij elkaar. Eigenlijk komt dat ook terug in het Tapatium Domine. Arvo Pärt heeft het Tapatium Domine geschreven. En dan moet ik eventjes de tekst opzoeken. Ik zal hem u in mijn eigen vertaling geven. Geef vrede in onze tijd, o God. Want er is niemand anders die voor ons strijdt zoals u. U bent de enige, Heer, die er altijd voor ons is en voor ons vecht. Da pacem Domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pungit pro nobis nisi tu Deus noster. Het Estonian Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Paul Hillier zingen dit prachtige Da Pacem Domine van Arvo Pärt.

Dit is muziek om stil van te worden. Het gebed en de wetenschap dat alleen God ons werkelijk vrede kan geven. We komen alweer, zusters en broeders, aan het einde van deze uitzending op 3 en 5 mei. Die natuurlijk helemaal in het tegenkus staat ook van die 4e en die 5e mei. En eigenlijk sluit het ook aan bij het evangelie van, en trouwens alle lezingen van de zondag. Boven het evangelie staat: hebt elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En eigenlijk gaat het daarover. En Jezus geeft ons ook in het evangelie van zondag een opdracht. Hij zegt ook tegen zijn apostelen: gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. En eigenlijk sluit dat heel erg aan bij de film Schindler's List. Die man die zoveel Joden gered heeft. En het zijn de mensen die dat ook vaak in stilte en ook een zekere anonimiteit gedaan hebben. En daarom kan je deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria op 3 en 5 mei toch niet anders besluiten dan uit Schindler's List, het slotlied. Jerusalem shel shahaf.

0: En met dit Jerusalem is er een einde gekomen aan deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik wens u allemaal goede dagen toe op de 4e en de 5e mei in het bijzonder. Want op de 4e mei herdenken wij al die mensen die voor onze vrijheid zijn gestorven. En dat is belangrijk, dat we hen blijven gedenken en danken. Op 4 mei, als ik op een erebegraafplaats ben, zoals toen in Bergen hier, dan liep ik langs al die graven van al die jonge mensen die daar zijn begraven, nadat ze zijn gevallen in de oorlog. Militairen van over heel de wereld. En dan kijk ik naar hun leeftijd en denk eens, kijk, allemaal begin 20, een enkeling ouder. Jonge mensen die naar hier kwamen, die voor u en mijn vrijheid gevochten hebben. En dan loop ik daar en dan kan ik alleen maar zeggen, dank jullie wel dat jullie dit voor mij, voor ons hebben willen doen. Laten we deze uitzending besluiten met gebed. Goede God, u schept ons mensen naar uw beeld. Maar de mens zelf verandert en laat het beeld van u los. Waardoor men in staat is om te komen tot strijd. Om het gevecht en de oorlog aan te gaan. Wij bidden u dat al die strijdlustige moordenaars en dictators die om eigen gewin niets ontziende oorlogen voeren, door uw kracht bekeerd mogen worden. We danken u voor al die jonge mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Mogen zij alle thuis zijn in uw rijk van liefde en vrede. En mag uw zegen ook weer vandaag over ons neerdalen, terwijl wij al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenken en op 5 mei mogen feestvieren dat wij hier in vrede leven met uw hulp en uw kracht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra. Een programma met en over religieuze muziek.

0: wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitwilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastor Mennen, hier aanwezig in de studio voor weer een sessie vragen en antwoorden.
1: Ja, de eerste vraag is eigenlijk gestuurd volgens mij vanuit de gedachte dat wij alles kunnen oplossen. Zelfs revalidatieplaatsen voor priesters kunnen organiseren. Want er is iemand die schrijft uit Eindhoven dan natuurlijk, want dat de kaplaan al 4 weken ernstig ziek is met een ruggenbergontsteking en die ergens geplaatst moet worden voor revalidatie. Dat is zo, dat weet ik. En dat, ja, net als iedereen moet hij wachten. En dat is heel vervelend, want het is belangrijk dat het zo vlug mogelijk is. En de vragensteller die zegt of wij daar niks van weten of we niks kunnen doen.
0: Ja, zijn er binnen het bisdom Sertogenbosch dan nergens meer plaatsen beschikbaar voor een kaplaan?
1: Ja, maar het gaat niet alleen over wonen.
0: Nee, verplegen ook.
1: Ja, en revalidatie. Dus een revalidatiecentrum is natuurlijk iets anders. Ja.
0: Maar het bisdom heeft wel een zorgplicht, hè, voor priesters. Maar niet dit soort.
1: Nee, ja, natuurlijk moet je maar. Ja.
0: Misschien kent iemand bij het bisdom, een arts of zo, die weet iemand, die kent iemand die.
1: Goed, maar wij hoeven dat hier niet te regelen. Ik vind de bezorgdheid van de parochiaan die hier.
0: Aandoenlijk.
1: Aandoenlijk en goed. Maar ja, wij kunnen dat niet regelen. Dan moet inderdaad, als er iemand bij moet springen, is het bisdom. Maar ik weet niet in hoeverre dat die hier al bij betrokken zijn. Ja. Maar meestal is dat wel zo. Als het langer duurt dan. Kunt u iets vertellen over een te hanteren dagelijkse regelmaat? Ik lees elke dag schriftlezingen via de app Evangelizo. En een paar keer per week luister ik via Radio Maria de Mis om 9 uur of 19 uur. Op zondag bezoeken wij de mis. Soms heb ik tijd voor de rozenkrans. Deze regelmaat geeft al veel inzicht en rust. 1 of 2 keer per week luister ik ook naar Pater Bots. Ja, regelmaat is in ieder geval belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is sleur, dat moeten we niet doen. Nou, heilige sleur is belangrijk. Dingen schieten erover als je er geen regelmaat van maakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om, en iedereen kan het op zijn eigen manier doen, maar het is het beste om het dingen op een vastgestelde tijd te doen. Nee, des morgens doe ik dat. Mijn ochtendgebed, enfin, die schriftlezingen. Je moet natuurlijk tijd hebben in verband met mensen die werken, hebben natuurlijk niet een hele andere regelmaat dan mensen die met pensioen zijn. En de rozenkrans inpassen. Gewoon zeggen, na het eten, 's avonds of 's middags, voordat ik mijn dutje ga doen.
0: Trein of in de auto. Of
1: in de trein, in de auto. Maar dat is alleen als je in de trein in de auto zit. Dat doe ik ook. Ja. Maar ik heb wel mijn vaste tijd ongeveer waar ik op een rozenhoedje bid. Als ik niet met de trein ga.
0: Ja. Ja, dan doet u het nog steeds wel of niet?
1: Wat?
0: Als u niet met de trein gaat, als u de gewoonte
1: hebt. Ja, ik heb de gewoonte. De gewoonte is op een bepaald moment van de dag gewoon. Ja, ja. Dat is vrij gewoon, 's middags een keer. Ja. Maar als ik met de trein meega, dan doe ik het meestal daar. Ja. En een brevier doe ik ook op bepaalde momenten van de dag. Ja.
0: En als er iets gebeurt in uw schema dat het verandert.
1: Dan schiet het er soms over. Dingen die niet moeten.
0: Ja.
1: Zoals het rozenhoedje. Maar anders doe ik het op een andere tijd. Maar de hoe heet het? Het brevier, dat moet. Dus dat gebeurt. Hè, als ik normaal doe ik 's avonds rond na het avondeten mijn vespers bidden. Maar als ik dus weg ben en ik kom als later, dan wordt er wel eens tegelijk.
0: Maar
1: met
0: u gaat niet naar bed zonder de vespers te hebben gebeden? Nee.
1: Dus ik denk, iedereen moet zijn eigen regelmaat vinden. Maar het is wel belangrijk dat er iedere dag een zekere regelmaat zit. En er kunnen nog binnen dingen bij komen. Maar regelmaat. Dat is net hetzelfde als, kijk, sommige mensen die gaan iedere dag douchen. Mm-hmm. Hè? Dat zijn hele zuivere en propere mensen. En meestal wat jonger. Want wij waren natuurlijk vroeger niet gewend om hier, het was 1 keer in de week in de Kuip, zal ik maar zeggen.
0: Dat is lastig.
1: En dat was op seminaries ook, op een klein seminarie, wat je 1 keer in de week een douchestudie, dan ging lijsten wanneer je dan kon douchen. Dus dat was 1 keer in de week. Nou, Nou ben ik al een beetje proberter geworden dan sinds die tijd. Maar ik doe het wel op vaste dagen.
0: Ja, ja.
1: Niet iedere dag, maar op vaste dagen. Dat is ook een regelmaat, anders dan schiet het erover. Mijn bed verschonen doe ik op een vaste... Hè? Ja, al die dingen, die zijn anders schieten ze erover.
0: Ja, ja. Nou, sommige mensen, je zei ook, sommige mensen zeggen... Ja, maar het moet van binnen komen.
1: Nou, van binnen komt er niet zoveel. Soms wel.
0: Ja.
1: Maar op basis van de sleur... Ja. Althans
0: dat is denk ik de ervaring van iedereen uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dat ook de mensen die zeggen dat het, het is niet zo belangrijk.
1: Ik heb hier nog een andere vraag bij die wat bij past. Ja. Telkens als ik samen met anderen ga bidden, begin ik achter één stuk te gapen. En de andere meebidders ook. Zodra we met het gebed klaar zijn, stopt het gapen. Wat is dat toch, dat gestontige gaap tijdens gezamenlijk gebed? Heb jij daar enig idee van wat dat is?
0: Ja, dat betekent dat u geen psychopaat bent. Want blijkbaar, het is... besmettelijk gaap en hoesten. Dan zie je wel, als je in een kring van enkele mensen bent, als de ene hoest of gaat, dan gaat die andere. Precies. Dan voel je. Maar als je sociopaat bent of psychopaat bent, dan krijg je die neiging niet.
1: Oh,
0: dus dat is een goed teken.
1: Een goed teken, ja.
0: Ook dat je het gebed een beetje saai vindt.
1: Ja, dat is ook gebed. Gebed is natuurlijk ook, tenzij op bepaalde momenten, als het heel innig wordt en heel mooi. Ja, ja. Maar heel vaak is het gewoon
0: saai.
1: Is dat
0: niet zo? Ja. Maar ja, gewoon niet doen.
1: Nou, denk je, als een man 's morgens weggaat... dat is een heel traditioneel beeld, dat kan niet. Als ze samen weggaan om te gaan werken...
0: Ja.
1: En dat ze dan even een kusje en een dag schat... Is het allemaal zo'n diepe beleving?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: Maar dat moet wel.
1: Het moet wel. Ja. Om die diepe beleving af en toe een keer mogelijk te maken.
0: Ja, ja.
1: Goed, dan komen we bij een andere vraag. In de Bijbel staat, en hoor ik ook in de Eucharistie het volgende, Handelingen 13:48. Toen de heidenen dit hoorden, en dan gaat de tekst verder, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, namen het geloof aan. Waren voorbestemd, daar gaat de vraag over. Dat is het beroemde woord predestinatie. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar dat is een strijdpunt geweest in de Reformatie. Luther en Calvin geloofden in de predestinatie, in de voorbestemming. Behalve Calvinisten is soms heel erg. Die geloven dat God iedereen heeft voorbestemd voor de hemel of voor de hel. En je kunt daar zelf niks aan veranderen. Dus als die strikte protestanten die leven dan een heel leven lang met het idee, ik ben misschien wel verdoemd en ik kan er niks aan doen.
0: Of ik ben gered.
1: Maar dat is, hebben ze minder, dat idee. Ja. Dan moeten ze soms een innerlijke ervaring voor hebben om min te zeggen, ik ben gered. Nou, dat is op dit soort teksten gebaseerd in de Bijbel. In de Bijbel staat regelmatig iets over predestineren. Of voorbestemd zijn. De katholieke kerk heeft dat nooit zo gezien. Die zegt wel, we zijn voorbestemd. Maar we hebben daar zelf ook nog iets in te zeggen. Dan zeg ik steeds weer, protestanten of katholieken... Die leven van schijnbare tegenstellingen. Van paradoxen. Ketterijen zijn eenduidige dingen. Wat protestanten zeggen, we zijn gepredestineerd. Dat is eenduidig, dat is duidelijk. Maar het is wel ketterij. Als je zegt, we zijn gepredestineerd. God heeft ons voorbestemd. Maar tegelijkertijd zijn wij in die voorbestemming opgenomen. Dat wil dus zeggen, wij spelen daar een rol in. Wij kunnen dus daar zelf iets aan doen. Dan ben je katholiek. En hoe dat het allemaal zit, weet ik niet. Maar in ieder geval... Het is niet zo dat je dom voorbestemd bent.
0: Ja. Maar is het niet vreemd om te geloven dat God mensen schept om ze naar de hel te sturen?
1: Ja, dat is heel raar. Maar ja.
0: Hoe leggen ze dat uit?
1: Ja, nou, dat lezen ze in de Bijbel. En dus de Bijbel is het woord van
0: waarom
1: God.
0: Zou God
1: dat snappen
0: doen?
1: Wij niet. Dus
0: zodat de hel toch wel een bevolking heeft? Of waarom zou God dat doen?
1: Ja,
0: nou, misschien weten mensen wel hoe ze dat uitleggen.
1: Ik weet het ook niet, maar... De katholieke kerk gaat er ook altijd vanuit dat God redelijk is.
0: Ja, ja.
1: Dus we niet zeggen dat we alles van hem snappen. Nee. Maar dat het wel met reden en verstand te bedenken is. Als het onredelijk is, is het niet iets van God. Dat kan niet. kan boven de reden uitgaan.
0: Het kan een geheim zijn, dat wij niet helemaal, maar dat onzin is dat niet.
1: Ja, en dit lijkt onzin. Mensen die er totaal niks aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Nou, dat komt eerder bij een islamitisch godsbeeld.
0: Ja. Niet eens, denk ik.
1: Jawel, God is totaal soeverein. Die kan vandaag dit vinden en morgen dat. Die kan doden afkeuren en doden goedkeuren.
0: Maar ja,
1: dat kan allemaal.
0: Ik denk dat de islamieten geloven wel dat ieder mens op aarde moslim moet worden en kan worden. En daardoor in de hemel komen. De Calvinisten zijn erger. Dus je kunt christen worden, maar je komt niet in de hemel. Want zo heeft God voor je geboorte al besloten.
1: Ja, dan moeten we wel zeggen, voordat we alle luisteraars om, dat niet alle Calvinisten dat nog denken.
0: Plus we weten niet zoveel van Calvinistische theologie. Of u wel?
1: Nou, we hebben er wel. Maar het is zo verschillend.
0: Ja.
1: Als je dus zegt wat Calvin vond en wat Calvinisten nu vinden, dan ligt soms een hele ding tussen. Waarom? Ze beroepen zich allebei op de Bijbel. Maar iedereen leest daar persoonlijk de Bijbel. En iedereen heeft persoonlijk de bijstand van de Heilige Geest. Dus de uitkomsten kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja, iemand zegt, is dat niet zo? Als protestanten denken dat ze voorbestemd zijn of niet. Dan heeft evangeliseren toch geen zin?
1: Dat zou ik ook zeggen. Maar ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Misschien kunnen protestanten daarop antwoorden die luisteren. Want dat weet ik ook allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar heel logisch klinkt het allemaal niet. Goed, dan 1 Petrus 2,8. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten. Zij stoten zich omdat zij het woord weigerden te gehoorzamen. En daartoe waren ze ook voorbestemd. Dat is eigenlijk hetzelfde. En zo, dat komt regelmatig voor in de Bijbel. Maar het antwoord is hetzelfde. Het is allemaal in het raadsbesluit van God besloten, maar dat gaat niet buiten ons om. Het is niet zo dat wij willoos voorbestemd zijn. Ons viel op in de laude van hedenmorgen 5 mei, dat er staat bij de smeekgebeden, vol vreugde om de Heer die de afgebroken tempel van zijn lichaam door eigen kracht heeft doen herrijzen, willen wij hem vragen. En dan is de vraag. Is Christus door eigen kracht herrezen of heeft God de Vader hem opgewekt uit de doden? Dank u voor het antwoord. Groet voor u en Christina.
0: Groet het
1: vanuit terug. Alkmaar. Ja. Goed. Allebei de uitdrukkingen komen voor in de Bijbel. Dat Jezus opgestaan is. En God hem heeft doen opstaan. Dus laten verrijzen en zelf verrijzen. Nou, Jezus is uit eigen kracht opgestaan. Maar tegelijkertijd is hij uit kracht van de Vader. De Vader en ik zijn één. Dus het is een.
0: Jezus is God zelf.
1: Ja, ja, althans, het is de Zoon van God. En innig verbonden met de Vader. Dus het gaat door elkaar heen.
0: Je moet denken aan de verrijzenis van Lazarus. Dat is anders dan die van Jezus. Lazarus is niet uit eigen kracht verrezen. Maar uit de kracht van Jezus, van God.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Bovendien, Lazarus op een andere manier verrezen. Ook niet.
0: Ja, niet, dus, ja, niet te verheven zoals Jezus. Ja.
1: Nee. Dus je kunt het allebei zeggen. Dus Jezus is zelf verrezen. Of God heeft Jezus opgewekt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: In de heilige mis is exact gelijk aan het bloedige kruisoffer op Goede Vrijdag, maar dan onbloedig. Toen onze Lieve Heer op Witte Donderdag de heilige mis instelde, was dit de eerste onbloedige kruisoffer, terwijl het bloedige nog moest plaatsvinden. Dit is toch wel iets heel bijzonders en een meditatie waard. Wij mensen kunnen dit niet snappen. Ga aan uw reactie. En dan staat er nog achter zojuist de kruiswegoefening gebeden voor alle priesters die het moeilijk hebben. Dat vind ik wel mooi. Dat kan niet genoeg gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, volgens de katholieke opvatting heeft Jezus het sacrament van zijn offer. Hè, dus het is het onbloedige offer, maar het sacrament daarvan ook. Hè, het is namelijk ondertekenen. Ingesteld aldaags voor. Hij grijpt dan als het ware vooruit. op het kruisoffer van Goede Vrijdag. Eigenlijk staan de apostelen op Witte Donderdag zonder dat ze eigen hebben al min of meer onder het kruis. Jezus grijpt vooruit op het kruisoffer en geeft dat ondertekenen aan zijn apostelen. Doe dit om mij te gedenken. Ik wil hier toch wel eens op wijzen dat het belangrijk is om dit te benadrukken. Dat de mis, het onbloedige kruisoffer van Christus is. Dat is na de liturgievernieuwing na Vaticaan II wel eens ondergesneeuwd geraakt in de beleving van mensen. En ook eigenlijk wel in de nieuwe tekst van de mis. Ik wil niet zeggen dat er nergens geen offer meer in staat, maar ja, dan is het niet altijd duidelijk of het een offer van lof is of dat het onbloedige offer van Christus is. Het lijkt soms in de beleving ook van mensen dat de consecratie er eigenlijk alleen maar is om de communie te kunnen gaan. En dat is een protestantse opvatting. Dat had Luther ook. Dus Luther zei, de Eucharistie is geen eredienst aan God op de eerste plaats. Het is een sacrament van God. Dus hij deelt zijn heil aan de mensen mee middels de communie. En de aanwezigheid van Christus, waarin Luther geloofde, zei het niet met transsubstantiatie, maar wel op een andere manier, in het brood en in de wijn van de Eucharistie, is er juist om de gemeenschap van de gelovigen met Christus, dus ook met de communie. Dat is bij de Anglikanen ook, daar heet het geen Eucharistie, maar communion service. Dus daar is eigenlijk de consecratie, de instantie, die zijn voor de communie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een niet-katholieke opvatting. En toch hebben veel katholieken dat tegenwoordig. Dat is ook met het gemak waarop mensen woord en communie accepteren als gelijkwaardig aan de Eucharistie. He, want
0: de Anglikaanse of Protestantse communie, hetzelfde, ze denken dat hetzelfde is als wat wij hebben. Nee, wat bedoelt u dan?
1: Ik bedoel dat. Ik begrijp niet wat jij vraagt.
0: Oh nee, ik was even weg. Nou, gaat het goed.
1: Je zit er gewoon te gapen dus eigenlijk.
0: Nee, het is hier 25 graden. Mensen weten het niet, maar in de studio zijn 25 graden bijna.
1: Is het echt waar?
0: Ja, voor oude mensen die voelen niet
1: wij,
0: zo.
1: Ik voel dat niet, nee. Weet. Goed. Nou ben ik de draad kwijt.
0: U had het over dat de heilige mis is. Het idee dat de consecratie alleen voor de communie is. Zodat mensen de communie ontvangen is een protestants idee.
1: Ja, de protestants idee. En dus typisch katholiek is, en traditioneel katholiek, is dat de mis een offer is. En dat offer, dat vindt plaats bij de consecratie. Het onbloedige offer.
0: Mm-hmm.
1: Van brood en wijn, lichaam en bloed, geconsecreerd, is het tegelijkertijd het opdragen van het offer van Christus. En dat wordt het offer van de kerk. En dat doet de priester.
0: Mm-hmm.
1: He, alleen de priester is in staat dat offer te brengen. Kom je niet uitreiken, kan iedereen.
0: Ja.
1: He, niet dat dat altijd mag.
0: Liever
1: maar,
0: niet.
1: Liever niet, maar in feite ja. In tijd van nood. En tegenwoordig maken ze gauw tijd van nood. Kan dat iedereen. We weten al de heilige Tarsicius,
0: ja.
1: De communie naar de zieken bracht. Dus nee, dat wordt veel minder benadrukt. Ook in de Eucharistie, we zeggen gewoon Eucharistie. Wie zegt er nog mis over?
0: Het heilig mis over. Nou, hier en daar hoor je het wel. Hè?
1: Ja.
0: Het zijn van de mensen die.
1: Maar ook de gebeden die slaan op het mis over. Mensen, ja. Ik moet het oude missaal maar eens nalezen. Als je dus bij de offeranden kijkt naar de gebeden die de priester bad, daar staat dan één stuk door offer. In heel de mis trouwens. Offer tot verzoening van de zonde en zo. Dat komt in de nieuwe mis veel minder voor. Dus ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat er wel een zekere verduistering is opgetreden, ook in het gevoel van de mensen.
0: Kun je zeggen dat als je in de mis bent bij de consecratie, is het net alsof je op de berg Calvary was
1: ja.
0: Toen?
1: Ja, ja.
0: Dus dat, je gaat gewoon op een of andere manier in de tijd terug naar dat moment.
1: Ja. Dus dat moment van het offer wordt door de tijd heen, in iedere eucharistie, wordt dat werkelijkheid. Ja,
0: dus als Jezus sterft.
1: En dat is het verschil met protestanten, want die denken alleen maar terug. En die denken trouwens bij de mis, of bij het avondmaal, alleen maar terug aan het laatste avondmaal.
0: Ja.
1: Terwijl wij niet het laatste avondmaal vieren.
0: Nee.
1: Wij vieren het offer van Golgotha.
0: Ja, ja.
1: En dus al die katholieken die het laatste avondmaal naspelen, die zitten op het verkeerde.
0: Maar dat heeft wel iets ook te maken met de laatste avondmaal. Hè? Want het lichaam van Jezus wordt verdeeld. Dat is, kun je niet uitsluiten totaal.
1: Nee, maar wanneer is het maal in de mis? Wanneer is het maal?
0: Bij de communie.
1: Bij de communie. Dat is op het eind dus.
0: Ja.
1: En niet iedereen hoeft de communie.
0: Nee.
1: Je moet zondags naar de mis bij het offer zijn. Maar je hoeft er niet aan, als je niet geestelijk in staat bent, dan ga je
0: dan,
1: niet.
0: De priester moet wel verplicht.
1: Priester moet, ja.
0: Ja.
1: Dus de maaltijd des Heren is alleen de communie. En nu praat men over de maaltijd des Heren, over de hele eucharistie, wat de maaltijd des Heren. Dat is een verkeerde manier van praten.
0: Verkeerd, ja.
1: Huh? En bij de eerste communievoorbereiding, wordt daar ooit gepraat over het offer?
0: Denk van niet.
1: Nee.
0: Of bij de, misschien zijn er goede eerste communievoorbereidingen.
1: Dus je ziet dat het belangrijkste punt van het katholieke geloof stelselmatig verduisterd is.
0: Ja.
1: En dat dus hele generaties opgegroeid zijn zonder dat besef.
0: Ja, dat is jammer. Ja.
1: En het is dus het gevoel van een soort gemeenschapsmaal. We zijn de nieuwe kerken zitten we rond het altaar. Hè? Net of het. Ja. Het is helemaal niet het gevoel van een offer.
0: Ja.
1: De oude kerkvormen, zoals die altijd waren, van praktisch van het begin af aan, zijn in de lengte richting naar God toe.
0: Nou, ze denken dat bij de laatste avondmaal zaten de leerlingen ook om de tafel.
1: Dus dan, het protestantse idee dat wij het laatste avondmaal vieren. Ja. Maar dat is niet zo.
0: Nee.
1: Wij vieren iets wat tijdens het laatste avondmaal is ingesteld. En dat is het offer van Golgotha, het sacramentele offer van Golgotha. Dus we vieren Goede Vrijdag, niet op Witte
0: Donderdag. Je moet meer denken aan Golgotha. Dan hebben het kruis en de leerlingen, of de mensen die daar waren, die waren aan deze kant, aan de voor. Denk, niemand stond aan de achterkant van het kruis. Zoiets. Dus iedereen keek naar Jezus.
1: Ja, maar het is dus een foutief idee wat door de protestanten is ingebracht. En dan zie je dus dat de reformatie na zoveel eeuwen nog veel invloed heeft.
0: Ja.
1: Dat wij namelijk het laatste avondmaal zouden vieren. En dat doen we niet. Al heel gauw in het begin van de kerk is trouwens de vorm van de maaltijd verlaten.
0: Klopt, ja.
1: Men heeft al heel gauw gezien dat dat niet de manier moest zijn. Dus goed, ik denk.
0: Zelfs van Paulus die zegt dat mensen moeten zich, als ze niet vrij zijn van zonde, moeten zich onthouden, want dan eet je straf.
1: Ja.
0: En zo. Dus dat zelfs dan.
1: Ja, en die waarschuwing van Paulus, die hebben ze uit het nieuwe missal weggelaten.
0: Dat weet ik, dat is schaamteloos.
1: Je ziet dus die hele vernieuwing van die liturgie. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je erover leest, hoe schandaliger het is.
0: Dus hoe moeten mensen het weten als ze het nooit in de kerk horen?
1: Vroeger werd op Sacramentsdag dat stuk van Paulus voorgelezen. Met dat stukje erbij. Wie onwaardig het lichaam en bloed die eet zich een oordeel. Nou, hebben ze weggelaten. Ook op Witte Donderdag weggelaten. Nou, dat is niet per ongeluk weggelaten, hè? Die mensen die daar missaal.
0: Misschien willen ze mensen niet schrikken.
1: Nee, natuurlijk. Daarom worden ook overal die gebeden waar zonden in staan en dingen. Dan moet je er ook zoveel mogelijk uit. Niet helemaal, want dat lukt niet, maar wel zo min mogelijk. En als het negatief gaat over deze wereld en zo, over de aardse lusten, dan laat ze het ook meestal wel weg tegenwoordig. Terwijl er natuurlijk gebeden zijn die soms al 1000 jaar oud zijn. Dus die horen tot, fijn. We kunnen erover aan de gang blijven. Ik denk dat wat Benedictus wilde, de hervorming van de hervorming, dus van de liturgiehervorming, dat die hard nodig is. Goed. In een uitzending op 4 mei kwam een man aan het woord die vertelde dat iemand direct na de bevrijding geconfronteerd werd met de verschrikkingen die zich hadden voorgedaan in een vernietigingskamp in Duitsland. Hij zei of dacht, waarom heeft God niet ingegrepen om dit te voorkomen? De man verloor zijn geloof. Hoe zou hij hierop reageren? Ja. Je kunt onder het kruis je geloof verliezen, of je kunt het geloof vinden. Want daar heb ik het niet over. Maar we zien dus dat de eerste der mensen, Jezus zelf, Zoon van God, mens met ons, verschrikkelijk geleden en onder het lijden gebukt is gegaan en uiteindelijk aan het kruis is gestorven. Nou, hij roept zelfs op het kruis, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Mm-hmm. Nou, degene die daarbij staat, die zou kunnen zeggen, ja, maar als dat zo moet, de beste, de eerste, dat die zo moet, dan kunnen we niet geloven. Nou, dat kan. Ja. Maar Jezus nodigt uit tot geloof. En hij zegt zelfs hangend op het kruis tegen de goede moordenaar, heden nog zult je met me zijn in het paradijs. He, en hij is op de derde dag verrezen. Daar gaat het om. En er is nooit gezegd dat God ons zou redden hier van een moeitevol bestaan op aarde. Helemaal niet. Daar zijn wij in onze verwende wereld wel een beetje aan gewend. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wij leven in een wereld die aangetast is door zonde en door menselijke schuld. En daar hebben wij allemaal onder te lijden. We hebben ziekten en we hebben pijn. En we hebben, als we getrouwd zijn, hebben we een man of een vrouw die er van tussen gaat. Omdat de ontrouw wordt. En noem maar op, al die dingen. Moeten we daar God de schuld van geven? Doen we het toch gewoon zelf? En we doen het elkaar aan. En we kunnen alleen zien dat God ons uit die situatie verlost door de dood en de vrijheid van Christus. En daarom is er reden tot geloof. Niet omdat wij zelf het zo goed zouden doen. Of God zou onze vrijheid af moeten nemen. Al die gekkigheid die er op dit moment gebeurt in de wereld is dankzij de vrijheid van de mens. En zou het allemaal goed moeten lopen, dan was de mens een willoos poppetje.
0: Ja.
1: Want zo gauw als je een wil heeft, doet hij verkeerde dingen. Maar dan kan je ook niet lief hebben. Dus mensen verliezen hun geloof bij slechte dingen. Verloor Job.
0: Ja, dat is een beproeving. Huh?
1: Ja, dit is nou echt een beproeving.
0: Dat is een echte beproeving.
1: Ja.
0: Wil God zien, ga je ook in moeilijke omstandigheden je geloof bewaren of niet?
1: Juist. Dat is niet die beproeving uit onze vader, dat is een verkeerde beproeving.
0: Nee, precies.
1: Daar geloven wij niet in die beproeving. Nee. Dat is een bekoring.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is een beproeving.
1: Ja. Goed, paus Leo de 14e zou in zijn vroege jaren sterk beïnvloed zijn geweest door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Dat blijkt uit oude toespraken als generaal Overs van de Augustijnen van een kwart eeuw geleden en die nu in een boek zijn gepubliceerd. De bevrijdingstheologie is echter zeer omstreden en werd bekritiseerd, verboden door paus Johannes Paus II, het Vaticaan en paus Benedictus XVI vanwege marxistische invloeden. Hopelijk is paus Leo inmiddels wel tot betere inzichten gekomen. Nou, ik weet dat allemaal niet. Kijk, de kerk in Zuid-Amerika, maar dat is ook wel in andere delen van de wereld, heeft vaak de kant van de armen gekozen, die ook uitgebuit werden. Daar is niks mis mee.
0: Met het uitbuiten van mensen?
1: Nee. Nee,
0: dat is veel mis
1: met het
0: mee.
1: Kiezen. Met het kiezen van de kant van die mannen.
0: Ja, ja.
1: Zeker. Pirke Donders deed dat ook.
0: Ja, en veel andere heiligen.
1: En heel veel heiligen in het verleden allemaal gedaan hebben.
0: Ja.
1: Iets anders is als je daar een theologie op loslaat die marxistisch is. Dat je zegt van klassenstrijd en weet ik wat allemaal. Nou, dat is niet katholiek. Maar ik zeg niet dat Leo dat gedaan heeft.
0: Nee.
1: Dus dat weet ik niet.
0: En we hebben ook geen teken van dat, van de bevrijdingstheologie nog gezien.
1: Nee. Die zijn er wel in Zuid-Amerika, waren er die veel.
0: Ja.
1: Maar met name dus bisschoppen met Duitse namen, die Duitse inwijkelingen daar.
0: Maar het zou kunnen, kijk, ook Paus Benedictus had bepaalde dingen gezegd in zijn relatieve jeugd. Hij is ook bekeerd op een gegeven moment. We weten
1: zeker,
0: niet.
1: Dat kan ook.
0: Het kan, mensen
1: kan
0: veranderen.
1: Die zaten in een bepaalde flow.
0: Ja, en toen is dat toch wel veranderd.
1: Dus, maar ik durf er niks van te zeggen, want ik weet niet. Dan zou ik aparte dingen moeten horen.
0: Ja.
1: Als je dus zegt van het Rijk van God begint hier op, of is hier op aarde.
0: Dat zou me verbazen.
1: Dat zou me ook verbazen.
0: Dat heeft hij nog niet gezegd, nee.
1: Nee. Beste radioteam van de Club van Job. Stoormennen. Zou u eens wat kunnen vertellen over het werk van de over de hele wereld bekende hulpbisschop Athanasius Schneider? Ja, wat moet ik daarvan vinden? Van vertellen? Hulpbisschop Athanasius Schneider is een hulpbisschop van het bisdom Astana, geloof ik, in Kazachstan, zeg ik dat goed. Dus in het vroegere Sovjet-Unie was dat. Hij is van Duitse afkomst. Althans, zijn ouders zijn
0: daar verstuurd.
1: Daarheen gestuurd. Ja. Door de Sovjet-Unie. Die zijn gedeporteerd. Zoals er met veel met die Duitsers gebeurt. Heel lang geleden al. Ik weet niet wanneer, in welke tijd. Hij is daar hulpbisschop van Astana geworden. En hij is al jaren, verkondigt hij via websites en via dingen over de wereld, gewoon het katholieke geloof. En het geluid tegen aanvallen op het katholieke geloof. Mm-hmm. Dus het is een van de weinige bisschoppen die duidelijk spreekt over de wereld. Je kunt hem vergelijken met kardinaal Sarah, maar hij doet het nog meer.
0: Ja, hij is nog feller, dan Sarah.
1: Ja.
0: Er zijn bepaalde dingen die Schneider zegt, die Sarah zou niet zeggen. Strikland, zoiets.
1: Het zijn in ieder geval mensen die opkomen voor het katholieke geloof. Want een zeldzaamheid is in de kerk, zeker onder Franciscus. Want je moest dan ook vaak opkomen voor katholieke dingen waarvan Franciscus het tegenovergestelde zei. En dan moest je nog de eerbied voor de paus bewaren. Dat heeft hij altijd gedaan, hè? Dus hij heeft nooit rechtstreeks de paus aangevallen. Je zit daar bedenkelijk.
0: Als je tussen de regels door last.
1: Ja, maar je kunt ook niet anders. Ik zei gewoon rechtstreeks dat Franciscus een ketterse paus was. Maar
0: dat
1: kon
0: zei Schneider niet.
1: Dat zei hij niet. Nee,
0: want je moet wel toch wel de imago bewaren. Dat je toch.
1: Dat je denkt van ja. Maar, ja,
0: maar als
1: zeker.
0: Je nog pastoor was, je bent niet gepensioneerd, maar als je nog pastoor was. Was
1: zou
0: je nog
1: me
0: zo
1: niks
0: vrij?
1: Schelen.
0: Nee?
1: Nee.
0: En als
1: niks.
0: Je dan kreeg een benoeming in. Weet veel waar, waar niemand naartoe wil. Als straf.
1: Dan zeg ik ga niet of zo. Want ik ben ongehoorzaamheid mag ook tegenwoordig. Want
0: nee.
1: Ik bedoel, ja, dat is

0: Modern, ongehoorzaamheid is modern.
1: Is modern, maar van God mag het niet.
0: Ja, maar van de bisschop misschien wel. Ik weet het niet.
1: Denk van
0: enfin, nee, dingen die hun uitkomen, die mogen meestal niet. Goed, wat zei je nou toch weer allemaal?
1: Ja, ja.
0: Ja, dus hij is voor veel mensen een identificatiepunt. Dus voor katholieken die in hun bisdom een bisschop hebben die met de moderne wind meewaait en een pastoor hebben die gekke dingen doet. Dat is in Nederland niet zoveel meer het geval. Maar in de buitenland, die zeggen, ja, die had een huis. Nee, dat is tenminste nog een bisschop waar je op kunt vertrouwen. Dus een identificatiepunt. Hij heeft ook een catechismus uitgebracht. Een heel gedetailleerde catechismus. Wat moet ik er meer van zeggen?
1: Gewoon op Google gaan.
0: Ja.
1: Athanasius Snijder schrijven. Op YouTube krijg je heel veel filmpjes met hem.
0: Dan bent u al eens op bedevaart geweest naar Pater Pio. En speelt Pater Pio een belangrijke rol in uw geestelijk leven? En kunt u daar wat over vertellen? Of zijn er ook andere heiligen waar hij een bijzondere vereniging voor heeft? Oh, en dan staat er nog onder, en moeder Maria. Alvast bedankt voor uw mooie woorden. Ja, dus denken dat hier mooie woorden komen. Maar als ik nou zeg dat ik nooit op bedevaart ben geweest naar Pater Pio, dat is wel altijd mijn wens geweest overigens.
1: Ja.
0: Maar dat is er nooit van gekomen en dat zal er wel niet meer van komen. Maar of je een belangrijke rol in het geestelijk leven speelt, dat weet ik niet. Ja. Andere heiligen waar ik bijzonder. Ik ben niet zo'n heilige. Ik ben wel een heilige vereerder, maar niet zo'n vurige, zal ik maar zeggen. Van die.
1: Maar wat vindt u bijvoorbeeld een heilige wat u bijzonder interessant vindt?
0: Ik heb pastoor van As heb ik altijd een belangrijke heilige gevonden. Voor me. Ja. Maar ik vond u ook altijd wel een beetje. Ja, ik denk niet om me mee te verenigen, zal ik maar zeggen. Die man
1: die was anders dan u bent.
0: Ja.
1: Ja. Ascetisch en zo.
0: Ascetisch, ja. En dus bedorven aardappelen at en weet ik wat dan. Ja.
1: Ja.
0: Dat denk ik niet.
1: Maar ja, dus ik vermoed geen pastoor tegenwoordig.
0: Weet je waar ik ook wel een grote vereering voor heb?
1: Ja.
0: De heilige Athanasius.
1: Ah, kijk eens.
0: De strijdbare heilige.
1: Ja, dat is wel een goeie.
0: Dus die is van het arianisme, heeft hij te vuur en te zwaard bestreden. En Athanasius, ja, die wordt nu ook weer aangehaald in verband met de voorgenomen bisschopswijdingen van Pius X. Waarom? In die tijd had je nog niet de pauselijke goedkeuring voor een wijding nodig. Want dat kennen ze in Rome, was nog niet zo belangrijk. Ja. Maar het was wel, het concilie van Nicea had gezegd dat bisschoppen niet zomaar bisschoppen mochten wijden. Dat moest met instemming van de kerkprovincie.
1: Mm-hmm.
0: En op zich is het natuurlijk terecht. Want bisschoppen die moeten natuurlijk ingebed zijn in het hele van het episcopaat. Maar Athanasius, die denkt, dat doe ik niet. Want de meeste bisschoppen van mijn denk, die zijn allemaal Ariaans of semi-Ariaans. En als ik hun ga vragen om of ze het eens zijn met een hele katholieke kandidaat, die tegen, dan zoals doen ze het niet.
1: Nee.
0: Dus wat deed Athanasius? Die heeft verschillende bisschoppen gewijd tegen de beslissingen van het concilie van Nicea in. Dus zonder te raadplegen. Dus. En daardoor liep je ook excommunicatie op. Dus de heilige Athanasius is ook nog wel een beetje geëxcommuniceerd geweest. Dus ja, is dat dus erg?
1: Zaak is. Ja, maar je kunt niet zeggen dat de bisschoppen van tegenwoordig Ariaans of semi-Ariaans zijn allemaal.
0: Nee, niet allemaal, wel veel.
1: Meeste niet, ik denk. Of je kunt zeggen dat de meeste bisschoppen tegenwoordig de paus ook eigenlijk ketters of semi-ketters zijn. Dat is een groot woord.
0: Van de vorige paus en al
1: van
0: die bisschoppen die noemde.
1: Die is dood, die is al een jaar dood.
0: En die allemaal benoemd heeft, die allemaal overal brave katholieken vervolgen.
1: Ik las vanochtend het verhaal van de heilige wat ze vandaag in Roermond vieren, Wiro.

0: van gehoord?
1: Ja, wel eens van gehoord, maar die ken ik verder
0: niet.
1: Het is
0: besloten in zijn bisdom in Ierland dat hij bisschop van een van de bisschoppen in Ierland zou worden. Maar die is naar Rome gereisd om daar de toestemming van de paus te krijgen en ook gewijd te worden. En dat is in het jaar 700 en nog wat. 600 nog wat.
1: Men, dus ging, wel naar, oud is dat men ging wel naar de paus, want dan had men een heel groot... Maar dat gebeurde niet altijd. Maar om een...
0: Ja, nou ja.
1: Een stevig ding. De paus was natuurlijk toen al wel belangrijk. Dus zeg niet dat de paus onbelangrijk is.
0: Ja, maar dan moeten we blijven met de tijd van nu en niet van de tijd van Athanasius.
1: Ik wil alleen maar zeggen dat er altijd mensen zijn geweest die tegen die dingen ingingen.
0: Ja, ja, dat klopt. En ja. Soms, ja, dan neem je wel een risico.
1: Tegenwoordig gaat de Chinese regering gaat ook tegen de paus in.
0: Ja.
1: En de paus vindt het toch goed.
0: Dat weet ik niet, we gaan het zien.
1: Ja.
0: Maar
1: die bisschoppen worden, die door de Chinezen benoemd zijn, die worden gewoon door de paus erkend.
0: Ja. Maar misschien zijn ze wel goeie. Misschien zijn ze goeie.
1: Nee, die door de Communistische Partij zijn.
0: Ja.
1: Nee. Dus het is allemaal niet wit-zwart.
0: Nee. Maar ja, je neemt wel een risico.
1: Ik ben dus voor de heilige Athanasius.
0: Ja.
1: Die opkwam voor het geloof van de kerk. En voor de traditie van de kerk.
0: Ja.
1: En daar niet mee waaide met alle moderne winden die er waaiden. Want dat is, soms waren die bisschoppen, omdat de keizer of de keizersvrouw of zo, die Ariaans waren, gingen ze daar maar een beetje in mee.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk het fijnste als bisschoppen leunen tegen het publiek.
0: Het is van alle tijden.
1: Van alle tijden. Dus kijk om je heen, het gebeurt hetzelfde.
0: Ja.
1: Er zijn maar weinig bisschoppen die staan voor waar ze moeten staan.
0: Ja.
1: Er zijn... Ik denk dat de meeste bisschoppen zijn wel katholiek. Maar als het niet opportun is om er heel hard voor uit te komen, zullen ze stil zijn.
0: Ja.
1: Goed. Moeder Maria is natuurlijk... Ja, dat is de eerste heilige die voor iedere katholiek van belang is. Ook als je een rozenhoedje bidt iedere dag, dan heb je er altijd al mee te maken om als iets
0: met
1: te noemen.
0: Maria. Ja. Ja, en de mis komt ze ook vaak voor en zo hier en daar.
1: Ja, en we zingen toch altijd het Regina Celi
0: en Salve Regina en wat dan ook. Ja.
1: Ja. Goed, daarmee ben ik aan het eind van
0: mijn... Er zijn nog vragen op uw telefoon binnengekomen.
1: Oh, die heb ik nog niet.
0: Mensen zijn bezig met vragen te sturen. Gevonden?
1: Ja. Waarom is er zoveel haat vanuit de Joden op de christenen? Er ligt zoveel spanning op als je daar in het heilig land bent. Ook kijkende naar de zuster die deze week aangevallen werd.
0: Door een Jood?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Heeft u niet gezien? Ja, de beelden? Nou, die werd zomaar uit het niks aangevallen.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen, als je in het heilige land komt... Ik zeg niet hier, dat de Joden zich tamelijk superieur gedragen. Dat is me de eerste keer opgevallen toen ik in het heilig land kwam. Toen heb ik wel eens gezegd, nou, ik ben geen antisemiet. Ja. Maar je zou het bijna worden als je hier... Het is gevaarlijk wat ik nou zeg, maar...
0: Maar
1: ik vond de Arabieren aardiger, zal ik maar zeggen, hierentegen dan de Joden.
0: Ja,
1: maar
0: die...
1: dat heeft ook te maken natuurlijk waarschijnlijk met aan de ene kant... dat ze een onderdrukt volk zijn... wat daar bij elkaar is gekomen uit noodzaak. Dat ze een trots volk zijn.
0: Ja.
1: Want we moeten ons zien te handhaven.
0: Ja.
1: Dus het heeft allerlei oorzaken. Hebben ze haat tegenover de christenen? Ik weet niet of ze in het algemeen haat hebben.
0: Nou, ik weet van bijvoorbeeld orthodoxe priesters... die gaan naar het Heilige Land... en ze dragen vaak een borstkruis... Nou, dat borstkruis komt in een zak ergens, want wordt bespuugd dan door orthodoxe Joden. Om dat te voorkomen. Dus dat is wel degelijk
1: iets wat... Ja, die orthodoxe Joden, dat kan
0: zijn. Die het christus niet kunnen verdragen, nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: Maar snap ik wel. Waarom niet? Want het is voor hun...
1: Voor hun een ketter, de grootste ketter
0: die er is. En die noemt zich Messia, een zoon van God. Ja, dat kan helemaal niet. Maar er is ook tegen de christenen ook best veel...
1: En wij zijn, daarom kunnen we het helemaal niet begrijpen... wij zijn zo Irenisch en vredevol geworden.
0: Ja, wij denken,
1: erger dan,
0: Ja, wij denken van de Joden een soort halfbroers of zo.
1: Ja.
0: Een soort verwanten. Maar zij denken over ons niet zo.
1: Nee, en ook wij verloochenen onze
0: achtergrond en ons geloof.
1: En onze eigenheid.
0: Ja, ja.
1: Als je ziet dus hoeveel katholieken, traditionele katholieken, er geërgerd zijn aan die mevrouw Mullally of iets.
0: Mullally, ja.
1: Uit die bisschop van die protestanten of die Anglikanen, die daar zegens geeft bij het graf van Sint-Peters, of die daar door de paus ontvangen wordt. Nou, vind ik die zegen erger dan door de paus ontvangen worden. Alhoewel. Ja,
0: maar kun je dan zeggen, u mag geen zegen geven?
1: Ja.
0: Mag wel, ja,
1: natuurlijk kun je dat zeggen. Zij kan toch in de Sint-Pieter, dat is katholieke dingen. Dat zij daar, kun je tegen een hindoe die er op bezoek komt, die zeggen, je mag hier geen offer opdragen aan een hindoe-god. Dat mag niet.
0: Nee,
1: we hebben zelf weinig zelfbewustzijn. Dat komt ook vanwege de zogenaamde ecumenen. Daarom zijn ze natuurlijk ook op Pius X erg kritisch op de ecumenen. Omdat we onszelf bijna tussen haakjes zetten. Dus vroeger was het totaal niks mee te maken hebben. Dat is al heel lang geweest. Niks, helemaal niks. Als je bij elkaar bij de protestanten in de kerk kwam, dan moest voor een uitvaart. Dan mocht je niet meedoen, niet meezingen, niks.
0: Ja, dat herken ik van mijn jeugd. Hè?
1: Ja.
0: De orthodoxe kerk, nog steeds, ja, daar wordt helemaal niets gedaan. We bidden niet samen. En als je bij een uitvaart van protestanten, dan ga je niet meebidden.
1: Nee.
0: Zo, je bent er al, je bent er. Maar liever niet. Maar ook met katholieken. Ja, is bijvoorbeeld, dat is de patroonheilige van de stad is gevierd, groot, worden de katholieken niet uitgenodigd. Dan zie je niet dat de katholieke priester is daar ergens aanwezig. Nee, maar andersom ook niet. Het is een totale wereld, een gescheiden wereld. En ik denk dat is toch wel te streng.
1: Dat hoeft ook niet. Maar nu is het net of wij helemaal.
0: Bij de katholieken nu is het te vrij geworden.
1: Ja. En of wij nou, want je ziet dus op sommige plaatsen, tegenwoordig is het misschien niet meer, maar dat er gewoon eucharistievieringen samen met de dominee enzovoort waren. Dat kan toch helemaal niet?
0: Nee, dat is.
1: Kan echt niet.
0: Nee.
1: Goed, dan hebben we hier een. Tussen Luther en Calvijn is een groot verschil, dat is zo. Calvijns theologie gaat uit van de predestinatie. Luther vanuit de rechtvaardiging, vanuit het geloof. De gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Dat moet ook wel, want ik bedoel, als ze Lutheranen en Calvinisten onder één dak hebben van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, in de nieuwe kerk, ja, dan kunnen ze daar geen punt van maken eigenlijk. Dat is hetzelfde als over het ambt.
0: Ja, maar zijn de Calvinisten in Nederland deel van PKN?
1: Natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is het grootste
0: de gereformeerde.
1: Gereformeerde. Dat is allemaal okay. Calvinisten.
0: Oké.
1: Okay. We hebben in Nederland een heel klein groepje Lutheranen.
0: Ja. Maar ik denk dat het geen andere land heeft zoiets als de PKN. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Duitsland een Duitse protestantse kerk hebben. Zo.
1: Nee, maar die hebben wel overeenkomsten. Die hebben de Leuenberger Concordio's.
0: Okay, okay.
1: Waarin ze elkaar allemaal herkennen. Dus elkaars ambten. Terwijl. De ambten bij Luther en Calvin. Luther heeft maar één ambt. Predikambt.
0: Ja.
1: En de protestanten hebben het predikambt.
0: Maar dan hebben de bisschoppen ook. Of niet? Hebben ze geen Calvinisten?
1: Calvinisten hebben geen bisschoppen.
0: Volgens mij wel. Nee?
1: Nee.
0: Oké, nou.
1: Calvinisten hebben alleen. Dus predikanten. Presbyters, ouderlingen en diakens. Die hebben drievoudig ambt.
0: Oké. Of we hebben de Lutheranen bisschop. Ja.
1: Die hebben wel bisschop, maar dat is een super dominee, zal ik maar zeggen. Een super predikant.
0: Nou ja.
1: Super intendant. Nou, afijn. Het gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Lutheranen overigens maken deel uit van de PKN en staan veel dichter bij de RK-kerk. Consubstantiatie heet het bij de Lutheranen. Ja, dus geen transsubstantiatie.
0: Consubstantiatie
1: of impanatie. Dat betekent dus dat het lichaam van Christus tegelijk bestaat met het brood. In de katholieke kerk is het brood en wijn worden veranderd. In het lichaam en bloed van Christus. En daarom is er ook blijvende aanwezigheid. Bij Luther is dat niet. Er is alleen maar aanwezigheid bij de consecratie en bij de communie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En aan de rand geef je het gewoon aan de vogeltjes, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt niet uit.
0: Ja.
1: Veel heil en zegen voor Christina. En Pastoor Menne. De protestanten zullen u voorgaan in het Rijk der Hemelen. U zult verbaasd staan over het heil dat de wereld omspant.
0: Ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Ja. We zullen wel verbaasd zijn van wie er niet is.
1: Dat kan goed zijn. Misschien ben ik er wel.
0: Dan vraag je, oh, is die... Kom je helemaal, oh, is die Pastoor Menne hier ergens? Nou, hebben we niet gezien.
1: Ja, zou goed kunnen. Dus, maar daar gaat het niet over. We hebben het niet over wie gered wordt.
0: Nee, we hebben
1: het over de waarheid van het geloof.
0: Ja.
1: En je bent gehouden aan de waarheid van het geloof. En je oren niet laten kietelen door allerlei ketterijen. Dat zegt Paulus al. Dus je kunt je niet verschuilen achter het idee van dat sommige protestanten misschien hoger in de hemel komen. Dat kan zijn.
0: Ja.
1: Dat is dan ondanks hun protestantisme. En katholieken kunnen in de hel komen. Ondanks hun katholicisme.
0: Oh ja.
1: Nou. Mag ik een orthodoxe vrouw trouwen? Moet je dan kiezen? Nee, dat mag. Dus ten aanzien van orthodoxen hebben wij een speciaal band. De orthodoxen niet zozeer met ons, maar wij met de orthodoxen.
0: Het gaat net als de Joden.
1: Ja. Dus het is zo dat normaal katholieken, als er één katholiek bij is, dus als u met een orthodoxe vrouw trouwt, of als u met een protestantse vrouw trouwt, dan moet er minstens een katholiek priester bij zijn. Die moet haar huwelijk sluiten, een geldige enzovoort. Anders is het geen geldig huwelijk. Als je het dan voor de dominee doet, is het niet geldig. Bij een orthodoxe vrouw kun je in de orthodoxe kerk trouwen op de orthodoxe manier. En dan is het ook geldig voor de kerk.
0: Ja.
1: Dus
0: het is mag wel. Bijzonder, een verhaal uit de Roemenië. Hij biedt soms gemengde huwelijk, een katholiek en een orthodox. En ze willen graag de familie van de orthodox wil een viering in hun eigen kerk, de katholieken ook. Nou, welke viering moet eerst?
1: Er mogen geen twee vieringen zijn van de katholieken. Mag
0: precies,
1: niet.
0: Dus dan moet je eerst bij de katholieken trouwen. En de orthodoxen vinden het niet erg.
1: Oh.
0: Want de katholieke pastoor zegt, ja nee, dat kan niet. Twee keer trouwen, dat mag niet. Maar de orthodoxe pastoor zegt, ja sowieso herkennen we die eerste misschien niet. Of dat weten we niet. Dus we vinden het niet erg.
1: Nee.
0: Zo gaat het. Ecumenisch.
1: Wij zijn veel te ecumenisch, daar ben ik voor.
0: Ja.
1: Waardoor je jezelf op een gegeven moment niet serieus meer neemt. Dat vind ik het erg.
0: Dat is erg, ja.
1: Dank u wel voor de mooie, zeer mooie uiteenzending over de diepere betekenis van de Heilige Mis in de Club van Job. U brengt onder woorden wat mijn hart me ingeeft wanneer ik de mis bijwoon. Knielbank of niet, stilaan krijg ik steeds meer de neiging om net als onze kinderen door de knieën te gaan wanneer ik de tonkommunie ontvang. Merci encore.
0: Dat moet uit België komen.
1: Dat weet ik, dit is wel Frans.
0: Ja, daar gebruik ze weer Frans uitdrukking. Ja.
1: Ja, volgens mij is het geen goed Frans, maar ja, merci encore. Volgens mij moet encore merci, zou ik kunnen. Ik durf er geen uit.
0: Nee.
1: Nou, fijn. Dat is het laatste wat ik heb.
0: Nou, we gaan even een muziekje laten horen. Misschien is er nog een vraag, daar hebben we nog tijd voor. En het telefoonnummer waar je kunt bellen met uw vraag is 073-687-2001. Een vraag voor Pastoor Menne bij de Club van Job.

0: En beste luisteraars, de laatste vraag van de Club van Job van vandaag.
1: Het gaat een half over uur het nieuwe lezingenboek, het lectionarium, dat ingevoerd is in de kerk. Ja. En wat tot veel ophef leidt onder de priesters. Ik heb nog geen priester gezien die het daarmee eens is. Het is verschrikkelijk.
0: Normaal gesproken, nou dan stuur je een kopie of een...
1: Hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben nu gedaan, Ik heb van priesters gehoord, die hebben nu de tekst voor het volgend jaar gekregen. Oh, ja. Maar die moesten ze ongeveer in 2 weken tijd nakijken helemaal.
0: Voor jaar B. Nou,
1: dat is helemaal hopeloos. Dat gaat helemaal niet. Ja. En ze zullen er trouwens niks mee doen, want het zijn exegeten.
0: Ja.
1: Die het gewoon, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar exegeten. En exegeten zijn eigenwijze mensen die naar precieze teksten kijken en dan die precies gaan vertalen. Dat is ook het voorbeeld wat hier gegeven wordt. Want de vragensteller zegt, ik ben altijd voorwaar, ik zeg u, dat zijn we gewend.
0: Ja.
1: En nou is het amen, amen, amen, ik zeg u. Nou, dat staat er eigenlijk ook wel, amen, amen, dicofobisch. Amen, amen, ik zeg u. Maar dat is in het Nederlands altijd vertaald met voorwaar.
0: Ja.
1: Maar dan willen ze het heel letterlijk gaan vertalen.
0: Ja.
1: Er staan onbegrijpelijke aanduidingen van munten. De ene kan ik niet eens meer noemen. Ik wist, je hebt er nog nooit van gehoord zelfs van die munt. Een klein muntje.
0: Okay.
1: Wat altijd vertaald is met cent of weet ik wat, pen, weet ik. Maar iedereen verstaat en dan staat er ineens kwarts of zoiets. Ik zeg nou maar iets en ik weet niet meer hoe het heet.
0: Ja.
1: Nou, en zo gaat het dan 1 stuk door.
0: Ja.
1: Het is hopeloos. De teksten lopen niet. De teksten zijn geen verbetering. Ik ben er alleen maar van overtuigd dat de vertaling die we hadden, namelijk de Willibrordsvertaling, enigszins aangepast, dat het een geweldige vertaling was. Ja. Want die is in alle opzichten beter
0: dan dit.
1: Dan dit. Dit is echt heel erg.
0: Ja. Nou, je zei op je site, het is een vertaling te veel.
1: Een vertaling te veel. Ja. En ik heb ook gezegd op mijn site, van als ik pastoor was, zou ik hem niet gebruiken. En ik zou iedereen aanraden hem niet te gebruiken. Alleen zit je eraan vast als je die boekjes van Heeswijk hebt. Weet je, van die boekjes in de kerk.
0: Ja, ja.
1: Want die hebben die tekst en dan klopt het niet. Maar als je zelf eigen boekjes maakt of eigen lezingen, dan zou ik zeggen, ga door met...
0: Stelt u voor, over 100 jaar zullen de mensen van over 100 jaar te waarderen, deze soort vertaling? Dan wordt het een nieuwe manier van...
1: Het is gewoon onzin. Sommige dingen kun je zelfs niet lezen. Die zinnen zijn zo ingewikkeld dat je niet kunt lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Bovendien, als je zegt dat er geen... Hoe heet het nou ook weer? Geen plaats was, niet in de herberg, maar in het gastenverblijf. Dan zeg ik, geen plaats in de herberg is een staande uitdrukking. Herberg is hetzelfde woord. Of dan, waarom moet je dat veranderen?
0: Klinkt meer als een bed and breakfast.
1: Ja, zoiets. Nou, en zo staat het vol mee.
0: Ja, ja. Ach ja. We zullen het wel zien. Misschien gaan ze voor jaar B toch wel verbeteren.
1: Nou, ik geloof het niet.
0: Nou, we gaan kijken. Het is tijd om te stoppen.
1: Ja.
0: Nou, tot de volgende keer, beste luisteraars. U hebt geluisterd naar de Club van Job met Pastor Menne.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Radio Maria. En vandaag met zelfs een gast hier in de studio met pastoor Pieter. En met hoop ik nog veel luisteraars die aan het luisteren zijn. Welkom.
2: Vast wel. Ik denk dat de mensen die beginnen niet aan het weekend voordat ze eerst Het Weekend In hebben geluisterd. Anders is het toch niet helemaal, anders heb je de week niet goed afgerond volgens mij.
1: Ja, of het weekend, of het weekend niet goed begonnen.
2: Ja, je kunt ook zeggen, het is het begin van het weekend. Ja. Het is de deur naar het weekend, ja.
1: Nou, veel mensen zijn al met het weekend bezig.
2: Ja, dat zou ik denken. Ik weet nog dat vroeger was de vrijdagmiddag was altijd het moment dat je echt begon aan het weekend.
1: Ja, maar als je nu gaat fietsen naar richting de stad, dan alle terrasjes zijn allemaal vol. Ja. Want ik fiets daar langs en ik denk, oh, dat is ook leuk.
2: Is dit een uitnodiging, Christina?
1: Nee.
2: Wil je liever daar naartoe? Moeten we de apparatuur meenemen dat we daar gaan zitten?
1: Dat is ook leuk.
2: Dat is misschien wel mooi, ja. Een weekend in op locatie.
1: Op locatie, terras in Den Bosch.
2: Met een wit biertje. Ja, ik zie potentie.
1: Als het maar niet te lang duurt.
2: Christina, jij zei net al, we hebben een gast in de uitzending. Dat klopt. Ze is nog een beetje stil, maar ze zit er wel. Dag Inge.
3: Ja, goeiedag.
2: Goedemiddag. Ja. Superleuk, Inge, dat je even aanschuift.
3: Ja, ik werd zo even 5 minuten geleden gezegd, wil je ook even in het programma?
2: Ja. Hoe spontaner, hoe beter altijd.
3: Ja, hè? Misschien wel. Ja.
1: Maar misschien is het wel een goed idee om uit te leggen wie Inge is. Voor de mensen die Inge niet kennen.
2: Inge is natuurlijk vaker voor de radio geweest en werkt al heel wat jaren bij Radio Maria. Maar misschien kun je het beter zelf zeggen, Inge. Wie ben jij?
3: Ik ben Inge en ik ben al, even nadenken, ruim 5 jaar lid van dit mooie team. Ach. En ik doe administratief werk. En zo af en toe ook even voor de radio bidden of zo. Of een keer een interviewtje of iets dergelijks.
2: Ja, Club van Job heel af en toe.
3: Club van Job heel af en toe, ja.
1: Ja. Grote fan, hè?
3: Ja, en bij mij thuis ook steeds meer. Dat is wel heel erg leuk, ja.
2: Ja, we hadden het er van de week over van, kijk, we blikken natuurlijk altijd even terug op de afgelopen week en we kijken ook al vooruit wat er allemaal aan zit te komen volgende week. Maar het is voor de luisteraars natuurlijk ook wel heel mooi om een klein beetje een kijkje achter de schermen te krijgen, hè, van team wat hier elke dag actief bezig is. Inge, hoe lang werk jij nu? Wat zijn het? Vijf jaar.
3: In december 6 jaar. Ja,
2: dat is al een hele tijd,
3: dus,
2: ja.
3: Dat is zeker een hele tijd. En het blijft ook leuk of zo. Dus er gebeurt altijd wel iets.
1: Ik ben 9,5 jaar.
2: Christina, die spant de kroon.
1: Iemand zei, het is respectabel.
2: Dat betekent meestal dat je oud begint te worden, Christina. Als je respectabele leeftijd hebt, dan ben je meestal de 75 toch wel voorbij. Ja.
1: Dus eigenlijk zegt hij, dan moet eigenlijk. Maar ja, goed.
3: Ouderdom is ook iets moois, toch?
1: Het is iets moois. Iedere leeftijd heeft iets moois. En ik ben niet oud, maar ja.
3: Nee, precies. We blijven ons ook gewoon jong van geest voelen, toch?
2: Ja, je bent relatief jong.
1: Nou, ik ben jonger dan jullie, dat wel.
3: Dat klopt, dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Ja.
1: Nou goed.
2: Confronterende start, hè?
3: Zeker. Ja.
2: Maar Inge, ik ben wel benieuwd. Je werkt hier nu aan het einde van het jaar al 6 jaar. En wat is voor jou nou Radio Maria? Kun je dat een beetje onder woorden brengen?
3: Jawel. Radio Maria is eigenlijk een soort van rode draad door mijn leven, omdat God daarbij is. Dus hij is rode draad. Hij is eigenlijk het belangrijkste en het fundament van je leven. En als je dan deel mag uitmaken van een radio die constant bezig is met mensen op de juiste manier te voeden, geestelijk te voeden, dan geeft dat telkens weer een vreugde, maar ook een verdieping in je eigen christelijke leven. En dat is iets wat heel mooi is. En ja, dat je ook met allemaal verschillende mensen te maken hebt, die allemaal weer iets kunnen brengen. Ik vind dat heel vreugdevol. En ook hier doe je echt kennis op. Dat vind ik ook wel iets moois.
2: Prachtig gezegd. Je bent zelf ook wel echt heel gretig, hè, om God te leren kennen. En je luistert zelf ook veel naar Radio Maria. Hè?
3: Ja, klopt.
2: Heb je nog programma's waar je graag naar luistert? Ik weet bijvoorbeeld dat jij fan bent van Marleen Kaars, onder andere.
3: Ja, ik ben fan van Marleen Kaars, inderdaad.
2: Ik wil het niet gaan invullen, maar dat weet ik toevallig. Dat is voor kennis, ja.
3: Ik ben fan van Zuiderlicht. Ik ben fan van de Club van Job. Ik vind die, en ook de geloofsvorming vind ik ook altijd heel erg mooi. de verschillende priesters of mensen die dan iets vertellen over of een heilige of over waarom nou dit feest. Of ja, dat vind ik heel mooi. En daar komt telkens, daar komt gewoon geen einde aan. Het lijkt alsmaar groter te worden of zo. Dan dat je denkt van ja, ben je er al? Nee, je bent er nooit. Je bent er nog lang niet. Ja. En je zal er ook nooit helemaal komen. Maar het opent elke keer weer nieuwe deuren of zo. Ik vind dat echt wel heel bijzonder mooi. En dat maakt dat je hongerig blijft.
2: Ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ja.
3: Ja. En soms ook wel confronterend. Maar ook wel dat je dankbaar bent dat je het mag weten. En dat je het ook weer door mag geven. Het is misschien wel even mooi om te zeggen met iemand uit de parochie laatst even. En die zei, daar kwam ik in gesprek mee. En dat is echt zo'n jongere die zo vol vuur is. Prachtig om te zien. En heb jij mensen om je heen? Of weet jij een beetje van... Die was ook heel leergierig als het ware. Echt heel mooi om te zien. En die zegt, nee, ik weet niet waar ik soms die kennis vandaan moet halen. Dus ik zeg, nou, dan heb ik wel wat.
2: Ik weet nog wel iets. Ja.
3: Dus dat is echt... En
2: het is maar 24 uur per dag beschikbaar. Ja,
3: ja en dan om zo iemand een beetje op weg te helpen. Dat is eigenlijk heel mooi om te doen ook. En dan komen steeds meer mensen te weten van... Dat geloof van ons, van het mooie katholieke geloof. Dus ja.
2: Ik heb nu sinds 2 weken ook weer 3 jonge mensen die gedoopt willen worden. Het is wel heel mooi dat dat ineens zich weer aandient. Ja. Ook uit het niks voor hoeven doen of zo. En ik doe dat ook. Ik raad ze ook meteen Radio Maria aan. Ja. Onder andere inderdaad geloofsvorming. Want ze zoeken dan van ja, waar moet ik beginnen? Want dan zien ze de audiotheken. Ze zijn helemaal enthousiast. Maar ja, het is wel heel veel natuurlijk.
3: Klopt, dat is zo. Ja.
2: En begin bij de basis.
3: Begin bij de maand. Maar ik zeg ook altijd, er ligt nog zoveel voor jou. Wat je nog niet gehoord hebt en wat je allemaal nog mag horen. Of zo. Dat ook wel weer. Dus dat is wel echt...
2: Wat zou jij ze aanraden, Christina, als er nu iemand bij jou aanklopt die zegt van ik wil ergens beginnen met het geloof uit te pakken. Of moet je maar gewoon ergens beginnen?
1: Ik zou zeggen, ga naar de kerk.
2: Ja.
1: Ik zou gaan naar de kerk, maken een gewoonte van iedere zondag in de kerk zijn.
2: Ja.
1: Ga maar op een pastoor praten.
2: Ja. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk heel specifiek voor Radio Maria.
1: Dat is geloofsvorming ook. We hebben een cursus met pastoor Menneke gehad over het compendium van de catechismus. Als je een kleine versie wilt, maar het is wel echt 1 jaar lang hebben wij dat gedaan.
2: Ja.
1: Of anders credo.
3: Ja. Ja.
1: Het is vlees, hè? Het is stevige kost.
2: Ja. Het is geen kindermelk.
1: Nee. Dus ik zal zeggen, eerst beginnen met compendium en daarna catechismus. Maar en sowieso, iedere mens heeft... sommige mensen zijn heel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat maakt ze... Dus dan moet je richting die andere mensen houden van muziek. Je kunt veel van het geloof leren uit muziek. Of andere mensen zijn pragmatisch. Ze willen graag weten hoe dingen zijn.
2: Ja.
1: Nou, dat is een andere manier. Ja.
2: Ja, en soms moet je ook gewoon ergens beginnen. Hè? Soms kun je ook gewoon iets aanzetten. En dan, ik heb dat zelf ook. Als ik een boek lees bijvoorbeeld, soms dan lees ik een paar regels.
1: Ja.
2: En als het je raakt, dan word je er toch wel ingetrokken.
1: Soms begin ik op het einde.
2: Je wil weten of het wel goed afloopt.
1: Nee, maar als het interessant is op het einde dan. Ja.
2: Zo ben ik begonnen met de Bijbel.
1: Precies, hè?
2: De Apocalypse als eerst. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Super dat je er even bij zit, Inge. Hierover gesproken, afgelopen maandag hadden we een hele mooie uitzending van geloofsvorming. En voor het eerst dat Monsieur van der Hende een van de intenties van de paus heeft besproken. En ik vond dat hij dat heel, heel mooi deed.
1: Ja.
2: Dat was echt heel sterk. Heel degelijk opgebouwd ook. Mm-hmm. Hij geeft eerst een kleine geschiedenis van hoe komen we eigenlijk aan die intenties van de paus. Dat gaat dus al terug tot halverwege 19e eeuw.
1: Ja.
2: En paus Leo XIII heeft dat toen officieel gemaakt. Dat er elke maand een intentie is van de paus. En wat ik heel mooi vond, hij vertelt ook dat hij als klein kindje op de lagere school zat. En dat ze daar al een klein maandelijks een gebedsprentje kregen met de intentie van de paus. Op school gewoon.
3: Prachtig.
2: Dus dat is mooi dat het ook zo persoonlijk wordt gemaakt.
1: Ja.
2: En ik dacht er ook aan van... Die audiotheek van ons natuurlijk, die zit boordevol prachtige uitzendingen. Maar hoeveel aandacht en hoeveel tijd en hoeveel werk er ook is in gaan zitten voor al die sprekers die daar... een half uurtje radio is al vaak heel wat voorbereiding
1: natuurlijk. We hebben in onze audiotheek 10.000 bestanden. Ja, kijk. Maar als je denkt hoeveel uren, want om een uur programma voor te bereiden, dan zie je wel nog een aantal hoeveel werk daarin zit, dan is het ongelooflijk veel. Ja. En sommige mensen kunnen zo praten, dat klopt. Andere mensen moeten wel van tevoren goed voorbereiden. Ja. Maar 10.000.
3: Dat is ook wel een mooie tijdsinvulling.
1: Toch? Ja, zeker.
3: We doen ze tegenwoordig zoveel nutteloze tijdsinvulling.
1: Ja, maar iets voorbereiden. Ja, zeker.
2: Ja, dat is toen ik nog niet hier aan de slag was voor Radio Maria, maakte ik af en toe ook wel eens een uitzending.
1: Ja.
2: En dan merk je ook hoe verdiepend het is ook voor jezelf om dat te kunnen doen.
3: Ja.
2: Want dan snij je een thema aan waar je misschien wel eens iets van gehoord hebt, maar je nooit echt in hebt verdiept. Ja, en dan word je zelf ook even helemaal die materie ingetrokken.
1: Ja.
2: Dus het is ook voor, dat is meteen een uitnodiging aan alle priesters om ook iets voor de radio te gaan doen. Het is
1: of
2: ook
1: verder heel goed voor te je studeren. Eigen... Studeren Juist. Is goed voor de geest.
2: Maar soms heb je even een stok achter de deur nodig. Hè? Dat gaat niet altijd vanzelf. Maar als je dan een lezing voorbereidt, dan heb je een goede aanleiding.
3: Ja. En iedereen kan dat.
2: Absoluut,
1: Er zijn mensen, zou niet iedereen nog
2: Iedereen op zijn manier. Hè? Ja. Kijk, het is niet dat iedereen een zwaar theologisch verhaal kan ophangen over elk onderwerp van de kerk. Maar je kunt altijd getuigen. Ja. Je kunt altijd vertellen wat het geloof met jou heeft gedaan.
1: Ja. Nou, deze keer, dus was die intentie van de paus over dat iedereen gezonde voedsel zou krijgen. Volgende keer is over het belang van sport.
2: Oh.
1: Wat Monsieur van de Hende erover wil vertellen, of hij sportief is.
2: We zullen het horen.
1: We zullen het wel horen.
2: Ik ben heel benieuwd, ja. Anders nodigen we hem uit voor een potje voetbal of basketbal.
3: Leuk,
1: Kijken we hoe het... Maar deze mensen...
2: Het zou wel leuk zijn om een elftal samen te stellen. Maar dan hebben we niet genoeg
1: bisschoppen. Er zijn 12 bisschoppen.
2: Of we hebben 12 bisschoppen. Ja, oké. Dan hebben we een Nederlands elftal van bisschoppen.
1: Alleen de leeftijd en de sportiviteit.
2: Wie moet er dan op de reservebank? Ja. Dat is ook de vraag. Hè?
3: De hulpbisschop.
2: Ja, zoiets.
1: Nee, dus ik ben benieuwd. Zeker omdat...
2: Zou dan Nederland-Duitsland ook de grote derby zijn? Want dat is met het gewone voetbal wel, hè?
1: Ja.
2: Maar
1: ja,
2: in juni begint ook...
3: Dan denk ik wel dat de Nederlanders winnen.
2: Ja, ik denk het ook.
1: De WK begint het. Dus, precies, mensen weten niet, deze zijn nog de intenties van Paus Franciscus. Paus Leo is zelf eigenlijk vandaag een jaar paus.
2: Ja.
1: De paus werkt erg vooruit. Dus deze waren gemaakt in december 2024.
2: Ja.
1: En de nieuwe paus heeft niets gezegd. Oh, ik heb eigen intenties. Deze doen we niet meer. Want ik
2: wanneer
1: eigen...
2: beginnen de intenties van paus Leo?
1: Vanaf januari.
2: Dit jaar
1: allemaal zijn nog Franciscus.
2: Ja. Vandaag een bijzondere Mariafeestdag, 8 mei. Nu precies een jaar, wat je net zei, Christina, dat de nieuwe paus werd gekozen. En hij ging toen op diezelfde dag, begon hij meteen ook te spreken over Maria van Pompeji.
1: Ja.
2: En vanmorgen begonnen ze bij de koffie in de parochie er al over van... Het is vandaag een Mariafeest, heb ik op de radio gehoord, maar ik weet niet welk feest. En ze konden het nergens terugvinden, dus inderdaad Maria van de Rozenkransen.
3: Ja. Ja. De paus was ook in Pompeji.
1: Hij is er vandaag op
2: bezoek. Ja, hij is er ook geweest.
3: Ja.
2: Met dat prachtige verhaal van Bartolo Longo, die inmiddels heilig is verklaard vorig jaar.
3: Ja.
1: We hebben trouwens in geloofsvorming een hele uitzending over Bartolo Longo in Pompeji.
2: Ja.
1: En de noveen van Onze Lieve Vrouw van Pompeji is een ingewikkelde noveen, want je bidt
2: 54, zoiets,
1: iedere dag. De hele rozenkrans was alle vier geheimen, 54 dagen.
3: Ja.
1: Nou, volhouden.
3: En dan als het goed is, dan word je
1: maar
3: wens ingewilligd.
1: Je krijgt wel iets voor terug.
2: Ja, het is niet, dan moet je wel iets moois vragen.
1: Ja. Ja, dan moet je denken, als je zoveel gaat bidden, dan...
2: 54 dagen de hele rozenkrans. Dan ga je niet vragen om een nieuwe PlayStation.
3: Nee.
1: Misschien krijg je die wel. Nou, ik weet dat Irene mee bezig was met zo'n noveen.
2: Okay.
3: Oh, wow.
1: Dus er zijn mensen die wel echt werk van maken.
2: Ja. Ja, ik ben er een paar jaar geleden ook geweest in Pompeji. En ik heb de mis gevierd op het graf van de heilige. En dat is, die ligt onder het altaar in de basiliek. Dus je ziet dan ook achter het glas zie je hem liggen. En daarboven is dan de altaarplaat waar de heilige mis wordt gevierd. Ja. Mm-hmm. Prachtig plekje.
3: Heel mooi. Moet voor mij nog een keer een uitje worden. Pompeji en Pater Pio. Want dat ligt vlak bij elkaar, zag ik laatst. Hè? Dat is niet zo ver van elkaar vandaan. Dus, maar goed, ding voor ding. Ja,
2: Inge. We hebben afgelopen week een paar hele mooie uitzendingen gehad. En we hadden het net al even over Marleen Kaars. Heb je toevallig deze week de uitzending gehoord of niet?
3: Volgens mij is die van Gender geweest, hè?
2: Ja,
1: dat is van vorige week.
3: Oh, die is van vorige week.
1: Deze week is de herbergiers aan de beurt geweest.
2: Oh met natuurlijk.
3: Ah ja, precies.
1: Dus vorige week was inderdaad met Gender.
3: Ja, dat
1: Gender
3: klopt.
1: En die... de christelijke visie over gender.
3: Ja, dat heb ik inderdaad gehoord. Ja. Dus dat zij geeft heel goed weer het verschil in goed en kwaad hierin, zeg maar. Van wat eigenlijk het. Zij gaat terug naar, ja, bij de gender ook naar het feminisme. Hè?
2: Ja.
3: En dat, dat eigenlijk het beginsel is van de hele genderproblematiek. En ja, zij geeft eigenlijk heel goed weer wat het probleem is en ook hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus ik vind dat het bij Marleen, het zijn eye-openers. En als je het dan hoort, dan zie je ook om je heen dat het zo gebeurt vaak. Hè? Dat is eigenlijk.
2: Je herkent ook de dingen die zij noemt. Ja,
3: ja, zeker.
2: Maar het is goed
3: zeker
2: dat iemand ook aanwijst waar de, de zorgen zitten. En waar het kwaad ook zich verschuilt vaak. Hè? Soms dan denk je van ja, iedereen is toch gelijk. En daar gaat het toch. Maar dat zijn helemaal niet de thema's die spelen.
3: Nee,
2: het gaat veel dieper.
3: Het gaat dieper, inderdaad. En zij heeft uit eigen ervaring, vertelt zij ook, hè, van omdat zij zelf 12 jaar lang ook in die hele andere wereld, behalve de katholieke wereld, is geweest. Waardoor ze ook heel veel weet. En nu, het is 30 jaar geleden geloof ik dat ze bekeerd is. En waardoor ze ook, ja, dus echt het verschil zelf aan een levende lijf heeft meegemaakt.
2: Ja.
3: En dus daarin ook kan verdiepen van wat is wel goed en wat is niet zo. En waar komen dingen vandaan? Echt oorsprongen en zo. Dus dat vind ik altijd wel heel mooi om te horen. Ja.
2: Ja.
1: Ik heb een vraag.
2: Ja, Christina?
1: Inge, heb je iets in je werk deze week gezien of mails die terugkeren of problemen of iets dat je aan de luisteraars wilt doorgeven? Niet meer mailen over dat en dat, want daar is geen oplossing voor. Of,
2: Even praktisch. Okay. Even praktisch.
3: Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik daar nu even niet zo een voorbeeld van heb.
1: Oké. Dus alles rustig en goed bij de receptie.
3: Het is.
1: Ik weet het wel. De app van Radio Maria werkt op dit moment niet.
3: Nee.
1: En ik heb mails gezien of berichten gezien van mensen die daar missen. Dat klopt ook. Daar zijn ze mee bezig. Maar je kunt wel alles terugluisteren via de site. Dat is een omweg.
3: Ja. Ja,
1: dus niet, dan ga je naar browser www.radiomarie.nl. Ja. Daar zie je audiotheek, daarop klikken en dan vind je alles.
3: Ja.
1: En de app,
2: Maar tegenwoordig,
3: ik wou alleen zeggen, ik heb deze week iets minder daarvan. Echt wel wat minder apps. Maar
1: en zo kan ik mensen
3: maar
1: hebben hoop, zijn hoop verloren. Dat kan ook.
2: Dat is wel heel dramatisch. Ja.
3: Mensen blijven ook wel mailen hoor, als het echt niet goed gaat. Dus dat ook wel. Maar ik heb het idee dat het wel. En misschien weten de mensen ook, omdat het al een paar keer benoemd is, dat we ermee bezig zijn. Ja. Dus dat is ook wel.
2: We hebben het een paar weken op rij inderdaad zo'n beetje elke uitzending wel genoemd.
3: Ja. En ik roep dan ook wel een beetje op, blijf hiervoor bidden mensen.
1: Ja,
3: want
1: klopt.
3: Die techniek, dat is soms gewoon echt een ding waar we, daar hebben we zelf geen invloed op. En dan moeten we af en toe even Maria extra vragen, toch?
2: Ja, zeker. Maar die link wordt niet zo heel vaak gelegd. Hè? Want wij denken, techniek, dat heeft niks met het geloof te maken.
1: Heel veel.
2: Maar je ziet heel vaak dat, dat als puntje bij paaltje komt, dat het lijkt alsof de vijand al zelf zit te klieren in de draden van de techniek of zo. Ja. Hè? Ja.
3: En het kan ook andersom werken. Ik hoorde ooit een keer van iemand die ging met zijn klas een film kijken. En dat was een vreselijke film. Ik weet niet welke, maar in ieder geval zei hij, ik wilde gewoon niet dat het opkwam. Dus ik heb gebeden, laat die televisie niet werken. Laat het niet werken.
2: Er kwam er een rookwolkje uit.
3: Ja. En het werkte niet. Oh, ja. Het bleef maar sneeuw, zei hij. Nou, dus uiteindelijk had die leraar zoiets van, nou laat maar. Maar zo kan het kan dus ook de goede kant op werken. Dus goed, we moeten daar maar even voor bidden.
2: Dan bidden we daar ook voor, Dat alles wat niet goed zou zijn ook stopt.
3: Precies, ja.
2: Heel mooi. Dus dat, Inge, dankjewel. Ja, we hebben altijd maar een redelijk korte uitzending op vrijdagmiddag. Want we hadden het er net al over. De mensen willen op een gegeven moment een keer even de rust gaan pakken waarschijnlijk.
3: Zeker.
2: Je had nog een lied aangevraagd. Of in ieder geval, er was aan jou gevraagd of jij een mooi liedje kon binnenbrengen. Wat is het geworden?
3: Ja, ik hou eigenlijk wel van heel veel soorten muziek. Maar, en dan wel graag christelijk. Maar ik vind Battle, The Goodness of God, dat vind ik altijd wel een heel mooi nummer. Dus zij is een prachtige stem. Ja, zeker.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman hier in de studio. Inge is net weg.
1: Net weg, ja. Ze heeft het liedje nog even afgeluisterd.
0: Ja. En nu is, gaat ze naar huis.
1: Dat is toch wel mooi even, ja. Dat even iemand aansluit.
0: Is gezellig, ja.
1: Ja. Goed, Christina, toch nog even een paar punten van de afgelopen week. Dat mensen ook toch wel kunnen horen wat er nou voorbij is gekomen. Mm-hmm. Afgelopen maandag had Yvonne een bijzondere gast, want Joost Verstegen... die is 25 jaar geleden begonnen met rkdocumenten.nl.
0: Ja.
1: En dat is iets waar we dankbaar voor kunnen zijn. Want dat is een site die ik zelf ook heel veel gebruik. Hij heeft daarover verteld. Het jubileum van rkdocumenten. En Joost Verstegen die heeft ook een uitzending verzorgd voor de komende weken. Samen met pastoor Van de Vecht. En die begint aanstaande maandag, denk ik.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja.
1: Drie weken op rij waarin ze samen de oude liturgie gaan behandelen.
0: En de eerste aflevering, ja, het is een beetje vooruitblikken, maar de eerste aflevering is gewoon over wat is de Tridentijnse mis of ze noemen het de traditionele mis. En hij heeft ook een stukje geschreven, diverse aspecten van de traditionele Latijnse mis. En de eerste uitzending wordt het ingegaan op wat de liturgie is en hoe deze Romeinse ritus van alle eeuwen de traditionele of Tridentijnse mis tot in onze tijd gevierd wordt. En hoe is het Latijn daarbij een verbindende factor?
1: Ja, dat was een hele mond vol, maar... Ja.
0: Nee, dat was helemaal mooi.
1: Heel goed. Ja.
0: En dat is de eerste aflevering van 3.
1: Ja, dus aanstaande maandag en dan 3 weken op rij elke maandag.
0: Ja.
1: En dan is dat ook een mooie voorbereiding natuurlijk op Tweede Pinksterdag. Hè? Dan hebben we weer onze jaarlijkse bedevaart in Os. Dat is ook met de traditionele mis, dus dan is iedereen al een beetje voorbereid.
0: Ja.
1: Goed, we gaan dadelijk nog even vooruitblikken. Nog een paar punten van de afgelopen week. Bij luistertip uit het archief hebben we naar 4 afleveringen van pastoor Menne kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Ja, dat waren dus geen nieuwe afleveringen, maar die zijn zeker de moeite waard om die nog terug te luisteren over het kerkelijk recht.
0: Ja, dat is zo'n vak.
1: Ja,
0: dus,
1: ik heb het gehad.
0: Hij neemt het boek van kerkelijk recht en dan gaat hij door.
1: Ja.
0: Het huwelijk krijgt een aparte aflevering omdat dat zo ingewikkeld is en zo.
1: Dat was het moeilijkste deel altijd, ja. Bleven ook de meeste studenten op zakken.
0: Ja, ja dat was, echt zo?
1: Ja.
0: Is het
1: ja,
0: zo?
1: Ja, dat was
0: nou, ik denk
1: pittig,
0: dat ik het wel gesnapt heb.
1: Ja? Oké, okay, nou, dan gaan we binnenkort
0: van de club
1: even
0: van
1: een examentje afnemen. Oké, ja. Dat is misschien toch...
0: Dat is wel een goeie.
1: Ben jij een ontzettend snelle student. Ja.
0: Maar horen regeltjes bij de kerk.

0: ja, regeltjes in de kerk. Ja, God heeft geen, heeft dat niet nodig.
1: Nee. En dan lees je het Oude Testament. En dan veel is het regeltjes. Boeken vol met regeltjes. En heel gedetailleerd wordt alles uitgelegd. Maar ja, het is ook altijd wel belangrijk te beseffen dat de regeltjes, die hebben in zichzelf misschien niet zoveel waarde. Maar dat is om ons op het rechte pad te houden. En om uiteindelijk, we hoorden het gisteren of vandaag. Ik denk gisteren, ja, hoorden we nog in het evangelie van, als gij mij lief hebt, onderhoud gij mijn geboden. Ja. Dus het doen van datgene wat God van ons vraagt is ook een vorm van liefde natuurlijk.
0: Ja, voor een gelovige zegt een van de psalm, weet ik veel, het is de wet van de Heer is niet te zwaar, het is zoet als weet ik veel. Ja. Dus uiteindelijk, als je het omarmt en accepteert, dan is het eigenlijk helemaal niet moeilijk.
1: En het geeft ook vrede. Ik merk dat bijvoorbeeld met de regels van de liturgie. Hè? Ja. In de parochies is dat soms wel eens een strijd. Hè? Dan heb je de ene priester doet het zo en de andere doet het net weer anders. Als je dat allemaal doet zoals de kerk het vraagt, heb je eigenlijk nooit strijd op dat vlak.
0: Nou, met andere mensen misschien wel.
1: Ja, met de mensen. Maar goed, dan heb je in ieder geval met
0: niet
1: de
0: met God.
1: Nee, maar als die hetzelfde zouden doen, dan zou je ook weer. Dus het geeft ook orde en vrede. Ja. En ik maak wel eens vaker de simpele vergelijking in het verkeer. Ja. Zul je niemand zeggen die niemand horen die zegt, ja, ik ben echt falikant tegen het rode stoplicht. Dat rode stoplicht moet afgeschaft worden, want dat is belachelijk.
0: Je gaat niet te lang leven.
1: Nee, je kunt het proberen, maar ja. Dus maar mooi dat pastoor Menne daarover spreekt. Ja. Inderdaad, dat is eigenlijk zijn cursus die hij ook destijds voor het seminarie gaf. En heel mooi dat hij ons een soort opfris lessen geeft. Ja. Over pastoor Menne gesproken. Hij was vanmorgen natuurlijk ook weer in de uitzending. Club van Job.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf niet gehoord, maar ik heb wel even de thema's gezien die voorbij zijn gekomen.
0: Ja. Ja.
1: Het belang van regelmaat in het gebedsleven. De spanning tussen de Joden en de christenen. En toen zag ik ook voorbij komen het gapen onder het gebed.
0: Ja, dat was
1: wat
0: een
1: zegt
0: vraag,
1: u daarover?
0: Dat was een vraag van iemand die zegt, ja, ik bid met een aantal mensen mee. En als wij beginnen met het gebed, gaan we allemaal gapen.
1: Ja, ja.
0: En als wij klaar met het gebed zijn, gaat dat weg. Wat is dat? Nou, hij kende het fenomeen niet.
1: Oh.
0: Nee, het is hem niet overkomen.
1: Heeft hij gelukt na al die jaren. Ja.
0: En ik zei, dat is wel een goed teken. Want dat betekent dat je geen psychopaat of sociopaat bent. Want dan heb je empathie. De gapen en hoesten en zo is een beetje besmettelijk. Je zit in een groep mensen, zie je dat eentje gaat hoesten, dan zie je een andere die ook gaat hoesten.
1: Dus
0: eentje
1: je zegt gaat, eigenlijk, als je mee gaat gapen met iemand die aan het bidden is, is dat een goed teken?
0: Het is een goed teken dat je een normaal mens bent.
1: Het is een beetje een gevaarlijke uitleg, Christina.
0: Ja, het zou kunnen het gebed
1: dus
0: een beetje
1: zijn. Dus de volgende keer dat er in de kapel wordt gebeden en er gaapt iemand en de rest gaapt niet mee, dan ga je daarna ze toe en zeg, jullie zijn hartstikke gek. jullie gapen niet, ja.
0: Nee, psychopaten, ja. Het is zo, maar dan moet je.
1: Maar wat ik soms ook wel hoor, kijk, ik heb het zelf wel, als ik de rozenkrans bid op een stoel, dan begin ik toch ook vaak wel te gapen. Als ik
0: knielen
1: wandel,
0: helpt.
1: Knielen helpt, ja, dat is allemaal niet voor niks. En met lopen, als ik buiten ben en ik bid de rozenkrans, uiteraard niet. Maar dan heb ik ook nog wel een vraag, die is misschien niet aan bod gekomen voor morgen, maar soms dan hoor je ook wel eens dat mensen hardop bidden.
0: Ja.
1: En dan gapen ze terwijl ze bidden. En dan hoor je ineens zo.
0: Wat
1: moeten we daar dan mee? Dat kun je beter niet doen, volgens mij.
0: Nee. Maar we krijgen af en toe dit soort vragen. Vorige week was een vraag over zweetvoeten.
1: Oh.
0: Nou, dat is een meneer die zei, ik heb af en toe een vergadering op een pastorie. En op die pastorie, daar is een mevrouw en zo'n dienstmeisje van de pastoor. En als er slecht weer is geweest, dan moet iedereen zijn schoenen uitdoen.
1: Ja, ja.
0: Nou, hij vindt het niks.
1: Ja.
0: Ook vanwege zijn zweetvoeten.
1: Oh,
0: nou, wat moeten we doen, zei die.
1: Ja, dat zijn wel problemen,
0: Antwoord is gewoon iets aan die zweetvoeten doen. Er zijn goede middeltjes tegenwoordig. En die mevrouw, daar ga je niet overtuigen om.
1: Of toch ongeschoeide karmeliet worden.
0: Dat kan ook.
1: Dat je gewoon een leven lang zonder schoenen door het leven gaat. Misschien is dat nog een oplossing. Dan maak je er een roeping van. Ja, ja goed.
0: Ja, ik denk dat geen. Dat zijn wel eerlijke vragen. Ik denk dat zijn geen vragen om een grap van te maken.
1: Oké. Dan moet ik er nog iets langer over nadenken. Nou, ik ben ooit in India geweest. En daar is het heel gebruikelijk om zonder schoenen in kapellen te komen. Dus mensen dragen daar wel gewoon schoenen. Maar zodra ze een kerk binnenkomen, doen ze de schoenen uit. En dan doen ze heel de liturgie. Ook de priesters lopen al op blote voeten.
0: Ja, maar denk aan Mozes, hè?
1: Ja.
0: En de brandende.
1: Ja, de heilige plaats. Ja,
0: God zelf zei, doe je sandalen uit. Want het is een heilig plaats.
1: Kijk, de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, die heeft zo zijn roeping ontvangen. Als klein jongetje, hij leefde in Spanje. En dan zag hij midden in de winter lag er sneeuw. En toen zag hij op een gegeven moment voetafdrukken in de sneeuw van blote voeten. En dat waren blijkbaar missiepaters die inderdaad met blote voeten door de sneeuw liepen. Ja. En dat vond hij zo indrukwekkend dat daar.

0: eigenlijk al de priesterroeping werd geboren. Ja, dus er is dus toch wel heel wat te zeggen over blote voeten. Ja. Goed, dat is de vraag nog niet beantwoord, maar dat laten we dan voor de Club van Job.
1: Ja.
0: Nou, we zullen het niet te laat gaan maken. We gaan nog even vooruitblikken. Was er nog iets van deze week waarvan jij zegt, dat moeten de mensen nog even weten?
1: Nee. Ik bedoel alles, maar niets echt bijzonders.
0: Nee, oké, dan gaan we even vooruitkijken. Zoals gezegd, dus aanstaande maandag, we starten de serie van Pastoor van de Vecht samen met Joost Verstegen over de Tridentijnse mis. Dat is om 11 uur, wordt dat uitgezonden en later natuurlijk ook in herhaling. En u kunt het allemaal ook weer opzoeken op de website. Onze eigen Anton, redacteur, die is op bedevaart geweest naar Lourdes. En die heeft daar interviewtjes opgenomen met mensen die erbij waren, met pelgrims.
1: Ja.
0: Dus hij geeft even een kleine samenvatting van de week in Lourdes. Dat is aanstaande maandag bij Aan Tafel Met. Dinsdag, ook interessant om even te noemen, dan is Hugo Bos te gast. Of jij, die is al te gast geweest bij Guadalupana.
1: Het is een nieuwe interview met Hugo Bos.
0: Ja, er waren wat vragen opengebleven. Dus er zijn nog wat vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending. En daar heeft Hugo Bos dus inderdaad antwoord op gegeven. En dat zullen we aanstaande dinsdag horen. Ja. Ja, dan wil ik dat nu ook alvast noemen. Volgende week woensdag is het nog gewoon kinderkatechese, zoals we gewend zijn. Een week later, dus 20 mei, gaan we een aparte uitzending verzorgen voor de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Dan gaan we namelijk naar Sint-Michielsgestel. Ik heb dat afgelopen woensdag al aangekondigd. Wat gaan we doen? Nou, normaal is de uitzending natuurlijk van 4:30 tot 5:30. Maar omdat we nu midden in de meimaand zitten, willen we heel graag met de kinderen samen een keer het roze hoedje gaan bidden. En dat gaan we doen bij de nieuwe kapel die nu wordt gebouwd. U hebt dat misschien al wel meegekregen via de radio. We zijn druk bezig met voorbereidingen in Sint-Michielsgestel. Inmiddels is de graafwerkzaamheden zijn begonnen. Het zand is al gestort. En op 20 mei wordt de fundering gelegd van de kapel. En het leek ons heel mooi om dan met de kinderen van de kinderkatechese bij dat moment aanwezig te zijn. En dan ook te bidden dat het fundament van die kapel ook echt gebed mag zijn. U kunt daarbij zijn als u dat wil, hè, met de kinderen of met de kleinkinderen. 20 mei om 3:00 verzamelen we. En het is het grasveldje naast het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. En dat is aan het Meanderplein 1. U hoeft zich daar niet voor op te geven. U kunt gewoon komen met de kinderen, kleinkinderen. Alle leeftijden zijn welkom. Dat is eigenlijk wel heel mooi om dat alvast te noemen.
1: Zal het een livestream zijn?
0: Ja, dat wordt inderdaad een livestream gemaakt. Ja. Dus het is ook op YouTube is het ook te volgen.
1: En op Radio Maria zal het rechtstreeks uitgezonden worden.
0: Ja, precies. Dus het wordt op de radio uitgezonden. En ook met filmbeelden als u wilt via ons YouTube kanaal. Ja, voor de mensen die dat niet weten, YouTube hebben we ook. U gaat gewoon naar YouTube en u typt in Radio Maria Nederland. En dan kom je vanzelf bij ons kanaal.
1: Klopt.
0: En dan moet je even kijken, bovenaan staan balkjes. En daar staat dan video's, geloof ik, als eerste. En daarna staat live, dacht ik. En u
1: moet
0: op live
1: zijn.
0: Drukken, ja. Soms weet je dat niet en dan kun je het niet terugvinden.
1: Ja.
0: Dus bij live. En dan kunt u ook de stream volgen en met ons meebidden natuurlijk. Ja,
1: maar dat is pas 20 mei dus.
0: Dat is 20 mei, ja. Dus nog niet volgende week, maar over 2 weken. Nou, dan volgende week natuurlijk het hoogfeest van Hemelvaart. Dat is volgende week donderdag. Heilige mis vanuit Leiden, de Lodewijkkerk, om 10:00.
1: Ja. Dus niet om 9:00 zoals gewoonlijk, want daar is geen mis om 9:00.
0: Nee, dus die, 10:00. De tijd is eenmalig afwijkend. Nou, dan nog een aankondiging van een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek.
1: Ja.
0: Volgende week volgens mij met Monsieur Mutsaerts, denk ik. Of met Pastoor Schilder.
1: Volgende week is Monsieur Mutsaerts. Het is een aflevering opgenomen in maart. Dan zie je wel van de titel. Vaste tijd, broederschap en roeping.
0: Oh ja, vaste tijd. Ja.
1: Hij zit er nu een beetje in de paastijd nu.
0: Ja.
1: Maar het is wel van tevoren opgenomen. En ze hebben het over Exodus 90, Manifesta 90. Monsieur Rob Mutsaerts geeft de toelichting over het bruine scapulier. Verbonden met de spiritualiteit van de Karmel. En dan een pelgrimage naar Os. Naar het Sint-Jozef heiligdom in Smakt. En nog een roepingverhaal van Alexander. Dat blijkt de schuld te zijn van pastoor Pieter Zimmerman. Nou.
0: Oh ja, ik heb het weer gedaan. Mea culpa.
1: Geen onbekende verhaal.
0: Nee.
1: Dus dat is donderdag na de mis.
0: Ja, mooi. Nou, dan iets verder vooruitblikkend. We hebben aan het einde van de maand natuurlijk weer onze jaarlijkse Mariathon. We gaan geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. En nou, de voorbereidingen die zijn nu druk bezig. Ierland die, ja, die hebben nieuwe techniek nodig. Of een vernieuwing van de techniek. Ik weet niet of alles wordt vervangen. Maar dat is een behoorlijk prijzige onderneming. En nou, daar gaan we ze bij helpen. En we gaan ook op de dagen zelf wel wat mensen interviewen die wat meer weten van Ierland, van de kerk in Ierland. De missionarissen die natuurlijk vanuit Ierland naar ons toe zijn gekomen. En wat ik ook even wil noemen. Ik kreeg van de week een uitnodiging van de coördinator van Radio Maria Ierland. En die zei het volgende. Ik moet even het bericht erbij pakken. Of ik het kan vinden. Hij nodigt de luisteraars van Radio Maria uit om naar Ierland zelf te komen. Dan moeten ze wel zelf betalen, helaas.
1: Ja, dat.
0: Dat is op zich niet zo heel vreemd.
1: Nee.
0: Maar dat is voor de volgende data. Ik ga het toch even doorgeven.
1: Ja.
0: Hij nodigt de luisteraars uit op 12, 13 en 14 juni... om deel te nemen aan de pelgrimage van Radio Maria Ierland naar Lough Derg.
1: Oh,
0: zegt jou dat iets, Lough Derg?
1: Nou, ik weet dat er een monster of zo is er.
0: Dat is Ness. Dat is Ness.
1: Nou, ja,
0: dat is ook een loch, maar dat is Ness, ja. Dat is in Schotland, dacht ik. Of is dat ook in Ierland? Nee, Schotland toch?
1: Ja. Dat ik niet.
0: Okay.
1: Maar dus, ik weet niet
0: ja,
1: wat
0: nou,
1: erover
0: er zit daar geen monster in het meer, maar het is wel een monster van een paar dagen. Want je gaat dan 3 dagen penitentie doen, boete doen.
1: Oh, dat is wel echt.
0: Ja, het is okay. Wel stevig. Dus Lough Derg is een eilandje met een heel oud klooster, al meer dan 1000 jaar oud. En op dat klooster, het wordt ook wel genoemd St. Patrick's Purgatory. Dus dat betekent het vage vuur van de heilige Patrick. En daar kunnen mensen naartoe als ze een paar dagen wat extra boete willen doen. En dan ga je op het eiland langs allerlei verschillende staties. En dan blijf je heel de dag door bidden. Af en toe heb je wel even pauze om wat te kunnen eten en te drinken. En dan bid je ook 's nachts door. Ik zie Christina nog niet dol
1: veel,
0: enthousiast worden.
1: Ja, dat
0: en
1: is veel.
0: Het schijnt zo te zijn, ik ben er zelf nooit geweest. Maar het schijnt zo te zijn dat als je in de nacht aan het bidden bent en je zou in slaap vallen, dan komt er iemand van het eiland, van het klooster, jou wakker maken om door te bidden.
1: Oké, dus even slapen kan niet?
0: Nee, je gaat door. En ik geloof dat het 24 uur onafgebroken gebed is. Met dus wel af en toe wat eetmomenten. En Radio Maria Ierland doet dat blijkbaar jaarlijks. Dat ze met het team daar naartoe gaan. Oh. Dus dat moet wel een hele heilige radio zijn.
1: Ja, ja. En ze, zenden ze wel uit wat...
0: Ik weet niet of er iets wordt
1: uitgezonden.
0: Zullen we ze opzoeken op weg naar de Maria toe, ja. Mariathon toe.
1: Ja.
0: Het is het weekend. Dus ik dacht, okay. Even kijken. Zaterdag, zondag en maandag. Moet ik even opzoeken. 12e is een... Oh, vrijdag, zaterdag, zondag gaan ze daar naartoe. Ja. En als er meer informatie op hun website staat, dan zullen we die nog wel even delen.
1: Ja, daar hebben we in Nederland niet zo'n plek.
0: Nee.
1: Maar
0: nee.
1: Ja, vandaag...
0: Wij hebben Texel. Ja, daar zitten schapen. Dat is iets anders.
1: Daar zijn niet te boetvaardig.
0: Hebben wij het niet nodig?
1: Nou, Nederlanders zijn
0: wij zijn al zo, wij zijn
1: relaxed,
0: al zo goed.
1: Relaxed. Ja, ja. Maar ja, vandaag las ik vanochtend, wij vieren in Roermond de heilige Wiro van Roermond.
0: Ja.
1: Dat is een Ier, die is eerst naar Rome gegaan en toen in onze streek gekomen om het geloof te prediken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Willibrord
0: ja. Willibrord en zijn gezellen waren ook dan wel Britten of Engelsen. En, of dan wel Ieren inderdaad. Ja,
1: ja dat is Wiro, Pelgelmus en
0: Pelgelmus en Otger. Ja.
1: Het Otger, ja. Die haken. Ja. Ja, ja.
0: Ik heb een paar jaar in Utrecht in de Sint-Ludgerisstraat gewoond. En Sint-Ludger was ook een van de
1: maar
0: metgezellen.
1: Ik heb gelezen dat het hoofd van de heilige Wiro is nu in Utrecht. Want een hele lange tijd was hij de patroonheilige van Utrecht.
0: Okay.
1: Hoe dat is veranderd, dat is, stond niet in het verhaal. Want ik heb bij Goedemorgen Radio Maria over het verhaal gelezen.
0: Maar toen stond het. Ja.
1: En het is voor mij heel interessant.
0: Okay. Dus je gaat binnenkort een keer naar Utrecht.
1: Nou,
0: naar het
1: over Wedewaard. Even een treintje.
0: En waar in Utrecht?
1: Dat weet ik niet. Nee. Het stond ook niet in het verhaal. Het is om uit te zoeken wie dat wil.
0: De kans is groot
1: misschien
0: dat het...
1: Misschien is het hoofddruk.
0: Katharijnenconvent misschien.
1: Ja, zoiets
0: naast
1: daar.
0: De kathedraal. Dat die kans is groot. Gaan we uitzoeken. En dan komen we erop terug.
1: Waar is het hoofd van de heilige Wiro?
0: Ja, dat is toch... als u denkt van Lough Derg is misschien nog een beetje hoog gegrepen in Ierland. Dan kunt u ook naar Utrecht.
1: Dus ja, het is van de Bos 50 minuten. Nee, niet eens. 35 minuten
0: ja, met
1: de trein.
0: Is het beter zo. Ja, ja. Klopt. Goed, nou ik denk dat we wel genoeg hebben besproken. En... Nou ja, het plan om op het terras uit te gaan zenden, dat moeten we maar nog een keer voor later bewaren.
1: Misschien gaat het lukken.
0: Ja, ooit, ooit.
1: En er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. En dat is om 10:00 vanuit de heilige Ewalden uit Druten.
0: Kijk, daar kom ik ook wel eens. Ja, ja. Daar ben ik pastoor.
1: Ja, heel goed.
0: Goed zo. Christina, dankjewel. Luisteraars, dank jullie wel ook. We gaan het weekend beginnen en dat doen we altijd met de zegen van God. En daar zullen we het even stil voor maken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer, de meimaand is begonnen. De maand speciaal toegewijd aan uw hemelse moeder. Vandaag een bijzonder gedachtenis van Maria, namelijk Maria van de Heilige Rozenkrans, gevierd in Pompeji. De Heilige Rozenkrans wordt keer op keer weer door uw moeder aangekaart als het middel om verbonden te blijven met de hemel, met u en met Maria. En daarom willen we vragen dat in deze meimaand die devotie tot de Heilige Rozenkrans, het Rozenkransgebed, overal verspreid mag worden. En dat door de Rozenkrans de liefde mag groeien tot Maria en tot Jezus. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Welkom in de uitzending, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Het oudste programma die wij hebben.
1: Oh, wauw.
0: Ja, wist je niet?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Echt waar. Dus nee. Op een gegeven moment hebben wij naar gekeken. We hebben een aantal programma's, maar Kerk in Nood is een van de allereerste.
1: Oh, wauw.
0: Dus dat is 2008, 2009, zoiets.
1: Ja, ja.
0: En iedere keer
1: dat is dankbaar.
0: Ja, dat is respectabel.
1: Ja.
0: Ja, zo 18 jaar.
1: Ja, en het betekent toch dat de luisteraars ook al zo lang gewoon met ons meeleven en meebidden.
0: Dus ja, maar dat betekent ook dat er altijd nieuwe onderwerpen zijn, helaas.
1: Ja, terugkerende ook wel vaak.
0: Ja, vaak is het de slechterikken die blijven.
1: Ja. Ja.
0: En zo gaat het. Maar ja, vandaag, we gaan door met ons verhalen over christenen en een gevaar. En vandaag zijn er een paar groepen waar je iets over wil vertellen.
1: Ja, ja. Ik wou beginnen met Mozambique.
0: Mozambique, Afrika.
1: Dat is dus ook al wel vaak in het nieuws geweest. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden wat minder. Voor degenen die dat nog zich herinneren. Het noorden van Mozambique, Cabo Delgado, is dat het bisdom. Daar is al zo'n 5 jaar geleden is daar een hele jihadistische opleving geweest. Die echt hele grote gebieden in handen kregen. En dat is nog steeds het geval. Maar dat was redelijk stabiel. En nu kregen we helaas weer een bericht van de bisschop daar. Die zei van ja, we hebben weer een missieplaats in dat gebied, wat merendeels moslimgebied is, maar waar ook wat christenen wonen, waarvan we heel slecht nieuws hadden ontvangen. En dat was met name gelukkig alleen maar de infrastructuur, maar een hele oude kerk, voor die begrippen dan, 1947. Met school, alles erop en eraan, helemaal platgebrand. En ik heb de foto's gezien. Ja, het is zo zinloos en zo jammer. Het goede nieuws was wel dat de missionarissen die daar zijn op dat moment niet ter plaatse waren.
0: Oh ja, en dan zijn ze bespaard, ja.
1: Ja, dat had waarschijnlijk was dat niet goed afgelopen geweest. Maar het is de zoveelste keer dat er iets gebeurt, een aanval heel gericht tegen de christenen in het land. En dat stemt gewoon droevig.
0: Hoeveel christenen zijn er daar?
1: In het hele land heel veel. Ja, de aantallen weet ik niet in absolute zin.
0: Ja.
1: Ik weet dat vanuit het noorden, dat is dan met name dit bisdom, in totaal 100.000 vluchtelingen zijn.
0: Oh. Wat is vluchteling?
1: Zeg het verkeerd, 50.000 recente en 1 miljoen in totaal al. Dus dat om hele grote aantallen gaat. Daarvan is ook een deel gematigd moslim, moet ik zeggen. Die vluchten natuurlijk weer voor de extremisten. Maar het is natuurlijk voor een heel groot deel, en de meerderheid van het land is katholiek, is christen. En het noorden is wat meer islamitisch. De problemen zijn de jihadisten die zijn gekomen vanuit het noorden, vanuit andere landen ook. Hè? Dus vanuit Soedan bijvoorbeeld, met wapens. Die steeds verder zijn opgerukt. Nou, dat is dus stabiel op het ogenblik. Maar toch af en toe heb je van dit soort dingen zoals wat er nu is gebeurd helaas.
0: Ja. Gebeurt dat vaak?
1: In de loop der jaren heel veel. Okay. Ja, echt missieposten die onder de voet zijn gelopen. We hebben bij de avond van de martelaren hebben een zuster herdacht die bij haar mensen bleef. Die niet konden vluchten in het ziekenhuis. En die toen vermoord is ook door jihadisten. Dat is nog maar 2 jaar geleden geweest.
0: Oh.
1: De scholen die kapot gemaakt worden. Mensen die dus uit hun dorpen moeten vluchten. De christelijke dorpen.
0: Dus ze willen
1: in de bush komen.
0: Ze willen het onmogelijk maken voor die mensen. Zodat ze of weggaan of zich bekeren.
1: Ja.
0: Of gewoon veel pesten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, en vandaar dus het aantal vluchtelingen ook. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus 1 miljoen in totaal is natuurlijk gigantisch veel. We hebben het ook over Oekraïners die komen uit verschillende landen. Daar hebben we het over. Maar we hebben het echt amper over mensen uit Mozambique die binnen eigen land gevlucht zijn. Waarom? Omdat ze in hun eigen land blijven en niet naar Nederland komen.
0: Ja, er zijn dan geen vluchtelingen voor ons.
1: Ik ken geen vluchtelingen uit Mozambique hier in Nederland. Nee.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, terwijl de aantallen heel groot zijn. Hetzelfde met Colombia trouwens.
0: Ja, maar dat is ook lastig.
1: In Latijns-Amerika.
0: Als je denkt waar Mozambique op de kaart is, ja, dat is lastig om naar Europa te komen.
1: Ja.
0: Dan moet je zee
1: heel
0: en dan
1: in Afrika.
0: Afrika en pas daar en dan nog een zee. Dan ga je dat niet doen, ja.
1: Plus het is Portugees sprekend. Dus in Portugal zul je wat meer mensen zien uit Mozambique ook.
0: Maar het is ook lastig. Portugal is helemaal aan de andere kant van Europa. Ja. Was het een Portugese kolonie?
1: Ja.
0: Ik dacht Frans. Mozambique klinkt Frans.
1: Ja, dat zou je zeggen met hoe het laatste stukje van het woord is en de bieken.
0: Okay.
1: Maar nee, nee.
0: Ja. Nou, Portugees. Dat ja. is Mozambique.
1: Ja, ja en het heilig land wou ik mee vervolgen. Ik denk dat heel veel mensen bij het journaal of op een andere plek misschien hebben gehoord over de zuster die vorige week is Klopt. Aangevallen in Israël, in Jeruzalem. Een Franse religieuze zuster die daar... Ja, heb je de beelden zelf gezien?
0: Ja, die liep gewoon op straat. En toen werd ze aangevallen uit het niks.
1: Ja.
0: Zomaar.
1: Ja.
0: Door een Jood.
1: Ja, ja. ja. Dus een orthodoxe Jood waarschijnlijk. Ja. Van die kwastjes aan zijn kleding en een keppeltje op zijn hoofd.
0: Nou, ik moet zeggen, mij verbaast me niet heel erg. Ja, dus tegenwoordig moet je dat niet zeggen. Maar ja, ik ken van orthodoxe priesters, die dragen vaak een borstkruis. En als ze in het Heilig Land zijn, in Jeruzalem, zo, die doen hun borstkruis in een borstzak. Maar dat niet omdat ze schamen voor het kruis, maar omdat het kruis wordt bespuugd.
1: Ja.
0: Door Joden.
1: Ja.
0: Dus om dat te bezwaren, dan doen ze dat. Maar het verbaast me niet. Wij kijken wel naar de Joden als een soort verwanten. Maar zij naar ons niet echt.
1: Nee, klopt.
0: We zijn idolaat. Ja, we zijn afgoderij bezig. En we zijn...
1: Het is iets wat veel mensen niet weten. Ook in christelijk Nederland niet.
0: Nee.
1: Vaak hebben we het idee van wij zijn degene die aan hun kant staan. Ook sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk ook veel gedaan om hen te helpen. Laten we dat ook zeggen. Maar andersom is ook uit onderzoek. We hebben een centrum wat wij heel lang hebben gesteund. En nog steeds steunen. Het Rossing Centrum voor dialoog tussen Joden, moslims en christenen. En die doen ook onderzoek. En die zeiden op een gegeven moment ook... de beeldvorming van Joodse mensen richting christenen... is negatiever dan richting moslims zelfs.
0: Ja, ik denk dat
1: dat zouden we niet verwachten. Maar
0: nee. Dat is was voor mij toen ik dat realiseerde. Daar vond ik het inderdaad. Maar goed, dat bijvoorbeeld ik hoorde... een Jood zou nooit in een christelijke kerk bidden. Want wij vereren de heilige drie-eenheid. En voor hun drie-eenheid is al slecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel in een moskee, want ze zijn wel ze hebben maar één God.
1: Ja.
0: Dus van die dingen, als je dat nou denkt. Maar ik denk dat net als bij christenen en bij moslims, en bij, daar zijn gradaties en dat soort...
1: Klopt. Nou ja, wat we dus hebben gezien nu is dit. Hè. Discriminatie komt al jaren voor. We hebben ook in ons rapport over godsdienstvrijheid daarover geschreven. Het in brand steken van sommige plaatsen die heel belangrijk voor ons zijn. De plaats waar de broodvermenigvuldiging was bijvoorbeeld. Die kerk is in brand gesticht een paar jaar geleden. En dit bespugen en het soms slaan. Slaan komt iets minder voor, maar met name beledigen of het bespugen van mensen. Dat komt echt heel regelmatig voor. Dat is dus niks heel vreemds. Tegelijkertijd hebben we nu een artikel op de website staan... wat ik een paar dagen eerder al had ontvangen voor dit incident. Een interview met toch wel een belangrijk persoon... verantwoordelijk voor meerdere van dit soort heilige plaatsen. En die zei, de voornaamste reden... dat nu op het ogenblik toch meer christenen weer het land verlaten... is economisch.
0: Ja.
1: Er komen bijna geen bedevaartgangers meer, geen toeristen meer.
0: Dus. En al heel jaren, want denk je corona, dus 6 jaar geleden corona, oorlog, weet ik veel. En inderdaad.
1: Ja, je zegt 6 jaar, 2019 was het laatste goede jaar, zegt hij zelf.
0: Ja, 2020 was al slecht, heel slecht.
1: Ja, dus, en dat maakt het gewoon met name voor gezinnen en voor jongeren maakt dat heel lastig om te blijven. Want wat voor perspectief heb je? Je hebt moeite om te overleven alleen al.
0: Zeker.
1: Dus de discriminatie is één ding. Maar dit aspect is echt wel heel erg typerend. Ja, heel lastig. En je weet ook niet hoe lang die oorlogen en de conflicten nog gaan duren. Hè? Dus welke bedevaartganger gaat nu naar het Heilig Land? Dat zijn er maar weinig.
0: Mijn moeder is vorig jaar naar het Heilig Land geweest. Iedereen dacht...
1: Gek dat nog vanuit Azië ook veel, begreep ik.
0: Ja. En Roemenië, ze zeiden... Ja, er is op dit moment geen oorlog, zeiden ze. en die is... Dus mijn moeder is een week naar het Heilig Land geweest... voor de eerste keer in haar leven. Ze wilde het graag. En ik zei, je moet het gaan doen. Want de kans is groot dat het de komende 10 jaar niet meer kan.
1: Mm-hmm.
0: Dus gewoon als het nu even kan.
1: Ja.
0: Is geweest. Prachtig, inderdaad. Ze zei wel ook dat er waren niet zoveel toeristen, pelgrims. Ze heeft eigenlijk geen last van, toen was het Gaza-conflict. Zelf geen last van. Alleen één nacht hoorden ze allemaal schotten, geluid en zo. Ik dacht, de oorlog is er. Nee, het was een bruiloft. Ja. Waar ze aan het vieren waren met de
1: met geweerschoten in de lucht. Ja, dat gebeurt daar ook wel eens. Ja. Nee, dat klopt.
0: Maar ja, nu is het echt niet meer mogelijk. Nee.
1: Nee, nou ja, het kan wel. Je neemt een risico, dat is eigenlijk het probleem. De meeste mensen die kunnen wachten, die wachten natuurlijk. Hè. Dus,
0: ja, ja.
1: Wat ik wel heel typerend vond, was deze priester, deze rector, die zegt van het Heilig Land dreigt een christelijk Disneyland te worden.
0: Ja, dat is een catchy phrase.
1: Ja, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Van dat je gebouwen krijgt, hè, zoals de kastelen in Disneyland, die van de buitenkant iets heel moois symboliseren. Ja. Maar waarbinnenin eigenlijk niks meer echt is. Hè? Dus het is een fabeltje, een sprookje. Ja. En hij zegt van ja, als al die families wegtrekken, oké, de priesters, hè, de monniken blijven wel, wij blijven wel, de kerk trouw en bedienen. Maar ja, als er geen christelijke gemeenschap is, wat is het dan nog? Dan is het een soort van leeg decor.
0: Ja, dat klopt. En sowieso, ja, wie zijn de monniken? Die zijn mensen die uit de christelijke gemeenschappen komen. Ja, sommigen komen van het buitenland, dat wel. Maar als er geen bodem is, dan zal het wel een plek worden waar mensen komen dingen zien. Die voor je geloof belangrijk zijn, maar het is wel een soort Disneyland. Leuke dingen zien.
1: Nou ja, hij heeft het over de verschillende mensen die dan ook, de verschillende groepen christenen die er zijn, los van de denominaties. Dat hij ook zegt van ja, er is wel een Hebreeuws sprekende christelijke gemeenschap op het ogenblik. Hè? Dus gemengde huwelijken bijvoorbeeld ook. Ja. Of kinderen van bijvoorbeeld de Filipijnse arbeiders die al best wel lang nu in het Heilige Land zijn. Die gewoon vloeiend Hebreeuws spreken, maar die wel katholiek zijn of christen zijn. Dus die zie je nu wel, maar hun aantal is niet zo heel groot. En hij zegt dus wel, ja, het is waarschijnlijk nu nog maar 2% van de bevolking.
0: Ja, maar spreken de christelijke gemeenschappen daar Arabisch of Hebreeuws? Of dat is een van de problemen, dat ze Hebreeuws niet kunnen. En dan kun je moeilijk zich integreren.
1: Ja, ligt eraan waar je bent. Kijk, net als dat in de Palestijnse gebieden, Bethlehem bijvoorbeeld, ligt in de Palestijnse zone, daar spreken de mensen Arabisch.
0: Ja, maar dan kun je dus geen baan krijgen.
1: In het Israëlische gedeelte, moeilijker. Ja. Al spreken velen ook wel Hebreeuws. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld lang bedevaarten georganiseerd als kerk in nood, ook naar het Heilig Land. En dan hadden we een gids die beide talen vloeiend sprak.
0: Ja,
1: Hebreeuws, Arabisch, die sprak Engels.
0: Ja. Maar dat is denk ik niet voor iedereen. Voor de gewoon, kijk, je moet wel slim zijn, kunnen die talen leren, een bepaalde school naartoe gaan. Als je een eenvoudig iemand bent, dan tweetalig zijn. Dat is wel
1: en dan is het lastig overleven. Dus daardoor zie je nu dat inderdaad veel mensen het land verlaten ook.
0: Ja. Ja. En wat is het daaraan te doen?
1: Gebed, daar begint alles mee. Bidden voor vrede. Mm-hmm. Want het hele punt is, als de conflicten stoppen, hè, COVID, corona is er niet meer. Dus dat is niet meer een reden om niet naar het Heilig Land te gaan. Het is puur alleen de spanningen waardoor mensen niet meer durven te komen op het ogenblik. Dus als we bidden voor vrede en als er daadwerkelijk weer vrede komt in het Midden-Oosten, ja, durf ik te wedden dat er weer heel veel christenen die kant uit gaan.
0: Ja.
1: Want het blijft natuurlijk wel trekken. Ik ben er geweest. Ja, het is bijzonder om de plaatsen te zien waar Jezus zelf heeft gelopen.
0: Ja, dat is mijn moeder vertelde. Dan verandert alles.
1: Ja, de plek waar Jezus huilde over Jeruzalem, Dominus Levit. Weet je, dat soort plaatsen, dat is natuurlijk...
0: Ik ben er nog niet geweest, dus dan voel je wel... ik zou het wel ooit willen.
1: Ja. Dus ik ben ervan overtuigd, als we bidden voor vrede en als de vrede komt, en dat zal er een keer komen. Ik kan niet profiteren wanneer dat zal zijn. Maar het zal een keer gebeuren, zeker weten. Dan weet ik zeker dat mensen wel weer die kant uit willen gaan.
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Vanuit Nederland denk ik zijn er heel lang geen bedevaart meer geweest. Hebben jullie nog wat georganiseerd de laatste jaren?
1: Nee, wij zelf niet. Maar dat was niet vanwege deze spanningen. Maar ik weet niet of er nog officiële bedevaarten zijn geweest.
0: Volgens mij niet. Dan moet je via... Ik keek vorig jaar, toen mijn moeder is geweest, daar zou ik ook... dan moet je wel via of Duitsland of vrij... Frans in Duitsland en in België organiseerden ze wel bisdomen of zo reizen daar naartoe. Maar ja, dus niet vanuit Nederland. Nee.
1: Ja.
0: Nou ja, zullen wij eindigen met gebed?
1: Ja, dat kan ook.
0: Of wil je nog iets vertellen?
1: Ja, ik had nog één ander item, dat was Cuba. We hebben een speciale item voor lopen. Ik weet niet of jij weet wat de situatie is van de kerk in Cuba.
0: Ik weet, ja, ze zijn Spaanstalig, dus ze zijn katholiek. Mm-hmm. Even kijken, Paus Franciscus is daar geweest een aantal jaar geleden. Veel meer dan dat weet ik niet.
1: Ja. Het is wel een lastig land voor katholieken.
0: Ja?
1: Ja, het is
0: vanwege
1: katholiek.
0: De communisten?
1: Ja, dus sinds de revolutie die er is geweest, wordt het de kerk best wel lastig gemaakt om heel veel sociale dingen te doen. Dus kerk zijn kan nog wel, de sacramenten zijn er gelukkig nog. Maar bijvoorbeeld missionarissen zijn allemaal het land uitgezet destijds.
0: Ja.
1: Mogen nog steeds niet formeel terugkomen. Even op bezoek misschien, maar niet daar om te werken en te missioneren en te evangeliseren.
0: Nee.
1: En alles wat vroeger in handen was van de katholieke kerk, de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, dat is allemaal afgepakt, afgenomen. Waardoor de kerk eigenlijk nog een best wel klein bestaansrecht heeft.
0: Klopt.
1: En toch zien we dat er wel heel veel verlangen is naar de kerk, naar de boodschap van het evangelie, naar de hoop. Ook omdat het land echt straatarm is. Er zijn nu blokkades natuurlijk vanuit Amerika al enige tijd en sancties. Waardoor op het ogenblik, als jij naar een dokter zou gaan in Cuba, dan zegt hij, je hebt iets nodig. Nou, ga maar eerst even zelf op zoek naar een pijnstiller en een injectienaald en wat je dan nodig hebt.
0: Ja, dat ken ik wel, hè, vanuit Roemenië. Ja. Dat hadden we wel, ooit.
1: Ja, maar dat had Cuba lang niet, want ze hadden heel veel artsen en ook best wel dit soort dingen goed voor elkaar. En nu is het eigenlijk armer dan dat het in jaren geweest is. Wij proberen dus via de kerk nu de mensen daar ook te helpen. En dat is waar we nu een campagne voor hebben. Zoals mensen op onze website kijken of kerkenoud.nl/Cuba. We helpen de paar congregaties die er nog zijn. Zusters onder andere die daar werken. Om bij de mensen thuis op bezoek te gaan. Juist omdat de nood nu zo hoog is. Hoger dan dat die in jaren geweest is.
0: Ja. En hoe doen jullie dat?
1: Nou, de zusters zelf gaan op huisbezoek bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die hebben ook hun manieren waarop ze dingen binnenkrijgen. Dat kan ik niet helemaal vertellen. maar wij kunnen ervoor zorgen dat zij dus wel wat eten en medicijnen en dat soort zaken kunnen uitdelen. En dat gebeurt dus nu op het ogenblik. Maar het belangrijkste wat ze eigenlijk geven is gewoon hoop.
0: Ja.
1: En dat is nodig in een land waar heel veel dingen er niet meer zijn.
0: Ja. Nou, dan wel gebed.
1: Ja. God, onze goede Vader, op het kruishout van Golgotha bracht uw getrouwe dienaar Jezus Christus het enige offer dat ons de opstanding en het ware leven schenkt. Wij danken u op deze vrijdag in de paastijd voor de moedige mensen in Mozambique, het Heilig Land en Cuba, die de blijde boodschap verkondigen aan hun landgenoten. Versterk hun hoop op een veilige toekomst en religieuze vrijheid. Schenk hun steeds weer moed, kracht, prudentie, wijsheid, hoop, geloof en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Henri Vergès, religieuze broeder en martelaar, vermoord door islamitische strijders in Algerije, door Christus onze Heer.
0: Amen. En beste luisteraars, je hebt geluisterd naar Dennis Peter van Kerk en Nood. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, die u gewaardigd hebt de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En mogen we verder lezen uit het boek Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Geschreven door Jacques Gauthier. Leven uit liefde. Enkele woorden die Therese van Lisieux kenmerken zijn leven uit liefde. Haar geestelijke weg, eenvoudig en tegelijkertijd intens, was niets anders dan een lange acte van liefde. Vlak na haar geboorte op 2 januari 1873 in Alençon werd Therese ziek en moest zij naar een voedster in Semaillé, een klein dorpje ongeveer 8 kilometer van haar huis. Ze werd gevoed door een bloem van het veld die voor haar op maat was gesneden. Rose Taillé, een naam die gesneden verse roos betekent. Een jaar lang zorgde zij voor Therese op haar boerderij. Toen Therese 4 was en haar zus een mand vol speelgoed liet zien, riep ze uit: "Ik kies alles." Dit zou in haar latere leven ook haar geestelijke ontwikkeling typeren. Haar moeder stierf aan kanker in datzelfde jaar. 2 van haar oudere zusters traden in de karmel van Lisieux in. Therese voelde zich verlaten. Het van elkaar gescheiden zijn maakte haar psychisch erg kwetsbaar. Ze genas door de glimlach van de maagd Maria in 1883. Op kerstavond 1886, na de nachtmis, gebeurt wat ze haar bekering noemt. Een overwinning op haar eigen liefde, die haar ontvankelijk maakt voor een nieuwe vertrouwelijkheid met Jezus.
1: In die nacht van licht begon de derde periode van mijn leven. De mooiste van allemaal en het meest gevuld met hemelse genaden. In één ogenblik deed Jezus wat mij in 10 jaar niet gelukt was. En hij nam daarbij genoegen met mijn goede wil, die mij nooit ontbrak. Zoals zijn apostelen kon ik tegen hem zeggen: "Heer, ik heb de hele nacht gevist zonder iets te vangen." Met nog meer barmhartigheid voor mij als voor zijn leerlingen nam Jezus zelf het net, gooide het uit en trok het weer terug vol vissen. Hij maakte van mij een visser van zielen. Ik voelde een groot verlangen te werken voor de bekering van de zondaars. Dat verlangen was nog nooit zo sterk geweest. In één woord, ik voelde de liefde, mijn hart binnenstromen, de nood om mijzelf te vergeten en om plezier te doen. En sindsdien was ik gelukkig.
0: Jezus dorst lessen. De genade van de bevrijding van eigenliefde betekende voor de Therese dat zij de verlossing ervaarde die Christus aan ons allemaal aanbiedt, vooral aan de allerkleinste. De genezing gaat door, want de wonden van haar kindertijd zijn diep geslagen. Deze gebeurtenis, die door de kenners van Therese overvloedig wordt benadrukt, kan een andere innerlijke ervaring van Therese overschaduwen, die een aanzienlijke invloed op haar leven had. De ontdekking van de dorst van Jezus. Ze vertelt over dit belangrijke moment dat plaatsvond vlak na de genade van Kerstmis.
1: Op een zondag keek ik naar een afbeelding van Jezus aan het kruis. Ik werd geraakt door het bloed dat uit een van zijn goddelijke handen druppelde. De gedachte dat dit bloed op de grond viel, zonder dat iemand zich haastte het op te vangen, deed mij pijn. En ik besloot om in de geest aan de voet van het kruis te blijven staan, om de goddelijke dauw op te vangen die ervan afdruppelde. Ik begreep dat ik die dauw meteen zou moeten uitgieten over de zielen. De roep van Jezus op het kruis weerklonk zonder ophouden in mijn hart. Ik heb dorst. Die woorden ontstaken in mijn hart in ongekend vuur dat hevig brandde. Ik wilde mijn welbeminde te drinken geven en ik voelde mezelf verscheurd door dorst naar zielen. Toen waren het nog niet de zielen van priesters die mij aantrokken, maar die van grote zondaars. Ik brandde van verlangen die zielen uit de eeuwige vlammen vandaan te trekken.
0: Branzini. Therese's ijver voor Jezus ging verder dan haar eigen omgeving. Zij wordt omringd door liefde van hem. Voortaan zal ze voor de zondaars bidden en op die weg vindt ze het middel om Jezus te troosten, die dorst heeft naar zielen. Het teken dat zij krijgt met betrekking tot Branzini, een ter dood veroordeelde die twee vrouwen en een meisje beruchtte en voor wie zij vurig had gebeden, bevestigde haar opweg op deze weg. Therese zelf vertelt ons over de omvorming die in haar plaatsvond. Om mijn ijver op te wekken, liet de goede God mij zien dat mijn verlangens hem aangenaam waren. Ik hoorde vertellen over een groot misdadiger die net ter dood veroordeeld was voor vreselijke misdaden. En alles wees erop dat hij zou sterven zonder berouw te hebben gehad. Ik wilde tot elke prijs voorkomen dat hij naar de hel zou gaan. Om dit te beletten gebruikte ik alle mogelijke middelen. Ik voelde wel dat ik uit mezelf tot niets in staat was, en ik bood de goede God alle oneindige verdiensten van onze lieve Heer aan, de schatten van de Heilige Kerk. En ik smeekte Céline een mis te laten opdragen voor mijn intentie. Ik durfde dat niet zelf te vragen uit angst dan te moeten zeggen dat het voor Branzini de grote misdadiger was. Ik wil dat eigenlijk ook niet tegen Céline zeggen, maar zij stelde me zo lief vragen en bleef zo aandringen dat ik haar mijn geheim toevertrouwde. Ze lachte me absoluut niet uit, maar vroeg me juist of ze mij helpen mocht mijn zondaar te bekeren. Dat aanbod nam ik dankbaar aan, want ik had het liefst gewild dat alle schepselen zich met mij zouden verenigen om genade voor de schuldige af te smeken. Ik voelde diep in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens ingewilligd zouden worden. Maar om mezelf de moed te geven om door te blijven gaan met bidden voor de zondaars, zei ik tegen de goede God dat ik ervan overtuigd was dat hij die ongelukkige Branzini vergeven zou. Ik zei dat ik dat geloofde, zelfs al zou Branzini niet willen biechten en geen enkel teken van berouw tonen. zoveel vertrouwen had ik in de oneindige barmhartigheid van Jezus.
1: Maar ik vroeg hem alleen een teken van berouw voor mijn eigen vertroosting. Mijn gebed werd letterlijk verhoord. Ondanks dat papa ons verboden had de krant te lezen, meende ik niet dat ik ongehoorzaam was als ik de passages las over die Pransini die over Pransini gingen. De dag na de executie zag ik de krant La Croix liggen. Ik sloeg die haastig open. En wat las ik? Mijn tranen verraden mijn emoties en ik moest mezelf even verbergen. Pransini had niet gebiecht. Hij was het schavot opgegaan en maakte zich er klaar zijn hoofd in het afgrijzelijke gat te steken toen hij, gegrepen door een plotselinge ingeving, zich omkeerde en het kruis kuste dat de priester hem voorhield. 3 keer kuste hij de heilige wonde. Daarna zou zijn ziel het barmhartige vonnis ontvangen van hem die verklaart dat er in de hemel meer vreugde zal zijn over 1 zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Ik had het gevraagde teken verkregen en dat teken herinnerde zich heel precies aan de genade die Jezus mij verleend had om mij aan te trekken tot het gebed voor de zondaars. Het was immers voor de wonde van Jezus bij het zien van de stromen van zijn goddelijk bloed dat die dorst naar zielen in mijn hart opgekomen was. Ik wilde hun dat onbevlekte bloed te drinken geven dat hen reinigen zou van hun smetten. En de lippen van mijn eerste kind drukten zich op deze heilige wonde. Wat een onuitsprekelijk heerlijk antwoord. Sinds die unieke genade nam mijn verlangen om zielen te redden iedere dag toe. Het was alsof ik Jezus tegen me hoorde zeggen, zoals tegen de Samaritaanse vrouw: geef me te drinken. Het was een echte uitwisseling van liefde. Aan de zielen gaf ik het bloed van Jezus en aan Jezus bood ik diezelfde zielen weer aan die zich gelaafd hadden aan zijn goddelijke dauw. Het leek me dat ik zo zijn dorst leste. Hoe meer ik hem te drinken gaf, des te meer nam de dorst van mijn arme ziel toe. En deze hevige dorst schonk hij me als zijn heerlijkste liefdesdrank.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag denken we na over wat er de voorbije week is gebeurd. We kijken terug op onze activiteiten en op ons gebed en proberen te ontdekken waar en hoe God ons nabij was.

Neem even de tijd om het stil te maken in jezelf. Word je bewust van Gods aanwezigheid, waar je ook bent.

Probeer je te herinneren waarin je deze week Gods aanwezigheid voelde. Houd deze gedachten even vast in gebed, liefdevol en dankbaar.

Herinner je nu momenten waarop je God misschien juist niet ervaarde? Wat komt er spontaan in je op? Breng dit nu voor God.

Ter afsluiting, denk aan één ding waar je de komende week aan wilt werken. Vraag om Gods hulp.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd.
3: En in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Het breken van het brood in Troas. Toen de opschudding te Efeze voorbij was, ontbood Paulus de leerlingen en sprak een opwekkend woord. Daarna nam hij afscheid en ging op reis naar Macedonië. Hij trok die streek door, hield er vele bemoedigende toespraken tot de gelovigen en kwam zo in Griekenland. Toen hij na een verblijf van 3 maanden op het punt stond van daar scheep te gaan naar Syrië, werd er door de Joden een aanslag op hem beraamd en daarom besloot hij over Macedonië terug te keren. Tot Azië vergezelden hem Pyrrhus, zoon Sopater uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en bovendien Tychicus en Trofimos uit Azië. Deze reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Zelf zeilden wij na de dagen van de ongedecemde broden weg uit Filippi en binnen 5 dagen voegden wij ons bij hen in Troas, waar we 7 dagen verbleven. Toen we op de eerste dag der week bijeengekomen waren voor het breken van het brood, voerde Paulus, die van plan was de volgende dag te vertrekken, tot diep in de nacht tot hen het woord. Er brandden talrijke lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren. Een jonge man, Eutychus, zat in het venster en werd tijdens Paulus' langdurige toespraak door een onweerstaanbare slaap bevangen. Overmand door de slaap stortte hij van de 3e verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Maar Paulus kwam naar beneden, strekte zich over hem uit, sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees niet ongerust, want er is leven in hem." Hij ging weer naar boven, brak het brood, at ervan, en na nog geruime tijd het woord gevoerd te worden hebben, ging hij heen. De jongen bracht men levend binnen, waardoor ze niet weinig getroost werden. Wij echter waren al eerder scheep gegaan en naar Assos afgezeild, waar we Paulus aan boord zouden nemen. Want zo was zijn plan, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Zodra hij zich in Assos bij ons gevoegd had, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. We zeilden vandaar weer weg en bevonden ons de volgende dag ter hoogte van Chios. Daags daarna hielden we aan op Samos en nog een dag later bereikten we Milete. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij haastte zich namelijk om zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem te zijn. Tweede lezing uit de eerste apologie van de heilige martelaar Justinus voor de christenen. De viering van de Eucharistie. Alleen hij mag aan de Eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren en die gereinigd is in het waterbad van de wedergeboorte tot vergeving van de zonden en zo leeft als Christus heeft geleerd. Want wij ontvangen de Eucharistie niet als gewoon brood of gewone drank, zoals Jezus Christus, onze Verlosser, door het woord van God vlees geworden is en Hij omwille van ons heil vlees en bloed heeft aangenomen, zo ook is dit voedsel, waarover de dankzegging is uitgesproken door het gebed dat de woorden van de Heer zelf bevat, het vlees en bloed van dezelfde mens geworden Jezus, waarmee ons bloed en vlees gevoed wordt. Welnu, Dat is ons geleerd. Want in hun gedenkschriften, die evangeliën genoemd worden, hebben de apostelen al dus overgeleverd wat Jezus hun had opgedragen, namelijk dat hij het brood nam en na de dankzegging gesproken te hebben zei: "Doet dit tot mijn gedachtenis, dit is mijn lichaam." En evenzo nam hij de beker en na de dankzegging zei hij: "Dit is mijn bloed." En aan hen allen heeft hij het overgeleverd. Vanaf die tijd af hebben wij dit alles op onze beurt in herinnering geroepen. En zij die bezittingen hebben, helpen allen die behoeftig zijn. En altijd weer komen wij samen. Bij alles wat wij aanbieden, loven wij de Schepper van het heelal door zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest. Op de dag die Dag van de Zon genoemd wordt, komen alle bewoners, zowel van de steden als van het platteland, op één dezelfde plaats bijeen. Zij lezen de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten voor zover de tijd het toelaat. Wanneer dan de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voorgaat een woord van vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Vervolgens staan we alle gezamenlijk op en spreken onze gebeden uit. En zoals wij reeds gezegd hebben, worden brood en wijn en ook water aangedragen wanneer wij ons gebed hebben beëindigd. Hij die voorgaat, zendt gebeden en dankzeggingen naar de hemel, zoveel als hij kan. En de gemeenschap stemt daarmee in door het amen dat zij zegt. Dan worden de gaven waarover de dankzegging is uitgesproken verdeeld en aan ieder van de aanwezigen uitgereikt. Door de diakens worden zij naar de afwezigen gebracht. Zij die vermogend zijn en zij die het wensen geven naar believen wat zij willen. Wat ingezameld wordt, wordt neergelegd bij hem die voorgaat. Hij zorgt dan voor de wezen en de weduwen en voor hen die door ziekte of om een andere reden hulpbehoevend zijn. En ook voor hen die in de gevangenis verblijven en voor de gasten die uit den vreemde aangekomen zijn. In één woord, hij zorgt voor allen die in nood zijn. Wij allen komen op de dag van de zon samen. Allereerst omdat het de eerste dag is waarop God de wereld schiep en duisternis en oerstof omvormde. Vervolgens omdat Jezus Christus, onze Verlosser, op diezelfde dag uit de dood is opgestaan. Want op de dag die voorafgaat aan de dag van Saturnus, zaterdag, hebben zij hem gekruisigd. En op de dag na die dag, dat is op de dag van de zon, is hij aan zijn apostelen en leerlingen verschenen. Hij heeft hun onderwezen wat ook wij u ter overweging hebben overgeleverd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria. Een hele goede morgen en wij willen graag deze zaterdag gaan openen met het kerkelijk morgengebed. Voor degene die het klein en het groot getijdenboek hebt, wil ik graag de bladzijde zeggen. Dan begin ik in het klein getijdenboek, te beginnen op bladzijde 37. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm en ook de hymne staat daar. Dus dan kunt u eventjes vooruit. En dan heeft u nog één bladzijde nodig en dat is bladzijde 142. We zitten weer in de eerste week, vorige week in de vierde week, nu zitten we weer in de eerste week. Bladzijde 142. En vanaf de korte schriftlezing, voor degene die vaker mee bidden, weten dat dat in de paastijd dus niet in uw klein getijdenboek staat. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 662 en daarvan nemen we de vijfde. 662. Dan gaan we naar de hymne en die staat op bladzijde 752. De hymne van de paastijd. 752, kunt u eventueel een lintje bijleggen. En dan komen de antifoon en de psalmen en die staan op bladzijde 871. Dat is dus de zaterdag in de eerste week. En bij de antifoon nemen we dus waar een PT voor staat van de paastijd. Dus bladzijde 871. Kunt u ook een lintje bijleggen en dan hebben we nog één bladzijde nodig. En dat is bladzijde 485. En daar begint dus de korte schriftlezing en dan loopt het verder gewoon helemaal door. Bladzijde 485. Maar ik ga u, want het zijn nogal veel bladzijden, ook tussendoor nog wel een keertje de bladzijden zeggen. We beginnen dus in het klein getijdenboek op bladzijde 37 en in het groot getijdenboek op bladzijde 662 en dan nemen we de vijfde. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa.

0: in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Dan gaan we het Groot Getijdenboek naar bladzijde 752. De dag rijst rood in het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. De hel barst los in jammerklacht.
1: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood. Bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht.
0: Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten eromheen. Stijgt uit het graf en triomfeert in al zijn pracht, de Heer regeert.
1: Nu zijn de tranen en de pijn voorbij. De dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Het Klein Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 142. En in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 871. En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt. Alleluia. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Zij houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid en laat mij leven zoals gij bepaalt. Alleluia. Zij die de zegen hebben behaald, zongen ter ere van het Lam het lied van Mozes, de dienstknecht van God. Alleluia. Wij zingen de Heer toe, hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
0: Ja, hij is mijn God, hem zal ik loven. De God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef farao's wagens en strijdmacht in zee.
0: U snuiven van toren joeg het water omhoog. De vloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haal ze in. Wij delen de buit, wij zwergen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
0: Toen blies weer uw adem, de zee overviel hen. Zij zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wondere werken.
0: Gij strekt uw hand uit, de aarde verslond hen. Maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zijt gij barmhartig en leidsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen. Dat waar uw heilige woonplaats is.
0: Daar neemt gij hen op en gaat hen planten. Op de berg die uw erfdeel is. Waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij die de zegen hebben behaald, zongen ter ere van het Lam het lied van Mozes, de dienstknecht van God. Alleluia. God heeft bij ons zijn goedheid getoond. Alleluia. Loof nu de Heer, alle naties ter aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God heeft bij ons zijn goedheid getoond. Alleluia. Het groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 485.
1: Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden. Om Heer te zijn over doden en levenden.

0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Hiertoe is Christus gestorven en opgewekt ten leven, opdat hij Heer zou zijn over levenden en doden. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hiertoe is Christus gestorven en opgewekt ten leven, opdat hij Heer zou zijn over levenden en doden. Alleluia. Christus zal allen die aanzitten aan de tafel van het woord en van het brood des levens op de jongste dag doen verrijzen. Laten we hem daarom vragen.
1: Heer, geef ons vrede en vreugde.
0: Zoon van God, gij zijt opgewekt uit de dood en Heer van het leven geworden. Zegen en heilig ons en allen die u toebehoren.
1: Heer, geef ons vrede en vreugde.
0: Gij schenkt vrede en vreugde aan al uw gelovigen. Help ons te leven als kinderen van het licht, vol blijdschap om uw overwinning.
1: Heer, geef ons vrede en vreugde.
0: Versterk het geloof van uw kerk die nog onderweg is. Laat haar voor de wereld getuigen van uw verrijzenis.
1: Heer, geef ons vrede en vreugde.
0: Gij zijt naar uw lijden en dood de heerlijkheid van de Vader binnengegaan. Doe de droefheid van hen die in rouw zijn, verkeren in vreugde.
1: Heer, geef ons vrede en vreugde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, geef ons vrede en vreugde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Ge hebt ons het goddelijk leven geschonken toen wij in het doopsel zijn herboren. Gerechtvaardigd hebt Gij ons en bestemd voor het onsterfelijk leven. Wij vragen U, wees onze leidsman en breng ons tot de volle heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

主耶稣，求你赐给我们祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de vijfde week van Pasen, luidt de tekst van de introïtus: In de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met hem verrezen, nu u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood deed opstaan. Begraven worden en verrijzen, dat is het ritme van de Eucharistie. Ons met Christus laten begraven in het graf van de zelfzucht, om ons door de kracht van Christus te laten opstaan. Dood en begraven en verrijzen. Dat kan alleen door Gods kracht. Die kracht hebben wij niet zelf. Maar we kunnen ons die kracht wel laten geven door te geloven, door uw geloof in de kracht van God, die dat ook in Jezus heeft gedaan. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen ze u vanwege mijn naam aandoen. Want hem die mij gezonden heeft, kennen zij niet. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft, liefde. We willen laten beminnen, mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding aan van het gebed. De houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te brengen. En dan vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. Het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. En in dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van het gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. In dit deel van de afscheidsrede gaat het over de wereld. De wereld heeft Jezus gehaat. Dan moeten de leerlingen erop rekenen dat zij door de wereld zullen worden gehaat. De plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de geladen handelingen van de voetwassing, de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. Die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. De overweging. In de handelingen van de apostelen zien we de eerste christenmissionarissen op verkondigingsreis door Klein-Azië trekken naar het huidige Turkije. Ze voelen vanuit zichzelf een neiging opkomen om meer naar het oosten te reizen, meer het binnenland in te trekken. Maar de Heilige Geest drijft hen naar het westen en naar het noorden. Ze wilden naar het oosten afbuigen, maar de Heilige Geest stond hun dit niet toe.
Zo staat het er. En zo kwamen zij in Troas, een havenplaats aan de Egeïsche Zee, dat is de zee tussen Griekenland aan de ene kant en Turkije aan de andere kant. En in het noorden van Griekenland ligt Macedonië. En daar zijn ook de steden als Thessalonica en Filippi, aan de inwoners waarvan Paulus later zijn brieven zou schrijven. En daar, in dat plaatsje Troas, krijgt Paulus persoonlijk een visioen. Er staat een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: steekt over naar Macedonië en kom ons te hulp. Letterlijk staat er: red ons. Dat betekent, ze zijn daar in doodsgevaar, in doodsnood. Ze moeten gered worden. Verkondiging, missionering, is niet mensen naar een andere religie toepraten, maar ingaan op een verlangen. Het gaat van de ander uit, en wel die ander in een toestand van erop of eronder. Verkondiging is redding brengen aan mensen die in doodsgevaar verkeren. Bijvoorbeeld in het evangelie. Een rijke man vroeg aan Jezus: wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Om te overleven? Om dit leven te overleven? En dat is ook de vraag waar de leerlingen naar hun Abba toe gingen in de woestijn. Abba, zeg me hoe ik gered moet worden. En daar in de eenzaamheid van de woestijn kunnen mensen door hun inwendige krachten worden besprongen, waardoor ze soms geen in of uit meer wisten. Ze liepen totaal vast. Geen middel, of ze hadden het uitgeprobeerd, maar vergeefs. En ze konden er gewoon gek van worden. En dan in zo'n toestand gaan ze naar de Abba en zeggen: Abba, red mij. Geef mij een reddend woord. U hebt ervaring. Zelf hebt u het allemaal meegemaakt. Zeg mij wat ik moet doen. Maar ook gelovige mensen in onze wereld kunnen dergelijke beproevingen overkomen. Beproevingen die hun krachten te boven schijnen te gaan. Of dan de dwanggedachten zijn, idee fixen. En dat allemaal met de zuigkracht van de duisternis. En dat soort krachten die werken er eenmaal in onze wereld. Die term wereld zegt zelf al dat het een gesloten systeem is. Een wereldomvattend gesloten systeem waarin je gevangen bent. En zoals het in de geest van de leerling is, zo gebeurt het ook in de wereld collectief. Daar in de wereld worden de dingen opgeblazen. Van iets wordt een heilige koe gemaakt, een afgod, een idool. En er moet iedereen onderdoor. Dat is wat wij noemen de waan van de dag. Nou, de christen die hebben daar niks mee. Die doen daar niet aan mee. Die staan er vrij tegenover. En dat verdraagt de wereld niet. De wereld verdraagt het niet dat er mensen zijn die niet naar haar pijpen dansen. De duisternis kan dat licht eenvoudigweg niet verdragen. De haat van de wereld geldt niet zozeer de persoon van de leerlingen. Zij geldt die geheimvolle werkelijkheid, die oncontroleerbare kracht die de leerlingen drijft, die hen van de wereld onderscheidt en hen uit de wereld wegneemt omwille van die naam. De haat van de wereld geldt Christus Jezus, de Heer zelf en zijn geest die in de leerlingen werkt. En zo kan er ook in een klooster of in een huishouden of gewoon in je eigen gevoelsleven zo'n kracht zich doen gelden. Gelovig zijn is alles kunnen relativeren, alles betrekkelijk stellen. Alles betrekkelijk stellen wat zich als absoluut voordoet, wat in feite relatief is. Geloven in God is van niets een punt maken. Niet van de opwinding van de anderen, niet van iets betrekkelijks iets absoluuts maken. Niet van de opwinding in je eigen hart. Een voorbeeld. Iemand maakt je een verwijt, ten onrechte. Je bent er ondersteboven van. De geest van de wereld in je geeft je in om je te verdedigen, de zaak recht te zetten.
Jezus zegt, als de wereld u haat, bedenk dan dat de wereld mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Nou, zulke woorden kunnen de emotie dempen, kunnen je hart stilmaken, kunnen de opwinding kalmeren, zodat wij, zoals in het gebed na het Onze Vader staat, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van alle onrust, van alle verwarring. En dan komt de stilte in je die nodig is om de zachte influistering van de Heilige Geest, de stilte die de wereld kwijt is, de stilte die in het geestelijk leven binnen of buiten het klooster onontbeerlijk is, te kunnen opvangen. Want het staat wel in het evangelie dat we moeten zwijgen als we worden aangevallen, dat we weerloos moeten zijn, maar dat is zoveel als een uitwendige getuigenis. Het is zoveel als een wet, een regel, maar de regel zelf volstaat niet om die natuurlijke aandrift niet in te volgen. U weet hoe moeilijk het is om jezelf op zo'n punt te overwinnen, om je niet te verdedigen. Je hebt een bovenmenselijke hulp nodig, een hulp van binnenin je. Een goddelijke hulp om ook metterdaad het zwijgen ertoe te doen. Het bittere van de vernedering te kunnen slikken. Die verstilling van je wezen is een voorbode van de zoete kracht van de Heilige Geest die het bittere in je zoet kan maken. Zodat die wonderlijke mengeling van de geest, het bittere van de vernedering, gemengd met het zoet van de Heilige Geest, wordt tot het bitterzoet van de vernedering, gedragen in de geest van Jezus. Het staat in het evangelie, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar het wordt ook in ons hart gedrukt, elke keer als wij Eucharistie vieren. Tenminste, die kans hebben wij. De Heilige Geest wordt namelijk over de gelovigen afgeroepen, over brood en wijn, bij de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest voor de consecratie, maar bij de transsubstantiatie wordt het ik van brood en wijn veranderd in het ik van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar na de consecratie vindt een tweede epiclese plaats over de gelovigen, nadat ze zich in stille aanbidding hebben neergebogen. Dan worden de opstandige mensen die wij zijn, met onze opstandige gevoelens, die ondersteboven kunnen zijn als iemand aan onze goede naam komt, gemaakt tot leerlingen van Jezus met een zachtmoedig en nederig van hart. Dan worden wij in de leerschool van Jezus, in de school van het lijden, tot gewillige leerlingen gemaakt, zachtmoedig en nederig van hart. Mensen die stil kunnen blijven bij vernederingen en gewelddadigheid, zoals Jezus, die zich als een lam niet afslachtte. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Maria, me van haar stilte laten doordringen, sluiten met een wees gegroet en me dan door Maria naar Jezus laten brengen en van Jezus naar de Vader, naar de bron en onze Vader bidden.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

We hebben in de afgelopen tijd al mooie en warmte lentedagen gehad. Voor heel veel mensen is het dan ook de bekoring om in hun tuin wat te gaan doen. Toch zegt de volkswijsheid om het niet te doen en te wachten tot 15 mei, tot wanneer de ijsheiligen voorbij zijn. Zo zegt de spreuk, het kan vriezen tot in mei, dan zijn de ijsheiligen voorbij. In de periode van 11 tot 14 mei, in sommige landen is het 15 mei, vieren we de ijsheiligen. Volgens de volksweerkunde zijn dat de laatste dagen waarop er nog nachtvorst kan optreden. De ijsheiligen, de heiligen die dus in de periode van 11 tot 14 mei worden gevierd, zijn de heiligen Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius. Die heiligen hebben helemaal niets met vriezen en met vorst te maken, want we vieren ze gewoon op 11, 12, 13 en 14 mei. Het waren wel mannen met het grote vuur van Jezus Christus in hun hart. Ik overloop ze even. Aanstaande maandag, 11 mei, vieren we de heilige Mamertus. Hij leefde in de 5e eeuw. In 461 werd hij bisschop van zijn geboortestad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk. Hij was een vrome en zorgzame bisschop die Jezus Christus trouw verkondigde. In die tijd gebeurden nogal wat rampen in zijn stad. Er waren aardbevingen en mislukte oogsten. En als antwoord op die rampen voerde hij de kruisdagen en de kruisprocessie in. In 470, 3 dagen voor hemelvaart, trok er een bidprocessie door de straten van de stad om goddelijke hulp te verkrijgen en rampen af te wenden. Het houden van die kruisdagen, 3 boetedagen voor hemelvaart, met processies en gebeden, zal zich later over heel Europa verspreiden. Ook in onze streken hebben we dat lang gekend. Mamertus is overleden op 11 mei 475. Aanstaande dinsdag 12 mei vieren we de jonge heilige Pancratius, de tweede ijsheilige. Hij werd geboren in 289 in Klein-Azië, het huidige Turkije. Als wees kwam hij op jonge leeftijd naar Rome en daar ontdekte hij het geloof in Jezus Christus. Hij liet zich dopen en ging als christen leven. Het was een tijd van de christenvervolgingen en christen zijn betekende eigenlijk een doodvonnis. Pancratius leefde aan het begin van de 4e eeuw een tijd met zware christenvervolgingen. Geloven in Jezus Christus betekende eigenlijk een doodvonnis. Hij werd door iemand uit zijn eigen straat verraden en aangegeven bij de keizer. Men beloofde hem grote dingen, een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Als hij maar zijn geloof in Jezus Christus zou afzweren en zou offeren aan de Romeinse goden. Pancratius wist dat niemand hem kon bieden dan wat Jezus Christus hem te bieden had.

0: en daarom wees hij alle mooie beloften af. Pancratius stierf in Rome op 12 mei 304. Na vele en zware folteringen werd hij op bevel van keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd. Pancratius is voor elk van ons een voorbeeld van moed en trouw aan je geloof in Jezus Christus. Aanstaande woensdag, 13 mei, vieren we de derde ijsheilige, de heilige Servatius. Er is eigenlijk een mooie spreuk die zegt: Servaas brengt vaak nog kou en vorst. Servatius, afkomstig uit Armenië, kwam in onze streken het geloof verkondigen. Het verhaal vertelt dat hij een bloedverwant van Jezus was. Hij was de tiende en de laatste bisschop van Tongeren. Op een bepaald moment heeft hij zijn bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. Hij schijnt eigenlijk gevlucht te zijn uit Tongeren, omdat men hem te streng in de leer vond. Zo werd Servatius de eerste bisschop van Maastricht. Men noemt hem ook de eerste bisschop van Nederland. Hij was een van de felste tegenstanders van het arianisme. Hij stierf op 13 mei 384 te Maastricht en hij ligt daar in de Sint-Servaas-basiliek begraven. Er is een verhaal dat hij op een pelgrimstocht naar Rome van de apostel Petrus een sleutel had gekregen om de harten van de mensen voor Jezus Christus te openen. Als we Sint-Servaas vieren, dan vieren we een bisschop die hier in onze streken aan onze verre voorouders Jezus Christus is komen verkondigen. Godzoon, waarachtig God en waarachtig mens. Leven wij ook uit datzelfde geloof? En aanstaande donderdag, het is dan wel hemelvaart, maar vieren we de vierde ijsheilige, de heilige Bonifacius. Bonifacius leefde in de derde en de vroege vierde eeuw. Hij was aanvankelijk geen voorbeeldig christen. Hij woonde in Rome samen met een rijke vrouw. Nadat die vrouw zich bekeerd had tot het christendom, stuurde ze Bonifacius naar Tarsus om relieken van christelijke martelaren naar Rome te brengen. Daar aangekomen kwam hij onder de indruk van de moed en het getuigenis van de christenen. De christenvervolgingen maakten diepe indruk op hem en hij werd ook christen. In plaats van in stilte zijn geloof te beleven, koos hij ervoor om openlijk zijn christen zijn te beleiden. En dat leidde ertoe dat hij werd gevangen genomen, gruwelijk gemarteld en uiteindelijk gedood op 14 mei 307. Dat zijn die ijsheiligen die wij in onze streken vieren. Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dat men in enkele landen ook op vrijdag 15 mei nog een ijsheilige viert. Dat is dan de gedachtenis van de heilige Sophia van Rome, maar wij doen dat niet hier in deze streken. Laten wij die ijsheiligen in gedachten houden in deze dagen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie.

0: met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is 7 mei, dat betekent dat die prachtige meimaand is begonnen. De maand helemaal toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Zo volop in het voorjaar. Ja, en het is natuurlijk geen toeval dat uitgerekend de meimaand de Maria maand is. Het is de maand waarin het leven in al haar pracht weer door begint te breken. We horen overal de vogeltjes fluiten, de nesten die worden vol met eieren gelegd. Ja, het leven, kortom, begint steeds meer de overhand te krijgen. Dat zien we in de natuur, maar we zien het ook in ons geloof. We zitten namelijk midden in de paastijd, we vieren de verrijzenis van Jezus Christus. En we zijn toe aan het leven natuurlijk naar dat grote feest van Hemelvaart. En in deze tijd, tussen Pasen en Hemelvaart, staan we bijzonder stil bij die ontmoetingen die de leerlingen hebben met de Heer, met de verrezen Heer. Nou, als we die ontmoeting in ons eigen leven willen verdiepen met Jezus, dan moeten we gaan naar Maria. Zij is degene die altijd aan zijn zijde is en die Jezus ook beter kent dan wie ook. Maria die zo innig, intiem met haar zoon verbonden was, en nog zelfs voor zijn geboorte, door hem al die maanden in haar schoot te hebben gedragen. Dus we gaan in deze meimaand ons heel bijzonder richten tot Maria. Nou, dat is natuurlijk ontzettend hoopvol, maar als we om ons heen kijken in de wereld, zien we dat er ook hele nare, angstige tekenen zijn. We zien volop oorlogsdreigingen, of sterker nog, we zien volop oorlogen die woeden. Dus we zien dat die vreugde van die verrijzenis van Jezus Christus absoluut niet overal in de wereld gevierd wordt. Goed, dat kan ons natuurlijk af en toe wat somber stemmen. Maar ik wil vandaag een ontzettend bijzonder en ook hoopvol verhaal met u delen. Wat als het ware die somberheid die ons allemaal wel eens kan bekruipen, een beetje kan verlichten, kan doorbreken. En het heeft te maken met een van de moeilijkste periodes uit de geschiedenis van de mensheid, in ieder geval zeker van de vorige eeuw, namelijk de Tweede Wereldoorlog. U weet, de Tweede Wereldoorlog eindigde in het jaar 1945. En een ontzettend belangrijk punt in die oorlog, een soort markeringspunt, was natuurlijk die verschrikkelijke aanval op Hiroshima in Japan. Die twee grote atoombommen die vielen op die twee Japanse steden, Hiroshima en Nagasaki. En nadat dit gebeurde, werd er een duidelijke roep hoorbaar in heel de wereld van dit nooit meer, dit mag niet. Twee kernbommen die met zo'n vernietigende kracht te werk gingen dat twee complete steden werden weggevaagd. Nou, we horen in onze tijd helaas een soortgelijke dreiging. Er wordt in onze tijd volop gesproken ook over het gebruik van kernwapens. Ja, die kernwapens die zijn sterker dan de mensheid zelf sterk is, om het zo te noemen. We zijn in staat om heel de wereld te vernietigen als we dat zouden willen als mens. En er is eigenlijk sinds de wapenwetloop in de jaren 80 niet zoveel gesproken over het gebruik van kernwapens als nu. En echte kenners zeggen dat de dreiging nu misschien nog wel hoger is dan toen. Nou, nogmaals, ik ga vandaag tot u spreken een hoopvol verhaal, dus ik wil niet nog eens een keer die onzekerheid of die angst verder gaan voeden, integendeel. Ik wil vandaag namelijk een ontzettend mooi wondertje vertellen wat er heeft plaatsgevonden in Hiroshima. Misschien hebt u er ooit wel eens van gehoord, maar ik weet niet of u alle details kent en daar wil ik vandaag dus even bij stil gaan staan. En omdat het de meimaand is en omdat dit wonder ook alles met de Heilige Maagd Maria te maken heeft, zullen we beginnen met een kort gebedje tot Maria. Namelijk het Sub Tuum Presidium. Tot u nemen we onze toevlucht. Ik zal het bidden in het Nederlands. En daarna gaan we wat spreken over het mirakel, het wonder van Hiroshima. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd. Amen. Ja, beste luisteraars, als u een klein beetje thuis bent in de geschiedenis, dan hebt u ongetwijfeld gehoord van die twee verschrikkelijke aanslagen op Hiroshima en Nagasaki. Ja, ik ben zelf van het jaar 1980, dus ik heb dat

0: allemaal niet meegemaakt. Maar goed, dit werd ook bij ons op school, zelfs al op de basisschool geleerd. Twee bommen die zo'n explosieve kracht hadden dat ze in staat waren om een complete stad in één keer weg te vagen. Nou, de eerste van die twee bommen die viel op 6 augustus 1945. En ik ga even een beetje de situatie beschrijven om daarna ook te kunnen aangeven wat voor prachtig wonder daar gebeurd is, ondanks al die pijn. Nou, het was een bommenwerper genaamd Enola Gay die boven de Japanse havenstad vloog, Hiroshima. En in Hiroshima waren de inwoners eigenlijk al verbaasd dat de oorlog zo goed aan hun voorbij ging. En ze hadden al gezien dat in heel wat steden in de omtrek ontzettend veel was verwoest. Maar de stad Hiroshima die bleef zelf, ja, gek genoeg, toch grotendeels gespaard. Maar wat de inwoners wel opviel was dat er regelmatig verkenningsvliegtuigen over de stad vlogen. Die wierpen geen bommen, maar die brachten natuurlijk wel onrust. En de mensen gingen daardoor ook zich de vraag stellen, ja, waarom komen ze hier de hele tijd kijken? Nou, die vraag die werd beantwoord op 6 augustus 1945. En ik noemde het net al, er vloog een Amerikaanse bommenwerper over de stad, genaamd Enola Gay. En die bommenwerper die vloog op een hoogte van 9.500 meter, dus op veilige afstand van de stad. En om 8:15 liet deze bommenwerper iets naar beneden vallen. Nou, het blijkt een bom te zijn. En later zullen we horen dat die bom de cynische naam heeft Little Boy. En dat betekent kleine jongen. Maar het was absoluut geen kleine jongen, want die bom die had 64 kilogram verrijkt uranium in zich. En dat betekent een kracht, een explosieve kracht van 15 kiloton TNT. Nou ja, we kunnen niet helemaal bevatten hoeveel dat is, maar je kunt er in ieder geval een hele stad mee opblazen. Dus deze Enola Gay, dit vliegtuig, liet die bom naar beneden vallen. En 580 meter boven de stad werd deze bom tot ontploffing gebracht. En wat de Japanners toen zagen, degene die het handjevol wat het overleefde, wat kon getuigen van wat daar gebeurd was. En ook in de steden in de omgeving zagen ze dat natuurlijk. Dat zouden de Japanners later gaan noemen de zon des doods. Ze zagen namelijk een hele grote wit gloeiende massa met een diameter van ongeveer 0.5 kilometer. Dus 0.5 kilometer was er gewoon een enorme grote lichtflits. En ja, dat bleek dus de eerste atoombom te zijn die ook echt tegen mensen werd gebruikt. Nou, de explosie die was zo groot dat van de 255.000 inwoners ongeveer 1/3 gewoon op slag dood was. En niet alleen dood, maar gewoon helemaal verpulverd, tot as gemaakt. Niks van over. Nou, het dodental zal in de periode na de ontploffing nog veel hoger worden. Want niet alleen die mensen die bij die ontploffing meteen sneuvelden waren dood, maar ook vele mensen stierven daarna nog. Hè? Aan zware brandwonden, maar natuurlijk ook aan die enorm dodelijke straling die uitgaat van zo'n kernbom. Ja, dus vele mensen stierven later ook nog aan de straling die er vrij kwam. Nou, een vreselijk verhaal, maar ik had beloofd dat ik toch een hoopvol verhaal zou vertellen. Want wat gebeurde er tijdens deze ontploffing? En er zijn foto's van, hè? U kunt die opzoeken op internet zelfs. De hele stad werd weggevaagd en er bleven eigenlijk maar een paar gebouwen min of meer overeind staan. Een van de gebouwen die na de ontploffing nog overeind stond, zei het wel flink gehavend dak eraf, was de kerk. Toegewijd aan onze lieve vrouw ten hemel opgenomen. Maar een ander gebouw, wat enkele stratenblokken verderop lag, was nog beter, in betere staat gebleven. En dat was namelijk de pastorie. En in die pastorie woonden 4 Jezuïte paters. Alle 4 uit Duitsland. Hun namen waren Hugo Lassalle, Willem Kleinzorge, Hubert Schieslik en Hubert Schiefer. En deze 4 paters die waren uitgezonden als missionarissen naar Japan om daar het geloof te verkondigen. Goed, we zitten in de meimaand en ik zei al dat ik over Maria ging spreken. Wat was er zo bijzonder aan deze paters? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Het waren gewone paters, maar ze hadden wel een heel groot hart voor Maria. Het waren namelijk paters die diep geloofden in de boodschap ook van Fatima. En de oproep van Maria in Fatima. Wat zegt ze daar? Nou, daar hebben we al vaker over gesproken natuurlijk hier bij Radio Maria. De oproep om dagelijks de rozenkrans te bidden. Dus deze eenvoudige paters deden dat. Die daar baden elke dag de rozenkrans. En ze wisten ook dat Maria had beloofd dat het dagelijkse rozenkransgebed uiteindelijk zelfs oorlogen kon stoppen. Nou, we hebben getuigenverslagen van deze paters. En een van deze jezuïeten, die zegt het volgende. Hij zegt dat hij tijdens die aanslag, tijdens die ontploffing, een verschrikkelijke lichtflits zag. En hij zei het was alsof een grote meteoor in botsing was gekomen met de aarde. En het ene moment zit hij nog op de pastorie en voordat hij het weet ligt hij buiten in de groentetuin. Dus hij was gewoon zo naar buiten toe geslingerd. En een van de andere jezuïeten, namelijk pater Schiffre, die vertelde dat hij zich voelde als een blad aan een boom midden in een herfststorm. Ja, dus hij werd gewoon door de lucht heen gedwarreld, als het ware, alsof hij helemaal geen gewicht meer had. Nou, er werd later ook nog verteld, na deze aanslag, dat er inderdaad een heel bijzonder fenomeen plaatsvond. Namelijk, een half uur na de explosie ging er een enorme storm door de stad, die zo sterk was dat zelfs bomen werden ontworteld. Ja, dus er was daar iets gebeurd door die ontploffing, waardoor de natuur ook helemaal van streek was geraakt. En een half uur na deze explosie kwam er dus ook nog eens een keer een verschrikkelijke storm over de stad. Nou, deze vier paters, die overleven deze enorme aanslag. En sterker nog, de pastorie staat nog overeind. De paters die krabbelen overeind, ze lopen naar buiten om te kijken hoe de stad eraan toe is. En ze zien dat in de wijde omgeving alles vernietigd is. En ze zien een soort visioen van de hel, zo lijkt het wel. Ze zien namelijk dat overal dode en stervende mensen op straat liggen. Alles in vuur en as opgegaan. En toch, ze kijken om zich heen. De kerk staat nog min of meer overeind. En de pastorie is grotendeels intact gebleven. Goed, dat is natuurlijk een wonder. En de paters zullen dat zelf later ook bevestigen. Ze zijn tal van keren geïnterviewd. En ze hebben vaker gezegd, ja, de wereld snapt het nog niet. De reden dat wij dit hebben overleefd is onze liefde voor de Heilige Maagd Maria geweest. Is het Rozenkransgebed geweest. Nou, alsof dit wonder nog niet groot genoeg is, worden ze in de jaren die volgen worden ze volop onderzocht door doktoren. Tientallen doktoren die met grote verbazing deze vier mannen onder handen nemen om te kijken hoe het kan dat ze niet zijn gestorven, allereerst natuurlijk. Maar vooral ook hoe het kan dat ze niet sterven later nog aan de gevolgen van de radioactieve straling. Die radioactieve straling die heeft nog heel wat mensenlevens gekost of mensen levenslang verminkt op zijn minst. Maar deze vier paters hebben er helemaal geen last van. En zullen er ook later in hun leven geen last van krijgen. En het is wonderlijk, want ze zullen uiteindelijk allemaal gewoon een natuurlijke dood sterven. En de overste van de jezuïeten, pater Lassalle, die zal zelfs 92 jaar oud worden. En pater Schiffer, die tijdens de aanslag 30 jaar oud was, dus dat was de jongste van het stel, die zou nog tal van conferenties geven en zelfs in het jaar 1976 bevestigde hij nog in Philadelphia dat de reden dat ze dit hadden overleefd puur kwam door de genade van Maria. En hij zei van, Maria die had een beschermend schild voor ons geplaatst. Nou, dit is een wonder wat ook als zodanig de boeken in is gegaan. En het wonder werd een paar dagen later nog eens bevestigd op een andere plaats ook, namelijk in de stad Nagasaki. U weet, Hiroshima, daar viel de eerste bom. En drie dagen later herhaalde zich dit drama in een andere stad, Nagasaki. Daar viel ook een atoombom, Fat Man. En deze atoombom die viel in het hart van de stad, namelijk in het district Urakami. En dat was al vanaf de 16e eeuw het hart van het katholicisme in Japan. En op deze plaats had enkele eeuwen later de bekende heilige Maximilia Maria Kolbe, de bekende heilige die natuurlijk zelf ook stierf in de Tweede Wereldoorlog, had daar een kloostertje gesticht met de naam de Tuin van de Onbevlekte. En wat vertelt het wonder? Ook hier waren het de paters die de aanslag overleefden. Er leefden een aantal Franciscanen. En ook heel Nagasaki werd in puin gelegd. Behalve deze Franciscaner broeders, die brengen het er levend vanaf. Met nog een handjevol andere mensen. Dus twee wonderen heel kort na elkaar, die allebei werden toegeschreven aan de Heilige Maagd Maria van Fatima. Aan het gebed van de Rozenkrans. Nou, wat kunnen we hiervoor van meenemen voor onze eigen tijd? Nou ja, het ligt er vrij dik bovenop natuurlijk. Hè? Die oproep van bid elke dag de Rozenkrans, doe dat zelf ook. Hè? Het beschermende schild waarover de paters Jezuïeten spraken, dat Maria voor ons zal houden wanneer rampen de wereld teisteren. Maar het heeft natuurlijk nog een diepere betekenis. Hè? Want we hebben het hier over lichamelijke bescherming. Nou, Maria kan dat dus blijkbaar heel effectief bieden. Hè? En Maria doet nooit iets zonder haar zoon. Hè? Dus het is Jezus Christus die ons dan beschermt. Maar het is natuurlijk ook een geestelijke bescherming. Het bidden van de rozenkrans maakt dat voor alles onze ziel beschermd is. En natuurlijk als mens zijn we een eenheid van ziel en lichaam. Dus we kunnen die twee ook nooit helemaal scheiden van elkaar. Maar toch die lichamelijke bescherming. Het kan zijn dat ons lichaam soms hele moeilijke tijden moet doormaken. Als we ziek zijn bijvoorbeeld. Maar zodra we dan in genade blijven. Zodra we niet in de zonde vervallen. Kan die ziekte zelfs nog heilzaam zijn voor ons. Dus die lichamelijke aanvallen. Zelfs zo'n ramp als in Hiroshima of Nagasaki. Is uiteindelijk niet het allergrootste kwaad. Het is wel een gevolg van het grote kwaad. Maar het kwaad zelf is natuurlijk de duivel. En de duivel die ons probeert te verleiden tot zonde. Die uiteindelijk onze ziel wil aanvallen. Nou, ook als bescherming voor die ziel is natuurlijk de rozenkrans bij uitstek het schild. En daarom wil ik deze podcast graag afsluiten met de aansporing om niet alleen naar dit soort prachtige wonderverhalen te luisteren, maar ze ook echt ter harte te nemen. En dat betekent dus dat we in deze meimaand, maar ook daarna, dagelijks met heel veel vurigheid, met heel veel liefde en devotie, de Heilige Rozenkrans bidden. Ik wens u een hele mooie dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Eentje zeggende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag 9 mei, in de vijfde week van Pasen. God, Gij hebt ieder van ons een moeder gegeven, die ons geleerd heeft zorg te dragen voor elkaar. Haar luisterend hart heeft ons getoond hoe wij elkaar met de taal van het hart kunnen toespreken. Zij leerde ons hoe wij moeten bemoedigen en bevestigen, hoe wij elkaar kunnen troosten en wat de kunst is om te delen in lief en leed. Onze dankbaarheid voor moeder is het geheugen van ons hart. Zegen onze moeders en zegen ook ons, Heer, opdat wij het nooit opgeven het beste van onszelf te geven. Opdat wij opbloeien tot liefdevolle mensen die ook op vandaag gestalte geven aan uw droom, die in Jezus van Nazareth en in Maria, zijn moeder, tot ons is gekomen. Amen. Om 9:30 schakelen wij live over naar het heiligdom van onze lieve vrouw, Sterre der Zee in Maastricht, voor de heilige Eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Ik wens u, luisteraars, vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

Het gebed tot moeder Maria Sterre d'Arcy. O Maria Sterre d'Arcy, zie mij hier neergeknield voor uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van uw moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen, waar gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt. O liefste moeder, ik kom dan tot u met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste moeder, o genaderijke Sterre d'Arcy, laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste naar God. Hij wil mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goedertierenste macht, dat het nooit God is dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is, zou ik dan de eerste ongelukkige zijn die gij onvergoed van u liet heen gaan. Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij door uw alvermogende voorspraak mijn hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, de Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering hier bij Maria Sterren der Zee. Op deze zaterdag richten wij bijzonder onze blik op Maria, die als een ster licht geeft in donkere nachten en ons altijd naar Jezus wijst. Lieve mensen, we leven in een tijd waarin veel mensen zoeken naar rust, naar echte verbondenheid, naar licht in momenten van onzekerheid. Er is veel onrust in de wereld, maar ook in ons eigen hart dragen wij soms zorgen, fouten, verdriet mee. Juist daarom is de Eucharistie is zo bijzonder. Hier blijft Christus zelf in ons midden aanwezig. En hij nodigt ons uit aan zijn tafel. Niet omdat wij volmaakt zijn, maar omdat hij ons lief geeft en telkens opnieuw wil genezen. Daarom mogen wij aan het begin van deze viering ook eerlijk zijn naar onszelf. Waar waren wij ongeduldig, gesloten of zonder aandacht voor God en voor elkaar? In vertrouwen vragen wij om Gods barmhartigheid en oprechte vergeving. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt ons het goddelijke leven geschonken toen wij in het doopsel werden geboren. Wij vragen U, laat allen die Gij door de rechtvaardiging ontvankelijk maakt voor de onsterfelijkheid, onder Uw leiding tot de volle heerlijkheid komen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

0: Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra en was daar een leerling, Timotheus genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij bij de broeders van Lystra en Iconium een goede naam had, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden in die streek woonde, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar ze doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door Frygië en de landstreken Galatië, omdat zij door de Heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Azië. In Mysia gekomen maakten ze aanstalten om naar Bithynië te reizen, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Ze trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken. Want we maakten eruit op dat God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. Woord van de Heer.
1: Wij zingen nummertje 7 uit de boekjes. Nummertje 7.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als de wereld u gaat bedenkt, dan dat zij mij eerder heeft gehad dan u. Als gij van de wereld zou zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toe behoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom gaat de wereld u. Herinnert u wat ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord onderhouden hebben, zullen zij ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn naam aandoen. Want hem die mij gezonden heeft, kennen zij niet. Woord van de Heer.

Brothers and sisters in Christus, er was eens een jongen die tijdens een storm op zee met zijn vader op een kleine boot zat. De golven sloegen hoog op, de wind vloot hard en de jongen werd bang. Hij riep: "Pap, gaan we zinken?" Maar zijn vader bleef rustig sturen. Toen zei de jongen: "Pap, waarom bent u niet bang?" De vader glimlachte en zei: "Omdat ik de sterren nog kan zien." Lieve mensen, dat is eigenlijk een prachtig beeld voor vandaag. Nu wij Maria eren als sterren der zee. Een ster geeft geen lawaai. Een ster duwt je niet vooruit. Maar een ster laat je zien waar je heen moet. Juist wanneer het donker is. Een ster zegt wel: je bent niet verloren. Er is een richting. Blijf gaan. En dat brengt ons bij het woord van God van vandaag. In de eerste lezing, in de handelingen van de apostelen, zien we hoe Paulus en zijn metgezellen onderweg zijn. Zij willen vooruit, plannen maken, missiewerk doen, maar telkens worden zij door de geest een andere richting opgestuurd. Alsof God zegt: niet deze weg, maar die andere. Ze weten niet precies waarom, maar ze gaan wel. En in het evangelie horen wij Jezus zeggen dat zijn leerlingen niet altijd begrepen zullen worden door de wereld. Dat wie hem volgt ook weerstand kan ervaren. Maar tegelijkertijd is er iets heel krachtigs. Gij laat je niet alleen. Lieve mensen, dat raakt mij als missionaris heel diep. Want eerlijk, als je uit India komt en je staat hier in een koude Nederlandse weer met heel veel fietsen, regen en wind die van alle kanten komt, dan denk je soms: Heer, bent u zeker dat ik hier moet gaan? Maar telkens opnieuw ervaar ik: God stuurt niet alleen, hij begeleidt ook. En ik zie hier heel mooi bij Maria, sterren der zee. Toen ik voor de eerste keer in de basiliek, in de kapel kwam, zag ik mensen bidden met zoveel eenvoud. Studenten, ouderen, toeristen, mensen met verdriet, mensen met hoop. Dat vond ik prachtig. Want Maria brengt mensen samen. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft alleen maar met een open hart te komen. Maria is als een ster in de nacht. Niet omdat zij het donker wegneemt, maar omdat zij ons helpt de weg te vinden in het donker. Zij is iemand die meeloopt, die kijkt, die zwijgt en toch gelooft. Als een ster in de nacht. Je ziet ze haar niet altijd sterk, maar ze wijst je wel de weg. In mijn parochie, waar ik nu werkzaam ben, heb ik dat iets geleerd.
Mensen hebben niet altijd grote woorden nodig. Soms een glimlach bij de deur. Soms een kort gebed. Soms gewoon iemand die zegt, ik ben bij je. En dat is ook evangelie. En eerlijk gezegd, broeders en zusters, soms voel ik mijzelf nog een beetje die seminarist uit India die verdwaald is in Limburgse woorden of Maastricht dialecten. Maar dan herinner ik mij, God roept niet de volmaakten, maar de beschikbare. Misschien is dat de boodschap van vandaag. Niet altijd alles begrijpen. Zoals Paulus. Niet altijd kunnen verklaren. Zoals de leerlingen. Maar wel blijven gaan. Omdat God je leidt. En Maria leert ons dat vertrouwen sterker is dan angst. Dus, dierbare, als je deze week iets meemaakt dat je niet begrijpt, een onverwachte wending, een moeilijke dag of gewoon een moment van stilte, denk dan even aan die ster boven de zee. Ze beweegt niet veel, maar ze blijft staan en ze wijst. Amen.

0: Broeders en zusters, wij mogen uitzien naar de troost die God ons biedt. Leggen wij vol vertrouwen onze gebeden voor de noden van de kerk en de wereld aan hem voor.
1: Om zegen en bescherming voor allen die werkzaam zijn in de kerk. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Om hoop en vertrouwen voor allen die God met een oprecht hart zoeken. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Om Christus kracht en vertroosting voor alle christenen die vervolgd worden. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Om verlichting en kracht voor wie ziek en eenzaam zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Om rust en vrede voor wie gestorven zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor P. Dussen als jaardienst voor wie deze mis wordt opgedragen. Dat zij allen Gods mogen zien en in hem thuis komen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Op een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor.

0: Hemelse Vader, verhoor ons gebed en laat ons groeien in geloof, hoop en liefde. Wij vragen het U door Christus onze Heer.
1: Amen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Wees barmhartig, Heer, en neem de offerande aan van uw volk. Wij bidden u, laat ons onder uw bescherming niet de genade verliezen die wij ontvangen hebben, en in het bezit komen van de eeuwige gaven door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlag is tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons. Mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejegen, zonder eind.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam gij na de maaltijd ook de kelk, sprak op nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood aan de kelk van het geel. Wij danken u, omdat gij ons waardig hield om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn goede bischop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder voor P. Dussen. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de Heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven deelachtig zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons keer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon, want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven. Amen.

Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord van leven, waarmee gij mij hebt gevoed. Graag zou ik u ook ontmoeten in de communie. Uw brood van leven, maar dat is nu onmogelijk. Daarom bid ik, aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met u. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw geest in mij woont. Wees gij in mij, opdat ik blijf in u, mijn Heer en mijn God.

0: Laat ons bidden. Heer, blijf allen die gij gered hebt met uw liefde omringen. Wij bidden u, laat hen die verlost zijn door het lijden en sterven van uw Zoon, een bron van vrucht te vinden in zijn verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Als communielied zingen wij nummertje 21. 21.

Lieve mensen, wens ik u allen een gezegende, vreugdevolle, rustige, beschermende dagen onder de mantel van Maria. Natuurlijk heel veel zegen van God toe. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia, alleluia.

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was uw lijf verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw, Sterre der Zee in Maastricht. Celebrant was kaplaan Julian. Hij is kaplaan van de Savaasbasiliek in Maastricht. Ik dank onze vrijwilligers ter plaatse voor de goede verbinding naar de studio in Hoensbroek. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag en voor morgen een gezegende zondag toe. En blijft u alstublieft gezond.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Grote paniek in de operatiekamer van het Miguel Peras Carreño ziekenhuis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Een niet geïsoleerde elektriciteitsdraad valt op 20 mei 2003 naar beneden, bovenop de arm van de opererende chirurg, dokter Trinette Durand de Brangier. Ze schreeuwt het uit van de pijn. Haar handschoen is weggesmolten als sneeuw van de Venezolaanse zon. En sneeuw zien ze daar niet veel. De patiënt heeft meer geluk. Zijn matras werkte als isolatie. Snel wordt hij naar de andere operatiekamer overgebracht, waar dokter Trinette, bij gebrek aan andere chirurgen, de operatie afmaakt. Op weg naar huis huilt ze. Haar arm doet zo verschrikkelijk veel pijn en lijkt wel verlamd. Ook kan ze drie vingers van haar hand niet meer bewegen. 2 maanden lang buigen alle specialisten die ze in het Latijns-Amerikaanse land kunnen vinden zich over haar geval. Tevergeefs. Werken zal ze waarschijnlijk nooit meer kunnen. Door de pijn, die met de tijd alleen maar erger wordt, kan Trinette niet meer slapen. Besloten wordt dan ook tot een operatie over te gaan. Niet dat die arm daardoor beter zou worden, maar in ieder geval hopen de artsen de symptomen een beetje weg te nemen. Alleen is de behandeling niet zonder waar. Trinette kan daarbij zelfs haar arm verliezen. Op 18 juli 2003 vertrekt de Venezolaanse van huis voor de operatie. Onderweg passeert ze het Colegio Belén van de zusters dienaressen van Jezus, door Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, in 1965 gesticht. En ook die stichter, zuster Maria Carmen, gaan we het vandaag hebben. Carmen Elena Rendiles Martinez zag als derde van de 9 kinderen van Ramiro Rendiles, bankier van de Banco Venezolano, en zijn lieve Anna, op 11 augustus 1903, in de hoofdstad Caracas, lichamelijk zwaar gehandicapt, het levenslicht. Het geloof stond centraal in het gezin. Zo werd er altijd voor het eten gebeden, ging geen dag voorbij zonder de rooskrans te hebben gebeden, en was de zondagmis heilig. Eigenlijk zouden we iedereen thuis zou moeten zijn. Sinds haar kindertijd had Carmen een grote devotie voor het heilig hart van Jezus. 15 jaar oud wil ze religieus worden, want God roept haar. Daar is ze wel van overtuigd. De longziekte maakt haar leven niet eenvoudiger, waarop ze bij tante gaat wonen. Daar kan ze niet alleen in alle rust bidden en aanbidden, maar ook zich inzetten voor het apostolaat. Onder andere de catechismeslessen te geven aan kinderen. 24 jaar oud klopt ze vols op de deur van het ene klooster naar het andere. Ze bleven allemaal gesloten. Of werden voor haar neus gesloten, zodat ze vertelde over haar lichamelijke handicap. Nou, ze hoefde het eigenlijk niet eens te vertellen, want je moest wel blind zijn om die niet te zien. Maar een handicap kon je echt niet heen. En tja, een gehandicapte werd nou eenmaal niet door God geroepen. Maar ook voor al die kloosterzusters gold het aloude adagium: de mens wikt, maar God beschikt. In 1926 vroeg de aartsbisschop van Caracas, monsieur Philippe Renson González, aan de 70 jaar eerder door de Franse Jean-Onésime Guibray in Toulouse gestichte dienstmaagden van Jezus in het Heilig Sacrament, om zusters voor zijn bisdom. Carmen, aangemoedigd door een vriendin, besloot hen beter te leren kennen. En wonder boven wonder. Op 27 februari 1927 lieten zij toe als postulanten. En zo ontving ze op 8 september van hetzelfde jaar haar bijt en de nieuwe naam van zuster Maria Carmen. 3 jaar later zou ze haar eeuwige geloftes mogen afleggen en om haar opleiding af te ronden, werd ze het moederhuis in Frankrijk bestuurd. Dus 2 jaar later, na haar vaderland terugkeerde, werd ze benoemd tot novice meesteres. In 1945 werd Maria Carmen uiteindelijk tot provinciaal overste gekozen voor Venezuela en Colombia. Na grote verandering in de regel van de congregatie in Frankrijk, vraagt moeder Carmen zijn we pijn in het hart om de Zuid-Amerikaanse tak af te mogen scheiden van de congregatieboom in Frankrijk. 23 november 1965 krijgt ze het fiat van de heiders toe en krijgt haar zus de naam van Tienaressen van Jezus. Moeder Carmen leidde de congregatie met gezag en nederigheid en leerde haar zusters om zichzelf elke dag aan te bieden, waarbij de eucharistie werd aanbeden en gevierd. Haar troost zou maken dat zij een groot deel van haar leven krom voorover zou moeten lopen. Een auto ongeluk waarbij zij haar beide benen brak, maakt het allemaal niet beter. Zo zou ze de laatste jaren van haar leven in een rolstoel doorbrengen. Moeder Maria Carmen zou na eerst door griep geveld zijn op 9 mei 1977 van de aarde de overstap naar de hemel maken. Nu vertelde ik al dat dokter Trinet op weg naar de operatie het door Maria Carmen gestichte Collegio Belén passeerde. Ze besloot heel even te stoppen om de zusters een gebed te vragen. Trinet bezoekt de kapel, waar de zusters hun getijden aan het bidden waren. Na haar verhaal gehoord te hebben, brengt zuster Maria San Luis, de biologische zus van onze heilige van vandaag, haar naar een kamertje, waar de toen nog slechts eerbiedwaardige moeder Maria Carmen vaak verbleef. Aan de muur hangt haar foto. Trinette loopt naar de afbeelding, bidt lange tijd tot de ordestichter, die nog slechts een wonderweg is van een zalenverklaring. Alsjeblieft, help mij. Bid voor mij. En terwijl Trinette zo staat te bidden, schiet er plots een lichtstraal uit de foto op haar lamme arm. Een straal die het hele kamertje verlicht. En toen werd alles donker. Maar niet in het kamertje. Trinette verliest haar bewustzijn en zijgt ineen op de grond. Terug bij kennis is de pijn uit de arm totaal verdwenen. Kan ze die weer vrijelijk bewegen? Heeft ze ook weer controle over haar vingers? Een operatie is niet meer mogelijk. 24 november 2016 erkende de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligsverklaringen de wetenschappelijk onverklaarbare aard van de gebeurtenis. 27 juli 2018 wordt besloten. De kanalen en bisschoppen van de Congregatie bevestigen op 21 november 2017. Wat de theologische consultoren in juli daarvoor hadden verklaard, dat de genezing was toe te schrijven aan de voorspraak van moeder Carmen. Het decreet dat paus Franciscus, de voorganger van ons nog ovenwarme paus Leo XIV, op 18 december 2017 afkondigde, opende uiteindelijk de weg naar de zalenverklaring. Die plechtigheid vond plaats in het honkbalstadion van de Centrale Universiteit van Venezuela en werd namens de Heilige Vader geleid door kardinaal Angelo Amato, de prefect van de congregatie voor de Heilige Verklaring. Nog heel even terug naar Trinette. Die zondag, na het wonder van haar genezing, komt zij met haar man en kinderen naar de kapel van de zusters om de heilige mis mee te vieren en God te danken voor het grote wonder van haar weer tot leven gekomen rechterarm. In de kapel hoort ze hoe de priester vertelt dat de eerbiedwaardige Maria Carmen zelf zwaar gehandicapt ter wereld kwam. Bij haar geboorte had ze maar één arm. En dan nog heel even dit. Nog maar een maand geleden, toen Paus Franciscus in het ziekenhuis lag te herstellen, tekende hij een decreet voor de heiligverklaring van de zalige Maria Carmen. Dat hij en wij toen niet wisten dat hij die plechtigheid vanuit de hemel zal moeten toekijken. Moeder Maria Carmen wordt nu niet alleen de eerste heilige van Venezuela, waarschijnlijk ook de eerste die Paus Leo XIV heilig zal worden verklaard. Zalige Maria Carmen Rendiles.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de zesde zondag van Paas in het jaar A is het evangelie ontleend aan de evangelist Johannes, het 14e hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 21. Ik lees ze u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten, ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult ge weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Tot zover.

zover. We zitten in het evangelie van Johannes en toch voor alle zekerheid nog eventjes. Johannes is een oud man en die heeft zo'n 70 jaar de tijd gehad om terug te zien op wat er nu allemaal is gebeurd toen hij als jongeman met Jezus samen optrok en welke invloed Jezus heeft gekregen op zijn leven en wat hij teweeg heeft gebracht in zijn leven en in het leven van de andere volgelingen van Jezus. En Jezus was in zijn tijd destijds zo anders dan de religieuze leiders van zijn dagen. Want die religieuze leiders die waren er eigenlijk alleen maar op uit om bij anderen te zien of ze wel goed genoeg waren, of ze wel rein genoeg waren om tot God te naderen. En of ze niet onrein waren. En dat waren ze bijvoorbeeld als ze een ziekte hadden of als ze in narigheid in hun leven hadden opgelopen. Dat werd beschouwd als een straf van God. En God strafte alleen maar als je daartoe redenen voor had. Dus er was in jouw leven ooit iets fout gegaan en daar moest je dus nu de straf voor ondergaan. Konden wij verder ook niks aan helpen. Dat moest God zelf maar doen, dat konden wij verder niet. En dat had ertoe geleid dat de religieuze leiders in de tijd van Jezus eigenlijk tot harteloze, onbarmhartige beoordelers en veroordelers waren uitgegroeid. Eigenlijk het tegendeel van wat de bedoeling was. En dat allemaal nog wel op Bijbelse gronden en met misschien ook wel de beste bedoelingen. En toen was daar in die tijd dat de mensen daar onder gebukt gingen, toen was daar ineens Jezus doorheen komen wandelen. En die zei iets heel anders en die deed ook iets heel anders. Die was begaan met het lot van mensen met wie het niet goed ging. En die had het niet over straf, die had het over vergeven, die had het over een nieuw begin maken, die had het over genezen. Die zei, ik ben helemaal niet gekomen om te oordelen, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. God is een God van redding, van nieuw begin, van leven, van genade, van liefde. Dat is, ja, hij noemde God steeds zijn vader. Zo, en zo had dus Jezus een heel andere wind te doen waaien in die godsdienst van zijn dagen. Ze hebben hem niet gewild. En uiteindelijk is die door de religieuze leiders van zijn tijd ook weer uit de weg geruimd, juist op basis van het feit dat hij van de godsdienst iets heel anders maakte dan wat volgens hen de bedoeling was. Maar bij de leerlingen had hij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat Jezus in zich had, zo mijmerde Johannes alsmaar in zijn lange leven, ja, dat die liefde, die genade, die goedheid, die consequente barmhartigheid, niet lettend op wat er fout ging onder de mensen, maar hoe ze weer opnieuw op hun voeten konden worden gezet. Ja, dat was van een andere planeet. Dat kwam van een andere wereld. Dat was niet van de mensen. Dat vind je bij ons eigenlijk helemaal niet. En hij kwam dus tot de slotsom dat wat Jezus in zich had, ja, dat kwam van bij God vandaan. Want bij hem alleen vond je die genade en die liefde in zulke consequente mate. Het kon niet anders. En zo kwam Johannes tot een voor zijn dagen ongehoord concept. Dat die Jezus die hij als man had meegemaakt. Dat die Jezus eigenlijk van bij God afkomstig was geweest. Dat hij van God in de hemel de kunst van het liefhebben en genade doorgeven had afgekeken. En dat hij dat als mens in de wereld was komen brengen. En dat dus de ware herkomst van Jezus bij God lag. En dus dat wordt dan ook steeds de vraag die in het evangelie van Johannes gaat klinken. Van waar is hij? En in Johannes' overtuiging, hij was van bij God. Zo begint hij trouwens zijn evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dit was in het begin bij God. En dat woord, dat was Jezus in eigen persoon. Hij zegt, is vlees geworden. Het woord van God, dat mensen op hun voeten zet, dat uit niets iets kan maken, dat scheppingskracht heeft, dat genezingskracht heeft, dat genadekracht heeft. Dat woord van God, dat hebben wij Jezus in eigen persoon mogen ondervinden. En dan vertelt Johannes dus een aantal korte anekdotes, want er lagen al drie evangelies, Matthäus, Marcus en Lucas, die veronderstelde hij bekend, maar hij pikte daar telkens korte verhaaltjes uit, of hij voegde zelfs nog nieuwe toe, waarin je die inhoud van Jezus, van waar hij was en dat hij consequent iets van God was en dat onder de mensen kwam aantonen en laten zien, waaraan je dat kon aflezen uit zo'n gebeurtenis en daar voegde hij dan een lange beschouwing aan toe, zodat er geen twijfel over was hoe Johannes dacht. En vanuit dat gezichtspunt, als ons lezers dat ook duidelijk is geworden, ja, dit is iemand van een andere planeet, het is iemand die van God afkomstig, dan gaat Johannes het lijdensverhaal vertellen, maar dan vanuit dit perspectief, alsof Jezus de grote regisseur is op de achtergrond van het lijdensverhaal. Dat er niets gebeurt buiten zijn voorkennis om, niet dat hij de dingen had kunnen of willen veranderen, maar dat hij soeverein overeind bleef te midden van dat lijden. En vlak voor dat lijden gaat Johannes dan Jezus aan ons tonen zittend aan het avondmaal. En

die Jezus aan het avondmaal vlak voor zijn lijden, die gaat ons uitleggen hoe de betrekking is tussen hem en zijn vader en tussen hem en ons, zijn leerlingen. En daar horen wij dus vandaag een klein stukje van. We zitten dus aan het laatste avondmaal en Jezus houdt zijn zogeheten avondmaalsrede. Dat is een lang verhaal bij Johannes. Dat is het van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. En terwijl Jezus dat avondmaal houdt en al die dingen zegt die wij onder andere vandaag en vorige week horen, is er tegelijkertijd iets heel dramatisch aan de hand. Want aan het begin van dit verhaal staat dat Judas de nacht ingaat en gaat doen wat hij moet doen. En dat blijkt dus te zijn dat Judas van plan was om Jezus over te leveren. Nou, en doe dat dan ook maar. En dus terwijl Judas onderweg is om Jezus over te leveren, en terwijl er dus buiten in het duister van de nacht de voorbereidingen worden getroffen voor zijn ondergang, horen we Jezus de dingen zeggen die hij vandaag tegen zijn leerlingen zegt. En dat geeft aan die woorden een extra dramatisch effect. Eigenlijk zou je op de achtergrond een heel licht geluid moeten aanbrengen van naderende vliegtuigen, naderende kanonnen of naderend onweer. Terwijl Jezus de prachtigste dingen zegt, is er een onweer dat op komst is dat niet alleen onheilspellend is, maar het onheil ook werkelijk in zich draagt. Buiten worden de voorbereidingen getroffen en binnen horen we Jezus zeggen, wie mij lief heeft en wie in mijn geboden blijft, hij is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft zal door de Vader bemind worden en ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Het gaat over beminnen, terwijl het aan de buitenkant gaat over haat en dood en vernietiging en ondergang. Spreekt Jezus tegen diezelfde achtergrond over bemind worden door de Vader en dat het ware leven is. God kennen is, God kennen als genade en die ligt voor elk van jullie klaar. En op de achtergrond het onheilspellende geluid van de naderende ondergang van Jezus. Hopelijk zijn we nu voldoende toegerust om de tekst tot ons te laten doordringen. Ik lees hem u voor en u weet, ik doe dat altijd met een eigen vertaling die zo dicht mogelijk bij de Griekse woorden blijft. Soms lijkt het Nederlands dan nergens op, maar ik verbeeld mij dat als ik de Griekse woorden in de gaten houd, dat ik dan nog meer van het geheim van de tekst kan achterhalen dan met een vertaling die eigenlijk meer op de Nederlandse verstaanbaarheid let. Vers 15. Indien jullie mij lief hebben, zullen jullie mijn inzettingen nakomen. Met deze woorden pakt Johannes de draad weer op van wat hij in het 13e hoofdstuk had gezegd. Daar sprak Jezus over het nieuwe gebod dat hij zijn leerlingen gaf, dat ze elkaar moesten lief hebben. Nu vervolgt en verdiept Jezus op een andere wijze die gedachtegang. Hij gaat uitleggen hoezeer de Vader, hij de Zoon en zij de leerlingen met elkaar verbonden zullen zijn. En het bindmiddel is de liefde. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. Als de leerlingen de Zoon lief hebben, zullen zij opgenomen zijn in de kring van liefde. Hun liefde voor Jezus komt niet uit henzelf, maar is een geschenk van de Vader. De Vader heeft hen lief, zoals hij Jezus lief heeft. Daardoor zullen zij in staat zijn die liefde ook te uiten. Zoals Jezus in staat was die liefde te uiten, omdat hij bemind werd. Zo zullen zij opgenomen zijn in de grote kring van Gods liefde. En die liefde zal Jezus straks de trooster noemen. De Heilige Geest, de advocaat, dat is de Latijnse vertaling van het Griekse woord, maar is wel een mooie vertaling. Parakleet staat er in het Grieks, van erbij roepen, advocaat ook, erbij roepen. Dat is degene die je erbij roept om je te helpen. Met een populair beeld zouden wij misschien kunnen zeggen van een beetje volks, mijn grote broer, als je niet oppast ga ik mijn grote broer erbij halen. Dat is de advocaat, die zal voor je ten beste spreken en die zal je helpen. En hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door te doen wat hij fijn vindt. Ja, soms horen wij in ons geloof, dus mag dat of mag dat niet? En dan lijkt het wel alsof ons geloof een aaneenschakeling is van geboden waar ik verder helemaal niks mee heb. Maar ja, ze schijnen te zeggen dat het niet mag. Nou, vooruit dan maar niet. Of God, dit vinden ze goed. Nou, oké, dan doe ik het. Alsof je hart er niets mee te maken zou hebben. Dus terwijl ons geloof is niet een kwestie van de geboden nakomen, alsof dat iets van, nou zeg maar welk gebod ik moet nakomen, dan doe ik dat wel. Nee, ons geloof is iets van bemind worden en beminnen.
En als ik van iemand houd, dan weet ik waar ik diegene het meeste plezier mee doe. Dat is waar het over gaat. Het gaat er nog niet zozeer over de geboden van Jezus. Hij gebruikt eigenlijk hetzelfde woord als in het Oude Testament. Daar gebruiken we ook al 10 geboden, maar de Joden zijn veel consequenter. Die hebben het over levensaanwijzingen, adviezen voor het ware leven. Als je mijn adviezen opvolgt, ja, dan zul je de goede weg blijken te vinden. Niet zozeer geboden nakomen, hè, alsof er iemand staat met zijn vinger te wijzen. Dit moet je doen en dat moet je laten. Maar je weet, als je mij lief hebt, dan weet je wat ik het fijnste vind, wat je voor mij zou doen. En in liefde doe je dat dan ook. En je weet dat je de anderen plezier mee doet en dat doet ook jezelf weer goed. Dus hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door de dingen te laten zien, de dingen in praktijk te brengen waarvan ze weten dat ze daar Jezus een plezier mee doen. En juist zoals de 10 geboden eigenlijk de gevoelswaarde hebben van aanwijzingen om gelukkig te leven. Het is dus niet van buitenaf of opgelegd, maar het is van binnenuit. Bedoeld wordt dat de leerlingen van buitenuit van harte met Jezus instemmen. Dat de leerlingen van harte met Jezus instemmen. En daarom ook van harte zullen doen waarvan ze weten, daar doen we hem een plezier mee. En om in die houding geholpen en gesteund te worden, dat we weten waar we Jezus een plezier mee moeten doen, hoe we dat moeten doen en dat we ook de moed hebben en het doorzettingsvermogen om dat te doen, met name als het lastig is. Daarom vervolgt Jezus, en ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, omdat hij met jullie zij voor eeuwig. Voor eeuwig, ja. Want Jezus die zal straks, als de persoon die ze nu voor zich zien, die zal verdwenen zijn, gedood zijn. Maar dat betekent niet dat hij weg is of afwezig. Nee, hij is er, maar op een andere manier. En dat andere manier, dat noemt Jezus nu, ik zal een andere helper geven. Ik niet meer, maar een gegeven die voor eeuwig met jullie kan zijn. En dat is het verschil met de persoon van Jezus. Jezus gaat zichzelf omzetten in, ja, ik probeer ook maar woorden te vinden. Jezus gaat zichzelf omzetten in een middel, in een manier waardoor hij niet als mens naast, maar als gegeven in de leerlingen blijvend aanwezig zal kunnen zijn. En ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, opdat hij met jullie zij voor eeuwig. En die helper, dat is dus, die hij zojuist noemde, de erbijgeroepene, de advocaat, de grote broer, zal ik maar zeggen. Wij zouden, hij bedoelt dus daarmee de Heilige Geest. De mentaliteit zoals die bij God in de hemel heerst. De mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt. En die de wereld nog niet tot hemel maakt, dat komt omdat het niet de hele wereld al vervuld is van die Heilige Geest, die alleen maar uit is op de naaste liefde, op het welzijn van de anderen en daar het geluk in vindt. De liefde die in de hemel tussen vader en zoon heen en weer golft, die liefde in eigen persoon, die zal aan elk van ons gegeven worden. En die liefde moet dus, om zo te zeggen, een vorm hebben die daarvoor geschikt is, die elke mens, u en mij en wie dan ook, van binnenuit kan bezielen en doortrekken.

0: En in vers 17 legt Jezus dus uit waarover hij het heeft. Hè? Aan jullie, opdat hij met jullie zij voor eeuwig, hoorden we in vers 16. Vers 17, de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen omdat ze hem niet ziet en niet kent. Jullie kennen hem, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En nu zegt Jezus in één zin eigenlijk alle woorden die Johannes zo dierbaar zijn geworden. Waarheid, liefhebben, geboden onderhouden, maar liever dus levensaanwijzingen opvolgen, zien, kennen, blijven. Al die woorden staan nu in één zin bij elkaar. De geest van de waarheid, laten we daar beginnen. En we weten, waarheid is dus iets anders in de Bijbel dan wat het bij ons doorgaans is. Als wij worden uitgenodigd de waarheid te spreken, dan moeten onze woorden in overeenstemming zijn met de feiten waarnaar ze verwijzen. En als dat niet klopt, dan is het dus, zijn onze woorden niet waar, want niet in overeenstemming met de realiteit, met de dingen die er gebeurd zijn. Maar in de Bijbel is waarheid iets anders. Daar is waarheid het fundament onder je leven, datgene wat je draagt, datgene waarop je je baseren kunt, waarop je veilig kunt voortbouwen, omdat het de vaste grond onder je voeten vormt, waaraan je kunt toevertrouwen. Dat is waarheid. En dus de geest van de waarheid, dat is dus de geest aan wie je kunt toevertrouwen, omdat die je zal dragen, omdat die je zal steunen, omdat die de vaste grond onder je voeten zal zijn. Dat is de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Laten we nu even heel eenvoudig zijn. De geest van de waarheid, de Heilige Geest, laten we hem even de naaste liefde noemen in eigen persoon. Wel nu, zegt Jezus, of de barmhartigheid in eigen persoon. Wel nu, zegt Jezus, kijk naar de wereld, die kent de barmhartigheid en de naaste liefde niet. De wereld redeneert heel anders. De wereld redeneert volgens eigen belang. Wij maken er trouwens zelf ook deel van uit. De wereld redeneert heel vaak via het zogenaamde gezond verstand, maar dat is altijd op zelfhandhaving gericht. Bijna nooit op het welzijn van een ander. Ja, tenzij die ander tot mijn voordeel blijkt te werken, dan wel. De wereld kent de geest van de waarheid niet, want de geest van de waarheid is consequent niet op zichzelf, maar op anderen gericht, op het welzijn van een andere. En kan het zelfs aan dat dat ten koste gaat van hemzelf. Dat gaat straks Jezus laten zien aan zijn kruisdood. Nou, laten we eerlijk zijn, zo redeneert de wereld niet, degene die dus niet op Gods geest zijn afgestemd. En daarom accepteert ze hem ook niet. En bovendien, niet alleen dat ze hem niet ziet, ze heeft er geen oog voor, maar ze kent hem ook niet. En daar komt dat woord kennen weer. Dat kennen is met hart en ziel van doortrokken zijn. Jullie kennen hem. Hij stroomt als het ware door jullie bloedsomloop. Hij maakt deel uit van jullie genen. Hij maakt deel uit van jullie DNA. Dat is dat je hem kent. De geest is in jullie gaan wonen en hij verblijft in jullie. Dat heb je dat woord weer. Dat voor Johannes zo dierbaar is en alsmaar op een goddelijke kwaliteit attendeert. God blijft, God verblijft. En nu verblijft, zoals God verblijft, zo verblijft nu die geest in jullie. Die is consequent in jullie aanwezig. Die zal nooit meer van jullie loskomen. En er is geen kracht ter wereld die een scheiding kan aanbrengen tussen de geest van de waarheid waar jullie aan toevertrouwen, waar je aan bindt, en de liefde die hij je ingeeft, die alsmaar door jullie bloed zal stromen en die jullie persoon zal bepalen en karakteriseren, zoals dat bij mij het geval is. Jullie kennen hem. Hij zit in jullie, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En intussen ik mij maar afvragen, is dat zo? Ja, misschien voor die leerlingen, maar ben ik al een leerling van wie gezegd zou kunnen worden dat ik die liefde ken, dat die in mij verblijft en dat die in mij is en dat ik in de liefde verblijf? Dat zijn toch dingen om over na te denken. En dan niet om mij te beoordelen of het wel goed genoeg is, maar elke keer weer stil te staan bij het verbijsterende karakter van, en dat is God voor jou, een geschenk. Hij geeft het je gewoon. Je hoeft alleen maar ja te zeggen en een ja op te zeggen. Dan kan het best wel zijn dat je fout gaat, maar daar word je niet op beoordeeld als je koers maar blijft afgestemd op die liefde. En al deze prachtige, troostende woorden van diep theologisch of gelovig inzicht tegen die achtergrond van het feit dat ze nu bezig zijn om voor Jezus de voorbereidingen voor zijn ondergang te treffen. Zou hij daarom zeggen in vers 18, ik zal jullie niet achterlaten als wezen, ik kom naar jullie. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer, jullie zien mij omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie. Dat is eigenlijk een grappige zin, want daarnet had hij het over een andere helper, maar dat zal hij zelf blijken te zijn in een andere gedaante, in een andere verschijningsvorm, in een andere persoon. Nu is hij nog een mens van vlees en bloed, daar zal een einde aan komen. Maar aan datgene wat deze mens van vlees en bloed belichaamt, daar komt geen einde aan. Dat zal zijn geest zijn, de grote broer zullen we maar zeggen, die een vorm zal aannemen waardoor die geschikt is om iedere mens, u en mij, te bezielen en te doortrekken. Ik kom naar jullie toe. Het kan natuurlijk slaan straks op de verschijningen die hij doet na zijn opstanding uit de doden. Maar ik denk toch meer dat hij zeg maar, zich zal vermengen met ons DNA. En dat de liefde, de geest van God, de barmhartigheid in eigen persoon, die zal in ons DNA gaan zitten. In die vorm zal ik naar jullie terugkomen. Ik kom naar jullie toe. En intussen op de achtergrond. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer. Jullie zien mij, omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik leef en jullie zullen leven. Je moet het maar durven zeggen, terwijl ze op de achtergrond bezig zijn met de voorbereidingen voor de ondergang. Ik leef en jullie zullen leven. Ik blijf bij de Vader en jullie zullen dat als het ware ondervinden. Overal waar je genade en liefde zult ondervinden, daar zul je mij ontmoeten. Want ik ben de genade in eigen persoon. En omdat jullie mensen zijn die weet hebben van de genade kennen, omdat de genade in jullie verblijft, in jullie DNA zit, zullen jullie telkens Jezus weer zien en herkennen. Net zoals je hem nu ziet. Nu als mens, maar straks overal waar genade, liefde aanwezig is. Als liefdegeest. Waar genade aanwezig is, zo komt Jezus tenslotte aan het licht. Misschien kennen we wel die regels uit dat lied, Gij zijt voorbij gegaan. Uw licht is in mijn bloed. Mijn lichaam is uw dag. Daar staat op een poëtische manier wat Jezus hier aan zijn leerlingen probeert duidelijk te maken. Mijn licht zal in jullie bloed zijn. En mijn lichaam zal aan de dag treden, mijn persoon zal aan de dag treden in de vorm van jullie gedragswijze. Vers 20. Op die dag zullen jullie kennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Jullie zullen dat kennen. Er is dat woord weer. Het zal in jullie bloedsomloop, in het merg, in je DNA, in de genen zijn opgenomen. Dat ik in de Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Dat is het grote visioen dat Johannes bij het schrijven van zijn evangelie al maar voor ogen heeft. De Vader, de Zoon en Jezus' leerlingen gedrenkt in één en dezelfde geest. De paradijselijke orde herstelt. Hemel en aarde onverbrekelijk met elkaar verbonden en als het ware omweven door de stratosfeer, door de sfeer van de liefde. Vervuld en omgeven door één en dezelfde geest. Het mysterie van de drie-eenheid. Zingen wij niet op Witte Donderdag, Ubi caritas et amor ibi Deus est, waar vriendschap is en liefde, daar is God. In vers 21. Wie houdend is mijn inzettingen en zijn nakomend, die is mij liefhebbend. Wie mij liefhebbend is, zal liefgehad worden door mijn Vader, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem verschijnen. Het gaat over een liefdesrelatie. Waar je schat is, daar is ook je hart. En God zal plaatsnemen in ons hart om ons ervan te overtuigen dat wij mensen van de liefde zijn. Wij worden bemind en op die manier worden we uitgenodigd om daarvan door te geven aan wie we maar tegenkomen. En zo zullen jullie mij, mijn geheim, het geheim dat in mij is, ook steeds beter leren kennen. Van binnenuit leren kennen. Wat je nu in mij bewondert, als de mens van vlees en bloed, daar zul je straks als het ware zelf in gedrenkt zijn, ervan doortrokken zijn. Zoals, als u mij tenminste een beetje een gek beeld toestaat, zoals de rook de worst doortrekt en er rookworst van maakt. En die twee zijn nooit meer van elkaar te onderscheiden. De rook en de worst juist smaak en smeuïgheid geeft. Of als u meer van paling houdt, zoals de rook de gerookte paling doortrekt en de paling op smaak brengt. En die twee, rook en paling, zijn nooit meer uit elkaar te halen. Maar die geven juist aan de paling daar de smaak aan. Zo zal de Heilige Geest ons doortrekken en zal ons tot Heilige Geest mensen maken. En die twee zullen nooit meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Doordrenkt als ze zijn, als wij zijn, van Gods liefde. Wat een visioen. Wat een visioen. Geen wonder dat we straks, als we eerst het feest vieren, dat die geest aan ons wordt toevertrouwd en over ons is gekomen en ons als het ware, zoals de rook, doortrekt. Een week later zullen we dan ook nog vieren het geheim waar we dan oog voor hebben, namelijk van de drie-eenheid. Dat vader en zoon elkaar over en weer lief hebben in een liefdesrelatie, met de liefde in eigen persoon, en dat wij daarin zullen zijn opgenomen. Het is toch niet te geloven. En op de achtergrond alsmaar het gerommel van de voorbereidingen van wat er straks gaat gebeuren. Wat ik erg mooi vind, dat zult u ook wel begrijpen uit mijn woorden, dat visioen van Johannes. Die constructie die hij moet maken, hij moet woorden geven aan wat hij voor zich ziet als het geheim, hoe God zich naar de mensen heeft toegebogen in de vorm van de persoon van Jezus. Dat die Jezus die hij heeft meegemaakt, was een hele concrete gebeurtenis. Dat heeft een jaar of drie, mogen we veronderstellen, met die Jezus opgetrokken. En moet je kijken wat dat heeft teweeggebracht en gaande heeft gemaakt. Niet alleen in zijn leven, maar in het leven van al degenen die in Jezus het grootste geschenk uit de hemel ondervinden. Jezus als geschenk uit de hemel. En hoezo? Omdat Jezus de liefde, de genade, de goedheid was in eigen persoon. Zo kenden we de godsdienstige mensen niet van zijn tijd. En het was zo anders. Hij was degene aan wie je echt zou willen toevertrouwen. En het visioen dat Johannes dus krijgt is, deze Jezus is van God afkomstig. En er is geen filosofie die al aanleiding gaf tot wat hij dan ziet. Deze Jezus, hij noemt dat het woord van God in eigen persoon, vlees geworden. De liefde van God in eigen persoon. De barmhartigheid van God in eigen persoon. Het kan gewoon niet anders. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, met eigen ogen gezien, met eigen oren gehoord, met eigen handen hebben aangeraakt, met eigen ervaringen hebben gedeeld, dat was iets van God in ons leven. En ieder die dat daarin herkent, die heeft de ware toegang tot God gevonden. God is niet dreiging, God is niet straf, God is niet beoordeling, God is niet, ik zal je nog wel krijgen omdat je fouten hebt gemaakt. God is liefde, genade, nieuw begin, herschepping. Hij is de goedheid zelf. En je hoeft je alleen maar aan die goedheid toe te vertrouwen. Er ligt genade voor je klaar. Je hoeft alleen maar je handen open te houden en ze in de ontvangst te nemen. En ieder die dat beseft, die heeft de ware wijsheid in handen, of zoals Johannes dat noemt, het eeuwig leven. En de waarheid, die heeft hij dan als het ware in handen gekregen. Dat is toch, daar raak je toch niet op uitgekeken, op dat visioen dat Johannes voor ogen heeft en dat hij aan zijn medegelovigen, dus ook aan u en mij, voorhoudt om te beschouwen, tot je door te laten dringen, ervan te genieten en ervan te leven. Straks, volgende week, zullen we Jezus zien bij het gebed dat hij aan het eind van die maaltijd tot zijn vader richt, volgens Johannes. En dan zal Jezus bidden, in het bijzijn van zijn leerlingen tot God, dat hij ervoor heeft gezorgd dat zij, mijn leerlingen, dat zij u, vader, dat zij u kennen. Het eeuwig leven is u kennen. En u kennen betekent weet hebben van de liefde. En die liefde is in hen gaan wonen. En die net zoals de zon mijn huid bruint zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Zo bruint de liefde mij en bronst mij en geeft mij smeuïgheid en smaak. En maakt mij tot een liefdemens. Althans, dat is het visioen. Dat is het verlangen. En als ik naar dat verlangen leef, dan zal ik daarin steeds bevestigd worden. Dat is wat mij vandaag wordt voorgehouden. We horen aan deze lezing, de geest, Pinksteren, werpt zijn schaduw vooruit. Het gaat al over de Heilige Geest en wat we ons daarbij mogen voorstellen. Volgende week, de zevende week van Pasen, de laatste week voordat het feest van Pinksteren wordt gevierd, zullen we Jezus aantreffen aan zijn maaltijd met zijn, zoals dat heet, het gebed tot de Vader, het hoge priesterlijk gebed. Volgende week kiezen we daaruit hoofdstuk 17... van Johannes, vers 1 tot en met 11a. En 11a betekent de eerste helft van vers 11. Johannes 17, 1 tot en met 11a volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Van harte een hele goede middag, beste luisteraars. En dan bent u weer van harte welkom hier bij Radio Maria voor het bidden van het middaggebed. En als we het graag samen doen, en dat vind ik ook inderdaad ook het fijnste, dan heeft u de bladzijde nodig. En die ga ik u graag geven. De hymne die vindt u niet in het Klein Getijdenboek, maar wel de psalmen op bladzijde 253. Dus dat zijn de psalmen van de tweede week. 253. Dat is wat het Klein Getijdenboek betreft. En dan gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 764. 764, hymne in de paastijd. En dan staat er onder drie keer Alleluia en die bidden we voor en na de drie psalmen. De psalmen zelf vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 988. 988, zaterdag in de tweede week. En dan hebben we nog een korte schriftlezing. Die vindt u op bladzijde 430. 430. En als u nog een slotgebed mee wil bidden, dat vindt u op bladzijde 516. 516.

0: 516. Nou, dan mogen we elkaar opnieuw weer een heel mooi gebedsmoment wensen deze zaterdag. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden, God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning, door Christus onze Heer.
1: Amen. Alleluia.
0: In het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 764. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezamen. Hem aan wie toekomt alle eer met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: In het Kleingetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 253 en in het Grootgetijdenboek naar bladzijde 988. Alleluia, alleluia, alleluia. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand, want ik vertrouw op uw woord.
1: Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost?
0: Verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt, vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt.
1: Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan?
0: Zij groeven voor mij een valkuil die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet.
1: Maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt.
0: Ze hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen onttrok ik mij niet.
1: Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Luister God naar mijn roepen. Schenk aan.

0: Dacht aan mijn gebed.
1: Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart.
0: Hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht.
1: Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen. En onder uw vleugels beschermd willen zijn.
0: Mijn God, je hebt mijn gelofte gehoord. Je hebt mijn erfdeel beloofd van uw dienaars.
1: Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant.
0: Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn.
1: Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij, nu ik voor mijn leven vrees.
1: Bescherm mij tegen deze troep bandieten. Tegen de onrustokers om mij heen.
0: Hun tongen scherpend zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif.
1: Om onverhoeds onschuldigen te treffen. Hen uit een schuilhoek neer te slaan.
0: Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken. En zeggen niemand die het ziet.
1: Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart.
0: Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen tot val, ten val.
1: Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen.
0: Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had.
1: De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Voor de korte schriftlezing gaan we nu naar bladzijde 430.
1: Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals alle sterven in Adam, zo zullen ook alle in Christus herleven.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Bladzijde 516. Laat ons bidden. God, uw Zoon, heeft bij zijn hemelvaart aan de apostelen de Heilige Geest beloofd. Wij vragen u, schenk ook ons de gave van de Geest, zoals de eerste leerlingen uw veelsoortige genade hebben ontvangen, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen, vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid en mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

We hebben in de afgelopen tijd al mooie en warmte lentedagen gehad. Voor heel veel mensen is het dan ook de bekoring om in hun tuin wat te gaan doen. Toch zegt de volkswijsheid om het niet te doen en te wachten tot 15 mei, tot wanneer de ijsheiligen voorbij zijn. Zo zegt de spreuk, het kan vriezen tot in mei, dan zijn de ijsheiligen voorbij. In de periode van 11 tot 14 mei, in sommige landen is het 15 mei, vieren we de ijsheiligen. Volgens de volksweerkunde zijn dat de laatste dagen waarop er nog nachtvorst kan optreden. De ijsheiligen, de heiligen die dus in de periode van 11 tot 14 mei worden gevierd, zijn de heiligen Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius. Die heiligen hebben helemaal niets met vriezen en met vorst te maken, want we vieren ze gewoon op 11, 12, 13 en 14 mei. Het waren wel mannen met het grote vuur van Jezus Christus in hun hart. Ik overloop ze even. Aanstaande maandag, 11 mei, vieren we de heilige Mamertus. Hij leefde in de 5e eeuw. In 461 werd hij bisschop van zijn geboortestad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk. Hij was een vrome en zorgzame bisschop die Jezus Christus trouw verkondigde. In die tijd gebeurden nogal wat rampen in zijn stad. Er waren aardbevingen en mislukte oogsten. En als antwoord op die rampen voerde hij de kruisdagen en de kruisprocessie in. In 400

0: Pancratius leefde aan het begin van de 4e eeuw een tijd met zware christenvervolgingen. Geloven in Jezus Christus betekende eigenlijk een doodvonnis. Hij werd door iemand uit zijn eigen straat verraden en aangegeven bij de keizer. Men beloofde hem grote dingen, een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris, als hij maar zijn geloof in Jezus Christus zou afzweren en zou offeren aan de Romeinse goden. Pancratius wist dat niemand hem kon bieden dan wat Jezus Christus hem te bieden had, en daarom wees hij alle mooie beloften af. Pancratius stierf in Rome op 12 mei 304. Na vele en zware folteringen werd hij op bevel van keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd. Pancratius is voor elk van ons een voorbeeld van moed en trouw aan je geloof in Jezus Christus. Aanstaande woensdag, 13 mei, vieren we de derde ijsheilige, de heilige Servatius. Er is eigenlijk een mooie spreuk die zegt: Servaas brengt vaak nog kou en vorst. Servatius, afkomstig uit Armenië, kwam in onze streken het geloof verkondigen. Het verhaal vertelt dat hij een bloedverwant van Jezus was. Hij was de 10e en de laatste bisschop van Tongeren. Op een bepaald moment heeft hij zijn bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. Hij schijnt eigenlijk gevlucht te zijn uit Tongeren, omdat men hem te streng in de leer vond. Zo werd Servatius de eerste bisschop van Maastricht. Men noemt hem ook de eerste bisschop van Nederland. Hij was een van de felste tegenstanders van het arianisme. Hij stierf op 13 mei 384 te Maastricht en hij ligt daar in de Sint-Servaas-basiliek begraven. Er is een verhaal dat hij op een pelgrimstocht naar Rome van de apostel Petrus een sleutel had gekregen om de harten van de mensen voor Jezus Christus te openen. Als we Sint-Servaas vieren, dan vieren we een bisschop die hier in onze streken aan onze verre voorouders Jezus Christus is komen verkondigen. Godzoon, waarachtig God en waarachtig mens. Leven wij ook uit datzelfde geloof? En aanstaande donderdag, het is dan wel hemelvaart, maar vieren we de 4e ijsheilige, de heilige Bonifacius. Bonifacius leefde in de 3e en de vroege 4e eeuw. Hij was aanvankelijk geen voorbeeldig christen. Hij woonde in Rome samen met een rijke vrouw. Nadat die vrouw zich bekeerd had tot het christendom, stuurde ze Bonifacius naar Tarsus om relieken van christelijke martelaren naar Rome te brengen. Daar aangekomen kwam hij onder de indruk van de moed en het getuigenis van de christenen. De christenvervolgingen maakten een diepe indruk op hem en hij werd ook christen. In plaats van in stilte zijn geloof te beleven, koos hij ervoor om openlijk zijn christen zijn te belijden. En dat leidde ertoe dat hij werd gevangen genomen, gruwelijk gemarteld en uiteindelijk gedood op 14 mei 307. Dat zijn die ijsheiligen die wij in onze streken vieren. Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dat men in enkele landen ook op vrijdag 15 mei nog een ijsheilige viert. Dat is dan de gedachtenis van de heilige Sophia van Rome, maar wij doen dat niet hier in deze streken. Laten wij die ijsheiligen in gedachten houden in deze dagen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En mogen we verder lezen uit het boek Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Geschreven door Jacques Gauthier. Leven uit liefde. Enkele woorden die Therese van Lisieux kenmerken zijn leven uit liefde. Haar geestelijke weg, eenvoudig en tegelijkertijd intens, was niets anders dan een lange akte van liefde. Vlak na haar geboorte op 2 januari 1873 in Alençon werd Therese ziek en moest zij naar een voedster in Semaillé, een klein dorpje ongeveer 8 kilometer van haar huis. Ze werd gevoed door een bloem van het veld die voor haar op maat was gesneden. Rose Taillé, een naam die gesneden verse roos betekent. Een jaar lang zorgde zij voor Therese op haar boerderij. Toen Therese 4 was en haar zus een mand vol speelgoed liet zien, riep ze uit: "Ik kies alles." Dit zou in haar latere leven ook haar geestelijke ontwikkeling typeren. Haar moeder stierf aan kanker in datzelfde jaar. 2 van haar oudere zusters traden in de Carmel van Lisieux in. Therese voelde zich verlaten. Het van elkaar gescheiden zijn maakte haar psychisch erg kwetsbaar. Ze genas door de glimlach van de maagd Maria in 1883. Op kerstavond 1886, na de nachtmis, gebeurt wat ze haar bekering noemt. Een overwinning op haar eigen liefde, die haar ontvankelijk maakt voor een nieuwe vertrouwelijkheid met Jezus.
1: In die nacht van licht begon de derde periode van mijn leven. De mooiste van allemaal en het meest gevuld met hemelse genaden. In één ogenblik deed Jezus wat mij in 10 jaar niet gelukt was. En hij nam daarbij genoegen met mijn goede wil, die mij nooit ontbrak. Zoals zijn apostelen kon ik tegen hem zeggen: "Heer, ik heb de hele nacht gevist zonder iets te vangen." Met nog meer barmhartigheid voor mij als voor zijn leerlingen nam Jezus zelf het net, gooide het uit en trok het weer terug vol vissen. Hij maakte van mij een visser van zielen. Ik voelde een groot verlangen te werken voor de bekering van de zondaars. Dat verlangen was nog nooit zo sterk geweest. In één woord, ik voelde de liefde, mijn hart binnenstromen, de nood om mijzelf te vergeten en om plezier te doen. En sindsdien was ik gelukkig.
0: Jezusdorstlessen. De genade van de bevrijding van eigenliefde betekende voor de Therese dat zij de verlossing ervaarde die Christus aan ons allemaal aanbiedt, vooral aan de allerkleinste. De genezing gaat door, want de wonden van haar kindertijd zijn diep geslagen. Deze gebeurtenis, die door de kenners van Therese overvloedig wordt benadrukt, kan een andere innerlijke ervaring van Therese overschaduwen, die een aanzienlijke invloed op haar leven had. De ontdekking van de dorst van Jezus. Ze vertelt over dit belangrijke moment dat plaatsvond vlak na de genade van Kerstmis.
1: Op een zondag keek ik naar een afbeelding van Jezus aan het kruis. Ik werd geraakt door het bloed dat uit een van zijn goddelijke handen druppelde. De gedachte dat dit bloed op de grond viel, zonder dat iemand zich haastte het op te vangen, deed mij pijn. En ik besloot om in de geest aan de voet van het kruis te blijven staan, om de goddelijke dauw op te vangen die ervan afdruppelde. Ik begreep dat ik die dauw meteen zou moeten uitgieten over de zielen. De roep van Jezus op het kruis weerklonk zonder ophouden in mijn hart. Ik heb dorst. Die woorden ontstaken in mijn hart in ongekend vuur dat hevig brandde. Ik wilde mijn welbeminde te drinken geven en ik voelde mezelf verscheurd door dorst naar zielen. Toen waren het nog niet de zielen van priesters die mij aantrokken, maar die van grote zondaars. Ik brandde van verlangen die zielen uit de eeuwige vlammen vandaan te trekken.
0: Branzini. Therese's ijver voor Jezus ging verder dan haar eigen omgeving. Zij wordt omringd door liefde van hem. Voortaan zal ze voor de zondaars bidden en op die weg vindt ze het middel om Jezus te troosten, die dorst heeft naar zielen. Het teken dat zij krijgt met betrekking tot Branzini, een ter dood veroordeelde die twee vrouwen en een meisje beruchtte en voor wie zij vurig had gebeden, bevestigde haar opweg op deze weg. Therese zelf vertelt ons over de omvorming die in haar plaatsvond. Om mijn ijver op te wekken, liet de goede God mij zien dat mijn verlangens hem aangenaam waren. Ik hoorde vertellen over een groot misdadiger die net ter dood veroordeeld was voor vreselijke misdaden. En alles wees erop dat hij zou sterven zonder berouw te hebben gehad. Ik wilde tot elke prijs voorkomen dat hij naar de hel zou gaan. Om dit te beletten gebruikte ik alle mogelijke middelen. Ik voelde wel dat ik uit mezelf tot niets in staat was, en ik bood de goede God alle oneindige verdiensten van onze lieve Heer aan, de schatten van de Heilige Kerk. En ik smeekte Céline een mis te laten opdragen voor mijn intentie. Ik durfde dat niet zelf te vragen uit angst dan te moeten zeggen dat het voor Branzini de grote misdadiger was. Ik wilde dat eigenlijk ook niet tegen Céline zeggen, maar zij stelde me zo lief vragen en bleef zo aandringen dat ik haar mijn geheim toevertrouwde. Ze lachte me absoluut niet uit, maar vroeg me juist of ze mij helpen mocht mijn zondaar te bekeren. Dat aanbod nam ik dankbaar aan, want ik had het liefst gewild dat alle schepselen zich met mij zouden verenigen om genade voor de schuldige af te smeken. Ik voelde diep in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens ingewilligd zouden worden. Maar om mezelf de moed te geven om door te blijven gaan met bidden voor de zondaars, zei ik tegen de goede God dat ik ervan overtuigd was dat hij die ongelukkige Branzini vergeven zou. Ik zei dat ik dat geloofde, zelfs als zou Branzini niet willen biechten en geen enkel teken van berouw tonen. zoveel vertrouwen had ik in de oneindige barmhartigheid van Jezus.
1: Maar ik vroeg hem alleen een teken van berouw voor mijn eigen vertroosting. Mijn gebed werd letterlijk verhoord. Ondanks dat papa ons verboden had de krant te lezen, meende ik niet dat ik ongehoorzaam was als ik de passages las over die Pransini die over Pransini gingen. De dag na de executie zag ik de krant La Croix liggen. Ik sloeg die haastig open. En wat las ik? Mijn tranen verraden mijn emoties en ik moest mezelf even verbergen. Pransini had niet gebiecht. Hij was het schavot opgegaan en maakte zich er klaar zijn hoofd in het afgrijzelijke gat te steken toen hij, gegrepen door een plotselinge ingeving, zich omkeerde en het kruis kuste dat de priester hem voorhield. 3 keer kuste hij de heilige wonde. Daarna zou zijn ziel het barmhartige vonnis ontvangen van hem die verklaart dat er in de hemel meer vreugde zal zijn over 1 zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Ik had het gevraagde teken verkregen en dat teken herinnerde zich heel precies aan de genade die Jezus mij verleend had om mij aan te trekken tot het gebed voor de zondaars. Het was immers voor de wonde van Jezus bij het zien van de stromen van zijn goddelijk bloed dat die dorst naar zielen in mijn hart opgekomen was. Ik wilde hun dat onbevlekte bloed te drinken geven dat hen reinigen zou van hun smetten. En de lippen van mijn eerste kind drukten zich op deze heilige wonde. Wat een onuitsprekelijk heerlijk antwoord. Sinds die unieke genade nam mijn verlangen om zielen te redden iedere dag toe. Het was alsof ik Jezus tegen me hoorde zeggen, zoals tegen de Samaritaanse vrouw: geef me te drinken. Het was een echte uitwisseling van liefde. Aan de zielen gaf ik het bloed van Jezus en aan Jezus bood ik diezelfde zielen weer aan die zich gelaafd hadden aan zijn goddelijke dauw. Het leek me dat ik zo zijn dorst leste. Hoe meer ik hem te drinken gaf, des te meer nam de dorst van mijn arme ziel toe. En deze hevige dorst schonk hij me als zijn heerlijkste liefdesdrank.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Voor deze aflevering van Emmauschangers ga ik in gesprek met Nicoline Roskam. En ik doe dat op basis van een boek wat zij vertaald heeft en ook ingeleid heeft. En het boekje heet Alleenspraak, Soliloquium van Bonaventura. Bonaventura, kijk, ik heb geleerd ooit van iemand die heel veel sprak, die zei, je moet ervan uitgaan dat mensen het gewoon niet weten wie jij is. Dus dan zeg je niet van, u weet waarschijnlijk niet wie jij is, maar dan zeg je iets in de trant van, om je geheugen wat op te frissen, wie was hij ook alweer?
1: Bonaventura was een 13e eeuwse theoloog, een Franciscaan van de tweede generatie, zullen we maar zeggen. Het was een intellectueel. Hij was lange tijd docent aan de Universiteit van Parijs, aan de Sorbonne. En hij werd halverwege de 13e eeuw de generaal-overste van de Franciscaanse orde. Op een moment dat die orde nogal wat problemen kende. Hij is door zijn consoliderende optreden heel belangrijk geworden voor die orde. En hij is dan ook ruim een eeuw later heilig verklaard na zijn dood. En ook als tot kerkleraar verheven. En dat is met name omdat hij niet alleen organisatorisch een belangrijke rol gespeeld heeft voor de Franciscaner orde in de 13e eeuw. Maar ook zeer invloedrijk geworden is door de meer spirituele en mystieke geschriften die hij voor die orde heeft geschreven.
0: Franciscanen, als ik aan Franciscus van Assisi denk en hoe die beweging gestart is, mag je het in mijn eigen woorden zeggen. Ik vond het een soort evangelische beweging avant la lettre. Ze gingen Europa in, ze wilden Jezus volgen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. De Franciscaanse beweging was echt een terugkeer naar begin, naar het evangelie. Franciscus van Assisi begon zijn missie met een handvol metgezellen. En hun grootste, hogere doel was Christus navolgen. En dan zo letterlijk mogelijk. Dus de Franciscanen van het eerste uur trokken erop uit, in tweetallen of in kleine groepen, om het evangelie te verkondigen. En dat deden ze in navolging van Christus in absolute armoede. Dus ze hadden geen bezit, ze hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zwierven rond, al predikend, en ze leefden van aalmoezen die ze onderweg ontvingen van hun toehoorders. Die beweging is begonnen in het eerste decennium van de 13e eeuw. En die beweging is ongelooflijk snel gegroeid. Franciscus begon dus echt letterlijk met een handvol mensen. In de loop van de eerste helft van de 13e eeuw verspreidde die beweging zich al over de Alpen naar Duitsland, naar Spanje, naar Frankrijk. Aan het einde van de 13e eeuw waren

0: de 13e eeuw verspreidde die beweging zich al over de Alpen naar Duitsland, naar Spanje, naar Frankrijk. Aan het einde van de 13e eeuw waren er in heel Europa zo'n 30.000 Franciscanen, tot aan de Britse eilanden en Scandinavië toe. Met die uitbreiding en die groei veranderde overigens ook wel het karakter van de beweging. Dus waar men aanvankelijk erg hechtte aan flexibiliteit, het rondtrekken, het leven van aalmoezen en eventueel het leven van handarbeid op het land, waarvoor men zich dan in natura liet betalen. En naarmate die beweging groeide, ja, veranderden ze van karakter in de zin dat ze steeds meer op vaste plekken kwamen te wonen. Dus zich in conventen organiseerden. Dat ze vaak ook accommodatie aangeboden kregen in de plaatsen waar ze werkten. Het handarbeid op het land en het bedelen, dat werd in steeds mindere mate nodig, omdat ze min of meer een vaste plek in de samenleving kregen. En dat heeft ook wel tot spanningen geleid. Met name rond het midden van de 13e eeuw. Na de dood van Franciscus waren er nog steeds mensen die heel erg hechten aan zijn oorspronkelijke intenties. Van zwervend, rondtrekkend, predikend. Maar er waren ook steeds meer mensen die juist wel het nut zagen van een meer vaste kloosterlijke leefstijl. En dat kwam onder andere ook doordat er zich bij die beweging een ander type ordeling aandiende. Er traden steeds meer mensen toe die een opleiding hadden gevolgd, dus meer intellectuelen. Er kwamen steeds meer priesters. En waar oorspronkelijk volgens Franciscus ideaal zoiets als opleiding niet nodig was om te preken, daar hadden deze mensen juist het idee dat er dat opleiding en scholing ook boeken heel belangrijk waren. En priesters hebben nou eenmaal een altaar nodig om de mis te kunnen opdragen. Intellectuelen hebben studiemateriaal nodig. En daarmee ontstonden er spanningen tussen die meer spirituele en die meer conventuele groepen.
1: Ik moet een beetje bij denken aan de kameling uit Moorenland, dacht ik dat het was. Die begreep iets en zegt, hier is water, kan ik wat is het tegen om mij te dopen, om gedoopt te worden. Hij heeft toen geen maanden dooponderricht gehad en dat soort dingen meer. Daar moet ik altijd een beetje aan denken. En ook de manier waarop Jezus zijn discipelen uitzond. Het is een beetje, ja, moet ik het zeggen. Ik merk het vaak meer, hoor, met bepaalde bewegingen. De eerste generatie prima, tweede generatie dat gaat. De derde generatie willen consolideren, willen er iets, ja, een structuur van maken. En dat kan dood in de pot zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja, consolideren kan de geest uit de beweging halen. Tegelijkertijd is het ook een risico wanneer je zonder enige structuur mensen op pad stuurt om te gaan preken. Want je hebt geen idee wat ze gaan preken. En je moet je voorstellen, in de 13e eeuw, sowieso gedurende de hele middeleeuwen, waren er tal van bewegingen die op bepaalde momenten tamelijk radicale ideeën verspreidden. Door de kerk werden die dan vaak als ketterij beschouwd. Maar had je eenmaal de verdenking van ketterij tegen je, dan betekende dat het einde van je beweging. En niet zelden op gewelddadige wijze. Denk aan de Katharen, die door de kerk uiteindelijk heftig bestreden zijn. Er is dus wel degelijk een goede reden om te proberen een dergelijke beweging binnen bepaalde kaders te vatten. Ik denk dat dat ook wel een van de zaken geweest is die de meer conventuelen hebben begrepen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ook aan die vastigheid risico's zitten. De Franciscaanse beweging begon als een radicale ascetische armoedebeweging, waarbij echt totaal geen bezit geoorloofd was. Mensen leefden van aalmoezen en aalmoezen waren dan in natura, geld was uit den boze. Maar kijk naar kort na de dood van Franciscus is er al bijvoorbeeld een reusachtige kerk gebouwd in Assisi, die ongelooflijk veel geld gekost heeft. En het is fantastisch dat hij er is. Hij heeft fantastische fresco's. Maar het geeft wel iets weer van de strijd die men in de ontwikkeling van zo'n beweging voert om zijn idealen zuiver te houden.
1: In wezen ben je daarmee bij eigenlijk de portée van dit boek alleen spraak. Want in wezen

0: Waar het daarover? Hoe kan ik in die zuivere relatie met God komen? Maar goed, het alleenspraak. Laat ik eerst een andere vraag stellen daarover. Hoe is dat opgebouwd, het boek?
1: Bonaventura's Alleenspraak is een boek dat als centrale thema heeft de relatie van de ziel tot zichzelf, tot de wereld, tot het lagere, de hel en het kwaad, de dood en tot God. En die vier thema's, die worden ook in die volgorde in verschillende hoofdstukken besproken. Het is geen betoog, maar een dialoog tussen de mens en de ziel. En de ziel vraagt steeds aan de mens hoe hij het eeuwige leven, het hemelse, de hemelse heerlijkheid kan bereiken. En de mens geeft hem daar steeds aanwijzingen voor en legt hem uit hoe hij door contemplatie en bezinning hemelse zaligheid kan bereiken.
0: Wat is contemplatie?
1: Contemplatie in de zin zoals Bonaventura dat bedoelt, is het beschouwelijk nadenken. En dat kan op verschillende manieren. Dus hij begint heel eenvoudig met het nadenken over jezelf. Proberen na te denken over wie je bent, waar je vandaan komt. Maar uiteindelijk moet dat hele bezinningsproces leiden tot het wat in dit soort literatuur dan wel genoemd wordt, het schouwen van God. Dat je zo vrij bent van al het aardse en zo gericht bent op God, dat je als het ware hem ervaart in jouw innerlijk. Dus dat hij als het ware intrek kan nemen in jouw geest.
0: Hij begint met de mens als een edel wezen. En dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht, als je begint met wie ben ik, hoe ben ik geschapen, hoe zitten we in elkaar. Meestal als mensen een beetje in zichzelf gaan vroeten, dan komen ze wel iets tegen. Ze denken, nou ja, het zit allemaal niet zo goed. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt een manier van schouwen, een manier van overdenken die net even een andere kant op lijkt te gaan.
1: Ja, dat is best verrassend. Je denkt, zeker als je meer van dit soort middeleeuwse teksten leest, dat hij ogenblikkelijk begint bij hoe slecht een mens is. Maar dat is niet zo. Hij begint, de mens begint met de ziel aan te sporen om over zichzelf na te denken. En het eerste dat die ziel dan moet ontdekken is hoe waardevol hij is. Hoe mooi hij geschapen is. Hoe bijzonder hij is. En dat hij, of zij, en de ziel is eigenlijk vrouwelijk, dat zij zo uitzonderlijk mooi is dat God in haar kan wonen. Dus dat zij als het ware, als zij haar huis op orde brengt, dat is dan dus ruimte schept voor God, dat God dan intrek kan nemen in haar ziel en dat die ziel daarmee God kan ervaren. En Bonaventura spreekt dan ook wel over de zoetheid van God kan proeven. Dus het geluk dat God ons wil geven, kan de ziel ervaren dankzij het feit dat zij eigenlijk naar Gods beeld geschapen is en net als hij ook onsterfelijk is en een woonplaats is voor het goddelijke.
0: Daar staan we heel weinig bij stil, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we in de huidige tijd toch sowieso steeds minder op het goddelijke gericht zijn en steeds meer op het materiële en het aardse. Ik denk dat dat ook wel een armoede is van onze tijd. Dat mensen erg gefixeerd zijn op materieel geluk. Het geluk erg zoeken in het verwerven van een positie. Het verwerven van bezit. En ik stap best, het is heel lastig in onze huidige wereld om zonder dat alles te leven. Maar ja, als je terugdenkt aan die Franciscaanse spiritualiteit, waarin je alles loslaat om je volledig te kunnen richten op God en in navolging van Christus te leven, dan is er een groot verschil met wat je momenteel, denk ik, vooral ziet.
0: Zullen we een stukje lezen uit het eerste hoofdstuk?
1: Evalueer dus je levensziel door dagelijks onderzoek. Let zorgvuldig op hoeveel je vordert en hoeveel je tekortschiet. Hoe sta je ervoor in zedelijk opzicht, hoe in mentaal opzicht? Hoezeer lijk je op God? Hoezeer verschil je van hem? Hoe dicht bij God sta je? Hoe ver sta je van hem af? Houd daarbij altijd dit inzicht vast. Je bent veel prijzenswaardiger en beter wanneer je jezelf kent dan wanneer je inzicht zou verwerven in de loop van de sterren, de werkzame kracht van kruiden, de fysieke gesteldheid van de mens of de aard van het dier. Wanneer je kennis zou bezitten over alle hemelse en aardse zaken, maar geen aandacht zou besteden aan jezelf. Dus geef jezelf aan jezelf terug, zo niet altijd, dan tenminste af en toe. Beteugel je gevoel, geef richting aan je handelen en stuur je koers bij. Houd dus vast aan de adviezen van de heiligenziel en keer de lichtstraal van je contemplatie om te beginnen naar het oosten, dat wil zeggen naar het overdenken van jouw eigen toestand. Overdenk dan zorgvuldig hoe edel de hoogste handwerksman jou van nature gemaakt heeft, hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft en hoe vriendelijk de goddelijke goedheid jou uit genade hervormd heeft.
0: Ja, er staat een heel toch een karakteristisch stukje in, hè? Dat hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft. Daar gaat hij nou even die kernwaarde, onze wil.
1: Bonaventura maakt duidelijk onderscheid tussen ziel en geest en wil. En de wil, dat wil zeggen, ja, dat waar ons handelen door gestuurd wordt, heeft de neiging om zich van God af te keren en zich juist te hechten aan het aardse, aan dat wat dichtbij is, aan dat wat macht, rijkdom, genot geeft. En die wil, die maakt dat wij het risico lopen van God te vervreemden. En dat heet bij Bonaventura zonde. En die zonde onderscheidt hij in twee vormen. Er is zoiets als de erfzonde, die het gevolg is van de zondeval in het Genesis-verhaal bij Adam en Eva, die zich van God afkeren. En die erfzonde, dat is iets waar wij als mensen per definitie allemaal deel aan hebben. Omdat wij als mens ons collectief van God vervreemd hebben. Om ons vrij te maken van die erfzonde is volgens Bonaventura Christus gestorven. Naar de aarde gekomen, mens geworden en gestorven. Die erfzonde is daarmee van ons afgenomen en wij zijn daardoor met God verzoend. Maar er is nog een ander soort zonde en dat noemt hij de persoonlijke zonde. Persoonlijke zonden zijn de dingen die wij in ons leven doen. De keuzes die we maken, het goede dat we doen, het kwade dat we doen. Dat zijn onze persoonlijke handelingen. Die worden gestuurd door de wil. En daarin zondigen wij tegen elkaar en tegen God. En daarover kunnen wij boete doen. En doen wij boete en belijden wij tegenover God dat wij in dit leven fouten maken, dan is God barmhartig. En accepteert hij onze boete en neemt hij onze verontschuldigingen aan en verzoenen wij op die manier, of kunnen wij onszelf op die manier met God verzoenen en neemt God ons in barmhartigheid aan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende gedachten.
0: Ik ga nog terug naar de tekst toe weer. Waarin je ook heen gaat op een gegeven moment is de en dat vind ik een lastig als ik dit lees, is gewoon de relatie tussen datgene wat je van God krijgt en wie God zelf is. En het punt dat hij zegt van ja, God wil om zichzelf geliefd worden, om wie hij is en niet om wat hij geeft.
1: Ja, zeker. Een heel duidelijk punt waarop dit aan de orde komt. En dat hangt ook wel een beetje samen met de grote lijn van het boek. Is dat de mens de neiging heeft om zich erg te hechten aan wat geschapen is. Mm-hmm. Wat vergankelijk is. En die schepping is aan de ene kant iets moois. Want de wereld is door God geschapen en mooi gemaakt. En de mens heeft als het ware die schepping gekregen om hem te dienen. Ja, dus de mens als rationeel wezen heeft de schepping om daarvan te genieten, om daarvan gebruik te maken, ook om die te onderhouden en om daar respect voor te hebben. Maar het risico is dat de mens zich zozeer hecht aan de schepping dat hij de schepper vergeet. Dus dat de mens wel alle geneugten van het geschapene benut, maar vergeet om God te danken voor alles wat die schepping hem biedt.
0: Hoe beschrijft hij dat?
1: In Bonaventura's Alleenspraak laat de mens de ziel nadenken over zijn relatie tot zichzelf, zijn eigen positie en zijn relatie tot de wereld. En wanneer de ziel heeft ingezien dat ze zelf van zeer prijzenswaardige edelheid is, dan wordt ook duidelijk dat de wereld er is om haar te dienen. Om de mens te dienen. En de mens zegt dan: kijk ziel, in het kort ben je de afzonderlijke thema's langs gegaan, van het lagere naar het hogere, en heb je ontdekt dat heel de schepping naar goddelijke beschikking haar koers richt naar dit ene doel. Namelijk dat zij jouw gemak dient en onophoudelijk jou van jouw geneugten voorziet. Maar pas op, mijn ziel. Je zult echtpleegster genoemd worden in plaats van bruid, wanneer je meer waarde hecht aan de geschenken die God geeft dan aan de genegenheid waarmee hij jou lief heeft. Wee jij, zo zegt Augustinus in zijn Belijdenissen, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn wenken dan om hemzelf. En als je er niet op let welk signaal gegeven wordt door dat zeer gelukzalige licht, dat inzicht van een gezuiverde geest, waarvan spoor en wenken alle schepselen sieren. In deze passage is de gedachte dat de schepping als het werk van God ons ook op het spoor van God zet. Als wij de schepping bekijken en waarderen, dan raken wij daardoor overtuigd van Gods goedheid.
0: En verderop gaat hij dan, zegt hij van, en dat vind ik een van die prachtige dingen, want hij wil voortdurend maar dat richten op Gods goedheid, Gods genade, Gods licht, als ik het zo mag zeggen. En hij zegt juist, als we bewust worden van die waarheid in Gods aanwezigheid, dus door zijn licht wat in ons leven beschenen wordt, beschenen worden door zijn licht. Hij zegt het zo, want wanneer ze heel dicht bij het licht geraken, ontdekken ze wat ze van zichzelf niet wisten. En dat is eigenlijk, wil heel eerlijk geschapen zijn, maar ook heel onwaardig zijn.
1: De mens, en dan met name de ziel van de mens, het geestelijke, op God gelijkende, onsterfelijke deel van de mens, is iets moois, is edel, lijkt op God, maar heeft zich ook van God afgekeerd. En doet dat in veel gevallen nog dagelijks. En dat afkeren van God, dat maakt dat de ziel en wij mensen ook een zondige, een donkere kant hebben.
0: Ik ga heel snel nu door het boek heen, want we kunnen niet het hele boek voorlezen. Het zou een heel mooi gebeuren kunnen zijn. Maar hij zegt onder andere, in wat je net onder andere gelezen hebt, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn werken dan om hemzelf. Dan gaat het om het innerlijk, gaat het daar. Hoe vervolgt hij dit in het boek? Want kijk, er staan in het hoofdstuk 1 tig stukjes voor, waarvan ik denk, als je dat leest, dan word je helemaal fantastisch mooi. Alleen, dan blijf je bij één steken, denk ik, en je wil verder.
1: Ja, zoals ik zojuist aan het begin al zei, het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken, die elk een terrein van bezinning verwoorden. Het eerste was de zelfreflectie, het nadenken over wie wij zijn als mensen. Het tweede gaat over onze relatie tot de wereld. En in dat tweede gedeelte benadrukt Bonaventura dat al het geschapene, hoe mooi het ook is, ons uiteindelijk niet tot het ware geluk brengt. En dat wij daarom ons moeten vrijmaken van gehechtheid aan alles wat geschapen en dus ook vergankelijk is. En dat is nodig omdat wij op geen andere manier ons volledig kunnen richten op het eeuwige, het hemelse en natuurlijk op God. En willen we dat goed kunnen doen, willen we ons echt kunnen losmaken van liefde voor het geschapene, dan hoort daar een bepaalde leefwijze bij. Eigenlijk voor Bonaventura is dat dan de Franciscaanse leefwijze. Als Franciscaan onthecht van al het materiële, volledig gericht op de relatie met God.
0: Het is goed dat je dat erbij zegt, want je kunt natuurlijk ook onthecht raken aan alles en nog wat en totaal onverantwoord gaan leven.
1: Jazeker. Maar dat is natuurlijk niet. Het is niet dat je ineens geen waarde meer hecht aan wat God ons geeft. Integendeel, dat hebben we net al gelezen. De schepping is ons gegeven door God om die te gebruiken. Maar die schepping mag ons niet van God afhouden. Die schepping moet ons naar God toe brengen. Want God wil graag dat wij ons naar hem richten. Hij is naar ons op zoek en hij wil dat wij in onze geest met hem bezig zijn. En daarin kan het aardse een belemmering vormen. Streven naar rijkdom, naar macht, naar invloed, naar genot belemmert ons in ons zicht op God.
0: Je wou er een stukje over lezen.
1: Ja, dit is een stukje waar de mens tot de ziel spreekt. En dan zegt, ach liefste ziel, wat is al het wereldse anders dan een ijdele droom? Wat heeft trots of pronken met rijkdom degene die daarom geven gebracht? Alles gaat immers voorbij als een schaduw. Als een schip dat over het woelige water vaart zonder dat daarvan een spoor te vinden is. Want zij zijn verteerd door hun eigen kwaadwilligheid. En ach, dat waarin ze sterk waren, het meeste daarvan heeft toch geen enkel spoor nagelaten. Waar zijn de leiders van de volkeren? Waar zijn zij die macht uitoefenden over de dieren die op aarde leven? Waar zijn degenen die zilverschatten verzamelden en goud vergaarden? Die steden vestigden en vestingen bouwden? Koningen en koninkrijken onderwierpen door oorlog te voeren? Waar is de wijze, de schriftgeleerde, de onderzoeker van deze wereld? Waar is de uitzonderlijk wijze Salomo? Waar de uiterst machtige Alexander? Waar de zeer sterke Simson, de bijzonder mooie Absalom, de buitengewoon vermaarde Ahasveros? Waar zijn de uiterst machtige keizers? Waar de gevierde koningen en vorsten? Welk voordeel heeft hun ijdele roem hun gebracht? Welk voordeel hun korte vreugde, hun wereldse macht, hun grote familie? Welk hun lichamelijk genot, hun bedriegelijke rijkdom, hun zoete begeerte? Waar hebben lachen en blijdschap hen gebracht? Waar hun gepronk en hun arrogantie? Waar hun adellijke bloed, hun mooie lichaam, hun elegante gestalte, hun jeugdige bevalligheid? Waar hun enorme landgoederen, hun onmetelijke paleizen, hun kennis van de wereld? Al die zaken behoren tot de wereld en de wereld houdt van het hare. Maar toch houden al die zaken, net als de wereld, niet lang stand. Want de wereld zal voorbijgaan met al wat daarin begerenswaardig is. Dus als je werkelijk verstandig bent, als je helder ziet, streef dan niet langer naar wat ellendig is om na te jagen, belastend om te bezitten, een bezoedeling om lief te hebben, een kwelling om te verliezen. Nee, laat dat alles dan achter je, omwille van hem die alles te boven gaat. Ja, vlucht en neem ziel je toevlucht tot de vluchtstad, tot het religieuze leven. Daarin kun je boete doen voor het verleden, genade krijgen in het heden en op gelukkige wijze de toekomstige heerlijkheid afwachten. Laat zonde besef je niet hinderen. Waar onrecht was in overvloed, daar is gewoonlijk ook een overvloed aan genade. Laat je ook niet afschrikken door de strenge penitentie. Het lijden in de huidige tijd is niet zwaarder dan de vroegere schuld die jou wordt kwijtgescholden. Weegt op tegen de tegenwoordige genade die jou wordt verleend en is de toekomstige heerlijkheid die jou in het vooruitzicht gesteld wordt meer dan waard.
0: Ja, dan ga ik toch een stukje verder vragen aan jou, want die ziel vraagt dan, de bedriegelijkheid en de onbestendigheid van de wereld zijn me nu duidelijk, maar toch, ik weet niet wat mij boeit, kan ik mijn geest nog niet van haar afkeren. Dus dat aspect van, je ziet dat het zo is en toch word je toch niet helemaal vrij van.
1: Ja, Bonaventura geeft daar, althans de mens in dit boek van Bonaventura, geeft daar een antwoord op. Ik weet niet of dat helemaal voor ons navolgbaar is, maar zijn redenering is de volgende. De mens is, en de ziel is, zo door God geschapen dat hij moet lief hebben. Dus de ziel is erop aangelegd om lief te hebben. En het idee daarachter is dat de ziel dankzij dat vermogen God kan lief hebben. En zich aan God hecht en naar God zal streven. Maar wanneer mensen niet God lief hebben, dan keert die liefde zich automatisch naar iets anders. En voor mensen die dus niet voor God kiezen, richt die liefde zich op het vergankelijke en op het aardse.
0: Goed, dan denk ik, ik heb een gezin en kinderen en dan?
1: Die liefde voor God impliceert ook de liefde voor de naaste. Dat is eigenlijk in al dit soort spiritualiteit een twee-eenheid. Dus liefde voor God en liefde voor de naaste. Dat is wat ons waarlijk gelukkig maakt. Dat is wat wij in dit leven moeten nastreven. Overigens, het stukje hier dat ik zojuist las, daarin roept Bonaventura op tot een religieus leven. In deze context gaat het specifiek om een leven als Franciscaans broeder. In zijn tijd bestond er overigens ook al de orde van de Franciscaanse zusters, de navolgelingen van Clara van Assisi. Maar er is ook al in zijn tijd een zogenaamde derde orde. De derde orde van de Franciscanen was een orde speciaal voor die mensen die niet, om wat voor reden dan ook, maar die niet in de gelegenheid waren om toe te treden tot de Franciscaanse broederschap. En dat kon zijn omdat zij gehuwd waren. Het kon zijn omdat hun familie het niet goed vond. Het heeft nogal wat implicaties als je je bezit opgeeft en daarmee wellicht je ouderlijk erfdeel te grabbel gooit. Er kunnen tal van redenen zijn waarom je niet in de gelegenheid bent om toe te treden tot een kloosterorde. Maar dat is geen belemmering voor een religieus leven. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Natuurlijk zijn er belemmeringen. Mensen hebben een baan, mensen hebben een gezin. We hebben een sociale context. We wonen in een land waar je nou eenmaal, als het goed is, een adres hebt en belasting moet betalen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt streven naar een leven waarin je je naaste lief hebt en God lief hebt. En waarin dat het hoogste doel van je bestaan is.
0: Hoe gaat het boek verder? Want Ik heb nog even een klein stukje waar ik lees het hoofdstuk 2 hoor. Ja. Hij zegt daar, als wij in deze wereld iets willen bezitten, laat het dan God zijn die alles bezit. Laten we hem bezitten met een onbezorgd gemoed. Want in hem zullen wij alles hebben, waarna wij tot ons geluk een heilig verlangen koesteren. Vind ik ook een merkwaardige uitdrukking. Laten wij God bezitten. Kan dat?
1: De gedachte bij Bonaventura is dat wanneer je in staat bent om je geestelijk los te maken van het wereldse, van alles wat vergankelijk is, dat je daarmee ruimte krijgt in je geest, in je ziel, om God te ontvangen. Bezitten is misschien een wat bevreemdend woord vanuit ons perspectief gezien, maar het idee is dat wanneer je je echt helemaal vrij maakt en op God richt, dat God dan in jou woont. Dat God als het ware bezit neemt van jouw ziel en bezit neemt van jouw geest. En dat je daardoor een heel innige band met God hebt.
0: Dan ging het hoofdstuk 2 is toch vrij confronterend. In 3 gaat hij nog verder, dacht ik. Dan gaat hij het hebben over de dood en het oordeel. Ja. Wat wij liever. Ja, iedereen, uiteindelijk sterft iedereen. Als christen zeg ik dan, het is een vreugdevol verdriet, maar ook een verdrietige vreugde kan het zijn. Het is zo dubbel als maar kan allemaal. Dus, maar toch.
1: Ja, inderdaad. In hoofdstuk 3, daarin beschrijft Bonaventura het derde onderwerp waarover je zou moeten reflecteren. En dat is je sterfelijkheid. En uiteraard, voor een christen kan de dood een perspectief zijn. Een perspectief op een leven bij God. Maar daar zit bij Bonaventura wel een voorwaarde aan. En dat is dat je je tijdens dit leven ook aan God hecht. Dat je tijdens dit leven je geest op God richt. Dan heb je absoluut het perspectief op een gelukzalig leven bij God in de hemel. Doe je dat niet, dan kan het oordeel dat God over jouw leven velt ook negatief uitpakken. En wanneer je dus bewust bent van je sterfelijkheid, dan helpt je dat om in dit leven steeds radicale keuzes te maken voor een godvruchtig leven. Doe je dat niet, dan is er altijd de kans dat je na je dood niet in de hemel, maar in de hel belandt. En dat is in de middeleeuwen een tamelijk sterk besef dat die hel er bestaat, dat een vreeswekkend perspectief is voor degene die zich van God afkeren en niet opnieuw naar hem toekeren.
0: Je had weer een stukje wat je wilde lezen.
1: De mens zegt tegen de ziel: overdenk dus regelmatig, wik en weeg zorgvuldig, dat de dood niet af te wenden, het stervensuur niet te achterhalen en de door God vooraf bepaalde tijd niet te veranderen is. Wat in het menselijk leven is zekerder dan de dood? Wat onzekerder dan het moment van sterven? De dood heeft geen erbarmen met armoede, geen ontzag voor macht, geen respect voor uitmuntendheid van karakter of afkomst. De dood spaart jeugd nog ouderdom. Bij oude mensen staat hij voor de deur, voor jonge mensen ligt hij in een hinderlaag. Als je inziet dat dit zo is, ziel, luister dan naar mijn raad. Bereid je in dit leven, zolang het duurt, voor op het eeuwige leven. Sterf zolang je een lichamelijk leven leidt voor de wereld, opdat je na de dood van je lichaam kunt gaan leven voor God. Zie in dat alleen diegene zijn naderende dood blij en vrolijk ondergaat, die zich tijdens zijn leven door het doen van goede werken op haar heeft voorbereid. Want let wel, volgens Seneca is het zo dat op het moment van sterven voor een dwaas de dood begint, maar door een wijs en deugdzaam mens de dood wordt overwonnen. Wel, ziel, volgens Bernardus is de dood van een rechtvaardig mens goed, omdat ze hem rust brengt. Beter, omdat ze hem herschept. En het best, omdat ze hem bevrijdt van zorgen. De dood van zondaars daarentegen is zeer, ja heel erg pijnlijk. Pijnlijk doordat hij het aardse moet verliezen. Pijnlijker doordat hij van het lichamelijke wordt gescheiden. En het pijnlijkst doordat aan hem geknaagd wordt door wormen en door vuur. Maar wat het allerpijnlijkst is, de dood berooft hem van het schouwen van God. En hier zit impliciet de gedachte dat wie gelovig zijn leven naar Gods beeld vormgeeft, uiteindelijk oog in oog met hem zal staan na de dood. En daar in vreugde samen met hem zal zijn.
0: Kun je dus zeggen dat dat proces zich in wezen, dat het zich nu al kan voltrekken, dit proces?
1: Jazeker. Voor Bonaventura, dat komt in het laatste hoofdstuk met name aan de orde. Voor Bonaventura is het zo dat je in dit leven als het ware een voorproef kan ervaren van leven met God. Wanneer je namelijk je volledig op hem concentreert, contempleren in Bonaventura's jargon. Wanneer je contempleert op God en op het hogere, op het hemelse, dan kan het je gebeuren dat je iets van God ervaart. Iets van zijn zoetheid ervaart, iets van zijn goedheid ervaart. En dat, zegt hij, is eigenlijk een hemelse ervaring op aarde.
0: Ik vind het vaak even de moeilijkste aspecten die ik tegenkom. Er kan een verlangen zijn naar, je kan graag iets willen. Maar de andere kant van, hoe stel je ontvankelijk open voor dit gebeuren van die ontmoeting met God? Daar heeft hij het in het vierde hoofdstuk over.
1: Ja, zeker. Het is niet iets dat je kunt afdwingen. En voor wie het niet gelezen heeft, de verhouding tussen de mens en zijn ziel is toch wel steeds zo dat die ziel heel erg graag wil, maar nog niet weet hoe. En dat de mens hem dat moet vertellen. En een van de dingen die de ziel in het boek duidelijk maakt, is dat zij heel hard haar best gedaan heeft om een goddelijke ervaring te krijgen. En dat op treurige wijze mislukt is. Die ziel die geeft een beschrijving van hoe ze geprobeerd heeft om in contemplatie naar het hemelse op te stijgen. En daar heeft ze iets gezien van het hemelse feestmaal. Maar vervolgens hebben de gasten aan dat feestmaal haar weggejaagd. En het antwoord dat Bonaventura op haar vraag geeft, haar vraag is waarom dan, waarom kon dat niet? Bonaventura geeft als antwoord dat je niet kunt delen in het hemelse feest, in de hemelse heerlijkheid van Gods heiligen, als je niet eerst ook, net als zij, het aardse lijden hebt doorstaan. En daarin ligt denk ik wel een bepaalde wijsheid. Het geforceerd willen, God willen ervaren, dat is niet wat Bonaventura bedoelt. Het is niet zo dat als je nou maar losmaakt van het aardse, dat je ogenblikkelijk toegang hebt tot het hemelse. Het vergt een heel andere levenswijze. Er wordt ook van je gevraagd dat je in dit leven je geest oefent. In die zin dat je jezelf oefent in het goede doen en in het kwade verdragen. En dat is ook deel van dit aardse leven. En wanneer je dat tot het einde toe volbrengt en je in onder alle kwade dingen die jou overkomen aan God gehecht blijft, dan zal het deel hebben aan Gods heerlijkheid jouw beloning zijn, jouw deel zijn. En dat kun je soms, als je je volledig op God richt, voelen wanneer je geest daarvoor openstaat.
0: Dat kan zelfs in het lijden zijn dan?
1: Dat kan zelfs in het lijden zijn, zolang je je geest op God gericht houdt.
0: Ja. Hoe, want het gaat over de vreugde van de Heer. En het zijn natuurlijk vragen die enorm leven op dit moment. Ook bij mensen, sommige mensen die zeggen, ja, ik wil, wat je al zegt, ik wil die heerlijkheid van God ervaren. En elke keer met Pinkster is er weer het verlangen, denk ik, in de kerk. En er gebeurt er niks. Dat. En dan? Wat zegt hij daarover?
1: Ik denk dat voor Bonaventura het ervaren van Gods aanwezigheid en ook überhaupt het deel krijgen van de mensen aan Gods heerlijkheid toch ook vooral iets is dat van God uitgaat. Hij blijft ons roepen ook als wij ons van hem vervreemd hebben. En hij blijft ons stimuleren en blijft ons helpen om ons vrij te maken voor zijn aanwezigheid. En ook daarin is het zo dat je dat niet kunt afdwingen. Je kunt je alleen maar openstellen. En meer wordt er ook niet van ons gevraagd. Van ons wordt gevraagd dat wij ons op hem richten en voor hem openstellen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat verlangen een beweging kan zijn die eigenlijk dwars tegen het openstellen ingaat.
1: Ja, misschien dat een hevig verlangen ons kan belemmeren om te vertrouwen op Gods kracht.
0: Ik probeer het maar een beetje te verwoorden nu. Zou het kunnen zijn dat wij zo'n voorstelling hebben van dit zou er moeten gebeuren, terwijl God wel eens heel anders zou kunnen zijn? Ik bedoel een beetje die richting op. Dat we dus, we conditioneren onszelf al op iets wat.
1: Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk persoonlijk, maar dat ligt denk ik voor iedereen anders. Ik denk persoonlijk dat er wellicht in sommige kringen wat te veel waarde gehecht wordt aan ervaring. Ik begrijp dat dat voor mensen heel overweldigend en ook iets heel moois kan zijn wanneer ze een religieuze ervaring hebben. Maar ik ga ervan uit dat er heel veel mensen zijn die een dergelijke ervaring nooit zullen hebben. En dat maakt hen in mijn overtuiging niet een minder goede christen. Ik denk dat ook mensen die wat rationeler in het leven staan, of misschien wat praktischer, of die wat minder bevattelijk zijn voor spirituele ervaringen, dat die wel degelijk een godvruchtig leven kunnen leiden en ook wel degelijk hun geest op God gericht kunnen houden. Maar zij doen dat op een andere manier. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is ook, hè, in nou ja, relatie tot de tekst van Bonaventura. Voor hem is het zo dat God onze geest kan bewonen, dat wij ons open kunnen stellen voor God, dat God in onze geest binnenkomt. Maar dat is niet iets wat je altijd zomaar gebeurt. Dat is iets dat je op een gegeven moment wellicht overkomt.
0: Het gebeurt misschien wel, maar je hebt het niet in de gaten. Misschien mag ik het zo zeggen.
1: Ja, het gebeurt misschien wel en dan heb je het niet in de gaten. Maar het is ook niet zo dat je het kunt afdwingen.
0: Misschien kunnen we naar die tekst gaan in onderaan 84. Haast je dus ziel hier. Want daar komt ook iets naar voren toe van het enorme verlangen van God naar ons.
1: Ja. Haast je de ziel niet met je voeten, maar met je hart, met je verlangen. Want niet alleen de engelen en gelukzaligen zien naar jou uit. Nee, ook hun Heer en Meester. God de Vader ziet naar jou uit. Jij bent zijn allerliefste dochter. God de Zoon ziet naar jou uit. Jij bent zijn bekoorlijkste bruid. God de Heilige Geest ziet naar jou uit. Jij bent zijn dierbaarste vriendin. God de Vader ziet naar jou uit om jouw erfgenaam te maken van al wat goed is. God de Zoon om jou als de vrucht van zijn menswording, als de opbrengst van zijn uiterst kostbaar bloed, aan God de Vader aan te bieden. God de Heilige Geest ziet naar jou uit om jouw deelgenoot te maken van zijn eeuwige, verrukkelijke goedheid. De gelukzalige familie van hemelingen die horen bij de eeuwige koning. Die familie ziet naar jou uit om jou in haar gezelschap op te nemen. Mm-hmm. Welnu, zo vaak als het loze streven van deze wereld jou trekt, zo vaak als iets in deze wereld jou luisterrijk voorkomt, moet je je mentaal onmiddellijk naar de hemel verplaatsen en alvast zo zijn als je in de toekomst zult zijn. Ik denk echt, ziel, als jij deze hemelse vreugden voortdurend in gedachten hield, dan zou je dit ballingsoord kunnen ombouwen tot een voorstad van het hemelse rijk, waarin je dagelijks een geestelijk voorproefje zou krijgen van die eeuwige zoetheid. Dat, mijn liefste ziel, wordt bedoeld met het koninkrijk van God dat in ons is, maar dat wij helaas jammerlijk verwaarlozen door ons buiten onszelf te storten op wat loos en ijdel is. We storten ons op de buitenwereld zonder ons te bekommeren om het rijk Gods dat binnenin ons is. Zoeken buiten onszelf naar troost in een ijdele en onzinnige schijnwereld. Daardoor zijn we onze vroegere godsdienstige toewijding kwijtgeraakt, zozeer dat we zelfs de uiterlijke vorm ervan hebben losgelaten. Luister daarom met toewijding, ziel, dochter van de eeuwige koning, en neig je oor naar zuiver heilzame raad. Zie door contemplatie de troost van het hemelse rijk en vergeet door verachting en afkeer de wereld, de duivel en jezelf.
0: Het is hoofdstuk 4 en daar zit dat die fantastisch mooie zinnen staan erin van God de Vader ziet naar je uit, jij bent zijn allerliefste dochter. Geloof de ziel dan. Mm-hmm. Denk ik, ja, het is of hij, dat lees ik in het boekje tenminste, dat proef ik eruit, voortdurend op een God wijst die nog veel meer naar ons op zoek is en wij naar hem.
1: Ja, zeker. Dat is ook zo. Voor Bonaventura is, denk ik, inderdaad God meer nog op zoek naar ons dan wij naar hem. God wil heel graag dat wij ons naar hem toekeren, ons aan hem hechten, hem lief hebben en elkaar lief hebben. En God wil niet onze verdoemenis of onze ondergang. God wil heel graag dat wij samen met hem in heerlijkheid zullen leven in zijn hemelse koninkrijk. En dat is ook wat Bonaventura steeds, het komt op bepaalde momenten terug, waarop hij zegt, ziel, bekeer je tot God. Keer je af van alles wat jou belemmert om eeuwig bij God te leven. En die belemmering zit hem dan met name in gehechtheid aan de wereld en in de zondige hang naar macht en naar geld, naar genot. Maar het is God die ons bovenal graag daarvan bevrijd wil zien en wil dat wij met hem samen zullen zijn. Misschien kan ik een passage lezen daarover, waar de mens zegt, laat daarom je liefde voor het huidige leven los, ziel, en laat de liefde voor het toekomstige leven toe. Want in dat leven zal geen tegenspoed je verwarren, geen nood je benauwen, geen kwelling je verontrusten. Nee, daarin zal altijd durende blijdschap heersen. Daarin zal ons zijn geen verandering ondergaan, ons weten geen dwaling kennen, ons liefhebben geen ongemak geven. Daar zal alle misvorming, alle ziekte, alle zwaarte en alle bederf ontbreken. Daar is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen wij zijn als engelen van God, zo niet in leeftijd dan toch in gelukzaligheid. Daar is leven zonder dood, jeugd zonder ouderdom, vreugde zonder verdriet, vrede zonder tweedracht, welwillendheid zonder onrecht, licht zonder duisternis. Daar is een eeuwige, onveranderlijke heerschappij. Daar zal zijn wat je wilt en niet zijn wat je niet wilt.
0: Misschien kan ik naar het eind van het boek gaan. Daar citeert hij Anselmus. Het is een prachtig stuk is dat.
1: Hoor wat de devote Anselmus over alle voornoemde hemelse vreugden zegt aan het einde van zijn betoog over het bestaan van God. Ja, merk op hoe verrukkelijk het goede is, dat het aangename van alle goede dingen in zich verenigt. als het geschapen leven al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het wezen dat haar geschapen heeft? Als het tot stand gebrachte heil al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het heil dat alles tot stand gebracht heeft? Als kennis over het geschapene al zoveel plezier geeft, hoe verrukkelijk is dan wel niet de kennis over wat niet geschapen is? Dus, waarom zwerf jij zoveel rond op zoek naar het goede in de schepping? Heb het ene goede lief, want daarin is alles. Beleef je plezier aan schoonheid? De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. Beleef je genoegen aan vrijheid of kracht? Zij zullen zijn gelijk Gods engelen in de hemel. Schep je behagen in een lang en gezond leven? Daar is eeuwigdurende gezondheid. In verzadiging en dronkenschap? Zij zullen zich verzadigen met de heerlijkheid van de Heer en zich bedrinken aan de overvloed van Gods huis. Houd je van muziek? Daar zingen engelen. Van gezelschap en vriendschap? Daar is het gezelschap van de gelukzaligen. Daar zijn allen eensgezind. Geef je om eer en rijkdom? Rijkdom en heerlijkheid vullen zijn huis. Om veiligheid en zekerheid? Daar is eeuwigheid. Ach, mensenhart vol gebreken, op de proef gesteld, ja zelfs overweldigd door ontberingen. Hoe blij zou jij zijn als je dat alles in overvloed bezat? Vraag je gemoed of het zijn immense vreugde over het onmetelijke geluk dat hem ten deel zal vallen wel kan bevatten. En als je je eigen vreugde over die geweldige gelukzaligheid al nauwelijks kunt bevatten, hoe zul je dan ruimte hebben voor zoveel, zo grote vreugde van al die uitverkorenen? Een ieder houdt daar immers net zoveel van zijn naaste als van zichzelf en is net zo blij voor zichzelf als voor degene van wie hij houdt. Daar komt nog bij dat iedere mens onschatbaar veel meer vreugde voelt over Gods geluk dan over zijn eigen geluk of over dat van alle uitverkorenen. Die totale hoeveelheid geluk kun je zelfs met heel je hart, ziel en verstand, zoals in het liefdesgebod, dan ook niet bevatten. Daarom zullen de gelukzaligen zich steeds in die mate verheugen waarin ze zullen liefhebben. En zullen ze slechts in die mate lief hebben waarin ze God zullen kennen. Maar de mate waarin de heiligen Gods, u God, zullen liefhebben en kennen, is stellig door geen oog ooit gezien, door geen oor ooit gehoord, in geen mensenhart ooit opgekomen.
0: Het is ongelooflijk hoe, en dat zeg ik iedereen in dit stuk ook al, dat hoofdstuk 4, hoe we eigenlijk maar een heel klein partikeltje, hoe noem je het, een heel klein stukje zien van die grootheid en die liefde van God. Ook met alle mensen samen, dat het allemaal zo minutieus is eigenlijk en toch al zoveel.
1: Ja, dat is zo. Ik denk dat de tekst wel heel duidelijk maakt dat volgens Bonaventura de mensen hier op aarde iets kunnen ervaren van Gods hemelse heerlijkheid, maar dat dat niet in vergelijking staat tot hoe geweldig en overweldigend die hemelse heerlijkheid in werkelijkheid is. Het is denk ik ook niet voor niks dat in dit boek, met name in het vierde deel, waar het gaat om de contemplatie op het hogere, die hemelse heerlijkheid zeer uitvoerig geschilderd wordt. Je zou bijna kunnen zeggen tot vervelend toe. Hij beschrijft hoe fantastisch mooi, hoe fantastisch rijkelijk het feest is bij God. Hij beschrijft hoe prachtig de ziel daar in de hemel zal zijn. Getooid met alle sieraden die haar deugdzaamheid haar heeft gegeven. En ook vooral de onderlinge vreugde van hoe de engelen en de heiligen en alle hemelse machten en krachten daar zich verheugen over het geluk van de ziel die zich tot God gekeerd heeft en in de hemel haar plek krijgt. En die hemelse vreugde is niet een individuele vreugde. Het is niet een individueel genot. Het is een collectieve vreugde die ook in zijn collectiviteit, in zijn alomvattendheid, uitzonderlijk groot is.
0: Was het een genot om dit te vertalen?
1: Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind dit soort teksten bijzonder inspirerend. Hoewel ze cultureel en qua tijd wat verder van ons afstaan. Het is heel duidelijk een middeleeuwse tekst. En niet alles is voor ons moderne lezers even gemakkelijk te begrijpen. Het is ook niet allemaal even gemakkelijk in te passen in ons moderne wereldbeeld. Maar ik denk dat dit soort teksten ons wel degelijk een boodschap te bieden hebben, waar wij ons geestelijk door kunnen laten inspireren en kunnen laten vormen.
0: Misschien kunnen we nu naar het eind van het boek gaan. Daarin heeft hij een gebed van Anselmus opgenomen. Misschien kunnen we dat als afsluiting lezen.
1: Bonaventura besluit zijn boek als volgt. Ik bid u, mijn Heer, laat mij u kennen. Laat mij u lief hebben, zodat ik mij voor eeuwig in u mag verheugen. En als ik daar in dit leven niet ten volle toe in staat ben, laat dan nu tenminste mijn kennis van u groeien en mijn liefde, zodat ik na dit leven volkomen vreugde zal ervaren. Nu in hoop, dan in werkelijkheid. Heer, Vader, via uw Zoon adviseert, ja beveelt u ons, te vragen en belooft u ons te zullen geven dat onze vreugde volkomen is. Daarom vraag ik u, Heer, dat wat u mij door uw wonderlijke raad adviseert te vragen en beloofd te zullen geven, laat mijn vreugde volkomen zijn. Laat intussen mijn geest daarover denken, mijn tong daarvan spreken, mijn hart dat liefhebben. Laat mijn mond daarover discussiëren, mijn ziel daarnaar hongeren, mijn lichaam daarvan verzadigd zijn. Laat heel mijn wezen daarnaar verlangen, totdat ik zal binnengaan in de vreugde van mijn God, de drie ene, die gezegend is in eeuwigheid. Amen.
0: Heer, dan wil ik je bedanken voor dit gesprek.
1: Het was een genoegen. En dank voor deze gelegenheid.
0: En dit zei Nicoline Roskam en met haar was ik in gesprek op basis van de alleenspraak van Bonaventura, door haar vertaald en ingeleid. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. En nogmaals, dit gesprek met Nicoline had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Het is 3:00 en we willen graag de Rooskrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.

0: lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid.

0: wijsheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval. 14 januari 2026. Dierbare vrienden, als de inwoners van Caracas, Venezuela, op 29 juni 1919 van het dodelijk ongeval van dokter José Gregorio Hernández Cisneros vernemen, roepen ze diep getroffen uit: een heilige is gestorven. De begrafenis van deze dokter wordt een triomftocht. Het nieuws staat op de voorpagina van de kranten en trekt burgerlijke, wetenschappelijke en religieuze autoriteiten aan, maar ook duizenden andere mensen. Vooruitlopend op een uitspraak van de kerk, bidt de menigte om gunsten op zijn voorspraak. Zijn graf wordt een bedevaartsoord en door vele getuigenissen over wonderen blijft zijn faam van heiligheid toenemen. De volksdevotie komt op gang met de verering van zijn beeltenis en met novenen en leeft zelfs buiten de katholieke kerk. Door de omvang van deze verering brengen de autoriteiten van de katholieke kerk in 1949 een kerkelijk proces op gang voor een eventuele heiligverklaring. Dit brengt mee dat de heilige paus Johannes Paulus II, dokter Hernández Cisneros, op 16 januari 1986 eerbiedwaardig zal verklaren. In 2018 gaat een kerkelijk onderzoek van start naar een genezing die aan de eerbiedwaardige wordt toegeschreven. Een tienjarig meisje uit Venezuela, Yaxuri Solorzano, werd door een kogelregen aan het hoofd getroffen, toen er in maart 2017 werd ingebroken in het huis van haar vader. Ze werd met een verwonding aan haar schedel naar de spoedafdeling van het ziekenhuis van San Fernando de Apure gebracht. Daar onderging ze een neurochirurgische ingreep, waarbij een deel van het parietale schedelbeen werd weggenomen. Haar leven wordt gered, maar volgens de dokters zullen de neurologische gevolgen catastrofaal zijn. Tijdens de ingreep roept de moeder van het kind vurig de voorspraak in van dokter José Gregorio Hernández. Onmiddellijk voelt ze zijn aanwezigheid en een hand op haar schouder en ze hoort een stem: wees gerust, alles zal goed gaan. Enkele dagen na de operatie herstelt het meisje tegen alle verwachtingen in, op verbazingwekkende wijze, zonder enige nasleep en in het bezit van al haar neurologische vermogens. Op 9 januari 2020 erkende de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen deze genezing als wetenschappelijk onverklaarbaar. Paus Franciscus heeft het wonder authentiek verklaard en tekende op 19 juni 2020 het decreet voor de zaligverklaring van José Gregorio Hernández Cisneros. José Gregorio Hernández Cisneros werd geboren op 26 oktober 1864 in Isnotu, een plaatsje in de staat Trujillo in Venezuela. Hij is de oudste van 6 broers en zussen. Van moeders zijde behoort José Gregorio tot de familie van kardinaal Francisco Jiménez de Cisneros, die leefde van 1436 tot 1517. De biechtvader van Isabella de Katholieke, koningin van Castilië en Spanje, die leefde van 1451 tot 1504. En de stichter van de Universiteit van Alcalá. Langs vaders kant is hij verwant met de heilige broeder Miguel Cordero Muñoz, die leefde van 1854 tot 1910. Lid van de broeders van de christelijke scholen, pedagoog en schrijver uit Ecuador. José Gregorio werd op 30 januari 1865 gedoopt, 3 maanden na zijn geboorte. De vader des huizes runt een apotheek annex drogisterij. Mijn moeder heeft mij vanaf mijn geboorte deugdzaamheid bijgebracht, zal José Gregorio zeggen. Zij liet mij opgroeien in de kennis van God met de naaste liefde als leidraad. Let op, luidt het commentaar van Paus Franciscus. Het zijn de moeders die het geloof doorgeven. Geloof wordt in de streektaal doorgegeven. Ik bedoel, in de taal waarin moeders met hun kinderen spreken. Moeders, geef het geloof door in uw moederlijke taal. Toespraak van 13 september 2023. Volgens het gebruik van die tijd wordt José op 3-jarige leeftijd gevormd. Zijn moeder sterft wanneer hij pas 8 is. Hij doorloopt zijn schooltijd goed en wil rechten gaan studeren. Maar zijn vader suggereert hem eerder geneeskunde. José Gregorio zal dat als een roeping beschouwen. Hij moet daarvoor naar de hoofdstad Caracas. Voor hem die zijn geboortedorp nooit verlaten heeft, is dat een lange reis, op de rug van een muilezel, daarna per boot en per trein, in een land dat uit een burgeroorlog komt. Hij wordt tussen 1878 en 1882 opgeleid in het Villegas College, dat toen werd geleid door de oprichter Dr. Guillermo Tell Villegas, die samen met zijn echtgenote weldra zijn vrienden worden. De student wordt door zijn professoren gewaardeerd en behaalt goede resultaten. Hij is 17 jaar wanneer hij een baccalaureaat in filosofie behaalt. Hij schrijft zich dan in aan de Centrale Universiteit van Venezuela voor een geneeskundestudie. Zijn professoren zijn vol lof, goed gedrag, toegewijd, regelmatig aanwezig bij de colleges, geslaagde examens. Hij blinkt uit in een groot deel van de leerstof en studeert bovendien talen. Hij spreekt Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees en beheerst ook goed Latijn. Op 29 juni 1888 behaalt hij zijn doctoraat in de geneeskunde. Hij behandelt ten overstaan van de rector van de universiteit en de examenjury kwesties die te maken hebben met bacteriële ziekte, een domein waarop hij zich later in zijn medische carrière zou toeleggen. Hij zal beschouwd worden als de grondlegger van de bacteriologie in Venezuela. Mijn plaats is niet hier. Dr. Dominici, rector van de universiteit, biedt José Gregorio, die inmiddels 8 is, financiële hulp aan om in Caracas een dokterspraktijk te openen. Beste dokter Dominici, antwoordt deze. Ik ben u heel erkentelijk voor uw aanbod, maar ben ervan overtuigd dat hier mijn plaats niet is. Ik moet terugkeren naar mijn dorp. In Isnotu is geen dokter. Daar moet ik naartoe. Mijn moeder heeft mij gevraagd terug te keren naar Isnotu om het leed te verlichten van de arme mensen van ons land. Nu ik arts ben, besef ik dat mijn plaats tussen de mijnen is. Hij vertrekt in augustus 1888 op zijn 24ste naar Isnotu. Op 18 september schrijft hij aan een vriend: ik ben door mijn patiënten goed onthaald, maar het is moeilijk hen te helpen, omdat men moet opboksen tegen sterk ingewortelde vooroordelen. Zij geloven in bepaalde remedies die bestaan in het uitspreken van formules. De kliniek is heel arm. Iedereen lijdt aan dysenterie. De behandelingen zijn nog erbarmelijker. Een jaar later gaat hij naar de 3 Andes-staten van Venezuela, Trujillo, Mérida en Tajira, waar hij tevergeefs een centrum probeert op te richten van waaruit hij zijn activiteiten zou kunnen ontplooien. Terug in Isnotu vindt hij een brief van een van zijn voormalige professoren, Dr. Calixto González, die hem laat weten dat hij hem bij de regering heeft aanbevolen voor een studiebeurs in Europa. Vanwege het tekort aan artsen die zich aan experimenteel onderzoek wijden, heeft de president van Venezuela, Juan Pablo Rojas Paul, die leefde van 1826 tot 1905 en president was van 1888 tot 1890, een decreet uitgevaardigd om een jonge Venezolaanse arts voor het jaar 1889 naar Frankrijk te zenden. Hij zou daarna naar Caracas moeten terugkeren om het land te laten profiteren van zijn opgedane kennis. Gretig naar kennis en nieuwsgierig van geest, bleek José Gregorio een geboren onderzoeker te zijn. Hij beschikt over alle gewenste eigenschappen om deze studiereis ten volle te benutten. Aangekomen in Parijs in november 1889, legt José Gregorio zich op onderzoek toe in het laboratorium van Charles Richer, die in 1913 de Nobelprijs won. Professor in experimentele fysiologie aan de School voor Geneeskunde. Vooral het werk van Matthias Duval, specialist in histologie, bacteriologie en embryologie, interesseert hem. Anderzijds komt hij in contact met sociale christelijke organisaties, zoals de Vereniging van de Heilige Vincentius a Paulo, gesticht door de zalige Frederik Ozanam en zijn vrienden. Omdat hij wil kennismaken met de Duitse wetenschappelijke vernieuwingen, gaat hij naar Berlijn voordat hij terugkeert naar Venezuela. José Gregorio wordt daar op de leeftijd van 26 jaar benoemd tot professor aan de Centrale Universiteit van Venezuela. Op verzoek van de regering laat hij uit Europa meerdere artsen komen voor het ziekenhuis van Vargas. Hij neemt in 1890 deel aan de oprichting van een verpleegsterschool. Het jaar daarop, na een nieuwe reis in Europa, opent hij als hoogleraar de leerstoel histologie en de leerstoel experimentele fysiologie van de Centrale Universiteit van Venezuela. Hij richt ook de eerste leerstoel bacteriologie in Amerika op. De regering verleent hem aanzienlijke financiële steun, opdat hij het nodige materiaal en de essentiële werken over deze nieuwe vakgebieden zou kunnen aanschaffen. Maar zijn moeizame pionierswerk stuit soms op onbegrip. Wetenschappelijke werken. De jonge professor introduceert in Venezuela het gebruik van de microscoop, een onmisbaar instrument voor onderzoek. Hij schaft eveneens andere wetenschappelijke apparaten aan, in het bijzonder voor de studie van microbiologie. In 1893 schrijft hij meerdere artikelen voor de Gazzetta Medica en in 1906 publiceert hij Elementos de Bacteriologia, een werk dat door specialisten erkend wordt als een wonder van beknoptheid en helderheid. Hij zal nog 11 wetenschappelijke werken publiceren. 2 zullen onuitgegeven blijven. En tussen 1907 en 1912 ook 5 literaire werken publiceren. Door zijn temperament en voorliefdes is José Gregorio, behalve een diepzinnig filosoof, ook een fijngevoelige kunstenaar. Van karakter bedachtzaam, begiftigd met een fijnzinnig kritisch vermogen, is hij begaan met de grote problemen van de mensheid. In zijn Elementos de Filosofia uit 1912 belicht hij zijn kijk op de wereld en op de relaties tussen mensen onderling en met God. Als actief katholiek op lokaal en nationaal vlak treedt José Gregorio op 7 december 1899 toe tot de derde orde van de Franciscanen, in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Weldadigheid in Caracas. Zijn privé- en beroepsleven is helemaal doordrongen van de geest van de heilige Franciscus. Geduldig en arm in alles, legt hij zich erop toe om Jezus in elke persoon te zien en te dienen. De derde orde werd in 1221 door de heilige Franciscus van Assisi gesticht voor leken, zowel mannen als vrouwen, die zoveel mogelijk volgens zijn spiritualiteit wilden leven, maar toch in de wereld wilden blijven. Ook diocesane priesters kunnen er deel van uitmaken. Onder de bekende leden van deze derde orde bevinden zich de heilige koning Lodewijk en meerdere pausen, onder wie Leo XIII. Deze derde orderlingen leggen zich toe op een gebedsleven dat gevoed wordt door studie van de geloofswaarheden, een grote devotie voor het lijden van Christus en concrete naastenliefde. Deze instelling stond model voor andere lekenverenigingen die afhankelijk zijn van religieuze orders. Vertrouwelijkheid met God. Waar haalde José Gregorio al zijn enthousiasme en ijver vandaan, vraagt paus Franciscus zich af. Het kwam voort uit een zekerheid en een kracht. De zekerheid lag in de genade van God. Hij schreef dat als er goede en slechte mensen in de wereld zijn, de slechte mensen daar zijn omdat ze zelf slecht zijn geworden, maar de goede mensen zijn dat alleen met de hulp van God. Dit schrijft hij op 27 mei 1914. Hij voelde zich als eerste arm aan de genade waar hij om bedelde en had grote behoefte aan liefde. Vertrouwelijkheid met God was de kracht waaruit hij putte. Hij was een man van gebed. Vandaar de genade van God en de vertrouwelijkheid met de Heer. Hij was een man van gebed die de mis bijwoonde, zegt paus Franciscus op 13 september 2023. José Gregorio beantwoordt de belangloze liefde van God die ons geschapen heeft en die ons oproept om de deugd van het geloof te beoefenen. Het Tweede Vaticaans Concilie, schreef de heilige Johannes Paulus II, leert dat aan de zich openbarende God de gehoorzaamheid van het geloof betracht moet worden. Constitutie Dei Verbum nummer 5. Met deze korte, maar belangrijke uitspraak wordt gewezen op een fundamentele waarheid van het christendom. Daarin heet het vooral dat het geloof een gehoorzaam antwoord aan God is. Dat veronderstelt echter dat deze in zijn godheid, transcendentie en hoogste vrijheid erkend wordt. De God die zich laat kennen is in het gezag van zijn absolute transcendentie ook de bron van de geloofwaardigheid van wat hij openbaart. Door het geloof geeft de mens zijn instemming met dit goddelijk getuigenis. Dat wil zeggen dat hij geheel en al de waarheid erkent van hetgeen geopenbaard werd, omdat God zelf daarvoor garant staat. Daarom is de act waarmee men zich aan God toevertrouwt, door de kerk steeds beschouwd als een fundamenteel beslissingsmoment, waarin de hele persoon is betrokken. In het geloof is de vrijheid dus niet simpelweg aanwezig. Ze is vereist. Ja, het geloof maakt het ieder mogelijk zijn vrijheid zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden, de vrijheid verwerkelijkt zich niet in beslissingen tegen God. In het geloof voltrekt de mens de meest betekenisvolle act van zijn bestaan. Hier is het dat de vrijheid de zekerheid van de waarheid bereikt en besluit in haar te leven. Johannes Paulus II, encycliek Fides et Ratio, 14 september 1998, nummer 13. In 1907 besluit José Gregorio zich op het religieuze leven te oriënteren. Hij raadpleegt de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Juan Bautista Castro, en schrijft naar de prior van de Carthuizers in Farneta, bij Lucca in Italië. Carthuizers zijn puur contemplatieve monniken. De orde is in de 11e eeuw gesticht door de heilige Bruno. In het noviciaat neemt José Gregorio de naam broeder Marcel aan. Maar na enkele maanden treft hem zo een zware ziekte dat de prior het wenselijk acht hem terug te sturen naar Venezuela om te herstellen. Terug in Caracas in april 1909 wordt hij toegelaten aan het Seminario Santa Rosa de Lima. Alhoewel het verlangen naar het monastieke leven in zijn ziel verankerd blijft. 3 jaar later gaat hij naar het Colegio Pio Latinoamericano in Rome om er theologie te studeren. Hij meent dat het priesterschap het grootste is dat op aarde bestaat. Maar dit keer dwingt een longaandoening hem naar zijn geboorteland terug te keren. Genezen en beschermen. Op 14 september 1909 wordt José Gregorio aangesteld tot gewoon hoogleraar van de leerstoel Pathologische Anatomie. Een wetenschap die zich bezighoudt met het identificeren van verschillende ziekten door kleine biopten met het blote oog of onder de microscoop te onderzoeken, waardoor nauwkeurige diagnoses kunnen worden gesteld. Zijn medewerking wordt gevraagd voor de oprichting van een analytisch laboratorium dat verbonden is aan het ziekenhuis van Vargas. Daar wordt hij tot in 1911 mee belast. Hij geeft een krachtig impuls aan onderzoek en onderricht in belangrijke medische vakken, waarin hij op dat moment de enige specialist is. Hij wordt ook beschouwd als degene die in zijn land scheikunde en wiskunde in biologische en fysiologische disciplines heeft ingevoerd. Onder de grote professoren geneeskunde blinkt hij uit als een ongeëvenaard leraar. Hij introduceert zuiver wetenschappelijk en pedagogisch onderricht, gebaseerd op de waarneming van vitale verschijnselen en laboratoriumtesten. Hij vormt een school van onderzoekers die een zeer grote rol zullen spelen in de geneeskunde van het land, onder wie Rafael Ragel, grondlegger van de parasitologie. De toepassing van de ervaringen van José Gregorio zijn gericht op het hoogste doel van de geneeskunde, dat niets anders is dan zieken genezen en het leven beschermen dat zij van God krijgen. De heilige paus Johannes Paulus II zei daarover: op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek groeide een positivistische denkwijze die zich niet alleen verwijdert van iedere betrekking met de christelijke wereldbeschouwing, maar die ook en vooral elke verwijzing naar een metafysische en morele visie heeft laten vallen. Het gevolg daarvan is dat bepaalde wetenschappers, die geen zedelijk referentiepunt hebben, het risico lopen dat niet langer de mens en het geheel van zijn leven in het middelpunt van hun interesse staat. Eind 1912 vaardigt de dictatoriale regering van generaal Juan Vicente Gómez een decreet uit voor de sluiting van de universiteit, omdat ze zijn regime vijandig gezind is. In 1914 en 1915 geeft dokter Hernández samen met Innocente Carvalho zonder vergoeding privélessen geneeskunde aan het Colegio Villa Vicencio. In zijn vrije tijd werkt hij in een privépraktijk en heeft hij thuis een spreekkamer. Wanneer de universiteit tussen 1915 en 1917 haar deuren weer opent, neemt hij deel aan het herstel van het medische onderwijs. In 1917 onderneemt hij opnieuw een wetenschappelijke reis naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Madrid. Nadat hij het jaar daarop terug is gekeerd, is hij de eerste die zijn studenten laat zien hoe ze de bloeddruk moeten meten. In januari 1918 zet hij een punt achter zijn universitair onderricht, maar hij treedt weer als huisdokter op tijdens de pandemie van de Spaanse griep in 1918 en 1919. Hij blijft ook de armen gratis verzorgen en voor wie het nodig heeft, koopt hij zelf de geneesmiddelen. Tijdens de algemene audiëntie van 13 september 2023 zal Paus Franciscus zeggen: José Gregorio was een bescheiden man, een beminnelijk en hulpvaardig man. Tegelijkertijd werd hij door een innerlijk vuur bezield om in dienst van God en de naaste te leven. Door dit vuur gedreven probeerde hij meerdere keren kloosterling en priester te worden. Maar verschillende gezondheidsproblemen hebben het hem belet. Zijn lichamelijke broosheid heeft hem er niet toe gebracht zich op te sluiten in zichzelf, maar wel om een dokter te worden die des te gevoeliger is voor de noden van anderen. Dat is ware apostolische ijver. Hij volgt niet zijn eigen verlangens, maar is beschikbaar voor Gods plannen. Zo heeft de gelukzalige begrepen dat hij door zieken te genezen de wil van God vervult. Door de lijdende mens te helpen, door hoop te geven aan de armen en door van het geloof te getuigen, niet met woorden, maar met daden. Zo heeft hij de geneeskunde als een priesterschap beoefend. Door het contact met Jezus, die zich in de mis voor iedereen op het altaar geeft, voelt José Gregorio zich geroepen om zijn leven voor de vrede te geven. Terwijl de Eerste Wereldoorlog nog gaande is, op 29 juni 1919 brengt een vriend hem een bezoek en treft hem heel gelukkig aan. José Gregorio heeft namelijk vernomen dat het verdrag is ondertekend dat een einde maakt aan de oorlog. Zijn offer, denkt hij, is aanvaard en hij heeft het voorgevoel dat zijn taak op aarde volbracht is. Die morgen gaat hij zoals gewoonlijk naar de mis, om daarna de apotheek binnen te stappen en geneesmiddelen te kopen voor een zieke. Als hij bij het verlaten van de apotheek de straat oversteekt, wordt hij door een auto aangereden. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, ontvangt het sacrament van de stervende, prevelt O Heilige Maagd en sterft. Hij werd 54 jaar oud. Terwijl hij de laatste sacramenten ontvangt, bidt moeder Candelaria de San José, stichtster van de orde van de Hermanitas de los Pobres de Altagracia, voor hem. Moeder Candelaria zal in 2008 door de heilige Johannes Paulus II zalig worden verklaard. Ze ligt in hetzelfde ziekenhuis en is van het ongeval op de hoogte gebracht. Zo eindigt de aardse reis van José Gregorio met het volbrengen van een werk van barmhartigheid in een ziekenhuis waar hij van zijn werk als arts een meesterwerk van bekwaamheid en naaste liefde had gemaakt. Poolster. De naaste liefde was de poolster die richting gaf aan het leven van de zalige José Gregorio, zei Paus Franciscus. Hij was goedhartig en vrolijk. Hij was begiftigd met een groot intellect en werd arts, universiteitsprofessor en wetenschapper. Maar hij was vooral een dokter die dicht bij de zwakste stond, waardoor hij in zijn vaderland bekend stond als de dokter van de armen. Hij zorgde voor de armen, altijd. Boven de rijkdom van het geld verkoos hij die van het evangelie en wijdde hij zijn leven aan hulpbehoevende mensen. José Gregorio zag Jezus in de armen, de zieken, de migranten en in de lijdende mens. En het succes dat hij nooit in de wereld nastreefde, ontving hij en blijft hij ontvangen van de mensen die hem omschrijven als heilige van het volk, apostel van de naaste liefde, missionaris van de hoop. Mogen de zalige ons leren om alle handelingen van onze dagen te verrichten in het licht van het evangelie. Dan zal onze naaste Gods hand in de gebeurtenissen kunnen zien en Christus de enige verlosser leren kennen. Mogen Maria, de zetel der wijsheid, een veilige haven zijn voor alle die hun leven wijden aan het zoeken naar de wijsheid. Johannes Paulus II, Fides et Ratio, nummer 108.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de vijfde week van Pasen, luidt de tekst van de introïtus: In de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met hem verrezen, nu u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood deed opstaan. Begraven worden en verrijzen, dat is het ritme van de Eucharistie. Ons met Christus laten begraven in het graf van de zelfzucht, om ons door de kracht van Christus te laten opstaan. Dood en begraven en verrijzen. Dat kan alleen door Gods kracht. Die kracht hebben wij niet zelf. Maar we kunnen ons die kracht wel laten geven door te geloven, door uw geloof in de kracht van God, die dat ook in Jezus heeft gedaan. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen ze u vanwege mijn naam aandoen. Want hem die mij gezonden heeft, kennen zij niet. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft, liefde. We willen laten beminnen, mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding aan van het gebed. De houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te brengen. En dan vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. Het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. En in dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van het gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. In dit deel van de afscheidsrede gaat het over de wereld. De wereld heeft Jezus gehaat. Dan moeten de leerlingen erop rekenen dat zij door de wereld zullen worden gehaat. De plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de geladen handelingen van de voetwassing, de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. Die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer. De overweging. In de handelingen van de apostelen zien we de eerste christenmissionarissen op verkondigingsreis door Klein-Azië trekken naar het huidige Turkije. Ze voelen vanuit zichzelf een neiging opkomen om meer naar het oosten te reizen, meer het binnenland in te trekken. Maar de Heilige Geest drijft hen naar het westen en naar het noorden. Ze wilden naar het oosten afbuigen, maar de Heilige Geest stond hun dit niet toe,
Zo staat het er. En zo kwamen zij in Troas, een havenplaats aan de Egeïsche Zee, dat is de zee tussen Griekenland aan de ene kant en Turkije aan de andere kant. En in het noorden van Griekenland ligt Macedonië. En daar zijn ook de steden als Thessalonica en Filippi aan de inwoners waarvan Paulus later zijn brieven zou schrijven. En daar, in dat plaatsje Troas, krijgt Paulus persoonlijk een visioen. Er staat een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: steekt over naar Macedonië en kom ons te hulp. Letterlijk staat er: red ons. Dat betekent, ze zijn daar in doodsgevaar, in doodsnood. Ze moeten gered worden. Verkondiging, missionering, is niet mensen naar een andere religie toepraten, maar ingaan op een verlangen. Het gaat van de ander uit, en wel die ander in een toestand van erop of eronder. Verkondiging is redding brengen aan mensen die in doodsgevaar verkeren. Bijvoorbeeld in het evangelie. Een rijke man vroeg aan Jezus: wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Om te overleven? Om dit leven te overleven? En dat is ook de vraag waar de leerlingen naar hun Abba toe gingen in de woestijn. Abba, zeg me hoe ik gered moet worden. En daar in de eenzaamheid van de woestijn kunnen mensen door hun inwendige krachten worden besprongen, waardoor ze soms geen in of uit meer wisten. Ze liepen totaal vast. Geen middel, of ze hadden het uitgeprobeerd, maar vergeefs. En ze konden er gewoon gek van worden. En dan in zo'n toestand gaan ze naar de Abba en zeggen: Abba, red mij. Geef mij een reddend woord. U hebt ervaring. Zelf hebt u het allemaal meegemaakt. Zeg mij wat ik moet doen. Maar ook gelovige mensen in onze wereld kunnen dergelijke beproevingen overkomen. Beproevingen die hun krachten te boven schijnen te gaan. Of dan de dwanggedachten zijn, idee fixen. En dat allemaal met de zuigkracht van de duisternis. En dat soort krachten die werken er eenmaal in onze wereld. Die term wereld zegt zelf al dat het een gesloten systeem is. Een wereldomvattend gesloten systeem waarin je gevangen bent. En zoals het in de geest van de leerling is, zo gebeurt het ook in de wereld collectief. Daar in de wereld worden de dingen opgeblazen. Van iets wordt een heilige koe gemaakt, een afgod, een idool. En er moet iedereen onderdoor. Dat is wat wij noemen de waan van de dag. Nou, de christenen die hebben daar niks mee. Die doen daar niet aan mee. Die staan er vrij tegenover. En dat verdraagt de wereld niet. De wereld verdraagt het niet dat er mensen zijn die niet naar haar pijpen dansen. De duisternis kan het licht eenvoudigweg niet verdragen. De haat van de wereld geldt niet zozeer de persoon van de leerlingen. Zij geldt die geheimvolle werkelijkheid, die oncontroleerbare kracht die de leerlingen drijft, die hen van de wereld onderscheidt en hen uit de wereld wegneemt omwille van die naam. De haat van de wereld geldt Christus Jezus, de Heer zelf en zijn geest die in de leerlingen werkt. En zo kan er ook in een klooster of in een huishouden of gewoon in je eigen gevoelsleven zo'n kracht zich doen gelden. Gelovig zijn is alles kunnen relativeren, alles betrekkelijk stellen. Alles betrekkelijk stellen wat zich als absoluut voordoet, wat in feite relatief is. Geloven in God is van niets een punt maken. Niet van de opwinding van de anderen, niet van iets betrekkelijks, iets absoluuts maken. Niet van de opwinding in je eigen hart. Een voorbeeld. Iemand maakt je een verwijt, ten onrechte. Je bent er ondersteboven van. De geest van de wereld in je geeft je in om je te verdedigen, de zaak recht te zetten.
Jezus zegt, als de wereld u haat, bedenk dan dat de wereld mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zout zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Nou, zulke woorden kunnen de emotie dempen, kunnen je hart stilmaken, kunnen de opwinding kalmeren, zodat wij, zoals in het gebed na het Onze Vader staat, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van alle onrust, van alle verwarring. En dan komt de stilte in je die nodig is om de zachte influistering van de Heilige Geest, de stilte die de wereld kwijt is, de stilte die in het geestelijk leven binnen of buiten het klooster onontbeerlijk is, te kunnen opvangen. Want het staat wel in het evangelie dat we moeten zwijgen als we worden aangevallen, dat we weerloos moeten zijn, maar dat is zoveel als een uitwendige getuigenis. Het is zoveel als een wet, een regel, maar de regel zelf volstaat niet om die natuurlijke aandrift niet in te volgen. U weet hoe moeilijk het is om jezelf op zo'n punt te overwinnen, om je niet te verdedigen. Je hebt een bovenmenselijke hulp nodig, een hulp van binnenin je. Een goddelijke hulp om ook metterdaad het zwijgen ertoe te doen. Het bittere van de vernedering te kunnen slikken. Die verstilling van je wezen is een voorbode van de zoete kracht van de Heilige Geest die het bittere in je zoet kan maken. Zodat die wonderlijke mengeling van de geest, het bittere van de vernedering, gemengd met het zoet van de Heilige Geest, wordt tot het bitterzoet van de vernedering gedragen in de geest van Jezus. Het staat in het evangelie, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar het wordt ook in ons hart gedrukt, elke keer als wij Eucharistie vieren. Tenminste, die kans hebben wij. De Heilige Geest wordt namelijk over de gelovigen afgeroepen, over brood en wijn, bij de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest voor de consecratie, maar bij de transsubstantiatie wordt het ik van brood en wijn veranderd in het ik van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar na de consecratie vindt een tweede epiclese plaats, over de gelovigen, nadat ze zich in stille aanbidding hebben neergebogen. Dan worden de opstandige mensen die wij zijn, met onze opstandige gevoelens, die ondersteboven kunnen zijn als iemand aan onze goede naam komt, gemaakt tot leerlingen van Jezus met een zachtmoedig en nederig van hart. Dan worden wij in de leerschool van Jezus, in de school van het lijden, tot gewillige leerlingen gemaakt, zachtmoedig en nederig van hart. Mensen die stil kunnen blijven bij vernederingen en gewelddadigheid, zoals Jezus, die zich als een lam liet afslachten. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Maria, me van haar stilte laten doordringen, sluiten met een wees gegroet en me dan door Maria naar Jezus laten brengen, en van Jezus naar de Vader, naar de bron, en onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol

0: vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria.

0: Ja, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft. Het is altijd fijn als we samen kunnen bidden. En we gaan de Vespers bidden. Dat is de eerste Vespers. En dat is altijd op zaterdagavond. Dan kijken we al naar de zondag. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 35. Bladzijde 35. En dan gaan we daarna met de antifoon en de psalmen. De antifoon is waar een PT voor staat, de paastijd. En dat staat op bladzijde 150. 150. Vanaf de korte schriftlezing staat het, omdat we nog in de paastijd zitten, staat alleen in het grote getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 748. Daar vindt u de hymne. 748. Dan volgen de antifoon ook met de PT. En de psalmen. En die staan op bladzijde 878. We zijn de tweede week begonnen. 878. En dan hebben we nog één bladzijde, dat is voorin. Je kunt er allemaal lintjes bij leggen als u wilt. En dan beginnen we op bladzijde 486. Dan beginnen we met de korte schriftlezing en dan loopt het allemaal gewoon door. 486. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 35. En in het groot getijdenboek, bladzijde 748. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de Rode Zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan.
1: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis, wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
0: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan.
1: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood.
0: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood.
1: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht, in het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
0: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook woedt, het paradijs wijd open doet.
1: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
0: U Jezus zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Klein getijdenboek gaan we naar bladzijde 150 en in het groot getijdenboek bladzijde 878. Wie de waarheid doet, gaat naar het licht. Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
0: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken. Van uw bevelen wijk ik niet af.
0: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vrucht van mijn hart.
1: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie de waarheid doet, gaat naar het licht. Alleluia.
0: Bevrijd uit de strikken van de dood, is de Heer verrezen. Alleluia. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk. Die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart. En zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bevrijd uit de strikken van de dood, is de Heer verrezen. Alleluia.
0: Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Alleluia. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan. Alleluia.
0: Voor de korte schriftlezing gaan we in het Grootgetijdenboek naar bladzijde 486.
1: Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk, vroeger van genade verstoken, nu begenadigd.

0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: Bij het zien van de Heer.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: De Vader zal op mijn gebed u een andere helper geven, om voor altijd bij u te blijven. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer, en de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Vader zal op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. Alleluia.
0: Laten we Christus aanroepen die voor zijn verrijzenis de dood heeft vernietigd en het leven heeft hersteld.
1: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij zijt steen door de bouwers versmaad en tot hoeksteen geworden. Maak ons tot levende stenen voor de opbouw van uw kerk.
1: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij zijt de getrouwe en ware getuige, de eerstgeborene van de doden. Laat uw kerk zonder ophouden van uw getuigen.
1: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij zijt de bruidegom van de kerk, die uit uw zijde is voortgekomen. Maak ons tot verkondigers van de diepe zin van dit geheim.
1: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij zijt de eerste en de laatste. Gij waart dood en leeft. Help allen trouw te blijven aan hun doopsel, om eens de zegenkrans te ontvangen.
1: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij zijt het stralend licht in de heilige stad van God. Breng de gestorvenen tot uw licht en geef hun toegang tot uw eeuwig rijk.
1: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intentie.

0: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter eer van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, die u gewaardigd hebt de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Radio Maria. En vandaag met zelfs een gast hier in de studio met pastoor Pieter. En met hoop ik nog veel luisteraars die aan het luisteren zijn. Welkom.
2: Vast wel. Ik denk dat de mensen die beginnen niet aan het weekend voordat ze eerst Het Weekend In hebben geluisterd. Anders is het toch niet helemaal, anders heb je de week niet goed afgerond volgens mij.
1: Ja, het weekend niet goed begonnen.
2: Ja, je kunt ook zeggen, het is het begin van het weekend. Ja. Het is de deur naar het weekend. Ja.
1: Nou, veel mensen zijn al met het weekend bezig.
2: Ja, dat zou ik denken. Ik weet nog dat vroeger was de vrijdagmiddag was altijd het moment dat je echt begon aan het weekend.
1: Ja, maar als je nu gaat fietsen naar richting de stad, dan alle terrasjes zijn allemaal vol. Ja. Want ik fiets daar langs en ik denk, oh, dat is ook leuk.
2: Is dit een uitnodiging, Christina?
1: Nee.
2: Wil je liever daar naartoe? Moeten we de apparatuur meenemen dat we daar gaan zitten?
1: Dat is ook leuk.
2: Dat is misschien wel mooi, ja. Een weekend in op locatie.
1: Op locatie, terras in Den Bosch.
2: Met een wit biertje. Ja, ik zie potentie.
1: Als het maar niet te lang duurt.
2: Christina, jij zei net al, we hebben een gast in de uitzending. Dat klopt. Ze is nog een beetje stil, maar ze zit er wel. Dag Inge.
3: Ja, goeiedag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk Inge dat je even aanschuift.
3: Ja, ik werd zo even 5 minuten geleden gezegd. Wil je ook even in het programma?
2: Ja. Hoe spontaner, hoe beter altijd.
3: Ja, misschien wel. Ja.
1: Maar misschien wel een goed idee om uit te leggen wie Inge is. Voor de mensen die Inge niet kennen.
2: Inge is natuurlijk vaker voor de radio geweest en werkt al heel wat jaren bij Radio Maria. Maar misschien kun je het beter zelf zeggen, Inge. Wie ben jij?
3: Ik ben Inge en ik ben al, even nadenken, ruim 5 jaar lid van dit mooie team. Ach. En ik doe administratief werk. En zo af en toe ook even voor de radio bidden of zo. Of een keer een interviewtje of iets dergelijks.
2: Ja, Club van Job heel af en toe.
3: Club van Job heel af en toe, ja.
1: Ja. Grote fan, hè?
3: Ja, en bij mij thuis ook steeds meer. Dat is wel heel erg leuk, ja.
2: We hadden het er van de week over van, kijk, we blikken natuurlijk altijd even terug op de afgelopen week en we kijken ook al vooruit wat er allemaal aan zit te komen volgende week. Maar het is voor de luisteraars natuurlijk ook wel heel mooi om een klein beetje een kijkje achter de schermen te krijgen, hè, van team wat hier elke dag actief bezig is. Inge, hoe lang werk jij nu? Wat zijn het? Vijf jaar.
3: In december 6 jaar.
2: Dat is al een hele tijd, ja.
3: Dat is zeker een hele tijd. En het blijft ook leuk of zo. Dus gebeurt altijd wel iets.
1: Ik ben 9,5 jaar.
2: Christina, die spant de kroon.
1: Ja, iemand zei, het is respectabel.
2: Nou, dat betekent meestal dat je oud begint te worden, Christina. Als je een respectabele leeftijd hebt, dan ben je meestal de 75 toch wel voorbij. Ja.
1: Dus eigenlijk zegt hij, dan moet eigenlijk. Maar ja, goed.
3: Ouderdom is ook iets moois.
1: Het is iets moois. Iedere leeftijd heeft iets moois. En ik ben niet oud, maar ja.
3: Nee, precies. We blijven ons ook gewoon jong van geest voelen, toch?
2: Ja, je bent relatief jong.
1: Nou, ik ben jonger dan jullie, dat wel.
3: Dat klopt, dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Ja.
1: Nou goed.
2: Confronterende start, hè?
3: Zeker.
2: Maar Inge, ik ben wel benieuwd. Je werkt hier nu aan het einde van het jaar al 6 jaar. En wat is voor jou nou Radio Maria? Kun je dat een beetje onder woorden brengen?
3: Jawel. Radio Maria is eigenlijk een soort van rode draad door mijn leven, omdat God daarbij is. Dus hij is rode draad. Hij is eigenlijk het belangrijkste en het fundament van je leven. En als je dan deel mag uitmaken van een radio die constant bezig is met mensen op de juiste manier te voeden, geestelijk te voeden, dan geeft dat telkens weer een vreugde, maar ook een verdieping in je eigen christelijke leven. En dat is iets wat heel mooi is. En ja, dat je ook met allemaal verschillende mensen te maken hebt, die allemaal weer iets kunnen brengen. Ik vind dat heel vreugdevol. En ook hier doe je echt kennis op. Dat vind ik ook wel iets moois.

0: Dus dan, ja,
1: dat prachtig is gezegd. Zo, ja. Ja. Ja. Ja, je bent zelf ook wel echt heel gretig, hè, om, om God te leren kennen. En je luistert zelf ook veel naar Radio Maria.
0: Ja, klopt.
1: Heb je nog programma's waar je graag naar luistert? Ik weet bijvoorbeeld dat jij fan bent van Marleen Kaars, onder andere.
0: Ja, ik ben fan van Marleen Kaars, inderdaad.
1: Ja. Ik wil het niet gaan invullen, maar dat weet ik toevallig. Dat is voorkennis, ja.
0: Ik ben fan van Zuiderlicht. Ik ben fan van de Club van Job. Ik vind die, en ook de geloofsvorming vind ik ook altijd heel erg mooi. De verschillende priesters of mensen die dan iets vertellen over of een heilige of over waarom nou dit feest. Of ja, dat vind ik heel mooi. En daar komt telkens, daar komt gewoon geen einde aan. Dit lijkt alsmaar groter te worden of zo. Dan dat je denkt van ja, ben je er al? Nee, je bent er nooit. Je bent er nog lang niet. Ja. En je zal er ook nooit helemaal komen. Maar het opent elke keer weer nieuwe deuren of zo. Ik vind dat echt wel heel bijzonder mooi. En dat. En dat maakt dat je hongerig blijft.
1: Ik snap dus helemaal wat je zegt. Ja.
0: Ja. Dus, en soms ook wel confronterend. Maar ook wel dat je dankbaar bent dat je het mag weten. En dat je het ook weer door mag geven. Het is misschien wel even mooi om te zeggen. Met iemand uit de parochie laatst even. En die zei, daar kwam ik in gesprek mee. En dat is echt zo'n jongere die zo vol vuur is. Prachtig om te zien. En ik zeg, heb jij mensen om je heen? Of weet jij een beetje van... Die was ook heel leergierig als het ware. Echt heel mooi om te zien. En die zegt, nee, ik weet niet waar ik soms die kennis vandaan moet halen. Dus ik zeg, nou, dan heb ik wel
1: wat.
0: Ik
1: weet toch wel iets. Ja.
0: Dus dat is echt... En
1: het is maar 24 uur per dag beschikbaar. Ja.
0: Ja, en dan om zo iemand een beetje op weg te helpen. Dat is eigenlijk heel mooi om te doen ook. En dan komen steeds meer mensen te weten van... Dat geloof van ons, van het mooie katholieke geloof. Dus
1: Ik heb nu sinds 2 weken ook weer 3 jonge mensen die gedoopt willen worden. Het is wel heel mooi dat dat ineens zich weer aandient. Ja. Ook uit het niks. Niks voor hoeven doen of zo. En ik doe dat ook. Ik raad ze ook meteen Radio Maria aan. Ja. Onder andere inderdaad geloofsvorming. Want ze zoeken dan van, ja, waar moet ik beginnen? Want dan zien ze de audiotheken. Ze zijn helemaal enthousiast. Maar ja, het is wel heel veel natuurlijk.
0: Klopt, dat is zo. Ja.
1: En begin bij de basis.
0: Maar ik zeg ook altijd... Maar ik zeg ook altijd, er ligt nog zoveel voor jou, wat je nog niet gehoord hebt en wat je allemaal nog mag horen of zo. Dat ook wel weer. Dus dat is wel echt...
1: Wat zou jij ze aanraden, Christina, als er nu iemand bij jou aanklopt die zegt van, ik wil ergens beginnen met het geloof uit te pakken. Of moet je maar gewoon ergens beginnen?
2: Ik zou zeggen, ga naar de kerk.
1: Ja.
2: Ik zou gaan naar de kerk, maken een gewoonte van iedere zondag in de kerk zijn.
1: Ja.
2: Ga maar op internet en op een pastoor praten.
1: Ja. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk heel specifiek voor Radio Maria.
2: Dat is geloofsvorming ook. We hebben een cursus met pastoor Menneke gehad over het compendium van de catechismus. Als je een kleine versie wilt, maar het is wel echt een jaar lang hebben wij dat gedaan.
1: Ja.
2: Of anders credo.
0: Ja.
2: Het is wel. Het is zoals. Het is vlees, hè? Het is
1: stevige
2: niet
1: melk, kost.
2: Het is stevige kost.
1: Ja. Het is geen kindermelk.
2: Nee. Dus ik zal zeggen, eerst beginnen met compendium en daarna catechismus. Maar en sowieso, iedere mens heeft. Sommige mensen zijn heel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat maakt ze. Dus dan moet je richting die. Andere mensen houden van muziek. Je kunt veel van het geloof leren uit muziek. Of andere mensen zijn pragmatisch. Ze willen graag weten hoe dingen zijn.
1: Ja.
2: Nou, dat is een andere manier. Ja.
1: Ja, en soms moet je ook gewoon ergens beginnen. Hè? Ja, soms kun je ook gewoon iets aanzetten. En dan, ik heb dat zelf ook. Als ik een boek lees bijvoorbeeld, soms dan lees ik een paar regels.
2: Ja.
1: En als het je raakt, dan word je er toch wel ingetrokken.
2: Soms begin ik op het einde.
1: Je wil weten of het er wel goed afloopt.
2: Nee, maar als het interessant is op het einde dan.
1: Ja. Zo ben ik begonnen met de Bijbel.
2: Precies, hè?
1: De Apocalypse als eerst. Super dat je er even bij zit, Inge. Hierover gesproken, hè, afgelopen maandag hadden we een hele mooie uitzending van geloofsvorming. Voor het eerst dat monsieur van der Hende een van de intenties van de paus heeft besproken. En ik vond dat hij dat heel, heel mooi deed.
2: Ja.
1: Dat was echt heel sterk. Heel degelijk opgebouwd ook. Mm-hmm. Hij geeft eerst een kleine geschiedenis van hoe komen we eigenlijk aan die intenties van de paus. Dat gaat dus al terug tot halverwege 19e eeuw.
2: Ja.
1: En paus Leo XIII heeft dat toen officieel gemaakt. Dat er elke maand een intentie is van de paus. En wat ik heel mooi vond, hij vertelt ook dat hij als klein kindje op de lagere school zat. En dat ze daar al een klein maandelijks een gebedsprentje kregen met de intentie van de paus. Op school gewoon.
0: Prachtig.
1: Dus dat is mooi dat het ook zo persoonlijk wordt gemaakt.
2: Ja.
1: En ik dacht er ook aan van, die audiotheek van ons natuurlijk, die zit boordevol prachtige uitzendingen. Maar hoeveel aandacht en hoeveel tijd en hoeveel werk er ook is in gaan zitten voor al die sprekers die daar...
0: Ontzettend,
1: want een half uurtje radio is al vaak heel wat voorbereiding natuurlijk.
2: We hebben in onze audiotheek 10.000 bestanden.
1: Ja, kijk.
2: Maar als je denkt hoeveel uren, want om een uur programma voor te bereiden, dan zie je wel nog een aantal hoeveel werk daarin zit, dan is het ongelooflijk veel.
1: Ja.
2: En sommige mensen kunnen zo praten, dat klopt. Andere mensen moeten wel van tevoren goed voorbereiden.
1: Ja.
2: Maar 10.000.
0: Nou. Dat is ook wel een mooie tijdsinvulling.
2: Toch? Ja, zeker.
0: Doen ze tegenwoordig zoveel nutteloze tijdsinvulling.
2: Ja, iets voorbereiden. Ja, zeker.
1: Ja, dat is toen ik nog niet hier aan de slag was voor Radio Maria, maakte ik af en toe ook wel eens een uitzending.
2: Ja.
1: En dan merk je ook hoe verdiepend het is ook voor jezelf om dat te kunnen doen.
0: Ja.
1: Want dan snij je een thema aan waar je misschien wel eens iets van gehoord hebt, maar je nooit echt in hebt verdiept. Ja, en dan word je zelf ook even helemaal die materie ingetrokken.
0: Ja.
1: Dus het is ook voor, dat is meteen een uitnodiging aan alle priesters om ook iets voor de radio te gaan doen. Het is
2: of
1: ook
2: verder
1: heel goed voor
2: te
1: je
2: studeren.
1: Eigen...
2: Studeren Juist. Is goed voor de geest.
1: Ja. Maar soms heb je even een stok achter de deur nodig. Hè? Dat gaat niet altijd vanzelf. Als je dan een lezing voorbereidt, dan heb je een goede aanleiding.
0: Ja. Ja. En iedereen kan dat.
1: Absoluut,
2: Er zijn mensen, zou niet iedereen nog
1: Iedereen op zijn manier. Hè? Kijk, het is niet dat iedereen een zwaar theologisch verhaal kan ophangen over elk onderwerp van de kerk. Maar je kunt altijd getuigen. Hè? Je kunt altijd vertellen wat het geloof met jou heeft gedaan.
2: Ja. Nou, deze keer dus was die intentie van de paus over dat iedereen gezonde voedsel zou krijgen. Volgende keer is over het belang van sport.
1: Oh.
2: Wat Monsieur van Henden erover wil vertellen, of hij sportief is.
1: We zullen het horen.
2: We zullen het wel horen.
1: Ik ben heel benieuwd, Anders nodigen we hem uit voor een potje voetbal of basketbal.
0: Ja.
2: Kijken we hoe het... Maar deze mensen...
1: Het zou wel leuk zijn om een elftal samen te stellen. Maar dan hebben we niet genoeg
2: bisschoppen. Er zijn 12 bisschoppen.
1: Of we hebben 12 bisschoppen. Ja, oké. Dan hebben we een Nederlands elftal van bisschoppen.
2: Alleen de leeftijd en de sportiviteit.
1: Wie moet er dan op de reservebank? Ja. Dat is ook de vraag. Hè?
0: De hulpbisschop.
1: Ja, zoiets.
2: Nee, ik ben benieuwd. Zeker omdat...
1: Zou dan Nederland-Duitsland ook de grote derby zijn? Want dat is met het gewone voetbal wel, hè?
2: Ja.
1: In juni begint ook...
0: Dan denk ik wel dat de Nederlanders winnen.
1: Ja, ik denk het ook.
2: De WK begint het. Dus, maar precies, mensen weten niet, deze zijn nog de intenties van Paus Franciscus. Paus Leo is zelf eigenlijk vandaag een jaar paus.
1: Ja.
2: De paus werkt erg vooruit. Dus deze waren gemaakt in december 2024.
1: Ja.
2: En de nieuwe paus heeft niets gezegd. Ik heb eigen intenties. Deze doen we niet meer. Want
1: beginnen de intenties van paus Leo?
2: Vanaf januari. Dit jaar allemaal zijn nog Franciscus.
1: Ja. Vandaag een bijzondere Mariafeestdag, 8 mei. Nu precies een jaar, wat je net zei, Christina, dat de nieuwe paus werd gekozen. En hij ging toen op diezelfde dag, begon hij meteen ook te spreken over Maria van Pompeji.
2: Ja.
1: En vanmorgen begonnen ze bij de koffie in de parochie er al over van... Het is vandaag een Mariafeest, heb ik op de radio gehoord, maar ik weet niet welk feest. En ze konden het nergens terugvinden, dus inderdaad, Maria van de Rozenkransen.
0: Ja. De paus was ook in Pompeji.
2: Hij is er vandaag open zo.
1: Ja, hij is ook geweest. Hè?
0: Ja.
1: Met dat prachtige verhaal van Bartolo Longo, die inmiddels heilig is verklaard vorig jaar.
0: Ja.
2: We hebben trouwens in geloofsvorming een hele uitzending over Bartolo Longo in Pompeji.
1: Ja.
2: En de noveen van Onze Lieve Vrouw van Pompeji is een ingewikkeld noveen, want je bidt
1: 50
2: iedere dag. De hele Rozenkrans was alle vier geheimen. 54 dagen.
0: Ja.
2: Nou, volhouden.
0: En dan als het goed is, dan word je mens ingewilligd.
2: Maar je krijgt wel iets voor terug.
0: Ja,
2: het is niet,
1: dan moet je wel iets moois vragen.
2: Ja, dan moet je denken, als je zoveel gaat bidden, dan...
1: 54 dagen de hele Rozenkrans.
2: Ja,
1: dan ga je niet vragen om een nieuwe PlayStation.
0: Nee.
2: Misschien krijg je die wel. Nou, ik weet dat Irene mee bezig was met zo'n noveen. Dus er zijn mensen die wel echt werk van maken.
1: Ja, ik ben er een paar jaar geleden ook geweest in Pompeji. En ik heb de mis gevierd op het graf van de heilige. En dat is, die ligt onder het altaar in de basiliek. Dus je ziet dan ook achter het glas zie je hem liggen. En daarboven is dan de altaarplaat waar de heilige mis wordt gevierd. Ja. Prachtig plekje.
0: Heel mooi. Ja. Moet voor mij nog een keer een uitje worden. Pompeii en Patrick Pio. Want dat ligt vlak bij elkaar, zag ik laatst. Hè? Dat is niet zo ver van elkaar vandaan. Dus, maar goed, ding voor ding. Ja.
1: Inge. We hebben afgelopen week een paar hele mooie uitzendingen gehad. En we hadden het net al even over Marleen Kaars. Heb je toevallig deze week de uitzending gehoord of niet?
0: Volgens mij is die van Gender geweest, hè?
2: Ja, dat is van vorige week. Maar deze week is de herbergiers aan de beurt geweest.
1: Natuurlijk.
0: Precies.
2: Dus vorige week was inderdaad met Gender.
0: Ja, dat
2: Gender,
0: klopt.
2: En die... de christelijke visie over Gender.
0: Ja, dat heb ik inderdaad gehoord. Ja, dus dat zij geeft heel goed weer het verschil in goed en kwaad hierin, zeg maar. Van wat eigenlijk het... Zij gaat terug naar, bij de gender ook naar het feminisme. Hè?
1: Ja.
0: En dat, dat eigenlijk het beginsel is van de hele genderproblematiek. En ja, zij geeft eigenlijk heel goed weer wat het probleem is en ook hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus ik vind dat het bij Marleen, het zijn eye-openers. En als je het dan hoort, dan zie je ook om je heen dat het zo gebeurt vaak. Hè? Dat is eigenlijk.
1: Jij kent ook de dingen die zij noemt, ja.
0: Ja, zeker.
1: Maar het is goed
0: zeker.
1: Dat iemand ook aanwijst waar de zorgen zitten en waar het kwaad ook zich verschuilt vaak. Hè? Soms dan denk je van iedereen is toch gelijk en daar gaat het toch. Maar dat zijn helemaal niet de thema's die spelen. Nee, het gaat veel dieper.
0: Het gaat dieper, inderdaad. En zij heeft uit eigen ervaring, vertelt zij ook, hè, van omdat zij zelf 12 jaar lang ook in die hele andere wereld, behalve de katholieke wereld, is geweest. Waardoor ze ook heel veel weet. En nu, het is 30 jaar geleden geloof ik dat ze bekeerd is. En waardoor ze ook, dus echt het verschil zelf aan de levende lijf heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: En dus daarin ook kan verdiepen van wat is wel goed en wat is niet zo. En waar komen dingen vandaan? Echt oorsprongen en zo. Dus dat vind ik altijd wel heel mooi om te horen. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb een vraag.
1: Ja, Christina?
2: Inge, heb je iets in je werk deze week gezien of mails die terugkeren of problemen of iets dat je aan de luisteraars wilt doorgeven? Niet meer mailen over dat en dat, want daar is geen oplossing voor. Of,
1: even praktisch. Okay,
0: Even praktisch. Nou, dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik daar nu even niet zo een voorbeeld van heb.
2: Oké. Dus alles rustig en goed bij de receptie.
0: Ik weet het wel.
2: De app van Radio Maria werkt op dit moment
0: niet.
2: En ik heb mails gezien of berichten gezien van mensen die daar missen. Dat klopt ook. Daar zijn ze mee bezig. Maar je kunt wel alles terugluisteren via de site. Dat is een omweg.
0: Ja. Ja,
2: dus niet, dan ga je naar browser www.radiomarie.nl. Ja. Daar zie je audiotheek, daarop klikken en dan vind je alles.
0: Ja.
2: En de app,
1: maar tegenwoordig
0: Ik wou alleen zeggen, ik heb deze week iets minder daarvan. Echt wel wat minder apps. Maar
2: en zou kunnen mensen
0: maar
2: hebben hoop, zijn nog hoop verloren? Dat kan ook.
1: Dat heel dramatisch,
0: mensen blijven ook wel mailen hoor, als het echt niet goed gaat. Dus dat ook wel. Maar ik heb het idee dat het wel... En misschien weten de mensen ook, omdat het al een paar keer benoemd is, dat we ermee bezig zijn. Ja. Dus dat is ook wel...
1: We hebben het een paar weken op rij inderdaad zo'n beetje elke uitzending wel genoemd.
0: En ik roep dan ook wel een beetje op, blijf hiervoor bidden mensen.
2: Ja,
0: want
2: klopt.
0: Die techniek, dat is soms gewoon echt een ding waar we... Daar hebben we zelf geen invloed op. En dan moeten we af en toe even Maria extra vragen, toch?
1: Zeker. Maar die link wordt niet zo heel vaak gelegd. Hè? Want wij denken, techniek, dat heeft niks met het geloof te maken.
2: Heel veel.
1: Maar je ziet heel vaak dat, dat als puntje bij paaltje komt, dat... Het lijkt alsof de vijand al zelf zit te klieren in de draden van de techniek of zo. Ja. Hè? Ja.
0: En het kan ook andersom werken. Ik hoorde ooit een keer van iemand die ging met zijn klas een film kijken. En dat was een vreselijke film. Ik weet niet welke, maar in ieder geval zei hij, ik wilde gewoon niet dat het opkwam. Dus ik heb gebeden, laat die televisie niet werken. Laat het niet werken.
1: Er kwam er een rookwolkje uit.
0: Ja. En het werkte niet. Het bleef maar sneeuw, zei hij. Nou, dus uiteindelijk had die leraar zoiets van, nou laat maar. Maar zo kan het kan dus ook de goede kant op werken. Dus goed, we moeten daar maar even voor bidden.
1: Dan bidden we daar ook voor, dat alles wat niet goed zou zijn ook stopt.
0: Precies,
1: Heel mooi.
0: Dus dat,
1: Inge, dankjewel. Ja, we hebben altijd maar een redelijk korte uitzending op vrijdagmiddag. Want we hadden het er net al over. De mensen willen op een gegeven moment een keer even de rust gaan pakken waarschijnlijk.
0: Zeker.
1: Je had nog een lied aangevraagd. Of in ieder geval, er was aan jou gevraagd of jij een mooi liedje kon binnenbrengen. Wat is het geworden?
0: Ja, ik hou eigenlijk wel van heel veel soorten muziek. Maar, en dan wel graag christelijk. Maar ik vind Battle, The Goodness of God, dat vind ik altijd wel een heel mooi nummer. Dus zij is een prachtige stem. Ja, zeker.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman hier in de studio. Inge is net weg.
1: Net weg, ja. Ze heeft het liedje nog even afgeluisterd.
0: Ja, ja, ja. En nu is, gaat ze naar huis.
1: Dat was toch wel mooi even, ja. Dat even iemand aansluit.
0: Is gezellig, ja.
1: Ja. Goed, Christina, toch nog even een paar punten van de afgelopen week. Dat mensen ook toch wel kunnen horen wat er nou voorbij is gekomen. Mm-hmm. Afgelopen maandag had Yvonne een bijzondere gast, want Joost Verstegen. Die is 25 jaar geleden begonnen met rkdocumenten.nl.
0: Ja.
1: En nou ja, dat is iets waar we dankbaar voor kunnen zijn. Want dat is een site die ik zelf ook heel veel gebruik. Hij heeft daarover verteld. Hè? Dus het jubileum van rkdocumenten. En Joost Verstegen die heeft ook een uitzending verzorgd voor de komende weken. Samen met pastoor Van de Vecht. En die begint aanstaande maandag, denk ik.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Ja. Ja.
1: Drie weken op rij waarin ze samen de oude liturgie gaan behandelen.
0: Ja. En de eerste aflevering, ja, het is een beetje vooruitblikken, maar de eerste aflevering is gewoon over wat is de Tridentijnse mis, of de, ze noemen het de traditionele mis. En over, even kijken, hij heeft ook een stuk geschreven, diverse aspecten van de traditionele Latijnse mis. In de eerste uitzending wordt het ingegaan op wat de liturgie is en hoe deze Romeinse ritus van alle eeuwen, de traditionele of Tridentijnse mis, tot in onze tijd gevierd wordt. En hoe is het Latijn daarbij een verbindende factor?
1: Ja, dat was een hele mond vol, maar ja.
0: Nee, dat was helemaal mooi.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ja. En dat is de eerste aflevering van 3.
1: Ja, dus aanstaande maandag en dan 3 weken op rij elke maandag.
0: Ja.
1: En dan is dat ook een mooie voorbereiding natuurlijk op Tweede Pinksterdag. Hè? Dan hebben we weer onze jaarlijkse bedevaart in Os. Dat is ook met de traditionele mis, dus dan is iedereen al een beetje voorbereid.
0: Ja.
1: Goed, we gaan dadelijk nog even vooruitblikken. Nog een paar punten van de afgelopen week. Bij luistertip uit het archief hebben we naar 4 afleveringen van pastoor Menne kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Ja, dat waren dus geen nieuwe afleveringen, maar die zijn zeker de moeite waard om die nog terug te luisteren over het kerkelijk recht.
0: Ja, dat is zo'n vak.
1: Ja, ja, dus, ik heb het gehad.
0: Hij neemt het boek van kerkelijk recht en dan gaat hij door.
1: Ja.
0: Het huwelijk krijgt een aparte aflevering omdat dat zo ingewikkeld is en zo.
1: Dat was het moeilijkste deel altijd, ja. Daar bleven ook de meeste studenten op zakken.
0: Ja, ja, dat was, echt zo?
1: Ja.
0: Is het zo?
1: Ja, dat was
0: ik denk
1: pittig,
0: dat ik het wel gesnapt heb.
1: Ja? Oké, okay. Nou, dan gaan we binnenkort
0: van
1: even een examentje afnemen. Oké, ja, ja. Ja, dat is misschien toch... nou ja, misschien,
0: dat is wel een goeie.
1: Ben jij een ontzettend snelle student. Ja, ja.
0: Maar ja, horen regeltjes bij de kerk. Hè?
1: Dan hoor je wel daar vaak, begint het mee. Hè? Ja.
0: Ja, maar je hoort mensen wel die zeggen, ja, regeltjes in de kerk. Ja, God heeft heeft dat niet nodig.
1: Nee. En dan lees je het Oude Testament. En dan
0: veel
1: is het
0: regeltjes.
1: Boeken vol met regeltjes. En heel gedetailleerd wordt alles uitgelegd. Maar ja, het is ook altijd wel belangrijk te beseffen dat de regeltjes, die hebben in zichzelf misschien niet zoveel waarde. Maar dat is om ons op het rechte pad te houden. En om uiteindelijk... we hoorden het gisteren of vandaag. Ik denk gisteren, ja, hoorden we nog in het evangelie van... als gij mij lief hebt, onderhoud gij mijn geboden. Ja. Dus het doen van datgene wat God van ons vraagt is ook een vorm van liefde natuurlijk.
0: Ja, voor een gelovige zegt een van de psalmen, weet ik veel... het is de wet van de Heer is niet te zwaar, het is zoet als weet ik veel. Ja. Dus uiteindelijk, als je het omarmt... En accepteert, dan is het eigenlijk helemaal niet makkelijk, niet moeilijk.
1: En het geeft ook vrede. Ik merk dat bijvoorbeeld met de regels van de liturgie. Hè?
0: Ja.
1: In de parochies is dat soms wel eens een strijd. Hè? Dan heb je de ene priester doet het zo en de andere doet het net weer anders. Als je dat allemaal doet zoals de kerk het vraagt, heb je eigenlijk nooit strijd op dat vlak.
0: Nou, met andere mensen misschien wel.
1: Ja, met de mensen. Maar goed, dan heb je in ieder geval met
0: niet
1: het...
0: Met God,
1: nee, maar als die hetzelfde zouden doen, dan zou je ook weer... Dus het geeft ook orde en vrede.
0: Ja.
1: En ik maak wel eens vaker de simpele vergelijking in het verkeer.
0: Ja.
1: Dan zul je niemand horen die zegt... Ja, ik ben echt falikant tegen het rode stoplicht. Dat rode stoplicht moet afgeschaft worden, want dat is belachelijk.
0: Je gaat niet te lang leven.
1: Nee, je kunt het proberen, maar ja. Dus maar mooi dat pastoor Menne daarover spreekt.
0: Ja.
1: Inderdaad, dat is eigenlijk zijn cursus die hij ook destijds voor het seminarie gaf. En heel mooi dat hij ons een soort opfris lessen geeft.
0: Ja.
1: Over pastoor Menne gesproken. Hij was vanmorgen natuurlijk ook weer in de uitzending. Club van Job.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf niet gehoord, maar ik heb wel even de thema's gezien die voorbij zijn gekomen.
0: Ja. Ja.
1: Het belang van regelmaat in het gebedsleven. De spanning tussen de Joden en de christenen. En toen zag ik ook voorbij komen het gapen onder het gebed.
0: Ja, dat was
1: wat
0: een
1: zegt
0: vraag,
1: hij daarover?
0: Dat was een vraag van iemand die zegt... Ja, ik bid met een aantal mensen mee. En als wij beginnen met het gebed, gaan we allemaal gapen.
1: Ja, ja.
0: En, dat is, en als wij klaar met het gebed zijn, gaat dat weg. Wat is dat? Nou, hij kende het fenomeen niet.
1: Oh.
0: Nee, het is hem niet overkomen.
1: Heeft hij gelukt na al die jaren. Ja.
0: En ik zei, dat is wel een goed teken. Want dat betekent dat je geen psychopaat of sociopaat bent. Want dan heb je empathie. De gapen en hoesten en zo is een beetje besmettelijk. Als je zit in een groep mensen, zie je dat eentje gaat hoesten, dan zie je een andere die ook gaat hoesten.
1: Dus
0: eentje
1: je zegt gaat, eigenlijk, als je mee gaat gapen met iemand die aan het bidden is, is dat een goed teken?
0: Het is een goed teken dat je een normaal mens bent.
1: Het is een beetje een gevaarlijke uitleg, Christina.
0: Ja, het zou kunnen het gebed
1: dus
0: is een beetje
1: de volgende keer dat er in de kapel wordt gebeden en er gaapt iemand en de rest gaapt niet mee, dan ga je daarna ze toe en zeggen, jullie zijn hartstikke gek. jullie gapen niet, ja.
0: Nee, psychopaten, ja. Het is zo, maar dan moet je
1: maar
0: gewoon
1: wat ik soms ook wel hoor, kijk, ik heb het zelf wel, als ik de rozenkrans bid op een stoel, dan begin ik toch ook vaak wel te gapen. Als ik knielen helpt, ja, dat is allemaal niet voor niks. En met lopen, als ik buiten ben en ik bid de rozenkrans, uiteraard niet. Maar dan heb ik ook nog wel een vraag, die is misschien niet aan bod gekomen voor morgen, maar soms dan hoor je ook wel eens dat mensen hardop bidden. Ja. En dan gapen ze terwijl ze bidden. En dan hoor je ineens zo... moeten we daar dan mee? Dat kun je beter niet doen, volgens mij. Nee.
0: Maar ja, we krijgen af en toe dit soort vragen. Vorige week was een vraag over zweetvoeten.
1: Oh.
0: Nou, dat is een meneer die zei, ik heb af en toe een vergadering op een pastorie. En op die pastorie, daar is een mevrouw en zo'n dienstmeisje van de pastoor. En als er slecht weer is geweest, dan moet iedereen zijn schoenen uitdoen.
1: Ja, ja.
0: Nou, hij vindt het niks. Ja. Ook vanwege zijn zweetvoeten.
1: Oh,
0: nou, wat moeten we doen, zei die.
1: Ja, dat zijn wel problemen, ja.
0: Antwoord is gewoon iets aan die zweetvoeten doen. Er zijn goede middeltjes tegenwoordig. En die mevrouw, daar ga je niet overtuigen om...
1: Of toch ongeschoeide karmeliet worden.
0: Dat kan ook.
1: Dat je gewoon een leven lang zonder schoenen door het leven gaat. Misschien is dat nog een oplossing. Dan maak je er een roeping van. Ja, ja. Goed.
0: Ja, ik denk dat geen... Dat zijn wel eerlijke vragen. Ik denk dat zijn geen vragen om een grap van te maken.
1: Oké. Dan moet ik er nog iets langer over nadenken. Nou, ik ben ooit in India geweest. En daar is het heel gebruikelijk om zonder schoenen in kapellen te komen. Dus mensen dragen daar wel gewoon schoenen. Maar zodra ze in kerk binnenkomen, doen ze de schoenen uit. En dan doen ze heel de liturgie. Ook de priesters lopen al op blote voeten.
0: Ja, maar denk aan Mozes, hè?
1: Ja.
0: En de brandende...
1: Ja, de heilige plaats. Ja,
0: ja dan... God zelf zei, doe je sandalen uit. Want het is een heilig plaats.
1: Kijk, de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, die heeft zo zijn roeping ontvangen. Als klein jongetje, hij leefde in Spanje. En dan zag hij midden in de winter lag er sneeuw. En toen zag hij op een gegeven moment voetafdrukken in de sneeuw van blote voeten. En dat waren blijkbaar missiepaters die inderdaad met blote voeten door de sneeuw liepen. Ja. En dat vond hij zo indrukwekkend dat daar eigenlijk al de priesterroeping werd geboren. Ja. Dus er is dus toch wel heel wat te zeggen over blote voeten. Ja. Goed, dat is de vraag nog niet beantwoord, maar dat laten we dan voor de club van Job.
0: Ja.
1: Nou, we zullen het niet te laat gaan maken. We gaan nog even vooruitblikken. Was er nog iets van deze week waarvan jij zegt, dat moeten de mensen nog even weten?
0: Nee. Ik bedoel alles, maar niets echt bijzonders.
1: Nee, oké, dan gaan we even vooruitkijken. Zoals gezegd, dus aanstaande maandag we starten de serie van Pastoor van de Vecht samen met Joost Verstegen over de Tridentijnse mis. Dat is om 11 uur, wordt dat uitgezonden en later natuurlijk ook in herhaling. En u kunt het allemaal ook weer opzoeken op de website. Onze eigen Antoon, redacteur, die is op bedevaart geweest naar Lourdes. En die heeft daar interviewtjes opgenomen met mensen die erbij waren, met pelgrims.
0: Ja.
1: Dus hij geeft even een kleine samenvatting van de week in Lourdes. Dat is aanstaande maandag bij Aan Tafel Met. Dinsdag, ook interessant om even te noemen, dan is Hugo Bos te gast. Of die is al te gast geweest bij Guadalupana.
0: Het is een nieuwe interview met Hugo Bos.
1: Ja, er waren wat vragen opengebleven. Dus er zijn nog wat vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending. En daar heeft Hugo Bos dus inderdaad antwoord op gegeven. En dat zullen we aanstaande dinsdag horen. Ja. Ja, dan wil ik dat nu ook alvast noemen. Volgende week woensdag is het nog gewoon kinderkatechese, zoals we gewend zijn. Een week later, dus 20 mei, gaan we een aparte uitzending verzorgen voor de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Dan gaan we namelijk naar Sint-Michielsgestel. Ik heb dat afgelopen woensdag al aangekondigd. Wat gaan we doen? Nou, normaal is de uitzending natuurlijk van 4:30 tot 4:30. Maar omdat we nu midden in de meimaand zitten, willen we heel graag met de kinderen samen een keer het roze hoedje gaan bidden. En dat gaan we doen bij de nieuwe kapel die nu wordt gebouwd. Mm-hmm. U hebt dat misschien al wel meegekregen via de radio. We zijn druk bezig met voorbereidingen in Sint-Michielsgestel. Inmiddels is de graafwerkzaamheden zijn begonnen. Het zand is al gestort. En op 20 mei wordt de fundering gelegd van de kapel. Mm-hmm. En het leek ons heel mooi om dan met de kinderen van de kindercatechezen bij dat moment aanwezig te zijn. En dan ook te bidden dat het fundament van die kapel ook echt gebed mag zijn. U kunt daarbij zijn als u dat wil, hè, met de kinderen of met de kleinkinderen. 20 mei om 3:00 verzamelen we. En het is het grasveldje naast het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel. En dat is aan het Meanderplein 1. Mm-hmm. U hoeft zich daar niet voor op te geven. U kunt gewoon komen met de kinderen, kleinkinderen. Alle leeftijden zijn welkom. Dat is eigenlijk wel heel mooi om dat alvast te noemen.
0: Zal het een livestream zijn?
1: Ja, dat wordt inderdaad een livestream gemaakt. Ja. Dus het is ook op YouTube is het ook te volgen.
0: En op Radio Maria zal het rechtstreeks uitgezonden worden.
1: Ja, precies. Dus het wordt op de radio uitgezonden. En ook met filmbeelden als u wilt via ons YouTube kanaal. Ja, voor de mensen die dat niet weten, YouTube hebben we ook. U gaat gewoon naar YouTube en u typt in Radio Maria Nederland. En dan kom je vanzelf bij ons kanaal.
0: Klopt.
1: En dan moet je even kijken, bovenaan staan balkjes. En daar staat dan video's, geloof ik, als eerste. En daarna staat live, dacht ik. En u moet op live drukken. Ja. Soms weet je dat niet en dan kun je het niet terugvinden.
0: Ja.
1: Dus bij live. En dan kunt u ook de stream volgen en met ons meebidden natuurlijk. Ja,
0: maar dat is pas 20 mei dus.
1: Dat is 20 mei, ja. Dus nog niet volgende week, maar over 2 weken. Nou, dan volgende week natuurlijk het hoogfeest van Hemelvaart. Dat is volgende week donderdag. Heilige mis vanuit Leiden, de Lodewijkkerk, om 10:00.
0: Mm-hmm. Ja. Dus niet om 9:00 zoals gewoonlijk, want er is geen mis om 9:00.
1: Nee, dus die, 10:00. De tijd is eenmalig afwijkend. Nou, dan nog een aankondiging van de nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek.
0: Ja.
1: Volgende week volgens mij met Monsieur Mutsaert, denk ik. Of met pastoor Schilder.
0: Volgende week is Monsieur Mutsaert. Het is een aflevering opgenomen in maart. Dan zie je wel van de titel. Vaste tijd, broederschap en roeping.
1: Oh ja, vaste tijd.
0: Wij zitten nu een beetje in de paastijd nu. Ja. Maar het is wel van tevoren opgenomen. En ze hebben het over Exodus 90, Manifestatie 90. Monsieur Rob Mutsaert geeft de toelichting over het bruine schapelier. Verbonden met de spiritualiteit van de Karmel. En dan een pelgrimage naar Os. Naar het Sint-Jozef heiligdom in Smakt. En nog een roepingverhaal van Alexander. Dat blijkt de schuld te zijn van pastoor Pieter Zimmerman. Nou.
1: Oh ja, ik heb het weer gedaan. Ja, mea culpa.
0: Geen onbekende verhaal. Nee. Dus dat is donderdag na de mis.
1: Ja, mooi. Nou, dan iets verder vooruitblikkend. We hebben aan het einde van de maand natuurlijk weer onze jaarlijkse Mariathon. We gaan geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. En de voorbereidingen die zijn nu druk bezig. Ierland die hebben nieuwe techniek nodig of een vernieuwing van de techniek. Ik weet niet of alles wordt vervangen, maar dat is een behoorlijk prijzige onderneming. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan ook op de dagen zelf wel wat mensen interviewen die wat meer weten van Ierland, van de kerk in Ierland. De missionarissen die natuurlijk vanuit Ierland naar ons toe zijn gekomen. En wat ik ook even wil noemen, ik kreeg van de week een uitnodiging van de coördinator van Radio Maria Ierland. En die zei het volgende, ik moet even het bericht erbij pakken, of ik het kan vinden. Hij nodigt de luisteraars van Radio Maria uit om naar Ierland zelf te komen. Dan moeten ze wel zelf betalen, helaas.
0: Ja, dat.
1: Dat is op zich niet zo heel vreemd.
0: Nee.
1: Maar dat is voor de volgende data. Ik ga het toch even doorgeven.
0: Ja.
1: Hij nodigt de luisteraars uit op 12, 13 en 14 juni... om deel te nemen aan de pelgrimage van Radio Maria Ierland naar Loch Derg.
0: Oh,
1: zegt jou dat iets, Loch Derg?
0: Nou, ik weet dat er een monster of zo is er.
1: Dat is Ness. Dat is Ness.
0: Nou, ja,
1: dat is ook een loch, maar dat is Ness, ja. Dat is in Schotland, dacht ik. Of is dat ook in Ierland? Nee, Schotland toch?
0: Ja. Dat weet ik niet.
1: Okay.
0: Maar dus, ik weet niet
1: Er zit daar geen monster in het meer, maar het is wel een monster van een paar dagen. Want je gaat dan 3 dagen penitentie doen, boete doen.
0: Oh, dat is wel echt.
1: Ja, het is wel stevig. Dus Loch Derg is een eilandje met een heel oud klooster, al meer dan 1000 jaar oud. En op dat klooster, het wordt ook wel genoemd St. Patrick's Purgatory. Dus dat betekent het vage vuur van de heilige Patrick. En daar kunnen mensen naartoe als ze een paar dagen wat extra boete willen doen. En dan ga je op het eiland langs allerlei verschillende staties. En dan blijf je heel de dag doorbidden. Af en toe heb je wel even pauze om wat te kunnen eten en te drinken. En dan bid je ook 's nachts door.
0: Hm.
1: Ik zie Christina nog niet dol enthousiast worden.
0: Ja, dat
1: en
0: is veel.
1: Het schijnt zo te zijn, ik ben er zelf nooit geweest, maar het schijnt zo te zijn dat als je in de nacht aan het bidden bent en je zou in slaap vallen, dan komt er iemand van het eiland, van het klooster, jou wakker maken om door te bidden.
0: Oké, dus even slapen kan niet?
1: Nee, je gaat door. En ik geloof dat het 24 uur onafgebroken gebed is, met dus wel af en toe wat eetmomenten. Radio Maria Ierland doet dat blijkbaar jaarlijks, dat ze met het team daar naartoe gaan. Oh. Dus dat moet wel een hele heilige radio zijn.
0: Ja, ja. En zenden ze wel uit wat...
1: Ik weet niet of er iets wordt
0: uitgezonden.
1: Zullen we ze opzoeken op weg naar de Maria toe, ja. Mariaton toe.
0: Ja.
1: Het is het weekend, dus ik dacht, okay. Even kijken, zaterdag, zondag en maandag, moet ik even opzoeken. 12e is een... vrijdag, zaterdag, zondag gaan ze daar naartoe. Ja. En als er meer informatie op hun website staat, dan zullen we die nog wel even delen.
0: Ja, daar hebben we in Nederland niet zo'n plek.
1: Nee.
0: Maar
1: nee.
0: Ja, vandaag...
1: We hebben Texel. Ja, daar zitten schapen. Dat is iets anders.
0: Daar zijn niet boetvaardig.
1: Hebben wij het niet nodig?
0: Nederlanders zijn
1: wij zijn al zo goed.
0: Relaxed. Ja. Maar ja, vandaag las ik vanochtend, wij vieren in Roermond de heilige Wiro van Roermond.
1: Ja.
0: Dat is een Ier, die is eerst naar Rome gegaan en toen in onze streek gekomen om het geloof te prediken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Willibrord
1: en... Willibrord en zijn gezellen waren ook dan wel Britten of Engelsen. En, of dan wel Ieren inderdaad. Ja,
0: ja, dat is Wiro, Pelgelmus en
1: Pelgelmus en Otger. Ja.
0: Het Otger, die haken. Ja. Ja, ja.
1: Ik heb een paar jaar in Utrecht in de Sint-Ludgerusstraat gewoond. En Sint-Ludger was ook een van de metgezellen.
0: Maar ik heb gelezen dat het hoofd van de heilige Wiro is nu in Utrecht. Want een hele lange tijd was hij de patroonheilige van Utrecht.
1: Okay.
0: Hoe dat is veranderd, dat is, stond niet in het verhaal. Want ik heb bij Goedemorgen uit de Maria over het verhaal gelezen.
1: Maar toen stond het.
0: Ja. En het is voor mij heel interessant.
1: Okay. Dus je gaat binnenkort een keer naar Utrecht.
0: Even een treintje.
1: En waar in Utrecht?
0: Dat weet ik niet. Nee. Dat stond ook niet in het verhaal. Het is om uit te zoeken wie dat wil.
1: De kans is groot
0: misschien
1: dat het...
0: Misschien is het hoofddruk.
1: Katharijnenconvent misschien.
0: Ja, zoiets
1: naast
0: daar.
1: De kathedraal. Dat die kans is groot. Gaan we uitzoeken. En dan komen we erop terug.
0: Waar is het hoofd van de heilige Wiro?
1: Ja, dat is toch... als u denkt van Lok Durk is misschien nog een beetje hoog gegrepen in Ierland. Dan kunt u ook naar Utrecht.
0: Dus ja, het is van Den Bosch 50 minuten. Nee, niet eens. 35 minuten
1: ja,
0: met
1: de
0: trein.
1: Is het beter zo. Ja, ja. Klopt. Goed, nou ik denk dat we wel genoeg hebben besproken. En... nou ja, het plan om op het terras uit te gaan zenden, dat moeten we maar nog een keer voor later bewaren.
0: Misschien gaat het lukken.
1: Ja, ooit, ooit.
0: En er zijn mensen die willen weten hoe laat de mis aankomende zondag is. En dat is om 10 uur vanuit de heilige Ewalden uit Druten.
1: Kijk, daar kom ik ook wel eens. Ja, ja. Ja. Daar ben ik pastoor. Ja,
0: ja, heel goed.
1: Goed zo. Christina, dankjewel. Luisteraars, dank jullie wel ook. We gaan het weekend beginnen en dat doen we altijd met de zegen van God. En daar zullen we het even stil voor maken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Hoe de Heer de meimaand is begonnen, de maand speciaal toegewijd aan uw hemelse moeder... Vandaag een bijzonder gedachtenis van Maria, namelijk Maria van de Heilige Rozenkrans, gevierd in Pompeji. De Heilige Rozenkrans wordt keer op keer weer door uw moeder aangekaart als het middel om verbonden te blijven met de hemel, met u en met Maria. En daarom willen we vragen dat in deze meimaand die devotie tot de Heilige Rozenkrans, het Rozenkransgebed, overal verspreid mag worden. En dat door de Rozenkrans de liefde mag groeien tot Maria en tot Jezus. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de zesde zondag van Paas in het jaar A is het evangelie ontleend aan de evangelist Johannes, het 14e hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 21. Ik lees ze u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten, ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult ge weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes en toch voor alle zekerheid nog eventjes. Johannes is een oud man en die heeft zo'n 70 jaar de tijd gehad om terug te zien op wat er nu allemaal is gebeurd toen hij als jongeman met Jezus samen optrok en welke invloed Jezus heeft gekregen op zijn leven en wat hij teweeg heeft gebracht in zijn leven en in het leven van de andere volgelingen van Jezus. En Jezus was in zijn tijd destijds zo anders dan de religieuze leiders van zijn dagen. Want die religieuze leiders die waren er eigenlijk alleen maar op uit om bij anderen te zien of ze wel goed genoeg waren, of ze wel rein genoeg waren om tot God te naderen, en of ze niet onrein waren. En dat waren ze bijvoorbeeld als ze een ziekte hadden, of als ze in narigheid in hun leven hadden opgelopen. Dat werd beschouwd als een straf van God, en God strafte alleen maar als je daartoe redenen voor had. Dus er was in jouw leven ooit iets fout gegaan, en daar moest je dus nu de straf voor ondergaan. Konden wij verder ook niks aan helpen. Dat moest God zelf maar doen, dat konden wij verder niet. En dat had ertoe geleid dat de religieuze leiders in de tijd van Jezus eigenlijk tot harteloze, onbarmhartige beoordelers en veroordelers waren uitgegroeid. Eigenlijk het tegendeel van wat de bedoeling was. En dat allemaal nog wel op Bijbelse gronden en met misschien ook wel de beste bedoelingen. En toen was daar in die tijd dat de mensen daaronder gebukt gingen, toen was daar ineens Jezus doorheen komen wandelen. En die zei iets heel anders. En die deed ook iets heel anders. Die was begaan met het lot van mensen met wie het niet goed ging. En die had het niet over straf. Die had het over vergeven. Die had het over een nieuw begin maken. Die had het over genezen. Die zei: ik ben helemaal niet gekomen om te oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. God is een God van redding, van nieuw begin, van leven, van genade, van liefde. Dat is, ja, hij noemde God steeds zijn Vader. En zo had dus Jezus een heel andere wind te doen waaien in die godsdienst van zijn dagen. Ze hebben hem niet gewild. En uiteindelijk is die door de religieuze leiders van zijn tijd ook weer uit de weg geruimd, juist op basis van het feit dat hij van de godsdienst iets heel anders maakte dan wat volgens hen de bedoeling was. Maar bij de leerlingen had hij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat Jezus in zich had, zo mijmerde Johannes alsmaar in zijn lange leven, ja, dat die liefde, die genade, die goedheid, die consequente barmhartigheid, niet lettend op wat er fout ging onder de mensen, maar hoe ze weer opnieuw op hun voeten konden worden gezet. Ja, dat was van een andere planeet. Dat kwam van een andere wereld. Dat was niet van de mensen. Dat vind je bij ons eigenlijk helemaal niet. En hij kwam dus tot de slotsom dat wat Jezus in zich had, ja, dat kwam van bij God vandaan. Want bij hem alleen vond je die genade en die liefde in zulke consequente mate. Het kon niet anders. En zo kwam Johannes tot een voor zijn dagen ongehoord concept. Dat die Jezus die hij als man had meegemaakt. Dat die Jezus eigenlijk van bij God afkomstig was geweest. Dat hij van God in de hemel de kunst van het liefhebben en genade doorgeven had afgekeken. En dat hij dat als mens in de wereld was komen brengen. En dat dus de ware herkomst van Jezus bij God lag. En dus dat wordt dan ook steeds de vraag die in het evangelie van Johannes gaat klinken. Van waar is hij? En in Johannes' overtuiging, hij was van bij God. Zo begint hij trouwens in de evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dit was in het begin bij God. En dat woord, dat was Jezus in eigen persoon. Hij zegt, is vlees geworden. Het woord van God, dat mensen op hun voeten zet, dat uit niets iets kan maken, dat scheppingskracht heeft, dat genezingskracht heeft, dat genadekracht heeft. Dat woord van God, dat hebben wij Jezus in eigen persoon mogen ondervinden. En dan vertelt Johannes dus een aantal korte anekdotes, want er lagen al 3 evangelies, Matthäus, Marcus en Lucas, die veronderstelde hij bekend, maar hij pikte daar telkens korte verhaaltjes uit, of hij voegde zelfs nog nieuwe toe, waarin je die inhoud van Jezus, van waar hij was en dat hij consequent iets van God was en dat onder de mensen kwam aantonen en laten zien, waaraan je dat kon aflezen uit zo'n gebeurtenis en daar voegde hij dan een lange beschouwing aan toe, zodat er geen twijfel over was hoe Johannes dacht. En vanuit dat gezichtspunt, als ons lezers dat ook duidelijk is geworden, ja, dit is iemand van een andere planeet, het is iemand die van God afkomstig, dan gaat Johannes het lijdensverhaal vertellen, maar dan vanuit dit perspectief, alsof Jezus de grote regisseur is op de achtergrond van het lijdensverhaal. Dat er niets gebeurt buiten zijn voorkennis om, niet dat hij de dingen had kunnen of willen veranderen, maar dat hij soeverein overeind bleef te midden van dat lijden. En vlak voor dat lijden gaat Johannes dan Jezus aan ons tonen zittend aan het avondmaal. En die Jezus

die Jezus aan het avondmaal vlak voor zijn lijden, die gaat ons uitleggen hoe de betrekking is tussen hem en zijn vader en tussen hem en ons, zijn leerlingen. En daar horen wij dus vandaag een klein stukje van. We zitten dus aan het laatste avondmaal en Jezus houdt zijn zogeheten avondmaalsrede. Dat is een lang verhaal bij Johannes. Dat is het van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. En terwijl Jezus dat avondmaal houdt en al die dingen zegt die wij onder andere vandaag en vorige week horen, is er tegelijkertijd iets heel dramatisch aan de hand. Want aan het begin van dit verhaal staat dat Judas de nacht ingaat en gaat doen wat hij moet doen. En dat blijkt dus te zijn dat Judas van plan was om Jezus over te leveren. Nou, en doe dat dan ook maar. En dus terwijl Judas onderweg is om Jezus over te leveren, en terwijl er dus buiten in het duister van de nacht de voorbereidingen worden getroffen voor zijn ondergang, horen we Jezus de dingen zeggen die hij vandaag tegen zijn leerlingen zegt. En dat geeft aan die woorden een extra dramatisch effect. Eigenlijk zou je op de achtergrond een heel licht geluid moeten aanbrengen van naderende vliegtuigen, naderende kanonnen of naderend onweer. Terwijl Jezus de prachtigste dingen zegt, is er een onweer dat op komst is dat niet alleen onheilspellend is, maar het onheil ook werkelijk in zich draagt. Buiten worden de voorbereidingen getroffen en binnen horen we Jezus zeggen, wie mij lief heeft en wie in mijn geboden blijft, hij is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft zal door de Vader bemind worden en ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Het gaat over beminnen, terwijl het aan de buitenkant gaat over haat en dood en vernietiging en ondergang. Spreekt Jezus tegen diezelfde achtergrond over bemind worden door de Vader en dat het ware leven is. God kennen is, God kennen als genade en die ligt voor elk van jullie klaar. En op de achtergrond het onheilspellende geluid van de naderende ondergang van Jezus. Hopelijk zijn we nu voldoende toegerust om de tekst tot ons te laten doordringen. Ik lees hem u voor en u weet, ik doe dat altijd met een eigen vertaling die zo dicht mogelijk bij de Griekse woorden blijft. Soms lijkt het Nederlands dan nergens op, maar ik verbeeld mij dat als ik de Griekse woorden in de gaten houd, dat ik dan nog meer van het geheim van de tekst kan achterhalen dan met een vertaling die eigenlijk meer op de Nederlandse verstaanbaarheid let. Vers 15. Indien jullie mij liefhebben, zullen jullie mijn inzettingen nakomen. Met deze woorden pakt Johannes de draad weer op van wat hij in het 13e hoofdstuk had gezegd. Daar sprak Jezus over het nieuwe gebod dat hij zijn leerlingen gaf, dat ze elkaar moesten liefhebben. Nu vervolgt en verdiept Jezus op een andere wijze die gedachtegang. Hij gaat uitleggen hoezeer de Vader, hij de Zoon en zij de leerlingen met elkaar verbonden zullen zijn. En het bindmiddel is de liefde. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. Als de leerlingen de Zoon lief hebben, zullen zij opgenomen zijn in de kring van liefde. Hun liefde voor Jezus komt niet uit hen zelf, maar is een geschenk van de Vader. De Vader heeft hen lief, zoals hij Jezus lief heeft. Daardoor zullen zij in staat zijn die liefde ook te uiten. Zoals Jezus in staat was die liefde te uiten, omdat hij bemind werd. Zo zullen zij opgenomen zijn in de grote kring van Gods liefde. En die liefde zal Jezus straks de trooster noemen. De Heilige Geest, de advocaat, dat is de Latijnse vertaling van het Griekse woord, maar is wel een mooie vertaling. Parakleet staat er in het Grieks, van erbij roepen, advocaat ook, erbij roepen. Dat is degene die je erbij roept om je te helpen. Met een populair beeld zouden wij misschien kunnen zeggen van een beetje volks, mijn grote broer, als je niet oppast ga ik mijn grote broer erbij halen. Dat is de advocaat, die zal voor je ten beste spreken en die zal je helpen. En hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door te doen wat hij fijn vindt. Ja, soms horen wij in ons geloof, dus mag dat of mag dat niet? En dan lijkt het wel alsof ons geloof een aaneenschakeling is van geboden waar ik verder helemaal niks mee heb. Maar ja, ze schijnen te zeggen dat het niet mag. Nou, vooruit dan maar niet. Of God, dit vinden ze goed. Nou, oké, dan doe ik het. Alsof je hart er niets mee te maken zou hebben. Dus terwijl ons geloof is niet een kwestie van de geboden nakomen, alsof dat iets van, nou zeg maar welk gebod ik moet nakomen, dan doe ik dat wel. Nee, ons geloof is iets van bemind worden en beminnen. En als ik van iemand houd, dan weet ik waar ik diegene het meeste

plezier mee doe. Dat is waar het over gaat. Het gaat er nog niet zozeer over de geboden van Jezus. Hij gebruikt eigenlijk hetzelfde woord als in het Oude Testament. Daar gebruiken we ook al 10 geboden, maar de Joden zijn veel consequenter. Die hebben het over levensaanwijzingen, adviezen voor het ware leven. Als je mijn adviezen opvolgt, ja, dan zul je de goede weg blijken te vinden. Niet zozeer geboden nakomen, hè, alsof er iemand staat met zijn vinger te wijzen. Dit moet je doen en dat moet je laten. Maar je weet... Als je mij lief hebt, dan weet je wat ik het fijnste vind, wat je voor mij zou doen. En in liefde doe je dat dan ook. En je weet dat je de anderen plezier mee doet en dat doet ook jezelf weer goed. Dus hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door de dingen te laten zien, de dingen in praktijk te brengen waarvan ze weten dat ze daar Jezus een plezier mee doen. Juist zoals de 10 geboden eigenlijk de gevoelswaarde hebben van aanwijzingen om gelukkig te leven. Het is dus niet van buitenaf of opgelegd, maar het is van binnenuit. Bedoeld wordt dat de leerlingen van buitenuit van harte met Jezus instemmen. Dat de leerlingen van harte met Jezus instemmen. En daarom ook van harte zullen doen waarvan ze weten, daar doen we hem een plezier mee. En om in die houding geholpen en gesteund te worden, dat we weten waar we Jezus een plezier mee moeten doen, hoe we dat moeten doen en dat we ook de moed hebben en het doorzettingsvermogen om dat te doen, met name als het lastig is, daarom vervolgt Jezus en ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, omdat hij met jullie zij voor eeuwig. Voor eeuwig, ja, want Jezus die zal straks, als de persoon die ze nu voor zich zien, die zal verdwenen zijn, gedood zijn. Maar dat betekent niet dat hij weg is of afwezig. Nee, hij is er, maar op een andere manier. En dat andere manier, dat noemt Jezus nu, ik zal een andere helper geven. Ik niet meer, maar iemand, een gegeven, die voor eeuwig met jullie kan zijn. En dat is het verschil met de persoon van Jezus. Jezus gaat zichzelf omzetten in... Ja, ik probeer ook maar woorden te vinden. Jezus gaat zichzelf omzetten in een middel, in een manier waardoor hij niet als mens naast, maar als gegeven in de leerlingen blijvend aanwezig zal kunnen zijn. En ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, omdat hij met jullie zij voor eeuwig. En die helper... Dat is dus, die hij zojuist noemde, de erbijgeroepene, de advocaat, de grote broer, zal ik maar zeggen. Wij zouden, maar hij bedoelt dus daarmee de Heilige Geest. De mentaliteit zoals die bij God in de hemel heerst. De mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt. En die de wereld nog niet tot hemel maakt, dat komt omdat het niet de hele wereld al vervuld is van die Heilige Geest, die alleen maar uit is op de naaste liefde, op het welzijn van de anderen en daar het geluk in vindt. De liefde die in de hemel tussen vader en zoon heen en weer golft, die liefde in eigen persoon, die zal aan elk van ons gegeven worden. En die liefde moet dus, om zo te zeggen, een vorm hebben die daarvoor geschikt is, die elke mens, u en mij en wie dan ook, van binnenuit kan bezielen en doortrekken.

0: En in vers 17 legt Jezus dus uit waarover hij het heeft. Hè? Aan jullie, opdat hij met jullie zij voor eeuwig, hoorden we in vers 16. Vers 17, de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen omdat ze hem niet ziet en niet kent. Jullie kennen hem, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En nu zegt Jezus in één zin eigenlijk alle woorden die Johannes zo dierbaar zijn geworden. Waarheid, liefhebben, geboden onderhouden, maar liever dus levensaanwijzingen opvolgen, zien, kennen, blijven. Al die woorden staan nu in één zin bij elkaar. De geest van de waarheid, laten we daar beginnen. En we weten, waarheid is dus iets anders in de Bijbel dan wat het bij ons doorgaans is. Als wij worden uitgenodigd de waarheid te spreken, dan moeten onze woorden in overeenstemming zijn met de feiten waarnaar ze verwijzen. En als dat niet klopt, dan is het dus, zijn onze woorden niet waar, want niet in overeenstemming met de realiteit, met de dingen die er gebeurd zijn. Maar in de Bijbel is waarheid iets anders. Daar is waarheid het fundament onder je leven, datgene wat je draagt, datgene waarop je je baseren kunt, waarop je veilig kunt voortbouwen, omdat het de vaste grond onder je voeten vormt, waaraan je kunt toevertrouwen. Dat is waarheid. En dus de geest van de waarheid, dat is dus de geest aan wie je kunt toevertrouwen, omdat die je zal dragen, omdat die je zal steunen, omdat die de vaste grond onder je voeten zal zijn. Dat is de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen omdat ze hem niet ziet en niet kent. Laten we nu even heel eenvoudig zijn. De geest van de waarheid, de Heilige Geest, laten we hem even de naaste liefde noemen in eigen persoon. Welnu, zegt Jezus, of de barmhartigheid in eigen persoon. Welnu, zegt Jezus, kijk naar de wereld, die kent de barmhartigheid en de naaste liefde niet. De wereld redeneert heel anders. De wereld redeneert volgens eigen belang. We maken er trouwens zelf ook deel van uit. De wereld redeneert heel vaak via het zogenaamde gezond verstand. Maar dat is altijd op zelfhandhaving gericht. Bijna nooit op het welzijn van een ander. Ja, tenzij die ander tot mijn voordeel blijkt te werken, dan wel. De wereld kent de geest van de waarheid niet, want de geest van de waarheid is consequent niet op zichzelf, maar op anderen gericht, op het welzijn van een andere. En kan het zelfs aan dat dat ten koste gaat van hemzelf. Dat gaat straks Jezus laten zien aan zijn kruisdood. Nou, laten we eerlijk zijn, zo redeneert de wereld niet, degene die dus niet op Gods geest zijn afgestemd. En daarom accepteert ze hem ook niet. En bovendien, niet alleen dat ze hem niet ziet, ze heeft er geen oog voor, maar ze kent hem ook niet. En daar komt dat woord kennen weer. Dat kennen is met hart en ziel van doortrokken zijn. Jullie kennen hem. Hij stroomt als het ware door jullie bloedsomloop. Hij maakt deel uit van jullie genen. Hij maakt deel uit van jullie DNA. Dat is dat je hem kent. De geest is in jullie gaan wonen en hij verblijft in jullie. Dat heb je dat woord weer. Dat voor Johannes zo dierbaar is en alsmaar op een goddelijke kwaliteit attendeert. God blijft, God verblijft. En nu verblijft zoals God verblijft, zo verblijft nu die geest in jullie. Die is consequent in jullie aanwezig. Die zal nooit meer van jullie loskomen. En er is geen kracht ter wereld die een scheiding kan aanbrengen tussen de geest van de waarheid waar jullie aan toevertrouwen, waar je aan bindt, en de liefde die hij je ingeeft, die alsmaar door jullie bloed zal stromen en die jullie persoon zal bepalen en karakteriseren, zoals dat bij mij het geval is. Jullie kennen hem. Hij zit in jullie, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En intussen ik mij maar afvragen, is dat zo? Ja, misschien voor die leerlingen, maar ben ik al een leerling van wie gezegd zou kunnen worden dat ik die liefde ken, dat die in mij verblijft en dat die in mij is en dat ik in de liefde verblijf? Dat zijn toch dingen om over na te denken. En dan niet om mij te beoordelen of het wel goed genoeg is, maar elke keer weer stil te staan bij het verbijsterende karakter van, en dat is God voor jou, een geschenk. Hij geeft het je gewoon. Je hoeft alleen maar ja te zeggen en een ja op te zeggen. Dan kan het best wel zijn dat je fout gaat, maar daar word je niet op beoordeeld als je koers maar blijft afgestemd op die liefde. En al deze prachtige, troostende woorden van diep theologisch of gelovig inzicht tegen die achtergrond van het feit dat ze nu bezig zijn om voor Jezus de voorbereidingen voor zijn ondergang te treffen. Zou hij daarom zeggen in vers 18, ik zal jullie niet achterlaten als wezen, ik kom naar jullie. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer, jullie zien mij omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie. Dat is eigenlijk een grappige zin, want daarnet had hij het over een andere helper, maar dat zal hij zelf blijken te zijn in een andere gedaante, in een andere verschijningsvorm, in een andere persoon. Nu is hij nog een mens van vlees en bloed, daar zal een einde aan komen. Maar aan datgene wat deze mens van vlees en bloed belichaamt, daar komt geen einde aan. Dat zal zijn geest zijn, de grote broer zullen we maar zeggen, die een vorm zal aannemen, waardoor die geschikt is om iedere mens, u en mij, te bezielen en te doortrekken. Ik kom naar jullie toe. Het kan natuurlijk slaan straks op de verschijningen die hij doet na zijn opstanding uit de doden. Maar ik denk toch meer dat hij zeg maar, zich zal vermengen met ons DNA. En dat de liefde, de geest van God, de barmhartigheid in eigen persoon, die zal in ons DNA gaan zitten. In die vorm zal ik naar jullie terugkomen. Ik kom naar jullie toe. En intussen op de achtergrond. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer. Jullie zien mij, omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik leef en jullie zullen leven. Je moet het maar durven zeggen terwijl ze op de achtergrond bezig zijn met de voorbereidingen voor de ondergang. Ik leef en jullie zullen leven. Ik blijf bij de Vader en jullie zullen dat als het ware ondervinden. Overal waar je genade en liefde zult ondervinden, daar zul je mij ontmoeten. Want ik ben de genade in eigen persoon. En omdat jullie mensen zijn die weet hebben van de genade kennen, omdat de genade in jullie verblijft, in jullie DNA zit, zullen jullie telkens Jezus weer zien en herkennen. Net zoals je hem nu ziet, nu als mens, maar straks overal waar genade, liefde aanwezig is. Als liefdegeest. Waar genade aanwezig is, zo komt Jezus tenslotte aan het licht. Misschien kennen we wel die regels uit dat lied, Gij zijt voorbij gegaan. Uw licht is in mijn bloed. Mijn lichaam is uw dag. Daar staat op een poëtische manier wat Jezus hier aan zijn leerlingen probeert duidelijk te maken. Mijn licht zal in jullie bloed zijn. En mijn lichaam zal aan de dag treden, mijn persoon zal aan de dag treden in de vorm van jullie gedragswijze. Vers 20. Op die dag zullen jullie kennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Jullie zullen dat kennen. Daar is dat woord weer. Het zal in jullie bloedsomloop, in het merg, in je DNA, in de genen zijn opgenomen. Dat ik in de Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Dat is het grote visioen dat Johannes bij het schrijven van zijn evangelie al maar voor ogen heeft. De Vader, de Zoon en Jezus' leerlingen, gedrenkt in één en dezelfde geest, de paradijselijke orde hersteld, hemel en aarde onverbrekelijk met elkaar verbonden en als het ware omweven door de stratosfeer, door de sfeer van de liefde, vervuld en omgeven door één en dezelfde geest, het mysterie van de drie-eenheid. Zingen wij niet op Witte Donderdag, Ubi caritas et amor, ibi Deus est, waar vriendschap is en liefde, daar is God. In vers 21. Wie houdend is mijn inzettingen en zijn nakomend, die is mij liefhebbend. Wie mij liefhebbend is, zal liefgehad worden door mijn Vader, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem verschijnen. Het gaat over een liefdesrelatie. Waar je schat is, daar is ook je hart. En God zal plaatsnemen in ons hart om ons ervan te overtuigen dat wij mensen van de liefde zijn. Wij worden bemind en op die manier worden we uitgenodigd om daarvan door te geven aan wie we maar tegenkomen. En zo zullen jullie mij, mijn geheim, het geheim dat in mij is, ook steeds beter leren kennen. Van binnenuit leren kennen. Wat je nu in mij bewondert, als de mens van vlees en bloed, daar zul je straks als het ware zelf in gedrenkt zijn, ervan doortrokken zijn. Zoals, als u mij tenminste een beetje een gek beeld toestaat, zoals de rook de worst doortrekt en er rookworst van maakt. En die twee zijn nooit meer van elkaar te onderscheiden, de rook en de worst juist smaak en smeuïgheid geeft. Of, als u meer van paling houdt, zoals de rook de gerookte paling doortrekt en de paling op smaak brengt. En die twee, rook en paling, zijn nooit meer uit elkaar te halen, maar die geven juist aan de paling daar de smaak aan Zo zal de Heilige Geest ons doortrekken en zal ons tot Heilige Geest mensen maken. En die twee zullen nooit meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Doordrenkt als ze zijn, als wij zijn, van Gods liefde. Wat een visioen. Wat een visioen. Geen wonder dat we straks, als we eerst het feest vieren, dat die geest aan ons wordt toevertrouwd en over ons is gekomen en ons als het ware, zoals de rook, doortrekt. Een week later zullen we dan ook nog vieren het geheim waar we dan oog voor hebben, namelijk van de drie-eenheid. Dat vader en zoon elkaar over en weer lief hebben in een liefdesrelatie, met de liefde in eigen persoon, en dat wij daarin zullen zijn opgenomen. Het is toch niet te geloven. En op de achtergrond alsmaar het gerommel van de voorbereidingen van wat er straks gaat gebeuren. Wat ik erg mooi vind, dat zult u ook wel begrijpen uit mijn woorden, dat visioen van Johannes. Die constructie die hij moet maken, ja, hij moet woorden geven aan wat hij voor zich ziet als het geheim, hoe God zich naar de mensen heeft toegebogen in de vorm van de persoon van Jezus. Dat die Jezus die hij heeft meegemaakt, was een hele concrete gebeurtenis. Dat heeft een jaar of drie, mogen we veronderstellen, met die Jezus opgetrokken. En moet je kijken wat dat heeft teweeggebracht en gaande heeft gemaakt. Niet alleen in zijn leven, maar in het leven van al degenen die in Jezus het grootste geschenk uit de hemel ondervinden. Jezus als geschenk uit de hemel. En hoezo? Omdat Jezus de liefde, de genade, de goedheid was in eigen persoon. Zo kenden we de godsdienstige mensen niet van zijn tijd. En het was zo anders. Hij was degene aan wie je echt zou willen toevertrouwen. En het visioen dat Johannes dus krijgt is, deze Jezus is van God afkomstig. En er is geen filosofie die al aanleiding gaf tot wat hij dan ziet. Deze Jezus, hij noemt dat het woord van God in eigen persoon, vlees geworden. De liefde van God in eigen persoon. De barmhartigheid van God in eigen persoon. Het kan gewoon niet anders. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, met eigen ogen gezien, met eigen oren gehoord, met eigen handen hebben aangeraakt, met eigen ervaringen hebben gedeeld, dat was iets van God in ons leven. En ieder die dat daarin herkent, die heeft de ware toegang tot God gevonden. God is niet dreiging, God is niet straf, God is niet beoordeling, God is niet, ik zal je nog wel krijgen omdat je fouten hebt gemaakt. God is liefde, genade, nieuw begin, herschepping. Hij is de goedheid zelf. En je hoeft je alleen maar aan die goedheid toe te vertrouwen. Er ligt genade voor je klaar. Je hoeft alleen maar je handen open te houden en ze in de ontvangst te nemen. En ieder die dat beseft, die heeft de ware wijsheid in handen, of zoals Johannes dat noemt, het eeuwig leven. En de waarheid, die heeft hij dan als het ware in handen gekregen. Dat is toch, daar raak je toch niet op uitgekeken, op dat visioen dat Johannes voor ogen heeft en dat hij aan zijn medegelovigen, dus ook aan u en mij, voorhoudt om te beschouwen, tot je door te laten dringen, ervan te genieten en ervan te leven. Straks, volgende week, zullen we Jezus zien bij het gebed dat hij aan het eind van die maaltijd tot zijn vader richt, volgens Johannes. En dan zal Jezus bidden, in het bijzijn van zijn leerlingen tot God, dat hij ervoor heeft gezorgd dat zij, mijn leerlingen, dat zij u, vader, dat zij u kennen. Het eeuwig leven is u kennen. En u kennen betekent weet hebben van de liefde. En die liefde is in hen gaan wonen. En die net zoals de zon mijn huid bruint zonder dat ik er iets voor hoef te doen, zo bruint de liefde mij en bronst mij en geeft mij smeuïgheid en smaak en maakt mij tot een liefdemens. Althans, dat is het visioen, dat is het verlangen. En als ik naar dat verlangen leef, dan zal ik daarin steeds bevestigd worden. Dat is wat mij vandaag wordt voorgehouden. We horen aan deze lezing, de geest, Pinksteren, werpt zijn schaduw vooruit. Het gaat al over de Heilige Geest en wat we ons daarbij mogen voorstellen. Volgende week, de zevende week van Pasen, de laatste week voordat het feest van Pinksteren wordt gevierd, zullen we Jezus aantreffen aan zijn maaltijd met zijn, zoals dat heet, het gebed tot de Vader, het hoge priesterlijk gebed. Volgende week kiezen we daaruit hoofdstuk 17... van Johannes, vers 1 tot en met 11a. En 11a betekent de eerste helft van vers 11. Johannes 17, 1 tot en met 11a volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Grote paniek in de operatiekamer van het Miguel Peras Carreño ziekenhuis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Een niet geïsoleerde elektriciteitsdraad valt op 20 mei 2003 naar beneden, bovenop de arm van de opererende chirurg, dokter Trinette Durand de Brangier. Zij schreeuwt het uit van de pijn. Haar handschoen is weggesmolten als sneeuw van de Venezolaanse zon. En sneeuw zien ze daar niet veel. De patiënt heeft meer geluk. Zijn matras werkte als isolatie. Snel wordt hij naar de andere operatiekamer overgebracht, waar dokter Trinette, bij gebrek aan andere chirurgen, de operatie afmaakt. Op weg naar huis huilt ze. Haar arm doet zo verschrikkelijk veel pijn en lijkt wel verlamd. Ook kan ze drie vingers van haar hand niet meer bewegen. 2 maanden lang buigen alle specialisten die ze in het Latijns-Amerikaanse land kunnen vinden zich over haar geval. Tevergeefs. Werken zal ze waarschijnlijk nooit meer kunnen. Door de pijn, die met de tijd alleen maar erger wordt, kan Trinette niet meer slapen. Besloten wordt dan ook tot een operatie over te gaan. Niet dat die arm daardoor beter zou worden, maar in ieder geval hopen de artsen de symptomen een beetje weg te nemen. Alleen is de behandeling niet zonder gevaar. Trinette kan daarbij zelfs haar arm verliezen. Op 18 juli 2003 vertrekt de Venezolaanse van huis voor de operatie. Onderweg passeert ze het Colegio Belén van de zusters dienaressen van Jezus, de Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, in 1965 gesticht. En ook die stichter, zuster Maria Carmen, gaan we het vandaag hebben. Carmen Elena Rendiles Martinez zag als derde van de 9 kinderen van Ramiro Rendiles, bankier van de Banco Venezolano, en zijn lieve Anna op 11 augustus 1903 in de hoofdstad Caracas lichamelijk zwaar gehandicapt het levenslicht. Het geloof stond centraal in het gezin. Zo werd er altijd voor het eten gebeden, ging geen dag voorbij zonder de rooskrans te hebben gebeden en was de zondagmis heilig. Eigenlijk zouden we iedereen thuis zou moeten zijn. Sinds haar kindertijd had Carmen een grote devotie voor het heilig hart van Jezus. 15 jaar oud wil ze religieus worden, want God roept haar. Daar is ze wel van overtuigd. De longziekte maakt haar leven niet eenvoudiger, waarop ze bij tante gaat wonen. Daar kan ze niet alleen in alle rust bidden en aanbidden, maar ook zich inzetten voor het apostolaat. Onder andere de catechismeslessen te geven aan kinderen. 24 jaar oud klopt ze volgens op de deur van het ene klooster naar het andere. Ze bleven allemaal gesloten. Of werden voor haar neus gesloten, zodat ze vertelde over haar lichamelijke handicap. Nou, ze hoefde het eigenlijk niet eens te vertellen, want je moest wel blind zijn om die niet te zien. Maar handicap kon je echt niet heen. En tja, een gehandicapte werd nou eenmaal niet door God geroepen. Maar ook voor al die kloosterzusters gold het aloude adagium: de mens wikt, maar God beschikt. In 1926 vroeg de aartsbisschop van Caracas, monsieur Philippe Granson González, aan de 70 jaar eerder door de Franse Jean-Onésime Guibrin in Toulouse gestichte dienstmaagden van Jezus in het Heilig Sacrament, om zusters voor zijn bisdom. Carmen, aangemoedigd door een vriendin, besloot hem beter te leren kennen. En wonder boven wonder. Op 27 februari 1927 lieten zij toe als postulante.
En zo ontving ze op 8 september van hetzelfde jaar haar abijt en de nieuwe naam van zuster Maria Carmen. 3 jaar later zou ze haar eeuwige geloftes mogen afleggen en om haar opleiding af te ronden werd ze het moederhuis in Frankrijk bestuurd. Dus 2 jaar later, na haar vaderland terugkeerde, werd ze benoemd tot novice meesteres. In 1945 werd Maria Carmen uiteindelijk tot provinciaal overste gekozen voor Venezuela en Colombia. Na grote verandering in de regel van de congregatie in Frankrijk, vraagt moeder Carmen zijn we pijn in het hart om de Zuid-Amerikaanse tak af te mogen scheiden van de congregatieboom in Frankrijk. 23 november 1965 krijgt ze het fiat van de heiligen toe en krijgt haar zus de naam van dienaressen van Jezus. Moeder Carmen leidde de congregatie met gezag en nederigheid en leerde haar zusters om zichzelf elke dag aan te bieden, waarbij de Eucharistie werd aanbeden en gevierd. Haar troost zou maken dat zij een groot deel van haar leven krom voorover zou

maken dat zijn groot deel van het leven krom voorover zou moeten lopen. Een auto-ongeluk waarbij zij haar beide benen brak, maakt het allemaal niet beter. Zo zou ze de laatste jaren van haar leven in een rolstoel doorbrengen. Moeder Maria Kamer zou na eerst door griep geveld zijn op 9 mei 1977 van de aarde de overstap naar de hemel maken. Nu vertelde ik al dat dokter Trinet op weg naar de operatie het door Maria Kamer gestichte Collegio Belén passeerde. Ze besloot heel even te stoppen om de zusters een gebed te vragen. Trinet bezoekt de kapel, waar de zusters hun getijden aan het bidden waren. Na haar verhaal gehoord te hebben, brengt zuster Maria San Luis, de biologische zus van onze heilige van vandaag, haar naar een kamertje, waar de toen nog slechts eerbiedwaardige moeder Maria Kamer vaak verbleef. Aan de muur hangt haar foto. Trinette loopt naar de afbeelding, bidt lange tijd tot de ordestichter, die nog slechts een wonderweg is van een zalenverklaring. Alsjeblieft, help mij. Bid voor mij. En terwijl Trinette zo staat te bidden, schiet er plots een lichtstraal uit de foto op haar lamme arm. Een straal die het hele kamertje verlicht. En toen werd alles donker. Maar niet in het kamertje. Trinette verliest haar bewustzijn en zijgt ineen op de grond. Terug bij kennis is de pijn uit de arm totaal verdwenen. Kan ze die weer vrijelijk bewegen? Heeft ze ook weer controle over haar vingers? Een operatie is niet meer mogelijk. 24 november 2016 erkende de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligsverklaringen de wetenschappelijk onverklaarbare aard van de gebeurtenis. 27 juli 2018 wordt besloten. De kanalen en bisschoppen van de congregatie bevestigen op 21 november 2017 wat de theologische consultoren in juli daarvoor hadden verklaard, dat de genezing was toe te schrijven aan de voorspraak van moeder Kamer. Het decreet dat paus Franciscus, de voorganger van ons nog ovenwarme paus Leo XIV, op 18 december 2017 afkondigde, opende uiteindelijk de weg naar de zalenverklaring. Die plechtigheid vond plaats in het honkbalstadion van de Centrale Universiteit van Venezuela en werd namens de Heilige Vader geleid door kardinaal Angelo Amato, de prefect van de Congregatie voor de Heilige Verklaring. Heel even terug naar Trinette. Die zondag, na het wonder van haar genezing, komt zij met haar man en kinderen naar de kapel van de zusters om de heilige mis mee te vieren en God te danken voor het grote wonder van haar weer tot leven gekomen rechterarm. In de kapel hoort ze hoe de priester vertelt dat de eerbiedwaardige Maria Kamer zelf zwaar gehandicapt ter wereld kwam. Bij haar geboorte had ze maar één arm. En dan nog heel even dit. Nog maar een maand geleden, toen paus Franciscus in het ziekenhuis lag te herstellen, tekende hij een decreet voor de heiligverklaring van de zalige Maria Kamer. Dat hij en wij toen niet wisten dat hij die plechtigheid vanuit de hemel zal moeten toekijken. Moeder Maria Kamer wordt nu niet alleen de eerste heilige van Venezuela, waarschijnlijk ook de eerste die paus Leo XIV heilig zal worden verklaard. Zalige Maria Kamer rendi les.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De verschijning aan Thomas. Beloken Pasen. Op deze icoon van Beloken Pasen verschijnt de verrezen Heer aan de leerlingen in het cenakel. De plaats waar hij het laatste avondmaal instelde, op de Sionsberg. De leerlingen rouwen en wenen. Ze kunnen niet geloven dat Jezus leeft, zoals de vrouwen hen kwamen zeggen, zoals we lezen bij hoofdstuk 16 van Marcus, vers 11. Bij Lucas lezen we verder dat de leerlingen het verhaal van de vrouwen beuzelpraat vinden. Petrus gaat toch naar het graf kijken. Hij bukt zich voorover en ziet alleen de zwachtels liggen waar de vrouwen Jezus' lichaam ingewikkeld hadden. We zien een gebouw met een doek. Waarnaar verwijst dit?
2: Naar de zaal van het laatste avondmaal, waar ze ook 9 dagen samen met Maria bidden om de komst van de Heilige Geest, zoals Jezus hun had opgedragen. Ze houden nu echter nog de deur uit vrees gesloten. Matthäus schrijft ons nog dat de soldaten de hoge priesters vertelden wat er was gebeurd. De hoge priesters geven hen echter een flinke som geld met de opdracht: zegt maar, zijn leerlingen zijn hem komen stelen terwijl wij sliepen. Matthäus, hoofdstuk 28, vers 13. In die tijd stond de doodstraf op lijkroof. En de hoge priesters hadden de steen nog wel laten verzegelen. We lezen bij Lucas dat Petrus weer naar huis teruggaat als hij het graf heeft bezocht, verbaasd nadenkend over alles wat er is gebeurd. Vers 12 van hoofdstuk 24. En in het evangelie van Johannes lezen we dat Petrus het lege graf binnentreedt en ook de zwachtels ziet liggen, en dat de zweetdoek die Jezus gelaat had bedekt afzonderlijk op een andere plaats ligt opgerold. Vers 7 van hoofdstuk 20. Dat zagen we bij de icoon van de vrouwen bij het lege graf. Dan gaat ook Johannes het graf naar binnen. Hij ziet en gelooft. De leerlingen echter begrijpen niet wat er staat geschreven, dat Jezus namelijk uit de doden moest opstaan. En dan plotseling komt Jezus binnen, gaat in hun midden staan en zegt: vrede zij u. Johannes hoofdstuk 20, vers 20. Wat is de eerste reactie van de leerlingen als ze Jezus zien?
1: Lucas schrijft dat ze van verbijstering en schrik denken een geest te zien. Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart, vraagt Jezus. Voor zijn afscheid had hij hen nog op het hart gedrukt: laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 14, vers 1 en vers 27. Dan toont hij hen zijn handen en voeten en zegt: ik ben het zelf. Dan zegt tegen Thomas: ik betast mij en kijk. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals gij ziet dat ik heb. Ze kunnen het van vreugde en verbazing niet geloven. Lucas schrijft dat Jezus daarop vraagt of ze iets te eten hebben en ze geven hem een stuk geroosterd vis. Jezus neemt het en eet het voor hun ogen op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 24, vers 36. Bij Marcus lezen we dan ook nog dat Jezus aan de 11 verschijnt die samen aan tafel liggen. Hij verwijt hun hardnekkig ongeloof. Zo lezen we bij Marcus hoofdstuk 16, vers 14. We zien wat op de achtergrond van die icoon buigende bomen en een boog. Waarnaar verwijst dit?
2: Deze buigende bomen boven de boog, links op de icoon, verwijzen ook naar Jezus' woorden eerder tot Nicodemus, waarin hij hem zegt: de wind blaast waarheen hij wil. Zo is het met ieder die geboren is uit de geest. Johannes hoofdstuk 3 vers 8. Ook in Genesis lezen we dat de geest van God over de wateren zweefde. Dat God de mens boetseert en hem de levensadem in de neus blaast. Zo werd de mens een levend wezen. Genesis hoofdstuk 2 vers 7. Ezechiël beschrijft verder hoe de geest in de dorre beenderen blaast die herleven. Hoofdstuk 37 vers 10. Gaan we weer even terug naar het evangelie van Johannes. De leerlingen zijn vervuld van vreugde als ze de Heer zien. Nogmaals groet Jezus hen. Vrede zij u. Dan verklaart hij: zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blaast Jezus over hen en zegt: ontvangt de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Johannes hoofdstuk 20, vers 22 en 23. We zien ook op de icoon Thomas voorovergebogen en hij raakt de zijdewond van Jezus aan.
1: Thomas, die wordt ook Didymus genoemd en hij is er die avond echter niet bij dat Jezus verschijnt. Toen de leerlingen met Jezus naar Jeruzalem optrokken, reageerde hij moedig: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Het leven lezen we bij Johannes hoofdstuk 11 vers 16. Bij Jezus' afscheid stelde hij Jezus de vraag: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe moeten wij dan de weg kennen? Dat lezen we bij Johannes hoofdstuk 14 vers 5. Jezus antwoordde: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zijn nog niet tot ze doorgedrongen als hij zegt: als ik niet in zijn handen en het tekenen van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik niet geloven. 8 dagen later komt Jezus weer binnen, hoewel de deuren gesloten zijn. Jezus nodigt Thomas uit zijn wonden te voelen in zijn doorboorde handen, zijn voeten en zijn zijde. Dan roept Thomas vol geloof uit: mijn Heer en mijn God. Jezus zegt hem: zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 20 vers 29.
2: Rechts op de icoon zien we ook de apostel Petrus. Hij verwijst in zijn eerste brief hoofdstuk 2 vers 24 en 25... naar het heel belangrijke hoofdstuk 53 van Jesaja, die schrijft over de Messias. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Jesaja hoofdstuk 53 vers 5. De deuren zijn gesloten. Niet alleen die van het huis, maar ook die van het hart. Angst, twijfel, verwarring. Ze houden de leerlingen gevangen. En toch komt Jezus binnen. Niet door kracht, niet door geweld, maar eenvoudig door zijn aanwezigheid. Vrede, zij u, groet hij hen. Hij toont geen triomf, maar zijn wonden, de tekenen van liefde die tot het uiterste ging. Zijn handen doorboord, zijn zijde geopend. Nogmaals groet hij hen. Vrede zij u. In zijn wonden ligt overwinning, leven. De leerlingen herkennen hem. Hier is hij, dezelfde die lief had tot het einde. Thomas twijfelt als hij hoort dat de vrezen Heer verschenen is. Hij verlangt te zien, te raken, te begrijpen. En ook voor hem sluit Jezus zich niet af. Kom maar dichterbij, raak mijn wonden aan. Wat een wonder! God stelt zich kwetsbaar op. Zijn wonden brengen ons vrede. Geloof. En Thomas antwoordt met aanbidding: Mijn Heer en mijn God, waar houd ik mijn deuren gesloten? Welke wonden van mezelf of van anderen durf ik niet aan te raken? De vrezen Heer toont ons zijn wonden. Daarin ligt zijn liefde en onze genezing. Heer Jezus, kom binnen in mijn geslotenheid. Toon mij uw wonden als teken van uw liefde, dat uw vrede kan binnenkomen waar angst en twijfel nog wonen. Leer mij geloven, ook wanneer ik niet zie. En laat mijn hart antwoorden, zoals dat van Thomas, mijn Heer en mijn God.
1: Mijn Heer en mijn God, plots staat u midden tussen uw leerlingen. De deuren waren uit angst gesloten. U begroet hen, vrede zij u, en toont uw doorboorde handen en voeten. U bent van vlees en bloed. U eet een stuk geroosterde vis en blaast over hen. U laat Thomas uw zijde voelen en prijst alle zalig die u geloven. U bent het zelf. Zend ons uw stroom van genade, uw gekruisigde en verrezen liefde. Heer, toon ons uw gewonde gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, weer hartelijk welkom. De laatste decennia zien we een groeiende belangstelling voor hedendaagse religieuze componisten bij veel muziekliefhebbers. Op zichzelf een verrassende ontwikkeling die haaks lijkt te staan op veel andere tendensen in de huidige kunstwereld. Sommige van die componisten werden als stroming in de pers wel eens aangeduid met termen als de nieuwe eenvoud of de nieuwe spirituelen. Die laatste term, de nieuwe spirituelen, zou dan ten onrechte een verwantschap met de New Age kunnen suggereren. En de term nieuwe eenvoud suggereert ten onrechte een sterke verwantschap in muzikale taal. Ik heb het hier over een grote groep componisten die als gemeenschappelijk element hebben dat zij voor hun muziek putten uit religieuze bronnen. Veel van die hier door mij bedoelde componisten behoren ook daadwerkelijk tot een christelijk kerkgenootschap. Er is in het werk van die door mij te bespreken componisten dus geen sprake van een gemeenschappelijke muzikale taal. Het werk van sommige van deze mensen zou je als modernistisch kunnen zien. Anderen leverden werk af dat je juist als een reactie tegen het naoorlogse westerse modernisme zou kunnen opvatten. Bij weer anderen is de relatie met het muzikale modernisme ingewikkelder. Sommigen zijn in hun jeugd als modernisten begonnen en hebben zich er later van afgewend. Wat deze groep gemeenschappelijk heeft, is dus niet zozeer een gemeenschappelijke muzikale taal, maar wel een gemeenschappelijke geestelijke bron waar zij uit putten. Sommigen hebben expliciet uitgesproken dat zij kunst zien als een vorm van bidden. Aan zulke moderne christelijke componisten wil ik dit radioseizoen en de komende seizoenen van tijd tot tijd één of meer afleveringen wijden. Aan welke componisten moet u denken? Ik denk vooral aan componisten die hun werk na de Tweede Wereldoorlog geschreven hebben. Maar ik sluit niet uit dat we soms ook bij een componist uit de eerste helft van de 20e eeuw uitkomen. Op dit moment denk ik aan toekomstige afleveringen over de katholieke Russische componist Alfred Schnittke en de katholieke Schotse componist James Macmillan. Aan de Franse componist Olivier Messiaen wil ik te zijner tijd een langere serie wijden met onder andere aandacht aan de opera die hij schreef over het leven van de heilige Franciscus. Ik denk ook aan componisten uit de orthodoxe wereld. Nog in dit radioseizoen zal de beroemde Arvo Pärt uit Estland in een aantal delen aan de orde komen, mede naar aanleiding van een net uitgekomen boek over hem. In latere seizoenen wil ik Deo Volente nog aandacht geven aan de Russin Sofia Kubaidolina en de Brit John Tavener, die beide, net als Arvo Pärt, behoren tot een orthodoxe kerk. En ongetwijfeld zullen ook protestantse componisten in de serie opduiken. Ik wil vandaag beginnen met twee afleveringen over de Poolse componist Henryk Koreci. Koreci leefde van 1933 tot 2010. In deze afleveringen wil ik u een korte inleiding geven in zijn leven en zijn werk. En in deze eerste aflevering zien we de jonge Koreci vooral als een aanvoerder van de Poolse muzikale avant-garde in de jaren 50 en 60. Beginnen we, beste luisteraar, nu maar meteen de blik omhoog te heffen met de klanken en woorden van Koreci's korte lied O Stella Cieli, O ster aan de hemel.

Ik zie er vanaf, beste luisteraar, u steeds te vermoeien met de volledige gegevens over de uitvoerende van de stukken die ik u laat horen. Die gegevens kunt u vinden in de programmatoelichting van elke aflevering. U kunt met die gegevens gemakkelijk de stukken zelf, eventueel in hun geheel, op Spotify vinden. In deze aflevering wil ik u vertellen en vooral laten horen hoe de jonge Correggi in de jaren 50 en 60 het westers modernisme omarmde en hoe dat modernisme op gespannen voet stond met de officiële kunstopvattingen in het communistische Polen. In de volgende aflevering zullen we een excursie door zijn werk maken aan de hand van het moeder-kind thema. Wie was deze Correggi? Henryk Mikołaj Józef Correggi werd op 6 december 1933 geboren in een stadje in Opper-Silesië, een streek met veel kolenmijnen en staalbedrijven. Maar ook een streek met een ingewikkelde politieke geschiedenis. Na de opdeling van Polen aan het eind van de 18e eeuw door de drie grootmachten Rusland, Pruisen en Oostenrijk kwam Opper-Silesië bij Pruisen. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond er weer opnieuw een zelfstandige Poolse staat, maar Opper-Silesië dreigde toen bij Duitsland te blijven. In de jaren 1919-1923 kwam de bevolking van deze sterk geïndustrialiseerde streek maar liefst drie keer in opstand tegen de Duitse autoriteiten, waardoor uiteindelijk een groot deel van de streek alsnog bij Polen gevoegd werd. Ook het meer landelijke zuidwesten waar Correggi geboren werd. Zijn moeder, Otilia, was muzikaal en speelde piano. Zij overleed echter 2 jaar na de geboorte van Henryk. Zijn vader, Roman Correggi, was ook een amateur muzikus en werkte bij de spoorwegen. Enkele jaren na de dood van Otilia hertrouwde de vader. Als kleuter heeft Henryk bij een val zijn linkerheup ernstig ontwricht en door een slechte diagnose en inadequate behandeling werd hij gevaarlijk ziek. Pas na een langdurige behandeling in een Duits ziekenhuis waar hij 4 keer geopereerd werd, herstelde hij enigszins. Ook later in zijn leven moest hij vaak in ziekenhuis worden opgenomen voor allerlei behandelingen. Hij heeft in zijn leven ook altijd een beetje mank gelopen. Maar ook op professioneel vlak is zijn leven bepaald niet over rozen gegaan. Vanaf zijn vroegste jeugd had hij maar 1 wens. De piano te leren bespelen die zijn moeder hem had nagelaten. Maar zijn stiefmoeder had daar geen enkel begrip voor. Hij diende als kind van die piano af te blijven. Zijn ouders hebben ook heel lang iedere gedachte aan een muzikale loopbaan bij het kind bestreden. In 1943 werd het hem toegestaan vioolles te nemen bij een lokale amateurmuzikus. Een man die ook beeldhouwde, schilderde en dichtte en die Correggi later aanduidde als een boerenfilosoof. Lange tijd was deze Pavel Hajduka Correggi's enige toegang tot muziek en cultuur. Later ontving hij ook zijn eerste pianolessen van hem. Als jongetje begon hij al korte stukjes voor de piano en liederen te componeren. Toen hij in de zomer van 1951 zijn gymnasiumdiploma behaald had, had hij het idee van een verdere muzikale opleiding nog steeds niet opgegeven. Hij begon een soort avondopleiding aan een muziekcentrum, terwijl hij overdag als onderwijzer voor de klas stond. In dat schoolgebouw deed hij ook zijn eerste ervaringen op met het dirigeren van kinderkoren en het geven van muzieklessen. In 1952 verwierf hij zich een plaats op een lerarenopleiding en ontving daar 's avonds voor het eerst van zijn leven professioneel onderricht in het bespelen van piano en viool, naast het onderwijs in harmonie en contrapunt, instrumentatie en volksmuziek.
Wanneer hij de kans had, bezocht hij ook concerten in Katowice. Maar dat was 2 uur met de trein en zo miste hij wel eens de laatste verbindingstrein en bracht de nacht slapend op een tafel in de wachtruimte door. Nam de volgende ochtend de eerste trein om dan nog net op tijd aan te komen voor zijn lessen op de lagere school. Het leven in het communistische Polen van rond 1950 was bepaald niet gemakkelijk. Er was gebrek aan van alles. Bijvoorbeeld, belangrijk voor Correci, aan muziekpapier. Maar levend als een student in wat toch een uithoek van Polen was, had wel het voordeel dat de Stalinistische dictaten op het gebied van de communistische cultuurpolitiek daar veel losser werden uitgevoerd dan in grote steden als Warschau. Maar ook Correci ontkwam als student niet aan de verplichte lessen in marxisme-leninisme en het zingen van revolutionaire strijdliederen. Intussen traden zijn ambities om componist te worden steeds duidelijker aan het licht. Uiteindelijk werd hij in 1955 toegelaten tot het conservatorium in Katowice. Een stad overigens die in die dagen Stalinokraat heette. Zijn belangrijkste leraar daar, Bolesław Sabelski, was een man van weinig woorden, maar speelde als compositieleraar een hoofdrol in Correci's leven. Hij stimuleerde Correci's groeiend zelfvertrouwen en gaf alle ruimte voor diens eigen ideeën en projecten. Zij deelden beide overigens een vurige bewondering voor de Poolse componist Szymanowski, van wie Sabelski in de jaren 20 zelf nog les had gehad. Szymanowski wordt vaak beschouwd als de vader van de moderne Poolse muziek. Szymanowski werd anders dan Correci geboren in een cultureel en anderszins bevoorrechte Poolse familie die toen leefde in wat nu de huidige Oekraïne is. Szymanowski's eerste jaren bracht hij door op een landgoed dat niet ver van Kiev lag. U gaat luisteren naar het begindeeltje van Szymanowski's wonderschone Stabat Mater. Hij meende overigens dat godsdienstige muziek vooral gevoel moest uitdrukken en verkoos daarom de teksten niet in het Latijn, maar in het Pools te laten zingen. Ook Correci zou later meestal op Poolse teksten componeren, ook wanneer dat bekende teksten waren als het Stabat Mater. Dit Stabat Mater stamt uit 1926 en kenners kunnen u wijzen op invloeden van de Poolse volksmuziek. Szymanowski's enorme liefde voor de Poolse folklore zullen we overigens later ook bij Henryk Correci kunnen aantreffen.

Stalin zou ooit gezegd hebben: proberen de Polen onder het communisme te brengen is proberen een stier te zadelen. Polen is bijvoorbeeld het enige Oost-Europese land waar de communisten het nooit aangedurfd hebben om de landbouw blijvend te collectiviseren. Na de dood van Stalin in 1953 brak er in diverse communistische landen onrust uit. Denkt u aan de Hongaarse opstand van 1956. Maar ook in Polen moest de partij dat jaar het hoofd bieden aan een omvangrijke arbeidersopstand, met name in de stad Poznan. Die opstand daar tegen de erbarmelijke levensomstandigheden veroorzaakte tientallen slachtoffers. In de herfst van 1956 leidde dat tot het aan de macht komen van een nieuwe partijleider, Gomułka, die het volk een Poolse weg naar het socialisme beloofde. De realiteit van het alledaags leven bleef onverminderd hard en moeilijk, maar een gevolg van het aantreden van Gomułka was wel een wat liberaler cultuurbeleid. In het Poolse en Europese muziekleven werd vanaf 1956 het festival Warschauer Herfst een begrip. Een festival voor hedendaagse muziek waar de Polen ook moderne muziek uit het Westen konden horen. Koreci reisde er samen met zijn toekomstige vrouw in oktober 1956 meteen naartoe. Dit festival verschafte Poolse componisten en muzici een unieke kans. Buitenlandse radio werd immers gestoord. Buitenlandse grammofoonplaten en buitenlandse partituren met moderne muziek, daar was in die tijd in Polen niet aan te komen. In Warschau hoorde Koreci het werk van oudere, moderne componisten als Schönberg en Alban Berg, maar hij kon er ook leeftijdgenoten uit het Westen ontmoeten als Stockhausen en Boulez. Het muziekleven in het Westen werd in dat naoorlogse tijdperk gedomineerd door radicale modernisten die vaak worden aangeduid als de seriëlen. Ook wordt deze richting vaak aangeduid met de term dodecafonisch of twaalftoonsmuziek. Die naoorlogse modernisten gingen in feite terug naar de atonale tweede Weense school van Arnold Schönberg, die al in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werkzaam was. Naoorlogse componisten als Pierre Boulez pretendeerden in hun muziek volledig en radicaal met de klassieke traditie te breken. Dit soort componisten wilden na de Tweede Wereldoorlog als het ware vanaf een nulpunt opnieuw beginnen. Alles wat met melodie, welluidendheid en emotionele bevlogenheid te maken had, verwezen zij naar de mestvaalt van de geschiedenis. Binnen het traditionele tonale systeem was volgens hen immers alles al gezegd. En alleen ingrijpende vernieuwingen konden de muziek vooruit helpen. Een belangrijk principe, dat eerder al bij Schönberg een rol speelde, was het wegvallen van de dominant. De muziek werd vrij zwevend, zonder tooncentrum. Alle tonen zijn op een democratische wijze gelijk geworden en kunnen in elke willekeurige reeks geplaatst worden. Iemand als Boulez wilde een soort abstracte muziek schrijven waarin geen toon belangrijker was dan andere tonen. Alle 12 tonen dienden even vaak voor te komen in een compositie. De West-Europese overheden hebben deze richting na de oorlog lange tijd ruimhartig ondersteund met subsidies en met de financiering van festivals, studio's en ensembles. Vooral in West-Duitsland, waar in die naoorlogse periode in kunstkringen de behoefte het grootst was om radicaal met de traditie te breken. Van belang waren daar de jaarlijkse muziekcursussen in Darmstadt, dat zich ontwikkelde tot een trefpunt waar de modernen elkaar konden ontmoeten. Mensen als Boulez hadden een vrij dogmatische houding. Hij ontwikkelde zich later overigens ook als een excellent dirigent. Men was op zoek naar muziek die vrij en objectief kon zijn en die kon leiden tot een nieuw maatschappelijk bewustzijn.
Een van hun filosofische goeroes was Theodor Adorno, die zich met meestal onbegrijpelijke teksten veel invloed verwierf onder de toenmalige avant-garde. In 1953 gaf onze eigen Hendrik Andriessen een vernietigend oordeel over het dwingend dogmatisme van deze modernisten. Hij schreef toen: "Het is curieus dat mensen die in levensbeschouwing alle zogenaamde vrijheid willen toepassen, met fanatisme afhankelijkheid en gehoorzaamheid eisen aan deze tijd. Het klinkt vooruitstrevend, maar het is benauwd." Hoe klinkt dit soort muziek? Om u een idee te geven volgt hier een kort fragment uit de tweede pianosonate van Pierre Boulez.

Deze pianosonate werd rond 1948 geschreven. Je zou kunnen zeggen dat dit stuk eerder een soort afscheid van de sonate belichaamde. Boulez, die circa 10 jaar geleden gestorven is, had als componist en dirigent uitgesproken ideeën over de door hem gewenste muziek. Wanneer we met betrekking tot de ideeën spreken over een zich voltrekken van een breuk met de westerse traditie, betekent dat bij Boulez niet een afwijzen van Mozart, Beethoven, Mahler of Wagner, maar wel een afwijzen van latere componisten die volgens hem geen echte vernieuwing brachten. Zijn absolute bête noire was Shostakovich, een componist die Boulez slechts kon zien als een soort fastfood voor Mahler. Het werk van Tchaikovsky heeft hij bijvoorbeeld nooit willen dirigeren. Maar ook voor het werk van componisten als Schnitke, Pärt en Corecci had hij weinig waardering. Boulez zag er een soort edelkitje in. In een vraaggesprek met Maarten Brandt, midden jaren 90, zei hij over componisten als Corecci: "Ik ben er tot in het diepst van mijn wezen van overtuigd dat de tijd zal komen waarin de werkelijke betekenis van deze componisten aan het licht komt. Dat leidt geen twijfel. Men zal zien dat deze figuren geen enkele inhoudelijke waarde vertegenwoordigen." Onder invloed van dit soort ideeën werden mensen als Corecci en Pärt inderdaad lange tijd in het Nederlands muziekleven niet serieus genomen. Terug naar de jaren 50 en 60 in het leven van Corecci. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat voor jonge Oost-Europese componisten als Corecci dit westers modernisme veel aantrekkelijks had. Al was het alleen maar omdat deze muziek in de officiële Sovjetkritiek stevast werd afgedaan als product van het decadente Westen. In Corecci's eerste symfonie uit 1959 is de invloed van dat westers modernisme nog goed zichtbaar. Ik laat u nu het korte eerste deeltje van zijn eerste symfonie horen.

De officiële kunststroming in de communistische landen was het zogeheten socialistisch realisme. In de Sovjet-Unie werd dit vanaf 1932 van bovenaf gedecreteerd. En na de Tweede Wereldoorlog gold deze opvatting ook in landen als Polen. Kunst moest de werkelijkheid op een herkenbare manier afbeelden. Begrijpelijk zijn voor de arbeiders en boeren. Kunst moest ook optimistisch en positief zijn. Enthousiasme en heroïek uitstralen. In de beeldende kunst moest de hoofdrol gespeeld worden door stoere arbeiders en boeren. In de muziek moest vooral een duidelijk herkenbare melodielijn te horen zijn, dus atonale experimenten waren uit de boze. Kunstenaars die van deze doctrine afweken, kregen vaak door de communistische cultuurbazen het etiket formalist opgeplakt. In 1948 werden Russische componisten als Shostakovich en Prokofjev tot een openbare schuldbekentenis gedwongen, waarin ze toe moesten geven zich te veel ingelaten te hebben met decadente, moderne tendensen. Weer een staaltje ironie van de geschiedenis. In het Westen hielden veel modernistische componisten er linkse of ultralinkse sympathieën op na. Iemand als de toen zeer bekende, althans in modernistische kringen zeer bekende componist Luigi Nono was zelfs lid van de Italiaanse Communistische Partij. Maar in communistisch Oost-Europa verwierf het muzikale modernisme nu juist veel aanzien bij jonge anticommunistische kunstenaars als Henryk Koretschi en Arvo Pärt. Laten we nu weer even terugkeren naar de net afgestudeerde Koretschi die zich in het armoedige Polen van de jaren 50 ten nauwe nood een spaarzaam gemeubileerde kamer in Katowice kon veroorloven. Het uitgeven van geld om partituren te kopen ging vaak ten koste van zijn eerste levensbehoeften. Maar op het conservatorium werd hij als een talentvolle student beschouwd. En kreeg hij de ongebruikelijke eervolle uitnodiging om in de concertzaal van Katowice tijdens een openbaar concert enkele van zijn werken te laten horen. Koretschi heeft een aantal jaren als docent gewerkt op het conservatorium.

Correggi heeft een aantal jaren als docent gewerkt op het conservatorium van Katowice. In 1975 werd hij er zelfs rector. Maar in de loop van de tijd kwam het tot grote spanningen tussen hem en de regionale partijleiding. Zijn telefoongesprekken, zijn correspondentie en de vergaderingen die hij voorzat werden gedetailleerd in de gaten gehouden. Bij het jubileum van het conservatorium werd in een tv-documentaire zijn naam als rector niet genoemd. Officieel bestond hij niet meer. Aan zijn problemen met de partij zullen verschillende zaken ten grondslag gelegen hebben. Artistiek bleef hij zijn eigen weg gaan, maar dat hij een opdracht aannam van de aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyla, zal hem bij de lokale partijleiding ook niet geliefder gemaakt hebben. Die opdracht betrof toen een stuk te schrijven ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat het 900 jaar geleden was dat de heilige Stanislaus de marteldood gestorven was. De heilige Stanislaus was de 11e eeuwse bisschop van Krakau. Dat stuk werd Beatus IV en zou in 1979 worden uitgevoerd onder zijn eigen leiding tijdens het eerste bezoek van de dan paus geworden Johannes Paulus II aan zijn vaderland. Maar toen had Correggi al ontslag genomen op het conservatorium. Hij nam ontslag als openlijk protest tegen de weigering van de autoriteiten de paus in Katowice te ontvangen, maar er zullen ook artistieke redenen geweest kunnen zijn. Toen kort daarna de paus wel een bezoek aan Krakau mocht brengen, werd daarbij Correggi's voor deze gelegenheid geschreven Beatus IV uitgevoerd. Wegens de lengte kan ik u dat Beatus IV helaas niet laten horen. In plaats daarvan kunt u nog wel luisteren naar het prachtige Euntes ibant et flebant. Zij die voorwaarts gaan en wenen. Het stuk stamt uit 1972 en is geschreven voor gemengd koor zonder begeleiding. De tekst bestaat uit twee korte citaten uit respectievelijk Psalm 95 en 126, die steeds op meditatieve wijze herhaald worden. Dat eerste citaat luidt: buigen wij deemoedig voor de Heer die ons maakte. En het citaat uit Psalm 126 luidt: hij gaat en hij schrijdt bij het gaan, die het zaaizaad draagt en het zaait. Hij keert met jubelen, hij keert, een die mag dragen zijn schoven. U hoort een recente Poolse opname.

In de muzikale ontwikkeling van Corecci zien we een langdurende overgang van modernisme naar muziek die vooral teruggaat naar de traditionele Poolse kerkmuziek en naar thema's uit de volksmuziek, vooral die uit het Tatragebergte. Begin jaren 80 begint hij aan Miserere voor onbegeleid gemengd koor. Dit stuk is onverbrekelijk verbonden met het Poolse drama dat zich begin jaren 80 afspeelde. Miserere bevat slechts de tekst Domine Deus Noster Miserere Nobis. Corecci droeg dit stuk op aan de tientallen activisten van Solidarnos die in 1981 in de stad Bidkost omkwamen door het optreden van de gewapende militie. Solidarnos was een vakbeweging die zich al snel omgevormd zag tot een brede volksbeweging waar in 1981 10 miljoen Polen zich bij aangesloten hadden. Hier volgt het begin van Miserere.

opkomst van Solidarnosc betekent een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Wat begon als een vakbond op de Lenin-scheepswerf in Gdansk, groeide uit tot een veel bredere sociale beweging die miljoenen Polen wist te mobiliseren en waarin arbeiders, intellectuelen en de Poolse kerk samenwerkten. De Polen vroegen niet alleen om meer rechten voor arbeiders, maar eisten ook democratische hervormingen. Hoewel de vakbond eind 1981 werd verboden en de belangrijkste leider Lech Walesa gevangen werd gezet, bleef de beweging ondergronds actief. In het zogeheten Comité ter Verdediging van Arbeiders werkten een aantal kerkelijke en niet-kerkelijke intellectuelen samen. Eind 1981 kondigde generaal Jaruzelski de noodtoestand af. Hij deed dat waarschijnlijk vooral om een invasie van het Rode Leger te voorkomen. De vakbond werd verboden. Gedurende de jaren 80 bleef Solidarnosc alleen bestaan als ondergrondse beweging. In 1984 werd de oppositionele priester Jerzy Popielusko vermoord. U moet Miserere dus duiden tegen de achtergrond van die gebeurtenissen. Maar voor jaren zou het stuk in de Burola opgeborgen blijven. Pas in 1987 zou de première plaatsvinden tijdens het muziekfestival van de stad Bydgoszcz. U gaat nu luisteren naar het laatste deel van Miserere, een stuk dat overigens in het geheel ruim een half uur duurt.

0: Beste luisteraar, in de volgende aflevering maak ik met u een excursie door het werk van Corecci aan de hand van het moeder-kind thema. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u, zoals eerder gezegd, in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify vinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de zesde zondag van Pasen, luidt de tekst van de introitus, verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend. Verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde. De Heer heeft zijn volk verlost. Alleluia. Tot aan het uiteinde der aarde. Dan kom je onderweg overal grenzen tegen. De ene grens naar de andere. En wanneer wij hier samenkomen, in de heilige Eucharistie, verluisteren naar het woord van God, iedere dag opnieuw, Radio Maria, dan zijn wij toch één grote familie. Ondanks alle grenzen en afscheidingen die er tussen ons leven. Wij vormen de familia Dei, de familie van God. De familie waarvan God de Vader is en waarvan alle mensen, hoe gescheiden en verdeeld ze ook zijn, broeders en zusters zijn van elkaar. Niet door de natuur, maar door de genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef. En ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben. En gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Dit is het woord van God. Aan het begin eerst aandacht voor mijn gesteltenis. Ben ik in de gesteltenis van het gebed? Dat is, in plaats van zelf zorgen en doen, me laten verzorgen. In dit evangelie spreekt Jezus een beetje moederlijk. Ik zal u niet verweest achterlaten. Blijkbaar ziet hij ons als kinderen die meer laten doen dan zelf doen. Om te kunnen bidden, om zijn liefde, zijn geest te kunnen ontvangen, moet ik eerst overschakelen op de golflengte van de passiviteit, de ontvankelijkheid. Moet ik mij instellen op ontvangen. En daarom eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet in de geest, die voor altijd bij me blijft. De eerbied voor die goddelijke aanwezigheid in mij laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik innerlijk bewogen word door bewegingen van liefde en genegenheid voor Jezus en zijn Vader. De uiterlijke houding dient ter versterking van die innerlijke houding van totale toewijding van heel mijn leven in dienst van God. En die toewijding kan ik vernieuwen door dit aan God als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus staat op het punt te vertrekken. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. De leerlingen krijgen de zin van dit vertrek uitgelegd. Het is voor Jezus een heengaan naar de Vader. Voor de leerlingen is het geen echt vertrek. Gij echter zult mij zien, want ik leef. Jezus gaat weg op de golflengte van de wereld,
maar hij blijft op de golflengte van de Heilige Geest. Precies zoals hij zegt, om voor altijd bij u te blijven, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Wat voor de wereld een nederlaag lijkt, is voor Jezus een overwinning. Dat is een mogelijkheid die er voor christenen altijd in zit, wanneer ze in een afscheidssituatie komen te verkeren, zoals Jezus hier beleeft. En daarom is het goed mij een afscheidssituatie te binnen te brengen in mijn eigen leven, zodat Jezus in het gebed deze situatie kan doordringen van zijn geest. En dan de plaats zien, de zaal van de voetwassing, de zaal van het laatste avondmaal, getekend dus door handelingen die eveneens de bedoeling hadden de ware betekenis van dit ogenschijnlijk zinloze gebeuren met goddelijk gezag te verklaren. Het is goed om ook de bijzondere genade te vragen die ik nu verlang, dat ik Jezus beter mag leren kennen naar de geest, zodat ik hem daadwerkelijk navolg door zijn geboden te onderhouden en hem meer van harte lief te hebben. Moeilijke taal spreekt Jezus hier. Levensvreemd, wereldsvreemd. Iemand gaat dood en voor zijn sterven zegt hij tot zijn vrienden: gij zou er blij om moeten zijn. Nu mag het allemaal wel een beetje wereldsvreemd lijken of te verheven voor gewone mensen met gewone menselijke gedachten en gevoelens. En toch is het iets wat we allemaal wel eens bij een sterven hebben meegemaakt. Een afscheid in geloof gevierd. Een dag dat het ons vervulde van een hogere vreugde. Niet omdat er iemand van zijn lijden zou verlost worden. Niet omdat we iemand van zijn aardse lasten bevrijd zien worden. Maar omdat we door hem of haar heen een inkijk kregen in de hemel. Bij iemand die in overgave sterft, zien we de deur van de hemel als het ware op een kier openstaan. Je kijkt binnen in een geheim waarin je in het alledaagse leven gemakkelijk overheen leeft. Die woorden, gij zou er blij om moeten zijn, vormen dan ook het commentaar bij elke Eucharistieviering. Eucharistieviering is de viering van de dood, of beter gezegd van het sterfbed van Jezus, als een heugelijk feit. Als een feit waarover we ons verheugen, waarover we intens blij mogen zijn, omdat in dat gebeuren de hemel wagenwijd is opengegaan. Hoe groot is God? Groter dan ons hart dat ons aanklaagt. Groter dan onze zonden. Groter dan alle zonden ter wereld die op de schouders van het Lam Gods worden opgestapeld. De grootheid van God, het doet ons zo weinig. Eigenlijk zou je ervan moeten leven. Zoals mensen op de dag van de bevrijding, op 5 mei 1945 was dat voor ons in Nederland. Ze leefden van die herwonnen vrijheid, waardoor opeens alles anders werd. Alles bleef zoals het altijd was geweest. De mensen die in het bezet land leefden, waren niet van de ene dag op de andere dag in een andere situatie terechtgekomen, maar ze beleefden alles anders. Jezus gaat heen. Jezus gaat naar de Vader. En daardoor wordt alles nieuw. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Die grootheid van God, de Vader, gaat ons op bij de dood van Jezus. Dan zien we waaruit hij eigenlijk heeft geleefd. De wereld moet weten, zegt Jezus, dat ik de Vader lief heb. Daaruit leeft hij. En hij geeft ook ons te leven vanuit dat leven. Uit het leven van hem en zijn Vader. Hij is er niet alleen een voorbeeld van, zodat wij weten dat als wij zouden sterven, hij ons is voorgegaan en gezegd heeft hoe we moeten sterven. Hij is ons voorbeeld, maar hij is ook ons leven zelf. Hij is onze vrede.
Jezus zegt, mijn vrede. Zijn vrede is ook onze vrede. Ieder van u kan zeggen, hij is mijn vrede. Wat is dat voor een soort vrede? Ik geef u een voorbeeld om dit te verduidelijken. Dat is uit het leven van paus Johannes de 23e. Op 15 oktober 1962 had hij aan de methodistische bisschop Fred Curson, de president van de Methodistische Wereldbond, een privé-audiëntie verleend. En deze dokter Curson berichtte daarover aan zijn eigen klerus op de volgende manier. In die privé-audiëntie zei ik hem, paus Johannes de 23e, dat ik verrast was over zijn buitengewone vitaliteit en kracht en over zijn vermogen om bij iedere gelegenheid het gevoel uit te stralen van een diepe innerlijke vrede en vertrouwen. En wat hij nou antwoordde, wat de paus mij antwoordde, hij zei dat hij de bron van zijn voortdurende innerlijke vernieuwing had gevonden in de navolging van Christus van Thomas à Kempis. En wel heel speciaal in het 23e hoofdstuk van het derde boek, 3:23. En hij citeerde daaruit over vier dingen die grote vrede brengen. En dan komt het. Liever de wil van een ander dan van uzelf te doen. Kies altijd liever minder te hebben dan meer. Zoek steeds de laagste plaats en aan allen onderdanig te zijn. Wens en bid steeds dat Gods wil volkomen in u zal geschieden. Zie, zulk een mens treedt in het gebied binnen van vrede en rust. U zult wel denken dat is toch wel heel bijzonder. Maar laat ik nu kort, nadat ik deze woorden van paus Johannes de 23e onder ogen kreeg, op een passage stoten in het gepubliceerde geestelijk dagboek van kardinaal Bea, de voorzitter van het secretariaat van de eenheid door paus Johannes de 23e in het leven geroepen. En daaruit blijkt dat kardinaal Bea zich door diezelfde gedachten heeft laten helpen, zoals te lezen is in die persoonlijke aantekeningen die hij als kardinaal maakte en die door zijn secretaris zijn uitgegeven in 1971. Hij betrapte zich, schrijft de kardinaal over zichzelf, op ongeduld, gevoeligheid, geldingsdrang, gebrek aan ingetogenheid in het gebed en in de geestelijke oefeningen, gebrek aan orde bij het werk. En kardinaal Bea voegt daaraan toe. Daaruit blijkt dat ik innerlijk niet vrij ben, zoals ik het zou moeten zijn. Ik moet dus ook nu nog op mijn hoge leeftijd, hij was toen 80 jaar, op deze neigingen letten en ze systematisch bestrijden. Eigenlijk is het, nou zegt hij letterlijk, het streven naar de vier dingen die grote vrede brengen aan de ziel. U zult misschien denken, hoe is dat dan mogelijk? Dat is toch geen leven, nooit je eigen wil willen doen. Een voorkeur hebben om minder te hebben boven meer. En niet alleen minder hebben, maar ook nog minder zijn, de laagste plaats willen hebben. En onderdanig zijn aan anderen. Wat een dode boel. Je bent dan levend dood. Voor jezelf leef je gewoon niet meer. Je leeft inderdaad een leven dat niet van deze wereld is. Een vrede en een vertrouwen die als kracht van een andere wereld, van de wereld van God, onze wereld binnentreden als een bron van vreugde voor jezelf, maar ook voor anderen. Zoals paus Johannes dat inderdaad voor anderen was. Het is dé manier om God tegenwoordig te stellen. De Vader en de Zoon. En dat wordt ons verkondigd door een paus en een kardinaal. En zij op hun hoge plaats leren ons dus dat wij allen op een kleine plaats ontzetten, de laagste plaats innemen. Aan het eind van het gebed gesprekjes voeren met de grote drie.
met Jezus, want daarvoor is hij gekomen, opdat het gesprek weer op gang zou komen met hem en met de Vader. En dan met de Vader in de Heilige Geest, de Geest zelf, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, Romeinen 8. En hij bevestigt het getuigenis van onze geest dat we kinderen zijn van God. En dat dan ook tot uitdrukking brengen in het langzaam en erbiedig spreken van het Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: We hebben in de afgelopen tijd al mooie en warmte lentedagen gehad. Voor heel veel mensen is het dan ook de bekoring om in hun tuin wat te gaan doen. Toch zegt de volkswijsheid om het niet te doen en te wachten tot 15 mei, tot wanneer de ijsheiligen voorbij zijn. Zo zegt de spreuk, het kan vriezen tot in mei, dan zijn de ijsheiligen voorbij. In de periode van 11 tot 14 mei, in sommige landen is het 15 mei, vieren we de ijsheiligen. Volgens de volksweerkunde zijn dat de laatste dagen waarop er nog nachtvorst kan optreden. De ijsheiligen, de heiligen die dus in de periode van 11 tot 14 mei worden gevierd, zijn de heiligen Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius. Die heiligen hebben helemaal niets met vriezen en met vorst te maken, want we vieren ze gewoon op 11, 12, 13 en 14 mei. Het waren wel mannen met het grote vuur van Jezus Christus in hun hart. Ik overloop ze even. Aanstaande maandag, 11 mei, vieren we de heilige Mamertus. Hij leefde in de 5e eeuw. In 461 werd hij bisschop van zijn geboortestad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk. Hij was een vrome en zorgzame bisschop die Jezus Christus trouw verkondigde. In die tijd gebeurden nogal wat rampen in zijn stad. Er waren aardbevingen en mislukte oogsten. En als antwoord op die rampen voerde hij de kruisdagen en de kruisprocessie in. In 470, 3 dagen voor hemelvaart, trok er een bidprocessie door de straten van de stad om goddelijke hulp te verkrijgen en rampen af te wenden. Het houden van die kruisdagen, 3 boetedagen voor hemelvaart, met processies en gebeden, zal zich later over heel Europa verspreiden. Ook in onze streken hebben we dat lang gekend. Mamertus is overleden op 11 mei 475. Aanstaande dinsdag 12 mei vieren we de jonge heilige Pancratius, de tweede ijsheilige. Hij werd geboren in 289 in Klein-Azië, het huidige Turkije. Als wees kwam hij op jonge leeftijd naar Rome en daar ontdekte hij het geloof in Jezus Christus. Hij liet zich dopen en ging als christen leven. Het was een tijd van de christenvervolgingen en christen zijn betekende eigenlijk een doodvonnis. Pancratius leefde aan het begin van de 4e eeuw een tijd met zware christenvervolgingen. Geloven in Jezus Christus betekende eigenlijk een doodvonnis. Hij werd door iemand uit zijn eigen straat verraden en aangegeven bij de keizer. Men beloofde hem grote dingen, een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Als hij maar zijn geloof in Jezus Christus zou afzweren en zou offeren aan de Romeinse goden. Pancratius wist dat niemand hem kon bieden dan wat Jezus Christus hem te bieden had. En daarom wees hij alle mooie beloften af. Pancratius stierf in Rome op 12 mei 304. Na vele en zware folteringen werd hij op bevel van keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd. Pancratius is voor elk van ons een voorbeeld van moed en trouw aan je geloof in Jezus Christus. Aanstaande woensdag, 13 mei, vieren we de derde ijsheilige, de heilige Servatius. Er is eigenlijk een mooie spreuk die zegt, Servaas brengt vaak nog kou en vorst. Servatius, afkomstig uit Armenië, kwam in onze streken het geloof verkondigen. Het verhaal vertelt dat hij een bloedverwant van Jezus was. Hij was de tiende en de laatste bisschop van Tongeren. Op een bepaald moment heeft hij zijn bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. Hij schijnt eigenlijk gevlucht te zijn uit Tongeren, omdat men hem te streng in de leer vond. Zo werd Servasius de eerste bisschop van Maastricht. Men noemt hem ook de eerste bisschop van Nederland. Hij was een van de felste tegenstanders van het arianisme. Hij stierf op 13 mei 384 te Maastricht en hij ligt daar in de Sint-Servaas-basiliek begraven. Er is een verhaal dat hij op een pelgrimstocht naar Rome van de apostel Petrus een sleutel had gekregen om de harten van de mensen voor Jezus Christus te openen. Als we Sint-Servaas vieren, dan vieren we een bisschop die hier in onze streken aan onze verre voorouders Jezus Christus is komen verkondigen. Godzoon, waarachtig God en waarachtig mens. Leven wij ook uit datzelfde geloof? En aanstaande donderdag, het is dan wel hemelvaart, maar vieren we de vierde ijsheilige, de heilige Bonifacius. Bonifacius leefde in de derde en de vroege vierde eeuw. Hij was aanvankelijk geen voorbeeldig christen. Hij woonde in Rome samen met een rijke vrouw. Nadat die vrouw zich bekeerd had tot het christendom, stuurde ze Bonifacius naar Tarsus om relieken van christelijke martelaren naar Rome te brengen. Daar aangekomen kwam hij onder de indruk van de moed en het getuigenis van de christenen. De christenvervolgingen maakten een diepe indruk op hem en hij werd ook christen. In plaats van in stilte zijn geloof te beleven, koos hij ervoor om openlijk zijn christen zijn te belijden. En dat leidde ertoe dat hij werd gevangen genomen, gruwelijk gemarteld en uiteindelijk gedood op 14 mei 307. Dat zijn die ijsheiligen die wij in onze streken vieren. Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dat men in enkele landen ook op vrijdag 15 mei nog een ijsheilige viert. Dat is dan de gedachtenis van de heilige Sophia van Rome, maar wij doen dat niet hier in deze streken. Laten wij die ijsheiligen in gedachten houden in deze dagen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Het is dinsdagochtend 11 uur en dat betekent dat we weer een bijzonder gesprek gaan hebben met een gast. In dit geval een gaste, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar een mevrouw die van ver is gekomen. Helemaal vanuit het zuiden, vanuit België. Ik heb hier namelijk deze ochtend tegenover mij zitten Marleen Kaars. En Marleen Kaars is bekend van Radio Maria België, maar ook steeds meer van Radio Maria Nederland. Want Marleen Kaars die heeft sinds enkele maanden ook de uitzending hier voor onze radio. Van harte welkom Marleen Kaars.
1: Dank u wel. Ja. Ik ben blij dat ik hier uitgenodigd ben.
0: Ja, nou, we zijn erg blij dat u op de uitnodiging in bent gegaan. We hebben onlangs contact gehad. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dit is vandaag de eerste ontmoeting. Wij zenden sinds een half jaar ongeveer ook uw uitzendingen uit van het Inzicht. Hè? Bij veel luisteraars ook wel bekend, denk ik. Op donderdagmiddag wordt het altijd uitgezonden. En wij krijgen daar behoorlijk wat reacties op van de luisteraars. En we horen vaak dat luisteraars wel echt gesterkt worden door uw uitzendingen. En dat ze ook een geluid horen wat je niet zo heel vaak hoort in onze tijd. Hè? Dus de waarheid die behoorlijk open en bloot wordt verkondigd. En wij denken ook dat dat goed is. Goed, de insteek van het gesprek vandaag. Nou, we zullen wel zien waar de Heilige Geest ons naartoe leidt. Hè? Maar om even te beginnen. U hebt sinds enkele jaren een uitzending voor Radio Maria genaamd Het Inzicht, waarin u allerlei thema's behandelt die spelen in onze kerk. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond, hoe dat zo gekomen is en waar u al deze prachtige wijsheden vandaan haalt?
1: Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. En ik kom uit een katholiek nest, bij manier van spreken, maar eerder cultureel katholiek, zoals dat. Hè. En ik ben dan opgegroeid in de tijd na het Tweede Vaticaans Concilie. Met al de verwarring die erbij was. Hè. Plots, bijvoorbeeld in de kerk, werd het altaar naar voren geschoven. De preekstoel was niet meer in gebruik. Ja. We moesten niet meer knielen. Ik zat in een kleine werkgroep waar wij de liturgie voorbereiden. Maar dat was dus helemaal, ja, helemaal verzonnen, bij manier van spreken. Echt heel verwarrende tijd. En stilaan ben ik dan eigenlijk een beetje mijn geloof kwijtgeraakt. Hoewel ik als kind erg devoot was. Maar ik ben dus gaan studeren en dan ben ik getrouwd. En we kregen eigenlijk vrij snel in ons huwelijksleven zware problemen. En dan kwamen die existentiële vragen naar boven van waarom leef ik en waarom moet ik dat nu allemaal zo meemaken? En ja, ik had geen antwoord vanuit mijn christelijk geloof, omdat ik eigenlijk niet gevormd was. Ik heb ook in mijn studietijd een studiebeurs gehad in Japan. Daar heb ik dan kennis gemaakt met het boeddhisme.
0: En wat hebt u gestudeerd, als ik vraag me?
1: Ik ben dokter in de wetenschappen.
0: Okay.
1: En dus mijn voorbereidende jaar, voordat ik mijn doctoraatstudie heb aangevat, ben ik dus naar Japan geweest, door omstandigheden. Ook een lang verhaal, maar dat ga ik hier nu niet vertellen. Maar ik leerde dus in Japan die stilte. Dus die kloosters liggen allemaal aan de rand van de stad. En de stilte die zo sprekend was, dat is mij altijd bijgebleven. En dus ja, in die periode dat wij het zo moeilijk hadden, begon ik te zoeken. En mijn eerste, hoe zal ik zeggen, resultaat van mijn zoektocht was een astroloog. En ik was daar erg door geraakt, omdat hij bepaalde dingen kon zeggen uit ons leven, dat ik me afvroeg van waar weet hij dat? Ik als pure wetenschapper, ja, ik kon daar eigenlijk niet zo goed in komen. Hè? Maar de deur was dus opengezet. En zo ben ik stilletjes aan altijd verder en verder en dieper in de New Age terechtgeraakt.
0: Ja, dus u begon in een boeddhistenklooster aan de andere kant van de wereld. En daar ontdekte u de stilte en vervolgens een astroloog ontmoet.
1: Ja. En ja, door die astrologie heb ik werkelijk die deur opengezet. Hè. Maar er was één drijfveer die me altijd terugkwam. Ik was op zoek naar de waarheid. En er was altijd een moment in mijn zoektocht dat ik tot de conclusie kwam, dat is het niet. Maar wat is het dan wel? En zo ging dat altijd verder. Mm-hmm. En uiteindelijk dieper en dieper. Hè. Want ik ben geëindigd, die zoektocht heeft een 12-tal jaren geduurd. Ik ben geëindigd in een geheim genootschap, de Rozenkruisers, waar ik de eerste stappen ingezet heb. Gelukkig heeft dat ook maar een half jaar geduurd. Mm-hmm. En dan ben ik dus in die periode tot de bekering gekomen, hè. Dat is dus zo, dat is mijn redding geweest. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn tenen in het koud water gestoken. Maar mm-hmm. ik heb wel gezien en gevoeld wat daar gebeurde. Maar ik heb duidelijk een bescherming gehad. Ik ben daar telkens voor gespaard gebleven. Alwaar dat ik nog steeds gevolgen draag van die 12 jaar in de occulte wereld en in de New Age.
0: Ja, dat verklaart ook de thematiek van veel van uw lezingen. U spreekt daar zelf veel over, maar blijkbaar dus ook uit eigen ervaring.
1: Ja, zeker.
0: U hebt daar 12 jaar in rond gelopen. U zegt, mijn redding kwam door de bekering. Hoe ging dat?
1: Ja, dus er is een aanloopperiode geweest eigenlijk van 1 jaar of 2... waar ik stilaan terug de weg van het christelijk geloof begon terug te vinden. Zo moest ik op een bepaald moment op zakenreis, ik heb in de farmaceutische industrie gewerkt, naar Japan. Bekend terrein voor mij. Ik zat er op de 47e verdieping van een hotel. Maar ik had een boekje bij van de Witte Broederschap, ook weer zo'n occult genootschap. En merkwaardig genoeg werd daar verwezen naar het Wees Gegroet. En daar in Tokio, op de 47e verdieping van het hotel, ben ik opnieuw begonnen met het Wees Gegroet te bidden. En ik denk persoonlijk dat daar het keerpunt begonnen is. Maar het heeft dan allemaal nog, ik zeg het nog, bijna 2 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk in de kathedraal van Mechelen op kerstnacht 1991 terechtkwam. Heel merkwaardig, want ik was zelf al jaren niet meer in de kerk geweest. En we hadden altijd met onze familie het kerstfeest op 24 december. Maar dat jaar was mijn schoonvader ziek en kon het feest niet doorgaan. En wij waren een beetje als gezin zo wat ontredderd. Hè. Wat gaan we doen? En ik houd veel van muziek, ik ben een muzikant. Dus mijn man zei, oh, we gaan eens naar Mechelen. Daar is een grote pianowinkel. Hebben we gedaan. Maar ja, daar konden we niet blijven rond blijven hangen. En op een bepaald ogenblik sloten de winkels. Het werd donker, het regende. En toen kreeg ik plots de ingeving, ik wil naar de kerstviering gaan. We gingen kijken aan de kathedraal, om 8 uur was er een viering. En we hebben nog een beetje moeten rondlopen, nog ergens iets kleins kunnen eten. En om 8 uur zijn we daar naartoe gegaan. En dan is mij iets zeer merkwaardigs overvallen. Vanaf het moment dat ik een voet over de drempel van de deur van de kathedraal zette, was het alsof er een sluier die over het christelijk geloof lag, met één ruk werd weggetrokken.
0: Ja, ja.
1: En alles was glashelder.
0: Ineens thuis?
1: Ineens thuis. Ik verstond elk woord van de Eucharistie. Dat was zo indrukwekkend. En vanaf dat ogenblik ga ik inderdaad dagelijks naar de Eucharistie. Hè.
0: Ja, dus dat was een radicale breuk met die 12 jaar die daarvoor lagen.
1: Ja.
0: Ontzettend bijzonder om te horen, ja. Heel even, voordat we daar dadelijk meer over gaan spreken. Die 12 jaren, dat occultisme. Ik hoor vaker, ook in studentengroepen, dat enorm leeft in studentenkringen bij jonge mensen. Hekserij, occultisme, esoterie, noem het maar op. U hebt daar zelf het een en ander van meegekregen. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Waarom trekt dat zoveel jongeren? En in hoeverre is dat ook echt gericht tegen Christus? He, die vraag wordt ook wel vaker gesteld. Je kunt zeggen van, we gaan ergens anders zoeken. Maar in hoeverre is het antichristelijk, om het zo te noemen?
1: Ja, in hoeverre is het antichristelijk? Het is in elk geval verwijderd van God. Hè? Mm-hmm. Dus het komt eigenlijk neer op het zoeken naar mijn eigen weg. Ik wil doen wat ik graag doe.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat de leuze van de satanisten. Hè?
0: Ja.
1: Doe wat jij wilt. Hè?
0: Ja. Dus, maar er komt blijkbaar, omdat het zoveel mensen trekt, toch ook een soort beloning mee. Hè? Weliswaar een valse beloning, hoe werkt dat?
1: Ja, daar kan een beloning aan vasthangen. Bijvoorbeeld mensen die, ik zeg maar iets, zich laten inwijden in reiki. Mm-hmm. En die dan bepaalde gaven krijgen om mensen zogezegd te genezen.
0: Ja, ja.
1: Maar na verloop van tijd is het gedaan met de beloning. Hè? Dan komt de tegenstander zijn loon opeisen.
2: Ja, ja.
1: En dan wordt het problematisch.
2: Ja.
1: Want dan krijg je allerhande problemen.
2: Ja.
1: In je persoonlijk leven, financieel, ongelukken. Alle ja. mogelijke dingen kunnen gebeuren. Hè?
0: Dus je bent de bovennatuur binnengetreden, maar niet gewapend met het gebed en niet gericht op Christus en Maria.
1: Ja, ja.
0: En dan word je uiteindelijk toch een prooi voor,
1: ja, ja,
0: voor de vijand van de kerk.
1: Ja. Op geen enkel manier beschermd.
0: Ja. U kent ongetwijfeld het verhaal van de zalige Bartolo Longo. Zijn feestdag wordt gevierd op 5 oktober. Een satanist die uiteindelijk door Maria werd teruggeroepen naar de kerk, hè, door het bidden van de rozenkrans. En hij ging later nog terug naar de groep van satanisten waar hij bij hoorde, met de rozenkrans hoog de lucht in. En toen riep hij uit: ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En daarna heeft hij zich ook nooit meer daar laten zien. Maar, vertelde hij, die jaren, die moeilijke jaren, die hebben wel zijn leven lang doorgespeeld. Ook gekampt met zware depressies, zelfs zelfmoordneiging, nog na zijn bekering. Dus het heeft wel een enorme impact gehad. En de woorden die uiteindelijk voor hem de redding bleken, waren de woorden van Maria aan de heilige Dominicus zelf. Die zegt van: het verspreiden van de rozenkrans is een teken van uitverkiezing. Dus op het moment dat je die devotie verspreidt, weet je dat je goed zit. En dat, daar klampte hij zich aan vast. En dat is ook zijn lijfspreuk geworden. Herkent u daar iets van dit verhaal?
1: Ja, zeker. Ik heb ook, dus ik heb het daarnet al gezegd, gevolgen van heel die periode. En bij mij is dat vooral op lichamelijk gebied. Ik heb dus jaren al serieuze gezondheidsproblemen. En waar ik telkens dus naar de dokter ga, en die vinden niet direct iets. Of ze vinden wel iets, maar er is geen remedie voor. En ja, ik heb letterlijk al te horen gekregen van enkele priesters-exorcisten die ik ondertussen heb leren kennen in de loop van de jaren, dat dit een gevolg is. De tegenstander is kwaad natuurlijk. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Door het feit dat ik mijn verhaal zoveel vertel. Dus wat... Er zijn enkele dingen die voor mij wezenlijk belangrijk zijn. De waarheid met de hoofdletter.
2: Mm-hmm.
1: En reinheid.
2: Mm-hmm.
1: Zuiverheid. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien.
2: Ja.
1: Dus dat is mijn diepste verlangen, is van God te zien.
0: Ja. En zuiverheid ook in de zin van zuivere verkondiging. De waarheid,
1: zuivere verkondiging, de waarheid, ja.
0: Ja. Ja.
1: In al zijn aspecten, hè.
0: Ja. Voordat we daar dadelijk meer over gaan spreken, want dat is natuurlijk de kern van alles wat u ook in uw uitzendingen naar voren brengt. Nog heel even over dat bekeringsmoment. U kwam in de kathedraal in Mechelen, kerstavond. Ineens viel de sluier weg en was alles helder. Elk woord was duidelijk en alles viel op de plek. Maar u kwam uit een wereld die dat natuurlijk niet duldt. Hoe ging die overgang?
1: Die overgang is zeer moeilijk geweest. Ik heb al mijn vrienden verloren, want ik had vooral vrienden in die vriendenkring. Ik kwam met veel enthousiasme vertellen wat mij overkomen was, maar ja, zij wilden van mijn verhaal absoluut niet horen. Dus dat was heel lastig. Ook, wat zou ik met mijn leven verder doen? Want vlak voor mijn bekering, een paar maanden ervoor, ben ik uit de farmaceutische wereld gestapt, omdat die naar mijn gevoel zo onethisch en zo, ja, ik had er zoveel problemen mee. Ik moest daar uitstappen. Weer in dat kader van de waarheid. Hè. Die was nog niet doorgebroken, maar ik wil maar zeggen, dat speelde duidelijk al veel langer.
0: Het werd al wel voorbereid, ja.
1: Ja. Dus ik stond daar plots alleen, niet wetende waar moest mijn leven naartoe. Geen vrienden meer, ook nog geen vrienden in het geloof. Dus dat is een zeer lange zoektocht geweest. Stilaan heb ik voeten aan de grond gekregen. En ik heb uiteindelijk een opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen gevolgd. Zodanig dat ik mocht in het onderwijs staan. Mocht ik voordien ook, maar ik mocht toen geen godsdienst geven. Dan heb ik ook een aantal jaren in het godsdienstonderwijs gestaan.
0: Ja, ja. Dus veel van de lezingen die u geeft, die zijn ook in die tijd, hebt u ook de kennis daar opgedaan. Hè? U spreekt veel over de kerkvaders en u hebt ook een grote kennis van de Heilige Schrift. Dat hebt u in die periode opgedaan, die kennis.
1: De voorbije 30 jaar is dat steeds meer gegroeid. Hè?
0: Ja. We gaan hier dadelijk wat meer over spreken. Ik wil heel graag ook even naar het hier en nu zo dadelijk. We gaan even luisteren naar een stukje muziek. Maar na de muziek zullen we wat meer gaan kijken naar de uitzendingen die u maakt. Hè, en de keuzes van de thema's ook. En ik ben heel benieuwd naar uw analyse, om het zo te noemen, van de tijd waarin wij nu leven. Hè, dus dan komen we daar zo op terug. We gaan eerst luisteren naar een lied dat u zelf hebt opgegeven. Veni Creator Spiritus, het lied van de bekende hymne van de Heilige Geest, gezongen door Harpa Dei. Wilt u daar nog iets over zeggen, over dit lied? Waarom dit?
1: Ja, dat drukt de zuiverheid uit waar ik zo van houd. Ik vind die stemmen zijn zo mooi op elkaar ingespeeld. Dat is echt muziek waar ik van houd.
0: Oké, we gaan luisteren naar Veni Creator Spiritus.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending In Gesprek Met. Deze ochtend in gesprek met Marleen Kaars, bekend van de donderdagmiddag hier bij Radio Maria, het programma Het Inzicht. Ja, Marleen, je hebt net wat verteld over jouw persoonlijke achtergrond. Hoe je na 12 jaar in de occulte wereld te hebben rondgehangen, uiteindelijk op kerstavond thuis kwam in de kerk. En dat ook in één klap duidelijk was, dit is de plaats waar God woont. We hebben net voor dat we naar de muziek gingen luisteren, hebben we even gesproken over de weg die u bent gegaan, maar ook hoe u dat op dit punt heeft gebracht. Hè. U bent zelf godsdienstwetenschappen gaan studeren. De afgelopen 30 jaar ook veel aan zelfstudie gedaan, vermoed ik. Hè. Dus veel gelezen over de kerkvaders, de Heilige Schrift. Om uiteindelijk op dit punt te belanden, waarin u dus zelf uitzendingen maakt en veel van dit soort dwalingen aan het licht wil brengen. Dit is natuurlijk een ontzettend breed thema, maar ik wil het toch gaan aansnijden. De tijd waarin wij nu leven, hè? Een beetje een analyse van het moment waar wij nu staan als katholieke kerk. Kleine achtergrond, hier in Nederland en in België denk ik wel enigszins vergelijkbaar, hebben we natuurlijk ontzettend moeilijke jaren gehad. Hè? Vooral de jaren 60, 70 was één grote puinhoop in de kerk. En zelfs zozeer dat in Nederland een eigen concilie werd bijeengeroepen. Het concilie van Noordwijkerhout, waarvan de nuncius destijds nog zich terugtrok. Hè. Die zei, dit heeft niks te maken met de katholieke kerk. Dus die heeft zich toen als ambassadeur vanuit Rome teruggetrokken uit die verzameling. Uit die vergadering, moet ik zeggen. Dat waren natuurlijk de hete hangijzers die steeds weer terugkomen. Hè. Vrouwen in het priesterschap. Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. De thema's die nu ook volop weer opnieuw op de agenda staan. Mijn hoopvolle analyse is altijd dat wij in Nederland en misschien in België ook wel veel al gezien hebben en dat we niet meer diezelfde fout maken. En dat is misschien te hoopvol. Maar goed, als we nu even kijken naar de kerk in Duitsland op dit moment, die natuurlijk echt wikt of zucht en steunt op dit moment. Hè. Natuurlijk een ontzettend zware tijd voor de kerk in Duitsland, want daar is dit aan de orde van de dag. Hè. We zien de hele woke-agenda, om het even zo te noemen, die wordt daar volop gepromoot. Nederland lijkt dat wat minder, maar hoewel Nederland natuurlijk ook behoorlijk onder druk staat, België vergelijkbaar. Wat is uw blik op de tijd waar we nu in zitten?
1: Ja, we zitten in een hele verwarrende tijd waar de tegenstander zeer veel kansen krijgt, omdat mensen zwak geworden zijn doordat ze hun geloof hebben losgelaten eigenlijk. Heel veel mensen noemen zich nog wel gelovig, maar ze gaan niet naar de liturgie, niet naar de Eucharistie. Het sacrament van de biecht, spreekt daar niet over. Maar als je dus die bescherming niet hebt, die mantel van bescherming die rond je ligt, ook door het bidden van de rozenkrans, heel belangrijk, dan ben je een beetje een speelbal voor de tegenstander, zonder dat je begrijpt waar je door aangevallen wordt. Hè? En ik zie dat als een zeer groot probleem. Ook binnen de Vlaamse kerk. Ik denk dat daar ook nog te weinig mensen echt doorhebben wat daar gebeurt. Dat is ook een van de redenen waarom ik meer en meer spreek over de geestelijke strijd. Volgens mij is dat cruciaal. Geestelijke strijd is er altijd geweest, maar die is nu...

0: geestelijke strijd is er altijd geweest, maar die is nu veel sterker als vroeger, denk ik, omwille van het feit dat mensen dus niet meer beschermd zijn.
1: Ja. Dat... Dus u spreekt over het persoonlijke geloofsleven van de mensen, maar ook de kerk als geheel, hè?
0: Ja.
1: We kennen allemaal dat bekende visioen van paus Leo XIII. Hè? Op het moment dat hij de mis had gecelebreerd en na de mis ineens de dialoog hoort tussen Christus en de duivel. En de duivel die heel expliciet vraagt om tijd en macht. En Christus zegt dan dat hij dat ook zal krijgen. En de paus, totaal verschrikt, ziet vervolgens ongeveer een eeuw later een enorme invasie van demonen. En dat is het moment waarop hij besluit het gebed tot de heilige aartsengel Michael te schrijven. Hè, wat we nog steeds ook hier bij Radio Maria dagelijks bidden. Zien we dat nu gebeuren? Is die voorspelling van paus Leo XIII van destijds, is dat waar we nu in zitten? Of hebben we dat al gehad? Of moet dat nog komen?
0: Ik denk dat stilaan een hele periode bezig is. Maar dat we nu toch wel misschien op een hoogtepunt zitten. Dat is mijn persoonlijk idee. Hè. Hmm. Als ik zie wat er soms verkondigd wordt, hoe er beslissingen worden genomen, welke richtingen dat we uitgaan, dan denk ik, dat kan toch niet. Dat kan niet van de Heilige Geest komen. Er wordt wel volop van de Heilige Geest gesproken, maar is er nog wel onderscheiding?
1: We horen in deze tijd vaak uitspraken als dit is een verrassing van de Heilige Geest. Hè? Alsof de Heilige Geest na 2000 jaar ineens iets bedacht heeft wat hij in 2000 jaar nooit eerder had bedacht. We horen minder over Christus zelf. Ja. En de Heilige Geest kunnen we natuurlijk makkelijker woorden in de mond leggen. Hè? We kunnen natuurlijk altijd zeggen van dit komt van de Heilige Geest. Maar we kunnen dat heel moeilijk verifiëren. Op het moment dat we zeggen dit komt van Christus, dan weten we wat hij gezegd heeft. Dat is natuurlijk een grote verwarring in onze tijd. Waar gaat dit naartoe? U bent geen profetes natuurlijk, hè, dus u kunt de toekomst niet voorspellen. Maar u ziet dit wel gebeuren. U ziet ongetwijfeld ook hoopvolle tekenen. Die zie ik overigens wel. Hè. Dus ik vermoed u ook. Hè, als u een geestelijke blik op deze tijd werpt, ziet u ook dat er ook weer een hele krachtige kerk aan het opstaan is, te midden van al die verwarring. En misschien wel mede door die verwarring, dat mensen ook juist door die verwarring juist steeds meer gaan zien van we willen wegblijven bij het kwaad en bij het donker. En we willen juist weer terug naar het licht. Wat zijn uw gedachten daarover?
0: Ik denk dat we nu in een periode komen waar we zullen gedwongen worden. Dat is misschien een moeilijk woord, maar om een keuze te maken. Voor Christus of tegen Christus. Hoe lang hinkt je nog op twee benen? Hè? Lezen we in het Oude Testament.
1: Ja.
0: We moeten kiezen. Hè? En natuurlijk, zolang als het kwaad niet zo sterk aanwezig is, is het ook niet zo direct nodig om een keuze te maken. Maar ik denk dat we echt nu, in deze periode, zullen moeten kiezen voor of tegen de Heer.
1: Ja.
0: En de omstandigheden gaan dat bewerken. Alles is in chaos. De politiek is in chaos. De economische wereld is in chaos. Er is veel chaos binnen de kerk. In de gezinnen. Heel dat genderverhaal. Alles is in chaos. Dat wil zeggen dat de tegenstander een grote grip heeft op de maatschappij op dit ogenblik en op de kerk. Ja.
1: Tegelijkertijd zien we veel bekeringen. Jonge mensen die zich bekeren. In de paasnacht in Frankrijk 12.000 dopen. We zien dat ook de jonge garde die zich bekeert nagenoeg allemaal ook goed orthodox is. Hè? Ja, ja. Dus orthodox in de zin van de zuivere leer aanhangend. Ze gaan ook allemaal biechten. Dus we zien tegelijkertijd ook al een terugkeer naar God die ook is ingezet. U spreekt in uw uitzendingen ook veel over de apocalyps, hè? Over het einde der tijden. Nou is het zo dat zowel de heilige paus Johannes Paulus II als paus Benedictus ook vaker onze tijd wel in verband brachten met de eindtijd. Ja. Nou is die eindtijd strikt genomen al begonnen met de komst van Jezus Christus, hè? Dus daar zitten we al 2000 jaar in. Maar paus Benedictus en de heilige paus Johannes Paulus II spraken ook vaker over de geest van de antichrist gaat over de wereld. Hè? Dus dat wil zeggen de antichristelijke geest die steeds volledig contrair denkt en redeneert aan zoals Christus zijn boodschap verkondigt. Hè? En dat zien we bijvoorbeeld in de genderideologie.

0: Die natuurlijk helemaal de orde van God overhoop probeert te gooien. Hè. In het begin schiep hij hen als man en vrouw. Hè. Daar zien we bijna niks meer van terug. Hoe staat u daarin? Moeten we ons zorgen maken dat over 2 jaar de antichrist voor de deur staat? Of is die al in de wereld actief? Of komt die over 100 jaar? Of kunnen we daar helemaal geen zinnige uitspraak over doen?
1: Ik denk dat we daar geen zinnige uitspraak kunnen over doen, over het precieze tijdstip. Maar wij zien wel heel veel tekenen van de geest van de antichrist. Alles wat u daarnet hebt opgenoemd zijn allemaal voorbeelden. Hè?
0: Ja.
1: Dus in die zin is die geest heel sterk actief.
0: Ja.
1: En er zijn natuurlijk moderne profetieën, maar ik weet niet in welke mate dat we daar moeten naar kijken. Ik kijk daar wel naar in die zin. Ik wil natuurlijk wel eens horen wat er gezegd wordt. Hè?
0: Ja.
1: En daar is sprake van op korte termijn. Dan is dan weer de vraag, wat is kort?
0: Ja.
1: Maar dat wij dus allemaal een moment zullen meemaken, de hele mensheid, waar wij oog in oog zullen staan met God en met de manier waarop God ons leven bekijkt.
0: Ja.
1: En dat we op dat ogenblik zullen zien waar we, normaal gesproken, moesten we dan sterven, zouden terechtkomen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar dat is... Dat kan angstaanjagend lijken, maar dat is het niet, want dat is weer in het licht van die keuze die we moeten maken.
0: Ja.
1: Eigenlijk komt heel ons leven neer op kiezen voor God, kiezen voor de liefde. Het gaat om de liefde. En de wereld weet niet dat het om de liefde gaat, heeft dat ook niet ervaren. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb dus ook na mijn bekering nog een aantal heel sterke ervaringen meegemaakt. Die liefde van God is onbegrensd, is oneindig. En dus dat is ook mijn bemoediging om die programma's te maken. Ik wil daarover spreken.
0: Ja.
1: Ik wil dat iedereen dat mag meemaken.
0: Ja.
1: He, dus dat zogezegde moment waarop wij die confrontatie zullen meemaken, dat is het uitgelezen moment waarop wij met de liefde van Christus zullen kennismaken.
0: Ja.
1: In volle diepte. Tuurlijk zal het moeilijk zijn, omdat we tegelijkertijd een zicht krijgen op ons eigen leven, maar... Het is wel de liefde van Christus die ons roept.
0: Ja, u spreekt over meer moderne profetieën. Nou zijn er ook heiligen geweest die zich daar ook over hebben uitgesproken. Hè? Bijvoorbeeld de heilige zuster Faustina Kowalska. Die heeft het over een moment van grote verlichting van het geweten wereldwijd.
1: Mm-hmm,
0: hè?
1: Mm-hmm.
0: De heilige Pater Pio heeft erover gesproken. Ja. Hè? Ze hebben dat niet helemaal geëxpliciteerd wat dat dan betekent. Hè? Maar er zou een moment zijn van verlichting, om het zo te noemen, voor heel de mensheid. En de mensheid zou dan inzien waar ze op dat moment staat. Hè?
1: Ja.
0: Dat zou een soort enorm geschenk van Gods barmhartigheid zijn.
1: Mm-hmm.
0: Om al de mensen die op een dwaalweg zijn nog een kans te geven om zich te bekeren. En te laten inzien van je loopt de verkeerde kant op. Hè?
1: Ja.
0: Hoe dat precies concreet zal zijn, dat weten we niet. Hè? Maar dus ook heiligen hebben erover gesproken. Ja, zo'n persoonlijk moment kunnen we natuurlijk zelf al doormaken op het moment dat wij ons eigen geweten gaan onderzoeken. Hè? Dus het geweten is onderzoeken en ons goed voorbereiden op een biecht. Dan doen we dat in zekere zin natuurlijk. Maar dit zou veel grootschaliger zijn. Ja, wat ik zelf, en dat zegt u eigenlijk ook, want ik vroeg naar de antichrist, omdat u daar ook uitzendingen over hebt gemaakt. En uw antwoord eigenlijk met de liefde. Hè, dus niet te veel daarbij blijven hangen. Wel noemen dat het een realiteit is, maar uiteindelijk zelf gericht blijven op de liefde. Wat ik zelf een prachtig beeld vind, is het beeld, ik heb dat wel eens vaker genoemd, van Maria met het kindje Jezus in de arm. Maria die naar Jezus kijkt, Jezus die naar Maria kijkt, en in de hoek van de afbeelding wordt dan de slang verpletterd. En Maria en Jezus zijn met elkaar in liefde verbonden en zijn helemaal niet met die slang bezig. En kijken ook niet eens naar die slang. Maar door die liefde tussen Jezus en Maria wordt automatisch de slang verpletterd. En dat is denk ik ook wat u nu zegt. Hè, van het beeld van juist in die duisternis niet gaan staren in de duisternis, maar gericht blijven op het licht en op Gods liefde.
1: Ja, heel belangrijk is dat. Want we zouden kunnen gefascineerd geraken door alles wat de duivel doet.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk... Ja, die fascinatie kan enorm trekken. Hè? Ik heb dat zelf ondervonden. En ik voel dat nog. Zonder dat ik daar nu... Ik kan daar nu aan weerstaan. Tenminste, de dingen die ik herken. Hè?
0: Ja.
1: Maar voor veel mensen, die hebben de kracht niet om daaraan te weerstaan. En ja, het is snel gebeurd. Hè?
0: Ja.
1: Dus als je een hoek, bijvoorbeeld de benen van een hoek tekent, een halve graad, kort bij de hoek zelf ziet je amper het verschil tussen de benen. Maar als je die benen blijft doortrekken, dan wordt dat een heel grote ruimte tussen de twee benen. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje het gevaar van te veel kijken naar het kwade en al dat occultisme enzovoort. Dat je niet besmet wordt door
0: datgene waar je mee omgaat. Ja.
1: Ja.
0: Het is ook denk ik wat Christus zegt van argeloos als duiven en listig als slangen.
1: Ja.
0: Dus we moeten niet onnozel zijn. We moeten niet naïef zijn en onze ogen volledig sluiten voor dat kwaad. Maar we moeten er ook weer niet in opgaan. Ja, in het bekende boek van Tolkien, hè, In de Ban van de Ring, heb je aan het einde van het boek een koning met een glazen bol. En die kan in de bol de stappen van de vijand zien. En dan zou je denken, dan heb je een voorsprong op de vijand. Want dan kun je daar je hele oorlogstactiek op aanpassen. Maar uiteindelijk komt hij helemaal in de macht van de vijand. En pleegt hij zelfmoord. Hè? Dit is even een spoil, zoals dat heet. Dat je verklapt hoe een boek loopt. Maar dat gevaar bestaat natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Welke rol speelt Maria in dit alles? Hè? Uiteraard een gigantisch belangrijke rol. Maar hoe zit dat? Waarom is Maria zo belangrijk in deze tijd?
1: Ja, de afbeeldingen die we van Maria kennen, tonen het al. Zij zal de slang verpletteren. Dus zij is degene die ons beschermt. Wij moeten echt gaan schuilen in deze moeilijke tijd onder haar mantel en het wapen van de rozenkrans gebruiken. Dat gaat ons ook doen onderscheiden van waar eventueel de vijand ons probeert te verleiden. Hè? We moeten echt, die onderscheiding vind ik zo belangrijk en dat is iets wat mensen bijna niet meer kennen. Ze lopen met open ogen het gevaar tegemoet.
0: Ja.
1: Ook de christenen. Ja.
0: En als we kijken hoe de rozenkrans de kerk in is gekomen, dan zien we ook dat het juist om die reden is gegeven. Het was om de ketterijen te bestrijden. En Maria die spreekt dan die memorabele woorden, mag ik wel zeggen, van de rozenkrans is een stormram tegen de duivel. Hè?
1: Ja.
0: U bent zelf ook derde orde lid van de Karmel, heb ik begrepen. Hè? Voor de Karmel spiritualiteit is natuurlijk ook het bruine scapulier van ongekend belang. Maria in Fatima zegt ook, want er wordt gevraagd, hè, bij de laatste verschijning in Fatima, 13 oktober, verschijnt Maria als koningin van de Karmel, hè,
1: ja,
0: met ook het scapulier in de hand. En later zal zuster Lucia nog vragen, waarom verscheen u op die manier, hè, niet als een andere vorm? En dan zegt Maria ook van, de rozenkrans en de scapulier gaan hand in hand, hè, die horen samen. Ja, u zegt al van die bescherming van Maria, schuilen onder haar mantel is onmisbaar. En u zegt ook, zij is degene die de kop van de slang verplettert. Waarom zij? Waarom niet God zelf bijvoorbeeld?
1: Ja, kunnen we daarop antwoorden? God heeft dat vanaf het begin zo bedoeld. Er zullen misschien betere antwoorden zijn wat ik nu geef, maar vanaf het begin is dat zijn plan geweest. En dat is dus ook waar de Lucifer zich op verkeken heeft bij manier van spreken, hè? Want dat wilde hij niet. Hè?
0: Nee.
1: En dus Maria heeft al de macht in haar uiterste nederigheid om het kwaad te verpletteren.
0: Ja. De verschijning van Maria in 1830 in Rudubak, daar laat ze ook duidelijk zien dat zij ook dat ze middelares is natuurlijk, maar dat ze ook als het ware een soort vrijheid heeft gekregen van God om zelf die genade uit te mogen delen. Hè? Het prachtige beeld van Maria met de ringen om de vingers waar de stralen uitkomen en de wereld bestralen. En op een gegeven moment vraagt Catherine Labouret dan van, waarom zijn niet alle ringen verlicht aan uw vingers? Hè? Waarom schieten daar geen stralen van genade uit? En dan zegt Maria, dat is de genade waarvoor niemand bidt. Hè? Waar de mensen vergeten voor te bidden of om te vragen. Dus blijkbaar heeft Maria een soort soevereiniteit van God gekregen, dat ze zelf mag kiezen aan wie ze de genade geeft en wie ze onthoudt. En dat is enorm. Dat is een soort invloed als heilige die geen enkele andere heilige heeft natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ook alleen zij maar kan hebben omwille van haar zuiverheid. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, we gaan nog even luisteren naar een muziekstuk. Ja, we kunnen hier lang over praten. En we zullen daar ook nog wel wat langer over doorpraten op een ander moment. We zullen eerst nog even gaan luisteren naar een muziekstuk. U had een tweede stuk opgegeven. Ook van dezelfde zangers, Arpadei. En dat is Maranatha. Kom, Heer Jezus. En Maranatha is natuurlijk de uitroep van de eerste kerk. Hè, die smeekte de komst van Jezus af. Hadden toen ook de verwachting dat Jezus heel snel zou terugkomen. Hè. Inmiddels zijn we 2000 jaar verder. Hij is er nog niet, maar we verwachten hem nog altijd. Waarom dit lied?
1: Omdat dat ons gebed zou moeten zijn. Hè? Enkel Jezus kan ons redden uit de situatie waar wij nu in terechtgekomen zijn. Hij is de redder van de wereld en van de mensheid.
0: Oké, we gaan luisteren naar Maranatha.

0: Beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending In Gesprek Met. Deze ochtend een bijzonder boeiend gesprek met Marleen Kaars. Marleen, we zijn in korte tijd van het begin van de schepping naar het einde der tijden gegaan. En aan alles wat daartussen ligt. Belangrijke dingen die we bespreken volgens mij. Wat ik al zei, uw uitzendingen worden op de radio goed beluisterd. En we krijgen er ook regelmatig reacties op van luisteraars die daar dankbaar voor zijn. Toch is het ook wel zo dat het soms mensen wel onrustig maakt. Het zijn natuurlijk geen makkelijke thema's die u bespreekt. Onlangs werd hier op de radio een uitzending uitgezonden over de komst van de antichrist, waar we het net al even over hadden. Ja, dat is niet makkelijk om daarover te spreken. En ik kreeg ook wel van een van de luisteraars de vraag van, ja, is er iets van nazorg mogelijk? Iets van op het moment dat je thuis wordt gebracht in dit soort waarheden, die gewoon echt wel gronden hebben of wortels hebben in de Heilige Schrift en in de leer van de kerkvaders. Hoe kunnen we zorgen dat we er niet bang van worden, maar dat we juist dichter bij Christus komen daardoor?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons geloofsleven goed in de gaten houden, dat we ons gebedsleven verdiepen, dat we ons trouw aan de sacramenten houden en dat we ons naar Christus keren. Want in de evangelies lezen we, als je al dat soort van dingen ziet gebeuren, kijk naar omhoog, ja. Kijk naar Christus.
0: Uw redding
1: en
0: komt nabij.
1: Ja. Dus het is eigenlijk heel hoopvol. Natuurlijk, we zijn en blijven mensen en we kunnen als mens ook wel angst hebben. Maar ik heb voor mezelf geleerd van telkens als onrust mij overvalt of angst mij overvalt, dan kijk ik naar Christus en naar het kruis. En dat maakt mij rustig. Of ik bid de rozenkrans of een ander schietgebed. Dus ik heb me dat aangeleerd om zo met mijn geloof om te gaan. En zoals ik daar straks al zei, het is eigenlijk de bedoeling, de uitnodiging om ons te leren richten naar Christus in alle omstandigheden. Christus en zijn moeder. Ja. En de heiligen kunnen ons daarbij helpen. Hè?
0: Ja. Een prachtig beeld natuurlijk van de heilige Stefanus op het moment dat hij gestenigd wordt. Hè? Dan zitten we helemaal in de begintijd van de kerk. En dan kijkt hij vol vreugde op naar Jezus die aan de rechterhand van de Vader staat. En als je dat verhaal leest, dan heeft hij niet eens in de gaten dat hij gestenigd wordt. Zo lijkt het dan. Hè? Hij zal de pijn ongetwijfeld wel gevoeld hebben. Maar het is dat beeld. Hè? Ja. Opkijken naar Christus in de beproevingen. Ja. En dus jezelf aanwennen om steeds als je de verleiding hebt om te aards naar de zaken te kijken. Of te veel je te verliezen in angst of in de duisternis. Om dan te gaan bidden. Meteen de rozenkrans te pakken.
1: Tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat alles wat er gebeurt, ook de banale dingen, een plaats hebben binnen die geestelijke strijd. Hè? Ja. Dus eigenlijk moeten we altijd met geestelijke ogen leren kijken naar de gebeurtenissen.
0: Ja. Ja, dat valt niet altijd mee natuurlijk, maar dat geeft wel de vrede die we nodig hebben. Ja. En ik denk de boodschappen van Maria en Fatima, die tonen dat ook heel duidelijk. Hè? Die ook aan de kleine kinderen van Fatima laat zien van die oorlog in de wereld. Dan hebben we het in dat geval over de Eerste Wereldoorlog. Dat is een gevolg van de zondigheid van de mens. En die zal stoppen als jullie de rozenkrans bidden. Dus ook nooit onderschatten wat voor gigantisch geestelijke impact het heeft als we de rozenkrans bidden.
1: Ja,
0: en dat Jezus en Maria de kracht hebben om oorlogen te doen eindigen als wij ons maar tot hun richten.
1: Ja, ja, daar komt het op neer. Hè?
0: Ja.
1: Die boodschap zouden we van de daken moeten schreeuwen bij manier van spreken. Hè?
0: Ja, ja, ja. We hebben op 5 oktober een bijzondere dag hier in Nederland. We gaan dan met een grote groep gelovigen in Eindhoven in een park de rozenkrans bidden. Monsieur van de Hende, de voorzitter van de bisschopconferentie, zal er ook bij aanwezig zijn. We zullen eerst de heilige mis vieren en dan daarna in processie naar het park trekken. Hoe ziet u dat in deze tijd? Want we hebben het nu vooral over de persoonlijke bekering. Hè? We hebben het over hoe we zelf als gelovigen ons moeten richten tot Christus. Maar hoe ziet u dat meer in het publieke bestel, om het zo te noemen? Als kerk, als geheel, of als land, of als groep gelovigen die ergens voor gaat staan?
1: Ja. Vind ik een beetje moeilijk. Misschien in Vlaanderen moeilijker dan in Nederland, ik weet het niet. Wij zouden moeten ons verzamelen, ons verenigen, om dan vanuit het verenigd gebed en het offeren, om daar dan echt een impact te kunnen krijgen. naar mijn gevoel, maar ik ben een beetje een kluizenaar, dat moet ik wel eerlijk zeggen, omwille van mijn karmelspiritualiteit. Ik ben degene die op de achtergrond bidt, mm-hmm. voor al de gebeurtenissen. Ik ben zo niet direct de type die naar buiten treedt en gaat protesteren. Dat hoeft nu natuurlijk ook weer niet. Maar misschien heb ik niet direct de juiste kijk. Mm. Maar toch denk ik dat het nodig is dat we ons meer verenigen. En dat we vanuit de vele getuigenissen die er zijn, die kracht van het gebed afroepen. En dan kunnen er natuurlijk heel grote veranderingen komen. Hè?
0: Ja, ja. U noemde al België, Duitsland, Nederland in zekere zin. Misschien dat het hier ietsje rustiger is dan in de buurlanden. Als we even een paar jaar vooruit spoelen, en nogmaals, u bent geen profeet, dus u kunt ook de toekomst niet voorspellen, maar waar denkt u dat de nadruk steeds meer op komt te liggen? Of wordt het steeds meer die scheiding waar u het net over had van... Ik laat het aan u voordat ik het zelf ga invullen.
1: Ja, wat in elk geval ooit voor de deur zal staan, dat is dat de kerk de passie van Christus moet ondergaan. Hè?
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, zij zal dus sterven om dan opnieuw in volle kracht te verrijzen. Dat is een punt uit de catechismus en dat hebben onze pauzen ook aangehaald.
0: Ja.
1: Dus volgens mij gaan we daar naartoe. Hoe zich dat dan zal uiten, hoe dat er dat zal uitzien, dat weet ik niet zo goed. Maar je ziet wel dat er een splitsing aan het komen is. Een verdeeldheid die niet gezond is, maar die zou wel eens kunnen ten top gedreven worden. En dat we dan stilletjes aan op dat punt komen van die passie van de kerk. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Om terug te komen op de vraag hoe we met die angst moeten omgaan, we moeten daar goed weten dat te gebeuren ligt. Maar dat de kerk zal herrijzen.
0: Ja.
1: En dat Christus alles overwonnen heeft en dat hij ook alles in handen heeft.
0: En met die moeilijkheden die nog verder door zullen gaan, komt ook de genade steeds meer op. Hè?
1: Zeker.
0: Ik heb ooit het verhaal gehoord van een zuster in Aleppo toen daar de oorlog uitbrak. En op het moment dat de oorlog uitbrak, zag ze daar een kerk opstaan. Ze zei de kerk in Syrië was vergelijkbaar met de kerk in Nederland. Een beetje een verwaterde kerk. Mensen gingen af en toe eens een keer een zondag naar de kerk, maar meestal niet. Maar op het moment dat die oorlog begon, stond er ineens een hele krachtige kerk op. En ze zei, het was een enorm vreugdevolle tijd. Hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Hè? Dus de kerk was zo teruggebracht naar de kern en de broederlijkheid die was zo diep en zo liefdevol. Ja. Ze zei van, het was een prachtige kerk die opstond. Ja. En dat moeten we ook niet vergeten, hè, dat God ook kracht geeft naar kruis. Dus als het kruis zal toenemen in de wereld, dat we ook de vreugde zien toenemen.
1: Ja.
0: Ook de vreugde in de strijd. Hè. We horen dat van de martelaren uit de begintijd van de kerk, dat ze zingend de arena ingingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Vol van vreugde, omdat ze mochten sterven voor hun Heer. Nou ja, dat is voor ons bijna niet voor te stellen, omdat we het kijken vanuit waar we nu staan. Hè? Mm-hmm. En we staan nu een beetje te wankelen en voorzichtig te kijken van waar gaat het allemaal naartoe. Maar op het moment dat de verdrukking of zo, de passie, zoals u dat net noemt, van de kerk nog zou toenemen, zal dus ook die vreugde toenemen in ons hart. Hè?
1: Ongetwijfeld. Ja. En dan zal de kerk ook hier terug herrijzen.
0: Ja, dat is uiteindelijk het hoopvolle beeld. Hè? En, en ook de overwinning van het onbevlekte hart van Maria.
1: Ja.
0: Ja. Wat ik zelf prachtig vind daaraan is, we weten, hè, dat is dan ook de stip aan de horizon, we weten, Maria heeft al gewonnen. Hè? Dus het is niet zo dat we nog zitten te kijken naar een film waar we de afloop niet van weten. We weten uiteindelijk hoe het zal aflopen, want de duivel is al verloren. Maar we moeten wel die trouw tonen. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat we automatisch aan de goede kant uitkomen. Dus we moeten wel dagelijks onze trouw vernieuwen. Door bekering, door gebed. Maar uiteindelijk, als we dat blijven doen, dan weten we de uitkomst. En ja, ik denk dat Maria aan de voet van het kruis, hè, we hebben het afgelopen zondag natuurlijk gevierd, het gedachtenis van Maria, de moeder van smarten. Maria aan de voet van het kruis toont precies de weg. Hè? Mm-hmm. En Jezus laat ook zien, er is geen andere weg dan de kruisweg naar de hemel.
1: Ja,
0: en dat is de enige weg die we kunnen gaan. Ja.
1: En de deur naar de hemel heb ik bij een heilige gelezen. Geen vereisnis of geen zondag zonder vrijdag.
0: Ja.
1: He, geen vereisnis zonder kruis.
0: Precies, precies. En ja, dat is natuurlijk ook voor ons blijft dat de grote hoop. Ja. Hoewel dat soms in de beproeving natuurlijk moeilijk te zien is. We gaan bijna afronden. We gaan zo dadelijk het middaggebed en het Angelus bidden. Is er nog iets waarvan u zegt, ik zou dat heel graag nog met de luisteraars hier in Nederland delen? We hebben natuurlijk al heel veel gedeeld. En,
1: we hebben veel gezegd, maar ik zou zeggen, laten we allemaal onze plek in de geestelijke strijd innemen en ons best doen. Met de hulp en de bescherming van Maria en het gezicht gericht op het kruis van de Heer.
0: Ja, heel goed. Nou, veel dank. Veel dank ook voor uw gebeden. We hopen dat u ook blijft bidden voor de kerk in Nederland en voor alle luisteraars thuis. We zullen ook zeker voor u bidden. En erg bedankt ook voor de mooie uitzendingen. We zien uit naar de komende weken en maanden dat we weer kunnen genieten van de uitzending op donderdag. Heel veel dank, Marleen Kaars.
1: Dank u wel.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En mogen we verder lezen uit het boek Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Geschreven door Jacques Gauthier. Leven uit liefde. Enkele woorden die Therese van Lisieux kenmerken zijn leven uit liefde. Haar geestelijke weg, eenvoudig en tegelijkertijd intens, was niets anders dan een lange acte van liefde. Vlak na haar geboorte op 2 januari 1873 in Alençon werd Therese ziek en moest zij naar een voedster in Semayay, een klein dorpje ongeveer 8 kilometer van haar huis. Ze werd gevoed door een bloem van het veld die voor haar op maat was gesneden. Rose Taillé, een naam die gesneden verse roos betekent. Een jaar lang zorgde zij voor Therese op haar boerderij. Toen Therese 4 was en haar zus een mand vol speelgoed liet zien, riep ze uit: "Ik kies alles." Dit zou in haar latere leven ook haar geestelijke ontwikkeling typeren. Haar moeder stierf aan kanker in datzelfde jaar. 2 van haar oudere zusters traden in de Carmel van Lisieux in. Therese voelde zich verlaten. Het van elkaar gescheiden zijn maakte haar psychisch erg kwetsbaar. Ze genas door de glimlach van de maagd Maria in 1883. Op kerstavond 1886, na de nachtmis, gebeurt wat ze haar bekering noemt. Een overwinning op haar eigen liefde, die haar ontvankelijk maakt voor een nieuwe vertrouwelijkheid met Jezus.
1: In die nacht van licht begon de derde periode van mijn leven. De mooiste van allemaal en het meest gevuld met hemelse genaden. In één ogenblik deed Jezus wat mij in 10 jaar niet gelukt was. En hij nam daarbij genoegen met mijn goede wil, die mij nooit ontbrak. Zoals zijn apostelen kon ik tegen hem zeggen: "Heer, ik heb de hele nacht gevist zonder iets te vangen." Met nog meer barmhartigheid voor mij als voor zijn leerlingen nam Jezus zelf het net, gooide het uit en trok het weer terug vol vissen. Hij maakte van mij een visser van zielen. Ik voelde een groot verlangen te werken voor de bekering van de zondaars. Dat verlangen was nog nooit zo sterk geweest. In één woord, ik voelde de liefde, mijn hart binnenstromen, de nood om mijzelf te vergeten en om plezier te doen. En sindsdien was ik gelukkig.
0: Jezus dorst lessen. De genade van de bevrijding van eigenliefde betekende voor de Therese dat zij de verlossing ervaarde die Christus aan ons allemaal aanbiedt, vooral aan de allerkleinste. De genezing gaat door, want de wonden van haar kindertijd zijn diep geslagen. Deze gebeurtenis, die door de kenners van Therese overvloedig wordt benadrukt, kan een andere innerlijke ervaring van Therese overschaduwen, die een aanzienlijke invloed op haar leven had. De ontdekking van de dorst van Jezus. Ze vertelt over dit belangrijke moment dat plaatsvond vlak na de genade van Kerstmis.
1: Op een zondag keek ik naar een afbeelding van Jezus aan het kruis. Ik werd geraakt door het bloed dat uit een van zijn goddelijke handen druppelde. De gedachte dat dit bloed op de grond viel, zonder dat iemand zich haastte het op te vangen, deed mij pijn. En ik besloot om in de geest aan de voet van het kruis te blijven staan, om de goddelijke dauw op te vangen die ervan afdruppelde. Ik begreep dat ik die dauw meteen zou moeten uitgieten over de zielen. De roep van Jezus op het kruis weerklonk zonder ophouden in mijn hart. Ik heb dorst. Die woorden ontstaken in mijn hart in ongekend vuur dat hevig brandde. Ik wilde mijn welbeminde te drinken geven en ik voelde mezelf verscheurd door dorst naar zielen. Toen waren het nog niet de zielen van priesters die mij aantrokken, maar die van grote zondaars. Ik brandde van verlangen die zielen uit de eeuwige vlammen vandaan te trekken.
0: Branzini. Therese's ijver voor Jezus ging verder dan haar eigen omgeving. Zij wordt omringd door liefde van hem. Voortaan zal ze voor de zondaars bidden en op die weg vindt ze het middel om Jezus te troosten, die dorst heeft naar zielen. Het teken dat zij krijgt met betrekking tot Branzini, een ter dood veroordeelde die twee vrouwen en een meisje beruchtte en voor wie zij vurig had gebeden, bevestigde haar opweg op deze weg. Therese zelf vertelt ons over de omvorming die in haar plaatsvond. Om mijn ijver op te wekken, liet de goede God mij zien dat mijn verlangens hem aangenaam waren. Ik hoorde vertellen over een groot misdadiger die net ter dood veroordeeld was voor vreselijke misdaden. En alles wees erop dat hij zou sterven zonder berouw te hebben gehad. Ik wilde tot elke prijs voorkomen dat hij naar de hel zou gaan. Om dit te beletten gebruikte ik alle mogelijke middelen. Ik voelde wel dat ik uit mezelf tot niets in staat was, en ik bood de goede God alle oneindige verdiensten van onze lieve Heer aan, de schatten van de

0: kisten van onze lieve Heer aan. De schatten van de Heilige Kerk. En ik smeekte Céline een mis te laten opdragen voor mijn intentie. Ik durfde dat niet zelf te vragen uit angst dan te moeten zeggen dat het voor Pansini de grote misdadiger was. Ik wil dat eigenlijk ook niet tegen Céline zeggen, maar zij stelde me zo lief vragen en bleef zo aandringen dat ik haar mijn geheim toevertrouwde. Ze lachte me absoluut niet uit, maar vroeg me juist of ze mij helpen mocht mijn zondaar te bekeren. Dat aanbod nam ik dankbaar aan, want ik had het liefst gewild dat alle schepselen zich met mij zouden verenigen om genade voor de schuldige af te smeken. Ik voelde diep in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens ingewilligd zouden worden. Maar om mezelf de moed te geven om door te blijven gaan met bidden voor de zondaars, zei ik tegen de goede God dat ik ervan overtuigd was dat Hij die ongelukkige Pansini vergeven zou. Ik zei dat ik dat geloofde, zelfs al zou Pansini niet willen biechten en geen enkel teken van berouw tonen. Zoveel vertrouwen had ik in de oneindige barmhartigheid van Jezus.
1: Maar ik vroeg hem alleen een teken van berouw voor mijn eigen vertroosting. Mijn gebed werd letterlijk verhoord. Ondanks dat papa ons verboden had de krant te lezen, meende ik niet dat ik ongehoorzaam was als ik de passages las over die Pansini die over Pansini gingen. De dag na de executie zag ik de krant La Croix liggen. Ik sloeg die haastig open. En wat las ik? Mijn tranen verraden mijn emoties en ik moest mezelf even verbergen. Pansini had niet gebiecht. Hij was het schavot opgegaan en maakte zich er klaar zijn hoofd in het afgrijzelijke gat te steken toen hij, gegrepen door een plotselinge ingeving, zich omkeerde en het kruis kuste dat de priester hem voorhield. 3 keer kuste hij de heilige wonde. Daarna zou zijn ziel het barmhartige vonnis ontvangen van hem die verklaart dat er in de hemel meer vreugde zal zijn over 1 zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Ik had het gevraagde teken verkregen en dat teken herinnerde zich heel precies aan de genade die Jezus mij verleend had om mij aan te trekken tot het gebed voor de zondaars. Het was immers voor de wonden van Jezus bij het zien van de stromen van zijn goddelijk bloed dat die dorst naar zielen in mijn hart opgekomen was. Ik wilde hun dat onbevlekte bloed te drinken geven dat hen reinigen zou van hun smetten. En de lippen van mijn eerste kind drukten zich op deze heilige wonde. Wat een onuitsprekelijk heerlijk antwoord. Sinds die unieke genade nam mijn verlangen om zielen te redden iedere dag toe. Het was alsof ik Jezus tegen me hoorde zeggen, zoals tegen de Samaritaanse vrouw: geef me te drinken. Het was een echte uitwisseling van liefde. Aan de zielen gaf ik het bloed van Jezus en aan Jezus bood ik diezelfde zielen weer aan die zich gelaafd hadden aan zijn goddelijke dauw. Het leek me dat ik zo zijn dorst leste. Hoe meer ik hem te drinken gaf, des te meer nam de dorst van mijn arme ziel toe. En deze hevige dorst schonk hij me als zijn heerlijkste liefdesdrank.
0: Het is uitgegeven bij de Boom.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In Milete spreekt Paulus tot de oudsten van de kerk van Efeze. Van Milete uit zond Paulus een bode naar Efeze om de oudsten van die kerk te ontbieden. Toen ze bij hem aangekomen waren, sprak hij hen aldus toe. Gij weet hoe ik vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, al die tijd onder u heb geleefd. Hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend, onder tranen en in beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Hoe ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten, u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis, terwijl ik Joden en Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus. En nu bevind ik mij, gebonden door de geest als ik ben, op weg naar Jeruzalem, zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert mij de Heilige Geest van stad tot stad dat boeien en kwellingen mij wachten. Maar aan mijn leven hecht ik voor mezelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar ten einde breng en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade. En nu weet ik dat ge mijn gelaat niet meer zult zien. Gij allen bij wie ik rondgegaan ben om het koninkrijk te prediken. Daarom verzeker ik u op de dag van heden dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook. Want ik heb niets nagelaten om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen. Geef acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld om Gods kerk te behoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen, en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen en dat ge de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleiden naar het schip. 2e lezing uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, over de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Vreest hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten. Laat ons dit heerlijk feest, dit grootste van alle feesten, vieren, de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hij zelf heeft de banden van de dood verbroken en is verrezen. Adam zondigde en hij is gestorven. Maar Christus zondigde niet en toch is hij gestorven. Dit is nieuw en verbazingwekkend. De een zondigde en is gestorven. De ander zondigde niet en toch is ook hij gestorven. Waarom was dit? Om hem die zondigde in staat te stellen te ontkomen aan de greep van de dood door hem die zondeloos stierf. Zo gebeurt het ook in geldzaken. Iemand heeft een schuld en komt in de gevangenis terecht omdat hij niet tot betalen in staat is. Daar komt een ander die geen schulden heeft, maar in staat is tot betalen en hij koopt de schuldenaar vrij. Zo gebeurde het ook met Adam. Adam stond in de schuld en werd gevangen gehouden door de duivel, maar was niet in staat zijn schuld te vereffenen. Christus had geen schulden en werd niet door de duivel gebonden, maar was tot betalen in staat. Hij kwam en betaalde met de dood voor de mens die door de duivel gevangen gehouden werd, om hem zodoende vrij te kopen. Ziet ge niet wat Christus' verrijzenis heeft uitgewerkt? Wij waren dubbel dood en zo kunnen wij een dubbele verrijzenis verwachten. Christus stierf slechts één dood en zo had hij ook een enkelvoudige verrijzenis. Wat bedoel ik hiermee? Adam stierf naar lichaam en ziel. Hij stierf de dood van de zonde en die van de natuur. Op de dag dat ge van de boom eet, moet ge sterven. Welnu, op dezelfde dag stierf hij niet de natuurlijke dood, maar hij stierf de dood van de zonde. Dat is de zielendood, terwijl de andere de lichamelijke dood is. Maar wanneer ge hoort van een ziel die sterft, moet ge niet opdenken dat ze ophoudt te bestaan, want de ziel is onsterfelijk. Nee, de dood van de ziel is zonde en eeuwige straf. Daarom zegt Christus ook: wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Zoals ik al zei, er is voor ons een dubbele dood. En er is voor ons dus een dubbele verrijzenis nodig. Voor Christus was er slechts één dood, want hij zondigde niet. En zelfs die ene dood onderging hij voor ons, want hij stond niet in de schuld tegenover de dood. Omdat hij niet in de schuld stond tegenover de zonde, stond hij dat ook niet tegenover de dood. Daarom verrees hij één keer van een enkele dood. Maar voor ons die een dubbele dood sterven, is er ook een dubbele verrijzenis. Eén verrijzenis is er uit de zonde en die is al ons deel geworden. Want in het doopsel zijn we met hem begraven en zijn we met hem verrezen. De eerste verrijzenis heeft ons bevrijd van onze zonde. De tweede is de verrijzenis van het lichaam. Toen we de ernstige dood van de zonde afwierpen en de kleding van onze oude manier van leven aflegden, kregen we deel aan de voornaamste verrijzenis. Laten we dan geen twijfel hebben dat we ook zullen delen in de tweede verrijzenis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden.

0: uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde glorievolle geheim, Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend.

0: Zegen onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: en de Zoon,
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de zesde zondag van Pasen, luidt de tekst van de introïtus, verkondigt hem met blijdschap en maakt het bekend. Verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde. De Heer heeft zijn volk verlost. Alleluia. Tot aan het uiteinde der aarde. Dan kom je onderweg overal grenzen tegen. De ene grens naar de andere. En wanneer wij hier samenkomen, in de heilige Eucharistie, verluisteren naar het woord van God, iedere dag opnieuw, Radio Maria, dan zijn wij toch één grote familie. Ondanks alle grenzen en afscheidingen die er tussen ons leven. Wij vormen de familia Dei, de familie van God. De familie waarvan God de Vader is en waarvan alle mensen, hoe gescheiden en verdeeld ze ook zijn, broeders en zusters zijn van elkaar. Niet door de natuur, maar door de genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef. En ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben. En gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Dit is het woord van God. Aan het begin eerst aandacht voor mijn gesteltenis. Ben ik in de gesteltenis van het gebed? Dat is, in plaats van zelf zorgen en doen, me laten verzorgen. In dit evangelie spreekt Jezus een beetje moederlijk. Ik zal u niet verweest achterlaten. Blijkbaar ziet hij ons als kinderen die meer laten doen dan zelf doen. Om te kunnen bidden, om zijn liefde, zijn geest te kunnen ontvangen, moet ik eerst overschakelen op de golflengte van de passiviteit, de ontvankelijkheid. Moet ik mij instellen op ontvangen. En daarom eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet in de geest, die voor altijd bij me blijft. De eerbied voor die goddelijke aanwezigheid in mij laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik innerlijk bewogen word door bewegingen van liefde en genegenheid voor Jezus en zijn Vader. De uiterlijke houding dient ter versterking van die innerlijke houding van totale toewijding van heel mijn leven in dienst van God. En die toewijding kan ik vernieuwen door dit aan God als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus staat op het punt te vertrekken. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. De leerlingen krijgen de zin van dit vertrek uitgelegd. Het is voor Jezus een heengaan naar de Vader. Voor de leerlingen is het geen echt vertrek. Gij echter zult mij zien, want ik leef. Jezus gaat weg op de golflengte van de wereld,
maar hij blijft op de golflengte van de Heilige Geest. Precies zoals hij zegt, om voor altijd bij u te blijven, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Wat voor de wereld een nederlaag lijkt, is voor Jezus een overwinning. En dat is een mogelijkheid die er voor christenen altijd in zit, wanneer ze in een afscheidssituatie komen te verkeren, zoals Jezus hier beleeft. En daarom is het goed mij een afscheidssituatie te binnen te brengen in mijn eigen leven, zodat Jezus in het gebed deze situatie kan doordringen van zijn geest. En dan de plaats zien, de zaal van de voetwassing, de zaal van het laatste avondmaal, getekend dus door handelingen die eveneens de bedoeling hadden de ware betekenis van dit ogenschijnlijk zinloze gebeuren met goddelijk gezag te verklaren. Het is goed om ook de bijzondere genade te vragen die ik nu verlang, dat ik Jezus beter mag leren kennen naar de geest, zodat ik hem daadwerkelijk navolg door zijn geboden te onderhouden en hem meer van harte lief te hebben. Moeilijke taal spreekt Jezus hier. Levensvreemd, wereldsvreemd. Iemand gaat dood en voor zijn sterven zegt hij tot zijn vrienden: gij zou er blij om moeten zijn. Nu mag het allemaal wel een beetje wereldsvreemd lijken of te verheven voor gewone mensen met gewone menselijke gedachten en gevoelens. En toch is het iets wat we allemaal wel eens bij een sterven hebben meegemaakt. Een afscheid in geloof gevierd. Een dag dat het ons vervulde van een hogere vreugde. Niet omdat er iemand van zijn lijden zou verlost worden. Niet omdat we iemand van zijn aardse lasten bevrijd zien worden. Maar omdat we door hem of haar heen een inkijk krijgen in de hemel. Bij iemand die in overgave sterft, zien we de deur van de hemel als het ware op een kier openstaan. Je kijkt binnen in een geheim waarin je in het alledaagse leven gemakkelijk overheen leeft. Die woorden, gij zou er blij om moeten zijn, vormen dan ook het commentaar bij elke Eucharistieviering. Eucharistie is de viering van de dood, of beter gezegd van het sterfbed van Jezus, als een heugelijk feit. Als een feit waarover we ons verheugen, waarover we intens blij mogen zijn, omdat in dat gebeuren de hemel wagenwijd is opengegaan. Hoe groot is God? Groter dan ons hart dat ons aanklaagt. Groter dan onze zonden. Groter dan alle zonden ter wereld die op de schouders van het Lam Gods worden opgestapeld. De grootheid van God, het doet ons zo weinig. Eigenlijk zou je ervan moeten leven. Zoals mensen op de dag van de bevrijding, op 5 mei 1945 was dat voor ons in Nederland. Ze leefden van die herwonnen vrijheid, waardoor opeens alles anders werd. Alles bleef zoals het altijd was geweest. De mensen die in een bezet land leefden, waren niet van de ene dag op de andere dag in een andere situatie terechtgekomen, maar ze beleefden alles anders. Jezus gaat heen. Jezus gaat naar de Vader. En daardoor wordt alles nieuw. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Die grootheid van God, de Vader, gaat ons op bij de dood van Jezus. Dan zien we waaruit hij eigenlijk heeft geleefd. De wereld moet weten, zegt Jezus, dat ik de Vader lief heb. Daaruit leeft hij. En hij geeft ook ons te leven vanuit dat leven. Uit het leven van hem en zijn Vader. Hij is er niet alleen een voorbeeld van, zodat wij weten dat als wij zouden sterven, hij ons is voorgegaan en gezegd heeft hoe we moeten sterven. Hij is ons voorbeeld, maar hij is ook ons leven zelf. Hij is onze vrede.
Jezus zegt, mijn vrede. Zijn vrede is ook onze vrede. Ieder van u kan zeggen, hij is mijn vrede. Wat is dat voor een soort vrede? Ik geef u een voorbeeld om dit te verduidelijken. Dat is uit het leven van paus Johannes de 23e. Op 15 oktober 1962 had hij aan de methodistische bisschop Fred Kersen, de president van de Methodistische Wereldbond, een privé-audiëntie verleend. En deze dokter Kersen berichtte daarover aan zijn eigen klerus op de volgende manier. In die privé-audiëntie zei ik hem, paus Johannes de 23e, dat ik verrast was over zijn buitengewone vitaliteit en kracht en over zijn vermogen om bij iedere gelegenheid het gevoel uit te stralen van een diepe innerlijke vrede en vertrouwen. En wat hij nou antwoordde, wat de paus mij antwoordde, hij zei dat hij de bron van zijn voortdurende innerlijke vernieuwing had gevonden in de navolging van Christus van Thomas à Kempis. En wel heel speciaal in het 23e hoofdstuk van het derde boek, 3:23. En hij citeerde daaruit over vier dingen die grote vrede brengen. En dan komt het. Liever de wil van een ander dan van uzelf te doen. Kies altijd liever minder te hebben dan meer. Zoek steeds de laagste plaats en aan allen onderdanig te zijn. Wens en bid steeds dat Gods wil volkomen in u zal geschieden. Zie, zulk een mens treedt in het gebied binnen van vrede en rust. U zult wel denken, dat is toch wel heel bijzonder. Maar laat ik nu kort, nadat ik deze woorden van paus Johannes de 23e onder ogen kreeg, op een passage stoten in het gepubliceerde geestelijk dagboek van kardinaal Bea, de voorzitter van het secretariaat van de eenheid door paus Johannes de 23e in het leven geroepen. En daaruit blijkt dat kardinaal Bea zich door diezelfde gedachte heeft laten helpen, zoals te lezen is in die persoonlijke aantekeningen die hij als kardinaal maakte en die door zijn secretaris zijn uitgegeven in 1971. Hij betrapte zich, schrijft de kardinaal over zichzelf, op ongeduld, gevoeligheid, geldingsdrang, gebrek aan ingetogenheid in het gebed en in de geestelijke oefeningen, gebrek aan orde bij het werk. En kardinaal Bea voegt daaraan toe. Daaruit blijkt dat ik innerlijk niet vrij ben, zoals ik het zou moeten zijn. Ik moet dus ook nu nog op mijn hoge leeftijd, hij was toen 80 jaar, op deze neigingen letten en ze systematisch bestrijden. Eigenlijk is het, nou zegt hij letterlijk, het streven naar de vier dingen die grote vrede brengen aan de ziel. U zult misschien denken, hoe is dat dan mogelijk? Dat is toch geen leven, nou, wat je eigen wilt willen doen. Een voorkeur hebben om minder te hebben boven meer. En niet alleen minder hebben, maar ook nog minder zijn, de laagste plaats willen hebben. En onderdanig zijn aan anderen. Wat een dode boel. Je bent dan levend dood. Voor jezelf leef je gewoon niet meer. Je leeft inderdaad een leven dat niet van deze wereld is. Een vrede en een vertrouwen die als kracht van een andere wereld, van de wereld van God, onze wereld binnentreden als een bron van vreugde voor jezelf, maar ook voor anderen. Zoals paus Johannes dat inderdaad voor anderen was. Het is dé manier om God tegenwoordig te stellen. De Vader en de Zoon. En dat wordt ons verkondigd door een paus en een kardinaal. En zij op hun hoge plaats leren ons dus dat wij allen op een kleine plaats ontzetten, de laagste plaats innemen. Aan het eind van het gebed gesprekjes voeren met de grote drie.
met Jezus, want daarvoor is hij gekomen, opdat het gesprek weer op gang zou komen met hem en met de Vader. En dan met de Vader in de Heilige Geest, de Geest zelf, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, Romeinen 8. En hij bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. En dat dan ook tot uitdrukking brengen in het langzaam en eerbiedig spreken van het Onze Vader.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.